West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail dat naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet hebt ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Flight Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Kloetingen. Katwijk speelt een thuiswedstrijd, Kozakken Boys is de tegenstander. En in de derde divisie is FC Rijnvogels de koploper. Ze spelen een thuiswedstrijd tegen Groenester.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Lex wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjit en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070-307-8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Elke zondag op Radio West, adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: te horen op Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan ook wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Dat... Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort daar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Ja. Op locatie Bob.
3: Sorry. Ja. Ja, ik wist niet dat ik al open stond.
4: Ja. Okay. Tot gaat het, Bob?
3: Jezus, zijn we dicht, jongens.
2: Ik zat van mijn tijd ongeluk de verkeerde schuim open. Dat is echt geen grap.
1: Dit gaat van mijn tijd af, voor het Jordi zeg.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, dat kunnen dan kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Kloetingen. Katwijk speelt een thuiswedstrijd, Kozakken Boys is de tegenstander. En in de derde divisie is FC Rijnvogels de koploper. Ze spelen een thuiswedstrijd tegen Groenester.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Deze kaart uit 1981 is op de plek van het vliegveld een groot poldergebied te zien. Alsof het vliegveld niet bestaan heeft. Dat is raar, want iedereen wist natuurlijk dat hier een vliegveld was.
1: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
2: Nou, wij zijn het vliegveld voor de vliegtuigen die de onderzeeboten moeten jagen. Nou, met name de Russische onderzeeboten, dat was eigenlijk de hoofdtaak van Valkenburg.
3: Nou, wat mensen moeten weten is dat het vliegveld er ook voor gezorgd heeft dat wij 75 jaar vrede hebben nu. Vanaf de Tweede Wereldoorlog. Daar heb je dus wel hier op Valkenburg mee geholpen om dat in stand te houden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
1: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
2: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. janfransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. janfransen.nl, van klassiek tot art deco.
9: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Tot 9 uur, morgen weekend.

0: En met de vrolijke klanken van Sister Golden Hair, gezongen door Amerika, drommen wij dit bijzondere weekend in van 3 en 4 oktober. Goedemorgen, goedemorgen. Want als jij maar een klein beetje een rood-wit hart hebt en iets van Leiden weet, dan weet jij, het is vandaag 3 oktober, Leidens Ontzet, het feest der feesten. En daar zijn wij natuurlijk als Omroep West de hele dag bij. En sterker nog, Linda van Dijk, mijn lieve collega, die staat nu op het Stadhuisplein, waar zojuist om 7 uur de reveille is begonnen. Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen, Meer.
0: En wordt er uit volle borst gezongen?
1: Nou, dat kan je wel zeggen. Die keeltjes die zijn beter gesmeerd dan die van mij deze ochtend. Er wordt echt heel uitbundig meegezongen. Ja, ik denk dat je het ook al wel een beetje hoort. Ik hoop dat je mij hoort eigenlijk.
0: Ja, absoluut.
1: Tussen al het harde gezang. Ze zitten inmiddels midden in het Geuzenlied. Een stad... kijk, er wordt nu gejuicht. Dan gaan we over naar het volgende lied. En alle liederen die staan ook een beetje in het teken van de bevrijding van de stad. Dus dat soort teksten worden volop gezongen hier. Iedereen heeft rood-witte kleding aan. De sfeer zit er zo vroeg op de ochtend echt al goed in.
0: Heerlijk. Nou, we gaan veel met je schakelen vandaag in de uitzending. Ik kom straks weer bij je terug. En dan horen we nog veel meer inderdaad over dat mooie rood-witte feest dat Leidens Ontzet heet. Maar dat is natuurlijk niet het enige dat we vandaag hier gaan doen in morgen weekend. Wat heb ik nog meer voor jou in de uitzending? Nou, natuurlijk gaan we licht uit spot aan spelen. Ik heb vandaag twee landen als uitgangspunt genomen van nummers die gebruikt zijn in films of tv-series. De ene is het nummer London Calling van The Clash, onder andere gebruikt in Billy Elliot en The Conjuring. En de andere, ja, dat is toch wel een nummer wat iedereen kent, maar het komt uit een musical oorspronkelijk, New York, New York van Frank Sinatra. Dus dat is de keuze met licht uit spot aan. En natuurlijk heel veel Leidens Ontzet gezellig hier bij Morgen Weekend. Dus dat wordt een en al gezelligheid. En er wordt natuurlijk ook gewonere muziek gedraaid en niet alleen maar geuzenliederen. Bijvoorbeeld dit nummer van Cresap. Ja, dat was dus het verkeerde knopje. Dan gaan we hem nu goed doen. En het nummer heet All of My Life van Cresap.

0: En natuurlijk spelen we vandaag ook het leuke weekendspelletje Moet je luisteren, waarin ik de stem van een bekende Nederlander laat horen en jij mij gaat vertellen van wie die stem is. Rond 19:15 spelen we het. Maar ik laat je van nu alvast even de stem horen. En hij gaat al een paar keer mee, dus hij is iets wat moeilijker. Dus het voordeel daarvan dat hij niet geraden is, betekent dat er een aantal prijzen liggen. Ik laat je de stem nu horen.
1: Moet je luisteren?
2: Ja, vanaf mijn 7e wist ik al.
1: Moet je luisteren.
0: Vanaf mijn 7e wist ik het al. En als jij denkt ook te weten wie dat dan wist vanaf zijn 7e... dat jij dat dan weet, dan bel jij rond 19:15 met de studio 070-390-5454. Dus pak pen en papier en noteer dat nummer zo meteen alvast. Dan kan je straks meedoen met Moet je luisteren voor leuke prijzen, waaronder de bijzondere Omroep West sokken in ADO-kleuren, dus en groen-geel, maar met Omroep West er ook op. En wat dacht je van de Omroep West puzzel? Mag je over Katwijk gaan puzzelen? En ook nog een waardebon ter waarde van €50 om te besteden bij een online sportwinkel. Nou, je weekend kan niet meer stuk, dus rond 19:15 spelen we hem. En dit is Genesis. We gaan zo natuurlijk weer naar

0: 3 oktober is het vandaag. Het is 6:15 geweest. En waar normaal het Stadhuisplein in Leiden nog heel erg rustig is rond deze tijd, is dat op 3 oktober heel anders. Want het is een dag die samenhangt van de tradities. En één daarvan is beginnen met het zingen van de reveillen op het Stadhuisplein. Collega Linda van Dijk volgt alle feestvreugde in Leiden voor ons. Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen, Mirjam.
0: Hi.
1: Nou, ik sta hier op het Stadhuisplein en het loopt al een beetje leeg, want de reveille zit er alweer op. Er is net prachtig afgesloten met het lied Leiden, stad van mijn hart. Ja, en ik zei net al, eigenlijk al die liederen die hier gezongen werden zijn echt een lofzang naar de stad en zingen ook over de bevrijding. En dat ze na 452 jaar, als ik het goed zeg, daar nog steeds heel blij mee zijn hier. En er staan nog wat mensen die hun dag hier zijn gestart. Ik ga gewoon even vragen of ik jullie mag vragen. Goedemorgen. Zijn de keeltjes lekker gesmeerd?
2: De keeltjes, ja, die waren al met het Baxi-koraal gesmeerd. En nu nog meer, ja, inderdaad.
1: Is dit nou jullie standaard start van deze dag?
3: Ja, het standaard. Traditie. We hangen van traditie aan elkaar.
1: Wat maakt dit dan zo'n mooie, belangrijke traditie?
3: Ja, omdat het de start is van een heel Leids feest wat nergens anders is. En wij zijn allemaal Leienaars in hart en nieren, dus daarom staan we hier. Ja.
1: En wat is nou het favoriete lied wat jullie net hebben gezongen?
3: Favoriete lied?
4: La la la Leiden.
3: Ja, we hebben niet gezongen, maar la la la Leiden is favoriet.
1: Kunnen jullie anders even een stukje doen? We zijn toch op de radio. Ja, dan we horen geen liederen meer.
3: Eén.
5: La la la Leiden, la la la Leiden, la la la Leiden.
2: Zo makkelijk, want je kan dat gewoon roepen en dan gaat het goed.
1: Nou, die kan ik zelfs meezingen, denk ik. Ja. Dus die ga ik onthouden voor deze ochtend. En wat staat er dan hierna voor jullie op het programma? Waar gaan jullie nu heen?
3: We gaan koffie drinken en dan naar het koraalmuziek.
1: Wordt er daar nog meer gezongen?
2: Ja, ja. Uitgebreid. Oude hymnes en liederen. Dus daar is het ook weer heel druk rond het standbeeld van de werf.
1: En wat is voor jullie nou het hoogtepunt van Leidens ontzet?
2: Ja, volgens mij zijn er alleen maar hoogtepunten. Want het begint al met de taptoe gisteren. Wij zeggen altijd de ene helft van Leiden kijkt naar de andere helft. Een van onze vriendinnen is juf, dus die zwaait heel wat af voor alle kindjes die langskomen. En dan ga je de volgende dag gewoon door. En dan stort je aan het eind van de dag in.
1: Dus het was een kort nachtje?
3: Het was een kort nachtje. Ja. Maar niet zo kort als van hem, want hij had nog een veel korter nachtje volgens mij.
6: Ja, het is een kort nachtje geweest.
1: Hoe kort is kort?
6: Ik lag er om 2:15 in. En om 6:30 ging de wekker, dus om hier te staan.
1: Maar dat is het waard?
6: Al dubbel en dik.
1: Nou, laten we anders gewoon nog even één keer afsluiten met La La La Leiden.
2: Dat gaan we doen.
5: 1, 2, 3. La La La Leiden, La La La Leiden, La La Leiden.
1: La La La Leiden.
0: Ja, en de mensen zullen hierna, Lin, en de mensen gaan hierna waarschijnlijk ook haring en wittebrood halen, weet ik.
1: Nou, zeker.
0: Ga jij dan ook die kant op? Dan ben ik heel benieuwd wat we daar zo meteen over horen.
1: Dat ga ik doen, tot zo.
0: La la la, wij nog even door, maar dan met een

0: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West.
1: Dit is Radio West. Je luistert naar Morgen Weekend.
2: Met meer.

En terwijl de Sutherland Brothers en Quiver in de arms of Mary liggen, word jij misschien rustig wakker, nog nadenkend over het leven, over 3 oktober. En dan, oh ja, 3 oktober, dat is Leidens Ontzet. En voor al die mensen die er vandaag uitgaan met Leidens Ontzet, of gewoon iets anders leuks hebben om te vieren vandaag, praat ik je even bij over het weer. Want vanochtend begon met eerst een beetje nevel of mistbank, en die is er nog, hangt er nog wel. Maar dat gaat straks snel verdwijnen door de oktoberzon. En we zien vandaag weer vrij veel zonneschijn met alleen hoge bewolking. En wat was het gisteren ook heerlijk, hè? Ik heb op een terrasje gezeten. Wat heb jij gedaan? En die temperaturen van gisteren, die zijn vergelijkbaar met die van vandaag, want het wordt ongeveer 20 graden. En dat dus op een 3 oktober. Er is weinig wind uit het zuidwest of westen komt de wind. En dat is dan met een windkracht 2 of 3. Dus dat valt ook hartstikke mee. Dus alle reden om daar lekker op uit te gaan op deze prachtige zaterdag. En gisteren hoorde ik ook één leienaar zeggen, want morgen is het 4 oktober, dus Dierendag. En hij zei, ja, Dierendag, dat vieren alle leienaren, want dan liggen ze allemaal met een kater op bed.

Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. En als je trouwens benieuwd bent om te weten hoe het nou uitziet, dat 3 oktober, op onze site Omroep West en op de app houden we je uitgebreid op de hoogte van alle feestelijkheden, ook met foto's en gezellige filmpjes erbij. En het rood-wit spat er werkelijk vanaf. Het is altijd zo'n prachtig feest om mee te maken in dat opzicht. Ik vind het heerlijk om hier te staan, maar ik ben een klein beetje jaloers op collega Linda, die straks naar het haring eten gaat. En dan snoep ik altijd wel een haringtje mee als ik daarbij ben. Zometeen ga ik jou de opgave laten horen van moet je luisteren. Maar eerst Toto met Mushanga.

0: tijd voor het leukste spelletje op de zaterdagochtend hier op Radio West. Ik laat een stem horen en het enige wat jij moet doen is de telefoon pakken en mij vertellen van wie de stem is. En dan ligt er een bak prijzen voor je klaar. Want dit is zo'n spel met elk nadeel heb zijn voordeel. Namelijk als iemand het niet raadt, dan schuiven de prijzen weer op naar het volgende uur waarin het weer wordt gespeeld. Dus het is een paar keer niet geraden en daar ligt dus een bak met prijzen. En dit is de stem.
1: Moet je luisteren?
2: Ja, vanaf mijn zevende wist ik al.
1: Moet je luisteren?
0: Al vanaf mijn zevende wist ik het al. En ik ga je ook een beetje helpen om te vertellen wie het allemaal niet is. Nou, en de foute antwoorden die de vorige week waren gegeven waren: het is niet André Hazes junior, het is niet Robert ten Brink en het is niet André van Duin. En ook Bert Visser en Hans Klok zijn het niet. Maar wie is dit dan wel?
1: Moet je luisteren?
2: Ja, al vanaf mijn zevende wist ik al.
1: Moet je luisteren.
0: Vanaf zijn zevende wist hij het al. De prijzen die er liggen. Een waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. Omroep West groen-gele sokken. En een hele leuke puzzel met een speciaal Omroep West logo erop. Deze keer gaat hij om over Katwijk. Ligt klaar voor jou. Bel me nu 070-390-5454. 070-390-5454. Ook als je denkt, misschien weet ik het niet helemaal zeker. Doe het gewoon. Pak die telefoon.
1: Moet je luisteren?
2: Ja, vanaf mijn zevende wist ik al.
1: Moet je luisteren?
0: En dit is René Klein met Mr. Blue.

0: tijd geworden. Het is 7:15. Het is tijd om een spelletje te spelen. Kijken hoe goed kan jij je oren gebruiken en stemmen herkennen. De stem gaat al een poosje mee en dit is de stem.
1: Moet je luisteren?
2: Ja, vanaf mijn 7e wist ik al.
1: Moet je luisteren?
0: En er zijn best veel bellers geweest, dus ik heb helaas niet iedereen kunnen beantwoorden. Maar het gaat heel keurig volgens de notaris die dan laat binnenkomen. En ik heb 3 bellers, vriendin Gerda, Mark en Monique. Goedemorgen, vrolijk drietal.
3: Goedemorgen.
0: Ik doe het keurig op volgorde van binnenkomst. En zoals gewoonlijk stond zij bij de telefoon klaar om te bellen. Dat is Gerda. Hi meisje.
3: Goedemorgen.
0: Nou, je bent er helemaal klaar voor. Je hebt zitten puzzelen. Je hebt een week lang kunnen nadenken. Dus ik ga je nog even verder helpen. De stemmen die het niet waren. Het was niet André Hazes junior. Het was niet Robert ten Brink. Het was niet André van Duin. Niet Bert Visser. Niet Hans Klok. Wie denk jij dat het wel was?
3: Richard Groenendijk.
0: Ik kijk naar onze jury. Die kijkt en die denkt, oh ja, dat is die vrolijke Rotterdamse cabaretier. En
4: jammer, dat antwoord is fout.
0: Helaas, Gerda. Okay. Leuk dat je meespeelt en tot de volgende keer.
3: Volgende keer, dag.
0: Dan ga ik naar de volgende beller. En goedemorgen, dat is Mark.
5: Goedemorgen.
0: Ja, altijd spannend om niet nummer 1 te zijn.
5: Dat is naar, maar ja, voor mij leuk dat ze het niet geraden heeft.
0: Ja, precies. Raden, dus, jij goed. Gaat hem wel raden. Je bent heel overtuigd van jezelf, Mark.
5: Zeker, ik heb goede oren.
0: Heel goed, heel goed. Wat gaf het voor jou weg dat jij denkt dat jij zo overtuigd bent dat deze stem die persoon is?
5: Dat hij vrij snel en misschien ook wel een beetje onduidelijk praat vanwege zijn ADHD.
0: Oké. Okay.
5: Nou, dat is herkenbaar.
0: Ik haal even de andere beller erbij en dat is Monique. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Voor jou was het ook wel heel snel duidelijk wie het was.
6: Dat had ik ook een beetje, ja. Oh, ik denk, hij gaat te druk.
0: Oké.
6: Dat kan
0: nou,
6: er maar 1 zijn.
0: Dat kan er maar 1 zijn. Monique, jij had iemand helaas die voor je was. Dus ik ga toch weer even terug naar Mark. Nou, Mark, de jury zit op het puntje van de stoel. Want die vindt het echt oprecht spannend wat jij gaat zeggen. Dus laat het mij weten. Wat is jouw...
5: Sorry.
0: Ja. Wat is jouw antwoord? Wie denk jij dat het is?
5: Het is Jochem Meijer.
0: Goed. Van harte gefeliciteerd. Je hebt gewonnen de Omroep West Puzzel. Die kan je gaan puzzelen. Het is een afbeelding van Katwijk. Je hebt Omroep West Sokken gewonnen. Die zijn groen-geel adelkleur, maar ook een beetje Omroep West-achtig. En natuurlijk een waardebon die je kan besteden online bij een sportwinkel. Dus ben jij een beetje sportief?
5: Ik ben vrij sportief, ja hoor. Ik heb net gesport, ik sta nu mijn huis schoon te maken. Dus
0: kijk,
5: ik ben lekker fit.
0: Heb jij ook iets met Leiden? Omdat je zo snel de stem van Jochem Meijer, de Leidenaar... die waarschijnlijk nu in Leiden vrolijk bij de Haring en Wittebrood staat... bij zijn maatje Armin van Buren. Heb jij daar iets mee?
5: Nee, ik vind het wel een interessante stad, zeg maar.
0: Mm-hmm.
5: Ik ben er een paar keer geweest, maar verder is heb ik eigenlijk niks met Leiden.
0: Nee, prima. Nou, Mark, blijf even hangen. Ga ik zo de zakelijke kant met jou buiten de uitzending doen. En dan ga ik nog heel even naar Monique. Want je had het dus goed, meis. Ja.
6: Ja. Nou, heel gegund, hoor. Ja. Ik bedoel, de eerste bellen winnen ze niet.
0: Precies. Nou, aan jou in ieder geval wens ik je toch een fijne dag. Wat staat er op het programma?
6: Dierentuin Renen. Dus daar gaan we heen.
0: Oh, wat leuk. En met wie ga je?
6: Ja. Ja, met hele oude buurtjes van ons van vroeger. Dus het is wel gezellig. Dus we staan al bijna in de startblok om weg te rijden. Dus.
0: Goed zeg. Hey, en welk dier moet je dan altijd absoluut wel zien?
6: Ja, ik heb geen idee. Ik ben daar nog nooit geweest.
0: Oké, maar het is niet dat je zegt, ik wil altijd de apen zien of een panter of de slangen.
6: Nou, nee, ik vind alle dieren leuk.
0: Nou, heerlijk. Ga er lekker van genieten. En dank je wel voor het meedoen. En tot de volgende keer.
6: Joe,
0: bye. En dit is ELO, Electric Light Orchestra. Ook weer met een Mr. Blue, maar dan Mr. Blue Sky.

We stomen op naar 8 uur op deze bijzondere zaterdag 3 oktober... waar we natuurlijk ons spotlight richten op Leiden. Leidens ontzettend, alle feestelijkheden die daar zijn. Maar natuurlijk ook straks een nieuwe editie van Licht uit Spot aan... waarin jij de plaat mag kiezen, dat na 8 uur. We gaan heerlijk genieten van deze fijne zaterdag. Dus tot zometeen. Je luistert nu nog naar Aquarius, Let the Sunshine In.

0: zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
9: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerden Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
17: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
16: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
18: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
19: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
20: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Tot 9 uur, morgen weekend.

0: De geheimen die je hebt als je in je slaap praat, daar zingen de Romantics over. En wat zullen de Leidenaren als geheim hebben? Misschien dat ze verlangen naar de haring? Je hoort het zo meteen. Het is zaterdag 3 oktober, het is 8:10, dus nog een uurtje morgen weekend. Ik ben Meer en fijn dat jij er ook weer bij bent op deze voor heel veel Leidenaren heerlijke rood-witte dag. Het is de dag dat heel veel mensen terug naar de stad trekken en alle tradities beleven die Leiden rijk is om te vieren dat ze in 1574 bevrijd werden van de Spanjaarden. En dat heeft altijd heel veel tradities en collega Linda van Dijk is vandaag de hele ochtend voor ons op pad. En nu is ze op iets een heel bijzonder plekje. En ik ben jaloers op haar, want ze ruikt de geur al.
1: Nou, ik ruik het inderdaad, want ik heb ze ook al van dichtbij gezien. Ik sta hier namelijk bij een hele, hele lange rij bij de Waag, waar mensen hun haring en wittebrood komen ophalen. Ook weer zo'n traditie.
0: Het is echt een hele mooie Leidse traditie. Die glibberige haringen die de mensen dan 's ochtends kunnen ophalen in de rij, die lange rij waar Linda nu in staat. We spreken er zo meteen meer. Wat hebben we nog meer te doen vandaag bij Morgenweekend? Nou, natuurlijk licht uit, spot aan. En ik heb me laten inspireren door Leiden als stad. Ik dacht, daar moet ik iets mee doen. Maar er zijn natuurlijk wel liedjes over Leiden, maar die heb ik niet gevonden dat ze in musicals of in films werden gebruikt. Dus deed ik een stapje opzij en heb ik andere steden gevonden, zoals Londen en New York. Die worden bezongen. En als je het over New York hebt, dan is er eigenlijk maar één nummer wat daar kan geklonken worden.

oorspronkelijk gezongen door Liza Minnelli. Het komt uit de gelijkmatige film New York, New York van Martin Scorsese. En Frank Sinatra, die werd er groot mee. Dat is keuze nummer 1. Maar Londen, dat heeft ook een lekker nummer.

Dat is wat meer een rauw nummer. En daarin bezingt de Conjuring... Sorry, de Clash bezingt der Londen. En dat nummer werd onder andere gebruikt in Billy Elliot... en in de film The Conjuring 2. En als jij dit nummer gaat aankondigen... dan krijg je van mij als dank ook nog een prijsje opgestuurd... namelijk de Omroep West Sjaal. Nou, hoe kondig je zo'n nummer dan aan? Dat is heel simpel. Je moet mij wegduwen bij de microfoon. Maar daarvoor moet je me even laten weten... welk nummer jij wil aankondigen. En dat doe je. Bel me 070-390-5454. Of je mag me appen 070-307-8080. En dat is dus de nummers die jij mij, waarmee je mij kan bereiken... om die fijne Omroep Westsjaal te winnen. En zelf ook nog even hier mij weg te duwen. En het zelf helemaal beter te doen. En een nummer aan te kondigen. Dus ik ben benieuwd wat jouw keuze is. Zometeen horen we nog meer van Linda... over die glibberige zilveren haringen... die daar nu worden uitgedeeld. Met een broodje erbij.

0: En dat was Chicago met Baby What a Big Surprise. En een surprise is het waarschijnlijk niet voor de mensen die in de rij staan bij Leidens Ontzet. Want daar heb je de tradities. Het is 3 oktober, de hele stad is rood-wit. Want het is het mooiste feest. En collega Linda die staat nu bij de waag waar altijd een bijzondere traditie is. Hi Linda.
1: Hi, ik heb mij door die rij heen gewerkt. Het loopt wel lekker snel door. En nu ben ik hier binnen. En daar krijgen mensen dus hun haring en wittebrood. Nou, hier staan aan de ene kant staan er karren vol met ronde broden. Ik heb net gehoord dat het er 10.000 zijn. Aan de andere kant worden bijna 30.000 haringen uitgedeeld. Die mensen dan buiten weer schoon kunnen laten maken. Zodat ze dat niet zelf hoeven te doen. Ja, er staan hier ook allemaal mensen bij die dit natuurlijk staan uit te delen. Hoe is dit om zo'n ochtend te doen?
2: Hoe het is om uit te delen? Het is ontzettend leuk. Mensen zijn zo vroeg opgestaan, staan met z'n allen in de rij om hier de haring op te halen. En het lijkt alsof Leiden heel hongerig is na 2 oktober.
1: Ja, bent u dat zelf ook na gisteren?
2: Ja, ik heb het eigenlijk heel netjes ben ik na het uitdelen van de hutspot. Want dat deden we gisteravond voor de leden van de 3 oktobervereniging. Best wel betijds naar bed gegaan om hier weer scherp te zijn.
1: En waarom hoort deze traditie dan zo bij Leiden? Waarom haring en wittebrood?
2: Ja, dat waren de dingen die ze vonden waar de burgerij als eerste mee gevoed werd nadat ze zo lang bezet waren. Dus toen het ontzet werd, de stad kregen de in eerste instantie hutspot werd gevonden natuurlijk buiten de stad. En daarna werden werd de hongerige bevolking gevoed met haring en wittebrood.
1: Nou, de hongerige bevolking anno 2026 wordt daar nog steeds mee gevoed. Ik zie emmertjes voorbij komen waar mensen dan hun brood in doen. En ik loop hier eventjes tussen de mensen gewoon mee, want ik ben wel benieuwd hoe dat allemaal zo gaat. Even kijken hoor. Ja, mevrouw, haring en wittebrood, heeft u daar al trek in zo vroeg op de ochtend?
3: Ik lust geen haring, maar mijn man wel.
1: De haring is voor u, niet voor uw vrouw?
4: Ja, ik hou erg van haring, dus die gaan er echt in. Ja.
1: Maar gaan die er dan al op dit tijdstip al in?
4: Nee. Ik laat ze nog even schoonmaken en dan ga ik ze vanmiddag gebruiken.
1: Vanmiddag, maar het draait dan niet alleen om de haring en het wittebrood, maar ik denk ook wel om de sfeer en de gezelligheid.
3: Ja, het is superleuk. In de rij staan, ontzettend gezellig. Ja.
4: Nou ja, echt geweldig hier zo.
1: Ik vind het ook gezellig. Ik loop gezellig mee. Dan gaan we hier achter erbuiten. Ja, en er zijn ontzettend veel broden. En dan lopen we via de achterkant gaan we naar buiten. En daar...

0: hetzelfde gebleven eigenlijk. En dat is wel lekker, want dan weet je waar je aan toe bent.
1: Ja, ze willen dat we doorlopen. Ja. We zijn bij de haring. En daar,
2: Lynn, ja. Die geur, vertel mij, hoe ruikt het?
1: Nou, ik loop er gewoon even naartoe, naar zo'n bak haring.
3: Echt, kijk even hoe mooi ze zijn. Vet en...
1: dat zie ik ook.
3: Sappig. Het zijn gewoon echt fantastische haringen dit jaar.
1: Nou, en zo ruiken ze ook, hoor. Ze ruiken
3: haring.
1: Ja, hoe beschrijf je dat, haring? Ze ruiken gewoon heel vissig en ziltig. En,
3: dat is eigenlijk ook het voordeel van de haring, hè? Dat je, je weet wat je eet. Want hij smaakt zoals die eruit ziet, eigenlijk.
1: Ik denk dat hij ook smaakt zoals die ruikt.
3: Ja, zo is het.
2: Die houden we erin.
1: Heeft ze zelf al geproefd?
3: Nou nee, niet vanochtend. Maar ik ga hem zeker wel proberen. Straks, als ik klaar ben hiermee.
1: Misschien moet ik het ook straks maar doen meer.
2: Ga jij het rustig breien, Rogier? Ga jij lekker een haringje proeven? Geniet nog van die mooie sfeer daar. Alle mensen die daar prachtig in mooi jacket de haring aan het uitdelen zijn. En dan is er eigenlijk maar één nummer wat je dan kan draaien.

Mooi hè, hoe Jochem Meijer verknocht is aan zijn lijden. We vieren vandaag 3 oktober. Je hoort het hier op Radio West. Maar je kan natuurlijk ook op alle onze andere kanalen horen. Want ben je nou benieuwd hoe rood-wit nou echt eruit ziet als kleur? Heel simpel. Je gaat even naar onze site omroepwest.nl of je checkt op de app. En dan zie je allemaal mensen heerlijk gelukkig zijn in rood-wit. Haring happen, biertje doen, whatever. En er valt nog veel meer leuks de hele dag te volgen. En dit is Spandau Ballet, Only When You Leave.

Zometeen is hier weerexpert Reinhard van der Born. En die gaat jou bijpraten over de verwachtingen van vandaag. Hoe zonnig wordt het en moeten we smeren? En ik leg hem natuurlijk ook de keuze voor. Hè? Welke stad gaat hij aankondigen? Wil hij aankondigen? New York, New York van Frank Sinatra of London Calling van The Clash? Dat zometeen. Maar hier nog even voor jou. All of Me, John Lennon. John Legend. Op Radio West. Oh,

0: Ja, en dan verwacht je toch altijd een nieuw nog van John Lennon. Legend. Wat is dat ingebakken om de verkeerde naam te zeggen. Maar het is dus John Legend, Legend, Legend. Gaan we nooit meer vergeten. Toch, Reinhard van der Borm, het is 8:30 geweest. Dus tijd om je bij te laten praten door de enige echte weerexpert die vandaag hier is. En dan heb ik nu de goede knop open. Ja, af en toe is het ook een vak in dat DJ.
1: Dat schuiven erbij, hè,
0: ja,
1: hopeloos.
0: Ik ben zo blij dat straks een van de lieve luisteraars het gaat overnemen. En lekker even een nummer aan gaat kondigen. Maar daar zo meteen over. Maar wat suf, hè, dat Legend en Lennon. Dat verwar ik wel.
1: Ja, John Lennon is natuurlijk ook een legend.
0: Precies, ja, dat is het inderdaad.
1: Zo kom je eruit.
0: Ja. Van mijn hachje.
1: Ja,
0: nou, dat hachje, gaat dat nog een beetje zon zien vandaag, Reinhard?
1: Ja, zeker. Het is super rustig weer dit weekend. Een hoogdrukgebied bestuurt de boel. En dat betekent weinig wind vandaag. Redelijk wat zon. Ook af en toe wel bewolking, zeker vanochtend. Maar dat lost geleidelijk op. En dan wordt het vanmiddag lekker 20 graden. Ideaal voor al die mensen die feest vieren in Leiden. Maar ook voor al die anderen die vandaag uitgezocht hebben om naar buiten te gaan. Ja, ik kan er niks aan toevoegen. Prachtige zaterdag.
0: Nou, heerlijk. Nou, dankjewel.
1: Ja.
0: Maar mensen die voor morgen plannen maken, Reinhard, moeten die eigenlijk al die plannen naar vandaag verplaatsen?
1: Nou, dat zou ik niet doen, want morgen is ook zo'n heerlijke dag. Dat hoogdrukgebied, dat blijft gewoon in de buurt. Ook morgen trekt er wel eens wat bewolking over, maar het blijft droog. Komende nacht kan net als de afgelopen nacht en zelfs nu nog een beetje mist ontstaan. Maar die trekt morgen weer snel op. Morgenmiddag temperaturen 21 graden, niet al te veel wind. En eigenlijk houdt dat tot en met dinsdag aan. Je zou dan zelfs van nazomerweer kunnen spreken, want het wordt maandag en dinsdag nog iets warmer, 22 graden. Ja, het is al oktober. We zijn natuurlijk al heel veel gewend, want het blijft maar warm. Maar het blijft ook bijzonder.
0: Ja, en moet ik dan toch mijn tube zonnesmeer meenemen, of is dat niet meer gevaarlijk, de zon?
1: Is niet meer echt nodig. De zonkracht zit op zo'n 2, 3 of zo. Dus ja, als je echt uren in de zon gaat zitten, dan merk je dat wel, maar je zult niet zo heel snel meer verbranden.
0: Nou, als je nu een biertje doet en je loopt de hele dag in de zon, toevallig op een plek die Leiden heet, dan is het misschien wel...
1: Dan zou dat nog kunnen,
0: dan
1: ja.
0: Heb je anders morgen een rood neusje.
1: Precies, ja.
0: Ja, en vandaag staat Leiden in de picture. Ik draai natuurlijk net al het Leidse volkslied La La La Leiden. Dus ik dacht, ik ga wat met steden doen. Dus ik heb opgezocht in films en daar ben ik 2 nummers tegengekomen die in films werden gebruikt. De eerste, die komt oorspronkelijk zelfs uit de gelijknamige film van Martin Scorsese.
1: Ja.
0: Hij is gezongen door Liza Minnelli. Maar ja, hij is beroemd geworden door Mr. All Blue Eyes. En dat is New York, New York. Dat is keuze nummer 1. Of een lekker rauw nummer dat in films gebruikt is om een beetje die sfeer van Londen neer te zetten. Gebruikt in de film Billy Elliot en in de film The Conjuring 2. Ja. En dan heb ik het over London Calling van The Clash. Reinhard, wat is jouw keuze?
1: Ik ken beide steden heel goed. Ik ben er vaak geweest. Ik vind New York de mooiste stad, maar ik vind het nummer London Calling van The Clash het mooiste nummer. Dus dat wordt de keus.
0: Kijk, nou, ik noteer hem, Reinhard. Dank je wel. En jij bent er straks weer bij Rogier in Uit.
1: Zeker.
0: Rond 9:30. En dit is Robbie.

Licht uit, spot aan. Licht uit, spot aan. Het spel op Radio West waarin jij de baas bent hier van de omroep en zelf mag bepalen welk nummer er uitgezonden wordt. En jij mag hem ook zelf nog even aankondigen. En als dank dat jij de DJ bent, krijg je van mij een prijs opgestuurd. En vandaag is dat een lekkere Omroep West sjaal. Het is nog even warm, maar die kou die gaat er toch echt aankomen. En wat is er dan lekkerder dan je hals en je nek te beschermen met zo'n mooi gebreide Omroep West sjaal? Dan ben jij helemaal het mannetje, het vrouwtje of het mensje wat jouw voorkeur heeft. De keuze van vandaag. Ik liet mij inspireren door het grote feest in Leiden. Leidens ontzet. Ik ben op zoek gegaan naar steden die in films en musicals worden bezongen. En dat zijn er vandaag twee geworden. En als je het over steden hebt, dan is er altijd één iconisch nummer. Dat is van Frank Sinatra. Hey.

de benen even uitstrekken, je benen even jazz hands, maar vooral genieten van dit lekkere nummer van Frank Sinatra, New York, New York. Dat is keuze nummer 1. Keuze nummer 2, ben ik voor de andere kant op gegaan van het water. Aan de overkant ligt Londen en The Clash bezingt dat zo. London.

wat rauwer nummer. Onder andere gebruikt in de film Billy Elliot over die jonge mijnwerkersjongen die niet wil gaan voetballen, maar wil gaan dansen, ballet doen en daar heel wat vooroordelen voor moet overwinnen. En dan op dit nummer zijn frustratie in een geweldige dans laat zien. Als je het ooit hebt gezien, zoek het even op, want het is een heel fijn stukje om te zien. Maar ja, nu is het niet meer aan mij, maar aan jou om te bepalen welk nummer we zometeen gaan draaien. En daarvoor bel je nu 070-390-5454. Of je gooit nog even snel een appje eruit op 070-307-8080. Ben ik heel benieuwd wat jouw keuze is. Zometeen bij Licht Uit, Spot Aan. En dit zijn de Rolling Stones.

0: Licht uit, spot aan. Het moment dat jij hier de baas bent op Radio West. De keuze was vandaag tussen twee steden. Ik kies altijd nummers die in films zijn gebruikt, of in musicals, of in televisieseries. Vandaag koos ik voor steden als thema. En de ene was New York. New York gebruikt in een gelijknamige film van Martin Scorsese. En de ander was London Calling van The Clash. Onder andere gebruikt in de film Billy Elliot. Nou, en voor Marcel was het helemaal duidelijk. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Meer.
0: Hi, gezellig dat je luistert.
1: Ja, ik ben al vroeg op, lekker aan het rijden, lekker in het zonnetje. Dus,
0: heerlijk.
1: Helemaal goed.
0: En rij je voor je werk of ben je privé onderweg?
1: Nee, ik rij voor mijn werk. Ik ben even één kindje naar de zorgboerderij aan het brengen.
0: Oh, wat mooi, wat goed. Dus ja, dan luister je ondertussen lekker naar Radio West. Je bent wel iemand met een Leids hart, geloof ik, hè?
1: Wat zeg je?
0: Je bent wel iemand met een Leids hart.
1: Nou, oorspronkelijk kom ik uit Zoetermeer vandaan.
0: Ja.
1: Maar ja, het zijn natuurlijk nu de. Het is Leiders ontzet. Dus ja, we gaan gewoon lekker feesten daar.
0: Helemaal mooi. Nou, dan wordt de dag vandaag helemaal extra feestelijk voor jou. Want jij bent de DJ, mag een nummer aankondigen. En krijgt van mij ook nog een Omroep West sjaal opgestuurd als dank. Dus ik
1: Leuk.
0: Zeg. Licht uit, spot aan en doe een stapje opzij. En jij zegt?
1: Ja, we gaan natuurlijk naar New York, New York. Alleen Frank Sinatra die zegt, we gaan today. We do our living today, maar dat doen we natuurlijk pas na Leiders ontzet.
0: Dank je.

0: En dat was deze week de keuze van Licht uit, Spot aan. Mooi aangekondigd door Marcel, die voor werk onderweg is. Uit Zoetermeer, dankjewel Marcel. En volgende week natuurlijk weer een nieuwe keuze. En vandaag is een bijzondere dag. En dat is zometeen ook te merken in de uitzending van Rogier. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, want wij blijven natuurlijk in het centrum van Leiden. We willen niks missen van Leidens Ontzet. En het valt me op dat al die activiteiten al zo ontzettend vroeg beginnen. Want het is nu 9:50 en volgens mij de meeste activiteiten gaan gewoon over 10 minuten van start. En dan is het rond 9:30, 10:00 is het al gewoon een drukte van belang. En dan zijn ze al uren op, die Leidenaren.
0: Ja, klopt. Of ze zijn helemaal niet naar bed gegaan. Dat heb je ook, die figuren die nog rondlopen in kamerjas.
1: Precies, die hebben we ook gehoord, vanmorgen.
0: Heerlijk. En natuurlijk, Leidens Ontzet is geen feest zonder haring en wittebrood.
1: Nee.
0: Daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Oh, ik ben zo jaloers. Ik ga straks ook lekker haring halen.
1: Ja, de grote vraag is natuurlijk, op welk tijdstip gaat verslaggever Linda een haring proeven? Want ze zei al tegen mij van, ik hou best van haring, maar niet om 6:00 's morgens. Kan ik mij iets bij voorstellen, maar wat is dan wel het goede tijdstip voor een haring?
0: Ja, dan ben ik toch wat meer Schevenings. Want bij mij kan het altijd. Nee, maar heerlijk. En het is zo'n feest en al die mensen in rood-wit. En de kermis is er. De nostalgische kermis, de gewone kermis. En je kan alles volgen hier op radio. Maar natuurlijk ook gewoon online. Houden we je op de hoogte van alle mooie verhalen die er zijn op 3 oktober. Gaan we daar dus straks van genieten. Nieuwe stem bij Moet Je Luisteren, ook nog bij Rogier. Dus genoeg reden om hier gekluisterd te blijven aan het apparaat wat Radio West heet.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
12: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
13: In Den Horen is het 8 graden, Moerkapelle 8. Eerst plaatselijk mist, daarna periode met zon en een zwak tot matige zuidwestenwind.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. Het is 3 oktober, dus in Leiden ligt de focus na de hutspot. Nu op het uitdelen van haring en wittebrood. Mensen konden zich een paar weken geleden inschrijven in De Waag. En daar kan iedereen het ophalen tot 10:30. Politieagent en brandweer hebben in alle vroegte een man uit het Rijn-Schiekanaal gehaald. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis vervoerd. De man was langs de Haagweg in Delft in het water terechtgekomen. Hoe dat kon gebeuren en hoe lang die erin heeft gelegen, is niet bekend. Er blijft een camera staan in de Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom, nadat daar in september een explosief werd gevonden. Burgemeester Ter Hark begon in september al met cameratoezicht. Dat is nu verlengd tot en met 4 december. Zo hoopt de burgemeester dat de veiligheid verbetert, dat de politie snel kan ingrijpen als dat nodig is, bericht mediapartner Bollestreek Omroep. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Na de reclame, muziek van Sade. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
16: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
20: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
27: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
28: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
29: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
30: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: Sade. Smooth Operator. Het is 9:10. Goedemorgen. Een stralende dag wacht op ons. Dat hebben we net gehoord van Reinhard van der Born. En dat is een dag die vooral in het centrum van Leiden door heel veel mensen uitbundig zal worden beleefd. Want het is natuurlijk 3 oktober, oftewel Leiders Ontzet. Ze waren daar in Leiden al heel vroeg uit de veren met de reveille en allerlei dat soort dingen. En ik vermoed dat ze er ook laat in liggen. Wij blijven erbij. Wordt de dag net zo stralend en zonnig als de dag van gisteren? Dat kan weerman Reinhard van der Born straks opnieuw vertellen. En tussen de haring en het witte brood door ga ik ook nog een spelletje spelen. Uiteraard, het spelletje moet je luisteren met een hele nieuwe, verse opgave.
1: Uit.
0: Maar 3 oktober is natuurlijk ook een dag van tradities. En op dit moment staan honderden Leidenaren bij de wagen in de rij voor het uitdelen van de haring en wittebrood. Dat is zo'n traditie, dat hoort er gewoon bij. En ergens daar staat ook verslaggever Linda van Dijk, ook in de rij. En Linda heeft al ruime ervaring met rijden, want die is een pretparkliefhebber, dus die staat vaak in rijen, toch?
2: Nou, dat ben ik inderdaad wel gewend. Dus dit is gewoon weer een rij zoals alle anderen.
0: Ja.
2: Hij is ook behoorlijk lang. Ik kan eigenlijk niet zien hoe ver die doorgaat, maar er staan ontzettend veel mensen. Ja, goedemorgen meneer. Hoe lang staat u al hier in deze rij?
3: Nou, ik denk dat we toch wel 3 kwartier tot een uurtje al staan, inderdaad. Ja.
2: Jo, echt zo lang al?
3: Ja, maar ja, dat hoort erbij, hè.
2: Het is wel gewoon gezellig hier, toch?
3: Ja, het is de ene kant van Leiden die de andere tegenkomt. Dus het is in geen enkele andere rij ga ik staan. Maar deze nemen we maar gewoon op de koop toe.
2: Dit is en dan straks de haring en de witte brood mee naar huis.
3: Ja, dat wordt weer genieten.
2: Ja, houdt u ervan? Ja.
3: Nou, als je het zo meekrijgt, dan ziet het er niet heel smakelijk uit, moet ik zeggen. Maar goed, het wordt hier keurig netjes schoongemaakt voor je. En dan gaan we hem zeker opeten, absoluut. Ja, ja.
2: Nou, nog succes met de laatste loodjes van deze rij. Het is niet heel, heel ver meer. Nee, en ik ga stiekem een stukje afsnijden. Die rij die is ontzettend lang. Al die mensen staan te wachten. Maar ik ga hier gewoon eventjes zo stiekem... Ja, kijk, ik mag er langs. Ja. Door het hek naar binnen. Kon dat in een pretpark ook maar,
0: ja,
2: hè, Rogier?
0: Ja, ja, ja.
2: Dat ik die wachtrij gewoon af kon snijden. Maar ja, dat kan niet.
0: Nee. Je hebt overal. Met de microfoon in je hand kom je wel heel ver.
2: Nou, dat blijkt, hè. En ik heb zo'n pasje, daar kan ik mee zwaaien. Joh, maar het is hier zo druk, ik kom er niet eens doorheen. Dus we gaan gewoon weer terug. Dan gaan we gewoon even bij die haring kijken. Want als mensen hun haring en hun witte brood hebben opgehaald... ja, dan willen ze die natuurlijk schoongemaakt mee naar huis. Ik kan me zo voorstellen dat mensen dat niet graag zelf doen. Als je die haringen ook zo ziet. Dus er staan hier allemaal mensen die zijn razendsnel. Die kunnen dat gewoon klaarmaken. Hallo, goedemorgen. Heeft u uw haring al?
4: Ja, heerlijk.
2: Oh, het emmertje zit helemaal vol.
4: En de geusjes.
2: Oh, nou, kijk, en dat is de lunch voor vandaag? Of,
4: ja, dat wordt ontbijt.
5: Ja. Ontbijt.
2: Haring als ontbijt.
4: Maar brengen.
5: Ja. Gaan we het daar lekker op eten.
2: En hoe lang hebben jullie hiervoor in de rij gestaan?
4: Nou, het viel wel mee. Het ging best wel snel, hè?
5: Het ging best
4: alle
5: snel.
4: Alle 4 of zo.
5: Ja. Ja, het voelde niet lang in ieder geval.
2: Nee, en wel gezellig zo in de rij.
4: Ja, heel gezellig.
5: En het zonnetje erbij.
4: Ja.
2: En hebben jullie ze schoon laten maken? Dat was geen optie om zelf te doen, die haring.
4: Nee.
2: Worden hier hele vieze gezichten getrokken, Rogier?
0: Ja.
4: Nee, dat laten we lekker doen.
2: Ja. Ja, en ze gaan dus mee naar oma straks.
4: Ja, ze gaan mee naar oma. De traditie was altijd dat we het met oma gingen halen.
5: Ja.
4: Maar oma wordt een dagje ouder, dus we halen het nu voor haar.
2: Ja. Nou, wat lief.
4: Zetten de traditie voort.
2: Ja. Want is dat iets wat zo diep nog in deze stad en bij de Leidenaren zit, die traditie?
4: Ja, dat denk ik wel. Volgens mij heeft iedereen wel een vaste traditie of wat ze doen met 3 oktober.
5: Ja,
4: voor de een is het de taptoe, voor de ander de optoe, voor de ander haring halen. Maar de tradities worden voortgezet.
5: Ja.
2: En wat staat er verder voor jullie nog op het programma vandaag, op deze 3 oktober?
4: Nou, vanmiddag doen we altijd nog even een rondje kermis. Maar gisteren zijn we ook geweest, dus ik denk voor de rest ook een beetje rustig. Even bij.
5: voorbij komen.
2: En ontbijten met haring. Nou, die kermis, Rogier, daar ga ik straks ook nog eventjes heen. Want daar ben ik natuurlijk ook wel benieuwd naar.
1: Absoluut. Ik heb nog één vraag aan jou, Linda. Want we spraken elkaar een paar dagen geleden. En toen zei je, ik hou best van haring, maar niet zo heel vroeg op de ochtend. Wat is nou voor jou een tijdstip dat je denkt, ik ga er nu nog eentje proberen?
2: Vind je het goed om dat niet voor 12 uur te doen, die haring?
1: Ik vind het helemaal prima. Maar dan ben je toch niet een echte Leidse. Nou ja, nee, dat is ook zo. Ja.
2: Nee, maar dat ben ik ook niet.
1: Nee, dat ben je ook niet. Nee, dat is waar. Nou, we horen jou zo meteen in ieder geval weer.
2: Tot zo.
1: De Wagen in Leiden, daar is dus tot 9:30 ongeveer het uitdelen van de haring in witte brood. Maar het kan natuurlijk ook zomaar wat uitlopen. En straks meer dus van Leidens Ontzet. Dit zijn Gary en de Pacemakers. Ferry Cross the Mersey.

wegen worden onderhouden. Bruggen op afstand worden bediend en de bermen weer tot bloei komen. Er zijn demonstraties, spellen en er is een speurtocht. Ook een kennisquiz, een tentoonstelling. Er zijn rondleidingen op de verkeerscentrale. Vandaag dus de open dag bij de provincie in het provinciehuis in Den Haag. En voor de rondleidingen moet je je wel even aanmelden via hun website. En dit is ook nog het weekend van de wetenschap. En dat betekent dat je op allerlei plekken kunt kijken waar ze iets doen met wetenschap. En dan hebben ze ook nog een paar hotspots. Dat zijn dus plekken waar heel veel tegelijk gebeurt. Zo'n hotspot is bijvoorbeeld morgen de universiteitscampus aan het Spui in Den Haag. Maar je kunt bijvoorbeeld ook naar het waterinstituut IHE, dat geloof ik, IHI in Delft. Dat weet ik nog nooit hoe je dat uitspreekt. Of je kunt naar het proefdiercentrum BPRC in Rijswijk. Of naar het Driestar College in Gouda, waar ze van alles uitleggen over techniek. Meer informatie op weekendvandewetenschap.nl.

0: Ze schreef het voor de film Bright Flight uit 2008. Ilse de Lange, Miracle. Ja, een miracle zou je toch ook wel kunnen noemen. Het feit dat het eigenlijk gewoon nog steeds zomer is. Zo op 3 oktober. We hebben het ook al vaker meegemaakt. Maar het is wel heel lang en het is ook wel heel fijn. Het enige waar je dan aan merkt dat het al wat later in het jaar is, is dat het soms in de ochtend wat koud is. Dat vond ik vanmorgen dus ook. Reinhard van der Born van de Weerexpress. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rogier.
0: Ik moet je eerlijk bekennen. Ik ging vanmorgen op de fiets hier naartoe en ik heb gewoon voor het eerst weer even handschoenen aangetrokken.
1: Eindelijk.
0: Ja.
1: Nee, het was koud. 6, 7 graden op veel plekken in de regio. Er was ook hier en daar mist ontstaan. Ook doordat er zo weinig wind was. Het was verder helder. Ja, dan krijg je dat. Dan merk je toch dat de nacht nu langer is dan de dag. Want we zitten echt wel in de herfst. Ja. Maar je hebt helemaal gelijk. Die zomer die is oneindig. Die houdt ook de komende dagen in grote lijnen aan. Het is niet meer helemaal zo warm als eerder deze week. Maar toen waren de temperaturen ook recordhoog in Nederland. Ja. Dat sloeg helemaal nergens op. Maar goed, ja, dinsdag of maandag, dinsdag. 20 tot 23 graden. Dat mag er voor oktober heel erg zijn. Vorig jaar hadden we de laatste dag met 20 graden op 20 september, om maar een idee te geven.
0: Ja.
1: Nou, daar gaan we dit jaar dik overheen. Dus ja, niks mis mee wat dat betreft. En ook vandaag, mooie dag. Op dit moment is het niet meer helemaal onbewolkt. Er zit veel hoge bewolking boven de regio. De zon komt daar wel doorheen. Er zijn ook nog wat mistrestanten, maar die trekken snel op. En daarna dan gaat de zon het toch wel winnen. Ook wel van die hoge bewolking. Die lost wat op. Dus ik denk dat het vooral vanmiddag toch redelijk zonnig zal zijn. Ja. Niet al te veel wind uit allerlei richtingen bovendien, want er ligt een hoge drukgebied boven ons hoofd. En ja, dan is die temperatuur vanmiddag van 20, 21 graden ideaal om buiten te zijn. Voor al die activiteiten die er zijn, Rogier.
0: Ja, precies. Want het is natuurlijk niet alleen in Leiden, maar eigenlijk in heel de regio pelt het uit van de evenementen. Het is wel iets meer bewolkt dan gisteren.
1: Ja, het is niet zo blauw. Gisteren was het mooi blauw. Er zit nu echt wel veel hoge bewolking. En die komt er vanuit het westen ook steeds wel weer ingedreven. Maar wat ik al zei, die zal in de loop van de dag wel wat dunner worden. De zon wordt ook nog iets sterker. Dus die schijnt daar wat makkelijker doorheen eigenlijk.
0: En dan weet ik dat er wel een omslagje of een veranderingetje zit aan te komen. Vanaf wanneer gaan we dat meemaken?
1: Nou, dat zal vanaf woensdag zijn. Morgen is een dag als vandaag. Misschien in de ochtend weer wat bewolking. In de middag de meeste zon en vergelijkbare temperaturen. Nou, maandag en dinsdag zei ik al. Hè, dan houdt dat nazomerse weer aan met zelfs nog wat hogere temperaturen. En ook flink wat zon. Maar woensdag zit er een echte knip in die periode. Voor het eerst in langere tijd. Dan zie je in de loop van de dag een regengebied de regio binnenkomen. De wind die draait dan naar het noordwesten. En dan wordt het vanaf donderdag echt gevoelig koeler. Dan gaan we naar een graad of 15. Dat is lang geleden. Dat blijft dan ook aanhouden. En dan wordt het ook ietsje wisselvalliger. Dus de knip zit ergens op woensdag.
0: Dan ga ik de kussens van de tuinstoelen, denk ik, opbergen. En dan is mij even de vraag of ze dit jaar nog tevoorschijn komen.
1: Het zou nog wel kunnen later in oktober. Ik sluit dat zeker niet helemaal uit. Maar als dit de echte knip is, dan zal het ook wel eens een keer anders worden. Dat mag ook wel na hoeveel maanden? Een half jaar of zo?
0: Ja, je moet er niet te veel over nadenken dat het eigenlijk ontzettend zorgelijk is. Hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, dus nou goed. Dankjewel, Reinhard.
1: Tot straks.
0: Dit is The Jackson 5. ABC.

0: De Jackson 5, ABC. Het is 5:05. Tijd voor het spelletje. Moet je luisteren. Nou, je weet hoe het gaat. Ik laat een snippertje horen van de stem van een bekende Nederlander. En ik wil alleen maar van je weten, wie hoor je hier? Vanmorgen is de stem van Jochem Meijer geraden bij Meer. Dus nu een hele nieuwe stem. De prijs die nu klaarstaat is best een hele aardige prijs. Dat is de cadeaubon ter waarde van €50 voor Pluto Sport. Nou, dat is toch altijd fijn om in de pocket te hebben. Dus je mag gaan bellen op 070-390-5454. Maar doe dat pas als je eerst de stem gehoord hebt natuurlijk. We willen weten wie dit is.
1: Moet je luisteren?
2: Ja joh, ik keek het altijd.
1: Moet je luisteren?
0: Ik keek het altijd. Iemand die een of ander, ik denk een televisieprogramma keek, of een showtje of een voorstelling, ik weet niet wat. Maar in ieder geval, nou ja, dit is dus waar je het mee zou moeten doen. Op 070-390-5454. Ik ga hem nog één keer laten horen. Wie is dit?
1: Moet je luisteren?
2: Ja joh, ik keek het altijd.
1: Moet je luisteren.
0: 070-390-5454. En dit is Queen. Heaven for Everyone.

0: Queen Heaven. Ja, dat wou ik net zeggen, Freddy. For everyone. Het is 11:50. Gaat de stem geraden worden? De stem in het spelletje moet je luisteren. Deze stem dus.
1: Moet je luisteren?
2: Ja joh, ik keek het altijd.
1: Moet je luisteren?
0: Ja, we willen dus weten wie dat is. Want de prijs is best heel leuk hoor. Die cadeaubon van €50 voor een grote sportwinkel. Die je mag gaan besteden. Betty uit Delft is de eerste die het mag gaan proberen. Goedemorgen Betty.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
3: Lekker, zeker met het weertje.
0: Ja, ga je nog wat leuks doen vandaag?
3: Nou, we zijn van plan om naar Oud-Rijswijk te fietsen.
0: Oh, Oud-Rijswijk. Oh ja, een mooie plek is dat, hè?
3: Ja, daarom. Ja, is weer wat anders dan Delft, hè?
0: Ja, zeker. Nou, Delft is ook mooi, hoor. Maar nee, maar heel veel mensen die niet in Rijswijk wonen, die zien dat een beetje over het hoofd, hè? Die denken alleen maar aan die moderne dingen en het winkelcentrum en dat soort dingen. Maar Oud-Rijswijk is een van de mooiste plekjes van onze regio, vind ik.
3: Zeker weten.
0: Ja, kan je heerlijk winkelen. Nou, het zou helemaal lekker winkelen zijn natuurlijk als jij ook nog die cadeaubon van die sportzaak op zak hebt, Betty. Maar dan willen we van jou weten van wie die stem is.
3: Nou, we gaan ons best doen. Irene Moors.
0: Jij denkt Irene Moors. Jury, is het Irene Moors?
4: Jammer, dat antwoord is fout.
0: Ah, helaas. Nee,
3: ja, maar volgende succes.
0: Oké, dankjewel Betty. Fijn weekend.
3: Jullie ook. Hoi, hoi.
0: Dan ga ik naar Judith. Dat is de volgende met een hele mooie achternaam. Benayoun. Die heb ik nog nooit gehoord, die achternaam, Judith.
5: Ja, dat kan zijn, maar dat komt wel voor.
0: Ja, nee, dat zal wel.
5: In Nederland zijn er maar een paar.
0: Ja. Ja. Wat, is het een Nederlandse naam of is het ergens iets exotisch?
5: Een Marokkaanse
0: Joodse. Oh ja, nou hartstikke mooi. Ja. Ook aan jou de vraag natuurlijk, Judith. Van wie is die stem? Waar komt die stem vandaan, zou ik moeten zeggen?
5: Nou, ik zei net dus dat ik twijfelde tussen twee. En Betty zei de eerste.
0: Ja.
5: En die andere was Caroline Tenser.
0: Kijk, dus Betty heeft jou een beetje geholpen. Want je weet dus nu dat het Irene Moors niet is. Dan denk jij, dan zou het Caroline Tenser misschien wel eens kunnen zijn. Jury, is het Caroline Tenser?
4: Fout.
5: Oké.
0: Ook niet. Nee. Jullie zitten wel enigszins in de goede richting, moet ik zeggen. Maar nee, het is niet. Het is het niet. Ik moet je teleurstellen, Judith.
5: Ja, nee, okay. Ja, dat is oké, hoor.
0: Fijn weekend.
5: Ja, fijn weekend. Doei.
0: Dank je wel. En dan Wil uit Den Haag is de derde die het gaat proberen. En misschien is het driemaal scheepsrecht. Wil, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Heb jij nog plannen voor vandaag?
6: Nee, voor vandaag niet echt, nee.
0: Heb je al een balkonnetje of heb je een tuin waar je lekker kan genieten van de zon?
6: Ik heb een tuin lekker op Scheveningen.
0: Oh, heerlijk. Dus daar ga je, ga je zitten?
6: Ja, misschien.
0: Ja,
6: is daar nog een beetje fris?
0: Ja, het was nu nog een beetje koud inderdaad. Dat merkte ik ook toen ik hier naartoe kwam. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat je geniet. En dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk met die mooie prijs nog in de pocket. Maar dan willen we ook van jou weten. Het is niet Irene Moors, het is niet Caroline Tenser. Maar wie denk jij dat het dan wel is?
6: Anita Meijer.
0: Anita Meijer, kijk, dat zou natuurlijk zomaar eens kunnen. Jury, is dit Anita Meijer?
4: Fout.
0: Nee, hij is toch pittig. Ik moet jou ook teleurstellen, Wil.
6: Jammer, ja.
0: In ieder geval bedankt voor het bellen.
6: Graag gedaan.
0: Dat betekent, dat hij zometeen doorgaat naar Sjaak. En dan komt er weer een prijs bovenop. En Sjaak is altijd scheutig met aanwijzingen, hè? Dus, nou ja, wie weet. Moet je gewoon luisteren. Dit is Ramon van Vuur. Opzij, opzij.
7: Opzij, opzij, opzij.

0: Een andere keer misschien.
1: Dit is mijn allervroegste herinnering aan de radio, dit liedje. Dat het in 1979 een hit was en dat mijn moeder de radio aan had staan. Hilversum 3 heette dat toen. En dat dit klonk en dat ik dacht, hé, wat een grappig liedje. Ik was 4, hè, dus dan denk je dat. Het is al een paar keer gezegd, deze uitzending. Leiders Ontzet is een evenement van tradities. En zo'n traditie is de kermis. Die is er ook op verschillende locaties, eigenlijk verspreid over het centrum. Maar daarnaast, naast de gewone kermis, is er ook nog de nostalgische kermis op het Pieterskerkplein. En ik zie dan zo'n Anton Pieck-achtige situatie voor me, met van die zweefmolentjes met lampen erop die een mooi warme gloed afgeven. Maar wie dat echt weet is Linda van Dijk, want die staat daar, die loopt daar rond. Linda, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, dat beeld wat jij daarbij hebt, dat klopt wel aardig.
1: Oeh, kijk, goed geraden.
2: Ja, hier op het plein zie ik een draaiende carousel met hele ouderwetse tekeningen erop. Een soort zweefmolen, ook met van die lampjes. Een rupsbaan, daarvan zag ik net dat er zelfs als die een tijdje draait, dat er dan zo'n kap overheen komt, dat je dan in het donker rijdt. En zo zijn er allemaal van dat soort ouderwetse attracties. Gelukkig heb ik ook de geur van haring inmiddels weer ingeruild voor de geur van poffertjes, oliebollen. Ja, ook hamburgers, dat vond ik dan ook nog wel een beetje vroeg. Dus daar ben ik snel bij doorgelopen. En er lopen hier al, ook al is het vroeg. Het is ontzettend druk met kinderen en met mensen die hier in die attractie gaan. En ik ga gewoon eens, ik ben hier bij een bootjesmolen. En hier zit een meisje in de attractie klaar. Oh, ik denk dat ik eraf moet, want hij gaat volgens mij gewoon draaien. Heb jij er zin in?
3: Heb je er zin in, Freya?
2: Het is een beetje verlegen, maar ze knikt ja. En ik spring er snel vanaf, want anders dan wordt de meneer van de attractie boos op mij. Dat ik er nog op sta. En wat je hier ook kan doen is, dat je aan zo'n touwtje moet trekken. En dan kan je een prijs winnen.
1: Oh ja.
2: Nou, dat is voor de kinderen echt als, nou, dat is heel aantrekkelijk met al die prijzen. Voor mij eigenlijk ook met al die knuffels. Dus daar moet je snel voorbij. En ik kijk eventjes of ik hier nog andere leuke kinderen zie die staan te wachten tot ze ergens in mogen. Ik wil eigenlijk zelf ook wel een ritje maken. Ik kom hier gewoon even tussendoor. Hoi, mag ik jou wat vragen? Sta jij in de rij voor deze attractie? Nou, ik denk dat ja betekende, Rogier.
1: Ja, ik denk het ook, Quinn.
2: Ik denk het ook. Het is hier hartstikke gezellig en sfeervol. Ik loop even naar de oliebollenkraam. Want misschien kunnen ze, dat past er wel helemaal goed bij, vind ik, bij die nostalgie. Hallo, goedemorgen, mevrouw. Mag ik u wat vragen? Die nostalgische kermis. Waarom passen daar oliebollen bij?
4: Dat is natuurlijk wat van oorsprong helemaal in onze jeugd is opgenomen. En dat hoort er ook helemaal bij natuurlijk. We hebben altijd oliebollen gehad. Dus dat hoort ook helemaal bij de nostalgische kermis. Wat is de nostalgische kermis zonder een oliebol?
2: Nou, het ruikt in elk geval op de nostalgische kermis wel al lekker naar die oliebollen. En loopt het nou ook een beetje al zo vroeg op de ochtend? Hebben mensen daar nu al zin in?
4: Oh, heel erg, want ze missen het. Hè. Ze willen niet wachten tot oud en nieuw. Ze vinden het hier fantastisch. En het loopt heel erg goed, ja. We zijn elke keer uitverkocht.
2: Nou, dan wens ik u nog heel veel succes vandaag. Het ruikt in elk geval heerlijk. En zo is het gewoon een hartstikke gezellige ochtend hier op die kermis, zo naast de kerk. Het is een mooi gezicht.
1: Ja, en het roept dus al een beetje een decembergevoel op met die oliebollen. Maar dat moet jou toch ook als muziek in de oren klinken, Linda?
2: Nou, ik denk dat ik er eentje haal zo, want het ruikt goed en ik heb er wel zin in.
1: Staat je kerstboom al thuis?
2: Nee, dat is dan wel heel vroeg, hè?
1: Dat dan niet.
2: Nog een maand.
1: Ja, dit is de nostalgische kermis. Daarnaast is er ook nog de gewone kermis die verspreid over het centrum is. Misschien dat we daar zo meteen ook nog wat van horen. Het programma is echt enorm divers. Zometeen over een minuut of 8, dan is de herdenkingsdienst. Ja, dat hoort er dan ook weer bij. Dat is zo'n traditioneel element erin. Ja. In de haven gebeurt van alles. Kortom, je verveelt je geen moment in Leiden. En wij blijven er deze ochtend bij. Dit is Olivia Dean. So easy.

0: De agenda.
1: Bij het Groenhovenbad in Gouda gaat morgen het nieuwe langlaufseizoen van start. Er ligt daar namelijk een volwaardige langlaufbaan. En dat is een borstelbaan met zo'n 1,5 kilometer aan loipes. En er zijn er 7 heuvels, variërend van 2 meter tot 5 meter hoog. Ze hebben dus morgen een open middag. Je kunt kennis maken met de sport en een lesje van ongeveer 3 kwartier volgen. En dan kun je eventueel ook opgeven voor de beginnerscursus. Morgen van 12 tot 3 in de skihut in Gouda. Aanmelden is wel nodig, dus kijk even of er plek is. Het Kunstmuseum in Den Haag bestaat 160 jaar. Uiteraard vroeger bekend onder de naam Gemeentemuseum en beroemd vanwege de enorme collectie Mondriaans. Die zijn vanaf volgende week zaterdag te zien in een geheel vernieuwde presentatie. Ze hebben volgende week zelfs een speciaal openingsweekend om die nieuwe presentatie te vieren. En daarbij kun je het museum gratis bezoeken op zaterdag. En dat is dan de opmaat naar een grotere vernieuwing die later wordt afgerond. Eerst dus alle aandacht voor de Mondriaans volgend weekend in het Kunstmuseum in Den Haag. En in Panorama Mesdag, ook in Den Haag, kun je vanaf volgende week naar een grote overzichtstentoonstelling van kunstenaar Betsy Akersloot-Berg. Het zijn 115 kunstwerken, waaronder 89 schilderijen. Zij wordt gezien als een van de meest eigenzinnige zeeschilders van haar tijd. En dat was een periode waarin vrouwelijke kunstenaars eigenlijk nauwelijks bestonden. Het genre van de zeegezichten werd gedomineerd door mannen, maar Betsy die verwierf haar eigen positie in de kunst. Er is veel onderzoek gedaan naar die werken en ze presenteren ook wat nieuwe inzichten. En dat is vanaf volgende week in Panorama Mesdag in Den Haag.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
1: En zometeen meer over Leiders Ontzet, want we blijven daar de hele ochtend bij. En we gaan natuurlijk ook nog even cabaret horen en vooruitblikken op Adres Onbekend. Dus kortom, blijf lekker bij de radio.
2: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven met als solist Jozef Spacek. Het Residentieorkest Koffieconcert. Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
3: Alleen op TV West.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: In Heenweg is het 13 graden, Sassenheim 13, periode met zon, droog en een zwakke tot matige zuidwestenwind.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. Politieagenten en brandweerlieden hebben in alle vroegte een man uit het Rijn-Schiekanaal gehaald. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De man was langs de Haagweg in Delft in het water terechtgekomen. Hoe dat kon gebeuren en hoe lang die erin heeft gelegen is niet bekend. Er blijft een camera staan in de Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom, nadat daar in september een explosief werd gevonden. Burgemeester Ter Hark begon in september al met cameratoezicht en dat is nu verlengd tot en met 4 december. Zo hoopt de burgemeester dat de veiligheid verbetert en dat de politie snel kan ingrijpen als dat nodig is, bericht mediapartner Bollestreek Omroep. Een 60 jaar oude plataan in het Helene van Doeveren-plantsoen in Den Haag is namens de provincie Zuid-Holland genomineerd voor de verkiezing Boom van het Jaar. De Gubalterus van Doeverenboom, zoals de boom heet, strijdt met 11 andere bomen voor de felbegeerde titel. De winnaar wordt aan de hand van stemmen bepaald. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Na de reclamemuziek van Rob de Nijs. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
17: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
17: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
20: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
20: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
22: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
23: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
25: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
24: Beren goed, thanks bo.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: En actie, olifant!
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
25: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Rob de Nijs, Bangere Hart. In het komende uur meer Leidens Ontzet. Het enige grote evenement in onze regio dat eigenlijk altijd al heel erg vroeg op de ochtend begint. Want al die activiteiten zijn nu al een tijdje bezig. Dan heb je het over de kermis, het straattheater, het carillon heeft al gespeeld volgens mij. De actie is nu en daar ga je zo meteen meer over horen. Cabaret vandaag is ook Leids. Ik dacht, laten we het thema dan maar gelijk de hele uitzending doortrekken. Dus je gaat weer Jochem Meijer horen. Die hoorden we vanmorgen ook al in Moet je luisteren. Maar nu is die wat langer aan het woord. En ik blik zo meteen vooruit op Adres Onbekend. Want dat doe ik zolang het nog kan. Samen met Ron Kas kijk ik naar de uitzending van morgen.
1: Uit.
0: En verslaggever Linda van Dijk die is vanmorgen al heel vroeg op pad gegaan om niets te missen van dat Leidens Ontzet. Het is echt wel hard werken voor de collega's daar te plekken. Maar ook leuk om het allemaal mee te maken, denk ik. En het is ook lastig kiezen, want waar ga je naartoe? Er gebeuren heel veel dingen tegelijk. Maar ja, Linda kende, dan wordt ze dan toch weer aangetrokken tot kermisattracties. Ja, dat is. Dit klinkt als de kermis. Ja. Waar je bent.
2: Ik heb de nostalgische kermis ingeruild voor de gewone kermis hier in de stad. Mm-hmm. Nou, dat is wel echt van een ander kaliber hoor. Hier staan niet de kleine zweepmolens en draaimolens zoals op de nostalgische kermis. Nee, ik sta hier gewoon naast een achtbaan. Hij is heel groot en geel met groen. Oh. Draaiende karretjes staan erop. Ja, en ik sta hier ook bij twee mensen die daar net in hebben gezeten. Hoe vond jij de achtbaan?
3: Wat?
2: Hoe vond jij de achtbaan?
3: Een beetje bang.
2: Was je een beetje bang? Was die wel leuk?
3: Ja. Ja.
2: Ja? Ik vraag het ook even aan moeder. Hoe vond hij het?
4: Nou, ik zag er eigenlijk meer bij te bibberen dan hij, hoor. Ik was hard aan het schreeuwen. Hij zat er heel koeltjes bij. Maar dat hoort er misschien een beetje bij.
2: Ging die hard?
4: Ja, hij ging best wel hard. En hij ging opeens keihard draaien. En heel erg naar beneden en zo. Dus dat had ik niet verwacht. Ik was niet helemaal voorbereid, maar dat maakt niet uit.
2: Nou, het klinkt alsof het wel een leuke rit was. En komen jullie hier vandaan, dat jullie hier vandaag op Leidens Ontzet zijn?
4: Nou, wij wonen in Leiden, maar ik kom uit Zittard.
2: Dat hoorde ik al een beetje, maar jullie wonen wel hier.
4: Ja, we wonen gewoon in de buurt, in de Meerwijk.
2: En de tradities van Leidens Ontzet, die neem je dan gewoon over als je hier woont, toch?
4: Ja, precies. Daarom wel gewoon mooi in rood en wit gekleed en zo. En hutspot eten en dat soort dingen hoort erbij, toch?
2: Nou, inderdaad. Hey, superleuk en nog heel veel plezier. En Rogier, ik loop even door naar iets anders wat ik hier heb gezien. Oh. Waar ik echt een persoonlijke zwak voor heb.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Dus ik hoop dat je mij straks even een seintje geeft voor mijn volgende bijdrage. Want anders blijf ik hier misschien hangen. Nee, ken jij die coin pushers?
0: Oh, van die grijpdingen zijn
2: nee,
0: dat, hè?
2: Nee, dit zijn van die apparaten waar je dan die muntjes mee moet schuiven. Oh, dus ja. Je gooit die muntjes, die gooi je in dat apparaat. Ja, kijk, ik sta hier bij een paar meiden die zijn dat gretig aan het doen. En als je dan die muntjes in dat apparaat gooit, dan schuift de rest naar voren. En dan is het dus de bedoeling dat je punten daaruit haalt. En daar kan je dan weer prijsjes mee kopen. Ja, daar kan ik dus echt de hele dag staan. Maar ja... Oh, ja, wat zei jij? Hij valt al bijna?
3: Ja, die valt bijna.
2: En hoeveel muntjes heb je er al ingegooid?
3: Weet ik niet.
2: Zijn het er veel?
3: Ja.
2: Nou, hopelijk gaat hij inderdaad vallen. Oeh, ja, nee, het beweegt. Ik kan hier niet tegen. Het beweegt, maar het gaat nog niet mee. 250 punten lagen op scherp. Ik loop eventjes naar deze kant. Oh, hier liggen er heel veel op scherp. Is er al wat gevallen aan punten?
3: Ja. We hebben al 1250.
2: Hey, nou, en waar ik bij sta, valt er een hoop uit. Zo, jullie zijn lekker bezig.
3: Ja.
2: Is dit nou leuk?
3: Ja, heel erg leuk.
2: Waarom is dit nou zo leuk?
3: Nou, omdat het is gewoon leuk muntjes in te doen en kijken of er punten komen.
2: En weet je al wat je met die punten gaat kopen?
3: Nee.
2: Maar er hangt genoeg. Dus die 250 die zou ik nog proberen eruit te krijgen als ik jullie was. Ik moet de verleiding weerstaan, Rogier. Maar er is hier dus ontzettend veel te doen.
0: Ja.
2: Ik loop nog een klein rondje over deze kermis. En daarna ga ik dan eventjes een kijkje nemen in de haven. Want daar is ook nog genoeg te doen.
0: Ja, er zijn ook heel veel activiteiten. Ik ben zelf eigenlijk nog even benieuwd. Maar dat is misschien meer voor off the record naar de fabrikant en het type van de achtbaan. Maar dat zal onze luisteraar verder geen zorgen.
2: Het is een supermouse. Oh, en ik zie daar verderop ook grijpautomaten. Oh. Nou, ik ben wel even bezig hier.
0: Linda van Dijk op de kermis op het Leidens Ontzet. En die kermis is dus verspreid over het centrum. Dus langs allerlei plekken en grachten, daar vind je die attracties. Dit zijn Kenny Loggins en Stevie Nicks. Nou, ik weet niet, ik vind Nicks die Stevie. Whenever I call you a friend.

0: En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat 3 oktober. En ik dacht, dan moet ik ook maar Leids Cabaret laten horen. En dan kom je al gauw bij Jochem Meijer uit. Je hebt moppen en je hebt moppen in het Leids. Dat is een essentieel verschil. En Jochem legt hier uit wat nou precies dat verschil is.
1: En mijn vriendin is heel schattig en heel lief. Maar één ding kan ze absoluut niet. En dat is moppen vertellen of onthouden. Dat is zo schattig. Laatst kwam ze thuis en zei: Jochem, ik heb nou toch een goede mop. Ik zei: vertel. Ik zei: vertel. Ik zei: schat, je moet hem eerst vertellen. Oké, luister. En lopen twee blonde vrouwen over straat. Zegt de ene blonde vrouw tegen de andere vrouw: hey, alles goed. Zegt die andere: ja, prima. De tweede dag komen ze elkaar weer tegen. Zegt de ene: hey, alles goed. Zegt die andere: ja, prima. De derde dag komen ze elkaar weer tegen. Zegt de ene: hey, alles goed. Zegt de andere: ja, prima. Ik begrijp het niet, bizar. Nee, het leukste vind ik toch, als ze van die humor heeft, dat ze niet doorheeft dat ze grappig is. Van die hele naïeve humor. Mijn vriendin heeft namelijk hele naïeve humor. Mijn vriendin is überhaupt echt naïef. Niet zo gek, ze is pas 12 jaar oud. Dat is niet waar, hè? Dat is niet waar.
2: Wel.
1: Nee, echt niet. Nee, echt niet.
2: Wel.
1: Nee, maar dat ze niet doorheeft dat ze grappig is. Letterlijk gebeurt. De eerste keer dat ik bij haar mocht slapen, zei ik: lieve schat, we doen het wel veilig. Ja hoor, ik heb alle deuren op slot. Vrouwenhumor, lief bedoeld. Vreselijk. En elke zaterdag ga ik altijd een bosje bloemen voor haar kopen. Om het goed te maken. Nee hoor.
2: Wel.
1: En een bosje bloemen kopen in Leiden doe je bij Bob de Bloemenman. En Bob is een echte Leidenaar. Voor de mensen die geen Leids kennen, Leids is een taal zonder medeklinkers. Dus zeg niet: zeg, heb jij die roofoverval gezien? Zeg: dat is Leiden. En Bob is een echte Leidenaar. En Bob maakt de hele dag door foute grappen. Maar grappen die zo fout zijn dat ze stiekem wel weer leuk zijn. We hebben thuis systeem: als iemand een hele slechte grap maakt, krijgt hij een gele kaart. Maak je dan nog een slechte grap, krijgt hij een rode kaart, mag je de hele dag geen grappen meer maken. Nou, bij Bob blijf je maar kaarten trekken. Letterlijk gebeurt, ik zweer het je, in de maand februari. Bob had een beetje bruin gezicht. Ik zei: Bob, ben je op wintersport geweest? Hij zei: Jochem, ik ga niet op wintersport. Ik zei: waarom niet? Ik had dus kies niet eens in mijn pauwtijn. Ik zei: waarom niet? Ik heb bindingsangst. Hey. Dat is een beetje niveau. Ik zei: Bob, hoe kom je zo bruin? Hij zei: Jochem, ik ben naar Thailand geweest. Ik zeg: naar Thailand? Ja, mijn schoonmoeder werd 19. Hey. Dat is een beetje...

0: go. Guy Sebastian, Before I Go.
1: De agenda.
0: In Delft kun je volgende week zaterdag een bijzondere wandeling lopen. Tussen 10 en 12 ga je op pad en dan wandel je met een deskundige door de stad langs gevels met geveltuinen. Langs huizen met geveltuinen, moet ik zeggen. Dat zijn mensen die groen laten groeien aan de gevel. Goed voor de biodiversiteit en het ziet er vaak ook nog hartstikke leuk en vriendelijk uit. Maar je moet wel weten hoe je dat moet doen en dat kun je dan daar gaan zien. Onderweg krijg je tips van hoe je dat moet aanpakken en hoe je moet beginnen als je zoiets wilt. Meer informatie over deze wandeling krijg je bij de Papaver in Delft en dat is volgende week zaterdag tussen 10 en 12. Aankomende dinsdag kun je een excursie maken door het Abzoutse Bos en het Krekengebied in de gemeente Midden-Delfland. En dat is samen met een gids van Staatsbosbeheer. Er is heel veel te vertellen over het gebied. Bijvoorbeeld dat de Romeinen daar al rondliepen. Je wandelt door het polderlandschap langs kronkelende beken en door het bos. En zo ontdek je dan hoe dat recreatiegebied is ontstaan. Hoe het landschap zich heeft gevormd en wie het beheren. En als je nou dinsdag niet kunt, dan zijn er ook nog wandelingen op 10 en op 24 oktober. En je zou bijna vergeten dat het morgen Dierendag is. Daarom zijn er in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden allerlei activiteiten rondom dieren, met name kinderactiviteiten. Kinderen kunnen een gratis dierenspeurtocht maken door het museum en vanaf de start van de herfstvakantie zijn er ook knutseltafels bij de Egyptische tempel. Daar kunnen kinderen hun eigen knuffel mummificeren. Dan is er ook nog de kindertentoonstelling Monsters en Mythische Wezens uit de Oudheid. En deze activiteiten zijn er in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden vanaf morgen. Met de meeste activiteiten vanaf 17 oktober, als de herfstvakantie begint. De leukste uitjes voor Zuid-Holland.

0: Paul Young, Every Time You Go Away. Het is 3:03.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: Adres onbekend doet morgen een beroep op heel Zuid-Holland. Er wordt gezocht naar een broer en een zus, Marius en Marijke. Deels in Den Haag, deels in Rotterdam. En Ron Kast kan ons precies vertellen waarom zij gezocht worden. Ron, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Rogier. Het gaat om een broer en een zus die Loobrecht heten. Loobrecht met een G. Hij heet Marius en zij heet Marijke. Broer en zus. En het is wel bijzonder, want zij kennen mogelijk hun eigen halfbroer niet. Dat weten we niet. Er zijn mensen in Frankrijk en die zorgen daar voor een Richard Loobrecht, die opgenomen is in een ziekenhuis. Hij heeft een beperking, is heel alleen en hij vraagt wel om familie. En zij moeten dat zijn. En zij zeggen, wij gunnen hem familie in Nederland. Misschien uiteindelijk wel om hem op te halen, maar een beetje hulp, een beetje geestelijke hulp zou al heel wat zijn. We weten dat Marijke Loobrecht 47 jaar is. Haar broer Marius een jaar jonger, dus 46. Hij woont in Den Haag, of woonde in Den Haag. Zij in Rotterdam. Hun vader heette ook Marius Loobrecht. Hij is getrouwd met Dirkje van Laar en later met Maria Terlouw. Dan hebben we het dus over de vader van deze twee die we zoeken en op wie wij hopen.
0: Juist. Ja. En dan Michiel de Ruiter. Dan heb ik het niet over de bekende zeeman uit de 17e eeuw en ook niet de bekende schaker. Dit is Michiel de Ruiter uit Zoetermeer.
3: Ja, die kennen wij al 4 jaar. En zo lang is hij namelijk al bezig om zijn vader te vinden. Het was voor hem een moeilijk verhaal om te vertellen. Want zijn moeder Jannie Kalkeman uit Krimpen aan de IJssel overleed na een lang ziekbed in het jaar 1989. Toen was hij 16 jaar oud en niet veel later heeft hij een DNA-test gedaan met zijn eigen broer. Omdat hij vond dat zijn vader altijd afwijkend tegen hem deed. En uit die DNA-test bleek dat een van de twee geen zoon van die vader was. Nou, dat moet hij zijn. En hij is gaan zoeken naar zijn vader 4 jaar geleden. Wij kwamen er niet uit. We hebben al onze DNA-experts ingeschakeld. Er is ook gewerkt met AI om alle stamboom-eindjes aan elkaar te knopen. Mm-hmm. Daar is hij een heel eind mee gekomen. En morgen doet hij daar zelf verslag van in Adres Onbekend. En het is ook een bijzonder verhaal, dat kan ik je nu al meegeven.
0: Ja, nou, dat gaan we dus morgen horen. Dan is er ook nog iets in Noordwijkerhout.
3: Ja, nou ja, Henny is kapitein, 78 jaar oud. Hij is kapitein van een riviercruiseschip. Hij was getrouwd, had een zoontje, had een nieuw huis. Hij voer op dat riviercruiseschip als kapitein. En toen werd hij verliefd op het meisje dat in het hotelmanagement zat op die boot. Een jaar lang hebben ze samen over de wateren gevaren. Ze werden verliefd op elkaar. Elk stadje stapten ze uit, vierden ze feestjes. Hij heeft dat ook zijn vrouw verteld. En na een jaar vond hij en vond zijn gezin dat het niet langer kon. Dus Jacqueline Levenstein is uitgestapt, is gaan vliegen bij de KLM. Ze woonde toen nog op een woonboot met haar ouders in Weesp. Maar is in die tijd, wij denken in 1982, met een vriendin vertrokken naar Noordwijkerhout. En zo komen wij dus midden in deze regio uit. En wij hopen dat Jacqueline Levenstein dit hoort en dat ze nog contact met hem wil. Dat zou hij bijzonder op prijs stellen.
0: Ja, en woont ze nog steeds in Noordwijkerhout? Dat is natuurlijk ook de vraag. Maar dat, nou ja, hopelijk komt daar morgen antwoord op. Dan nog een ongeluk. Ja, een tragisch verhaal, hè, morgen.
3: Ja, waar we tegenop zien, wat we wel willen vertellen, maar zo voorzichtig mogelijk. Danielle heeft er ook heel lang over nagedacht. Ze wil uiteindelijk wel vertellen dat haar zus Sandra May in 1983 als meisje van 24 is omgekomen bij een ongeluk. Zij lette niet op. Midden in de nacht schoot ze de weg op om een taxi aan te houden. En toen werd ze geraakt door een passerende auto. En ze zegt, ja, ik zoek wel de automobilist die 29 jaar oud was. Uit Amsterdam toen op de Stadhouderskade midden in het centrum. Hij kon er niks aan doen. Nooit is er contact geweest. Zij hebben op hun manier dat ongeluk verwerkt. De dood van haar zus verwerkt. En ze zijn met hun gedachten, zij vooral, bij hem. Dus we gaan zijn naam niet noemen. We gaan het verhaal vertellen. En dan is het aan hem. We geven hem de gelegenheid om na al die jaren te reageren. En dat vinden wij zeer spannend. Danielle vindt dat zeer spannend. En we zijn heel benieuwd morgen hoe de luisteraar daarop reageert.
0: Ja, nou, morgen tussen 12 en 2 hier op Radio West, Adres Onbekend. Tips mag je doorbellen op 0800 30 30 300 of mailen naar zoeken@adresonbekend.nl. We horen je morgen weer, Ron.
3: Graag, en dan reageren de luisteraars vast en hebben wij de volgende week weer altijd goed.
0: Is goed, goed idee.
3: Oké.
0: Okay. TSF is dit. Ah, wacht even. Ze moeten helemaal naar Delft komen. Ja, daar gaan ze. Maar

0: Tracy Ullman, Breakaway. Die staat er echt versteld van wat er allemaal in het hart van Leiden gebeurt vandaag. Ze gaan tot diep in de nacht door. En ze zijn ook al heel vroeg begonnen. En verslaggever Linda van Dijk was er ook al vroeg bij vanmorgen. En die is inmiddels doorgelopen naar de historische haven, waar ook al van alles aan de gang is.
1: Ja, dat was om de hoek van de kermis. En van de hysterie kom je dan in een hele andere wereld
0: in
1: terecht,
0: de historie.
1: Eigenlijk.
0: Van de hysterie in de historie.
1: Van de hysterie in de historie. Inderdaad. Ja, er wordt vandaag een soort historische haven georganiseerd. Dus er is een vlootschouw met allemaal wat oudere boten. Die liggen allemaal op een rijtje. En er is een nautische markt. Het zijn allemaal kraampjes die er ook heel historisch uitzien. Met van die rood-witte luifels. En daar worden allemaal verschillende dingen verkocht. En ik sta hier bij Niels. Die is druk in de weer met zalm. Dus dat is weer even een ander soort vis dan de haring van vanochtend. Ja. Wat ben jij hier precies aan het doen, Niels?
2: Hi, goedemorgen. Ja, ik gooi net een blokje hout op het vuur. Want wij zijn live zalmceders aan het bereden. En dan hebben we een grote barbecue, een smeerijzeren barbecue. En dan hebben we een stuk of 12 planken op eiken planken. En daar binden we dan met een haak zalmceders aan vast. En die klappen we dan rechtop tegen het vuur. En zo bereden we de zalm.
1: Dit ziet er heel ouderwets uit. Is dat het ook?
2: Het is een beetje een Scandinavische manier. En wij doen het in principe al 15 jaar op deze manier. En ik denk dat wij al wel 10 jaar hier in Leiden staan.
1: Wauw, en vandaag dus weer zo op die markt hier, die nautische markt. Daarvoor komen jullie speciaal hier naartoe?
2: Ja, de organisatie vindt het ook altijd fantastisch dat wij weer komen. En ik moet ook wij komen zelf uit Twente.
3: Oh, niet te horen, dat is niet te horen,
2: een stukje reden. Maar het is altijd wel ontzettend gezellig hier, ja.
1: Ja, wat maakt Leiden's Ontzet dan zo'n leuke plek om te staan zo met jullie zalm?
2: Dat is wel een beetje gegroeid zo. Want volgens mij was het 10 jaar geleden Rembrandt-dagen. Zo is dat contact een beetje ontstaan. En toen zeiden ze van, hebben jullie ook niet zin om op Leiden Ontzet te staan? En ja, dat doen wij nu al 10 jaar. En wat het zo gezellig maakt, ja, dat zijn denk ik toch wel de mensen. Het is altijd druk. En ik denk ook wel dat dit 2 en 3 oktober, dat dan niet uitmaakt welke dag het is. Mensen die doen altijd traditioneel meer met het feest. Ze hebben ook allemaal rode kleding aan. En iedereen heeft er ontzettend veel zin in. En volgens mij maakt het dat ontzettend gezellig.
1: Ja, is dat leuk volk, die Leienaren?
2: ja, je moet er wel een beetje aan wennen hoor. Maar nee, flauwekul, heel gezellig. Echt, ze zijn allemaal super trots. Dus, en dat merk je ontzettend.
1: Er staat hier al een vrouw naast ons met een rood jasje. Staat driftig te knikken. Ja. Leuk volk. Ja, al jaren, al honderden jaren. En die zalm, is dat nou een heel ander soort proces dan als je het zelf zou doen?
2: Nee, mensen praten heel vaak over koud en warm roken. En het is niet echt roken wat wij doen. We doen meer het bereiden, dus het garen van zalm. We klappen dat rechtop tegen het vuur aan. En dan op een langzame manier bereid je dan grote zalmceders van 1,7, 1,8 kilo. En dat duurt wel anderhalf uur ongeveer voordat die klaar is. En als je dat dan langzaam doet, ja, dan krijg je goede zalm.
1: Nou, ondanks dat het nog best vroeg op de dag is, zijn er best wel wat mensen hier die stoppen. Maar goed, met de haring hield het ook niemand tegen, volgens mij, dat het 8 uur 's ochtends was en de haring. Dan moet ik zeggen dat ik dit stiekem wat lekkerder vind ruiken dan hoe het bij de wagen vanochtend. Dus dit is misschien een visje die ik wel aandurf.
0: Ja.
1: Om even te proberen. Ja, en het is ook gewoon heel leuk en gezellig om zo langs al die kramen in deze haven aan het kortgalgenwater hier in Leiden gewoon langs te wandelen en een beetje te snuffelen. En natuurlijk die mooie boten te bewonderen.
0: Ja, want die liggen daar dus ook, hè? Kun je daar ook op, die boten?
1: Nou, ik heb. Ik, volgens mij niet. Volgens mij is het. Ik keek net wel al even snel of ik ergens gewoon op zou kunnen. Maar aan het begin van de straat stonden hekken. Dus ik denk niet dat het de bedoeling is dat ik daar dan langs ging.
0: Nee.
1: Het is echt een vlootschouw. Dus dat je kan kijken en bewonderen hoe die eruit zien. Maar het zijn er echt heel veel. Ik denk dat ik er zo al 15 of 20 telde achter elkaar. Dus er is genoeg te zien en te beleven. Ook als je de drukke prikkels van zo'n kermis als waar ik net was misschien iets te druk vindt. Nou, dan heb je het hier misschien meer naar je zin.
0: Het is een van de vele activiteiten dus op Leidens ontzet, de historische haven. Zometeen meer. En het blijft lekker droog vandaag, dus deze plaat is niet zo heel toepasselijk. Maar toch, hij staat er nou mooi in de lijst. Raindrops keep falling on my head.

0: De agenda.
1: Auto- en motorclub The Skymasters uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft volgende week zaterdag de herfstrit. Dat is een puzzelrit in de omgeving van Nieuwekerk. En het betekent dat je gaat rijden met een opdrachtenboekje, een rit van 23 kilometer. Je krijgt eerst even wat uitleg van hoe het werkt en dan ga je op pad. En je kunt daar herfstprijzen mee winnen. Je hoeft geen lid te zijn van de Skymasters om mee te doen. Inschrijven is volgende week zaterdag om 1 uur aan het Klein Hitland 2 in Nieuwekerk. En meer informatie op skymasters.nl. Bijna 50 jaar geleden verscheen Dickie Dick voor het eerst op televisie in Sesamstraat. De Oranje Kater groeide uit tot een van de bekendste kinderboekenpersonages van ons land. En hij werd bedacht door Jet Boeken. Zij heeft onlangs al haar originele tekeningen overgedragen aan het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Meer dan 1000 in totaal. Een selectie daarvan is nu te zien in het museum. Maar je ziet ook fragmenten van scripts, notitieboekjes, verfbakjes die ze gebruikten. Dus de hele ontwikkeling van Dickie Dick nu in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Lava is de titel van een dansvoorstelling die je aankomende dinsdag kunt zien in Theater De Veste in Delft. De choreografen Emio Greco en Pieter Scholten die hebben zich hiervoor laten inspireren door lava, of eigenlijk de energie van bewegend lava. Als publiek zie je dus dans die doet denken aan vuur en verstilling, maar ook aan uitbarsting. Dat moet je zien, denk ik. Dansers zoeken elkaar op, ze dagen elkaar uit. Deze voorstelling Lava is gemaakt door ICK Dans Amsterdam. En die zie je dinsdag in Theater De Veste in Delft.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
1: En zometeen meer over Leiders Ontzet. Maar ik ga ook de kranten doornemen met André Kolen. Kijken wat daar allemaal in staat. Dus blijf er lekker bij. Dit is Aerial Speedwagon. Keep on loving you.

0: uit. De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
8: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: In Wijpoort is het 16 graden, tempel 16, periode met zon, droog en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. 3 oktober, de viering van Leidens Ontzet, staat bol van de tradities. Naast Hutspot en Haring en de Witte Brood is er ook de Den Tonkelaar-rede. Teun Snijders die sprak vanmorgen zijn eerste Den Tonkelaar-rede uit in het Van der Werfpark in Leiden. Tijdens de koraalzang was het de vuurdoop voor Teun en dat was een succes. Hij nam het stokje over van Joost Blijen die de rede 20 keer heeft mogen uitspreken. Minstens 3 jonge meisjes zouden afgelopen week in Naaldwijk lastiggevallen zijn door jongens op fatbikes. Daarover bericht mediapartner WOS. Een van de meisjes durft volgens raadslid Mireille van der Stelt niet meer alleen over straat. Haar partij, Gemeentebelang Westland, heeft naar aanleiding van de meldingen vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Westland. Een 60 jaar oude plataan in het Helene van Doeveren-plantsoen in Den Haag is namens de provincie Zuid-Holland genomineerd voor de verkiezing Boom van het Jaar. De Gualtherus van Doeveren-boom, zoals de boom heet, strijdt met 11 andere bomen voor de felbegeerde titel. En de winnaar wordt aan de hand van stemming bereikt. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Na de reclame muziek van Paul Simon. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
14: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
18: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
19: Vergeet je niet in te smeren.
18: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
20: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
21: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
21: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
22: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
23: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
22: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten hoe wetenschap werkt.
24: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
25: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.

0: Paul Simon, Mother and Child Reunion. Het is 11:08. Ze zijn gisteren al begonnen met feesten in Leiden. Maar vandaag is natuurlijk de echte dag, 3 oktober. Het is vandaag 452 jaar geleden dat Leiden werd bevrijd van de Spanjaarden. En dat vieren ze dus nog steeds. Leidens Ontzet is het feest van het jaar in de sleutelstad. En we zijn er deze ochtend bij. Ik ga straks ook in de kranten kijken met André Kolen. Want daar is het weekend natuurlijk ook een geschikt moment voor om lekker te lezen. En moeten we ook nog rekening houden met nattigheid en wisselvalligheid? Of blijft het gewoon lekker weer? Die vraag stel ik zo meteen aan weerman Reinhard van der Born.
1: Uit.
0: Wat je ook kunt doen op Leidens Ontzet is naar Museum de Lakenhal in het centrum. Want dat museum is gratis toegankelijk vandaag. Daarmee willen ze ook een beetje de cultuur natuurlijk een plek geven. En Linda van Dijk die is, denk ik, zo te horen aan de galm in het museum. Klopt dat?
2: Dat klopt. Ik ben gewoon naar binnen gelopen. Want ik ben hier zelf ook nog nooit eerder geweest. En het is gewoon gratis. Tot 1 uur vandaag kun je hier gewoon naar binnen. Nou heb ik dat een beetje op de Bonnefoy gedaan. Ik wilde eigenlijk... Ik heb nog gevraagd... Oh, hoor je hem galmen? Ik hoor hem zelf wel galmen. Ja. Ik heb gevraagd of ik nog iemand kon spreken die er wat meer over kon vertellen. Nou, daar was even niemand beschikbaar voor. Maar het is hier ontzettend druk met mensen die door de verschillende zalen lopen. Ik zie schilderijen. Ik zie van alles. En ik ga eens eventjes aan deze mensen hier vragen. Hi, goeiedag. Komt u uit Leiden?
3: Wij komen uit Alphen aan de Rijn.
2: Bent u speciaal voor Leidens Ontzet hier naartoe gekomen?
3: Zeker, zeker. Heel vroeg vanochtend al. Dus om 8 uur waren we al in de stad. En nu even nog een rondje hier doen.
2: Ja, is dat voor het eerst dat u hier bent? In het museum bedoel ik dan?
3: Nee, ik ben zelf al een keertje eerder geweest bij een Rembrandt-tentoonstelling. Maar dat is al wel wat jaartjes geleden.
2: En waarom dacht u dan, ik ga hier nu naar binnen vandaag?
3: Heel mooi pauzemomentje tussen alle drukke kraampjes en drukke mensen die allemaal op de grachten lopen. Dachten we van nou, dan lopen we hier even naar binnen. En dan kunnen we hier eventjes nog een rondje doen.
2: En wat vindt u het mooiste dan hier?
3: We hebben nog niet alles gezien. Maar ik vind de Hollandse meesters die blijven natuurlijk altijd gewoon trekken uiteindelijk.
2: Ja, dat is bijzonder. En het past ook wel een beetje bij deze dag zo, hè? Leidens Ontzet. Met wat we daar allemaal op vieren.
3: Precies, en dan ook Leidse schilders. Dus ja, dat hoort er sowieso bij om dat ook eventjes te bekijken.
2: Nou, dan stoor ik u niet langer. En dan zeg ik, kijk vooral verder. En dan doe ik hetzelfde. Ik ben nu ook in een zaal waar heel groot staat Leiden als bakermat van de Hollandse schilderkunst. Ik moet je toegeven, dat zou je misschien niet verbazen aangezien je inmiddels weet dat ik van de pretparken ben. Uh-huh. Dat de schilderijen en de kunst, dat niet helemaal mijn ding is. Ik ben er gewoon niet zo in thuis. Maar er hangen hier wel hele, hele mooie werken hoor. Ik kan dat ook niet zo goed beschrijven. Wat je dan ziet. Je ziet veel mensen zitten. Oh, en hier zijn hele mooie grote panelen. Vindt u het mooi?
4: Ja, zeker. Interessant. Voor de eerste keer. Maar de tuin de Luster is ook natuurlijk heel mooi. Heel bijzonder. Dus daar kan ik allemaal heel erg op af.
2: En bent u hier voor het eerst?
4: In Leiden niet voor het eerst, maar ik kom niet uit Leiden. Mijn zustergemeente hiernaast, Leidschendam. Dus.
2: Ja, maar wel voor het eerst dus in dit museum. Ja. Omdat het vandaag gratis toegankelijk is. Dat is wel leuk.
4: Ja, toevallig omdat we 3 oktober bezoeken. De oorspronkelijke familie hier vandaan komt. Dus dat blijft een ritueel.
2: Ja. Nou, kijkt u rustig verder. En zo hoor je het ook. Er zijn veel Leidenaren hier vandaag. Maar ook een hoop mensen die buiten Leiden hier naartoe komen om dat bijzondere feestje toch mee te vieren. En dat is het ook echt wel, hoor. Een bijzonder feest. Er gebeurt zoveel in de stad. Maar dit is wel inderdaad echt even een rustpunt als je dat nodig hebt. Dus van de kermis loop je zo 2 straten verder. Even een rondje door het museum. Even, ook een vorm van Leidse geschiedenis hier bekijken.
0: Zeker.
2: Maar dan net even anders. Nou, dat kan je wel zeggen.
0: Ja, ja, ja. Ja, en ik dacht altijd dat Leidensontzet echt gevierd werd door met name Leidenaren zelf. Maar er komen dus ook heel veel mensen van buiten. Die komen naar de stad om dit mee te maken. En ik vroeg me ook af, normaal gesproken dan, als ik in het centrum van Leiden ben, hoor ik heel veel Engels. Hè? Er zijn heel veel expats en buitenlandse studenten. Mm-hmm. Hoor je dat nu vandaag ook? Of zijn het allemaal toch gewoon echt de Nederlanders die het gaan vieren?
2: Ik heb nog geen Engels gehoord. Alleen maar, Leids.
0: Ja.
2: ja, dus je merkt wel dat er natuurlijk heel veel Leidenaren gewoon zijn uitgelopen hier naartoe vandaag. Maar toch ook wel mensen uit de buurgemeente of mensen die hier bekenden hebben, die het feestje eens een keer mee willen vieren. Ik zou iedereen aanraden om dat ook een keer te doen. Want de sfeer is ontzettend goed, of je nou wel of geen Leidenaar bent.
0: En er gebeurt heel veel, dat kun je allemaal vinden op internet. Dankjewel, Linda. Dit is Somjeu uit Den Haag.

0: Er is altijd discussie geweest over wie nou de Nikita was in het liedje. Er werd gezegd dat zou Nikita Khrushchev zijn, maar dat is helemaal niet zo. Het was een, wat was het ook alweer, Dre? Een bewaarster van een, bewaakster van een... Oh, André...
1: Gevangenis?
0: Zoiets, nou ja.
1: Ja, nee, een bewaakster van een gevangenis, ja. Ja, van een militair iets.
0: Ja, zoiets was het, ja. Nou, je hoort het al, André Kool is aangeschoven. We gaan eens even kijken wat er in de kranten staat.
2: Uit!
3: Wat staat er in de krant?
1: Ja, het was weer een hele stapel met al die bijlages. Maar ik heb toch een leuke selectie kunnen maken. Afgezien van al het vreselijke nieuws wat de voorpagina's beheerst. Ja. Want ja, daar moeten we het maar even niet over hebben.
0: Ja.
1: In de Telegraaf lezen we over de teloorgang van een ex-realityster. Het gaat dan om Rogier Smit. Dat is de ex-partner van die Frank.
0: Hallo.
1: Je weet wel.
0: Hi.
1: Hi. Ja. Ze hadden samen dat tv-programma, hè? Paleis voor een prikkie. Hadden ze in Den Haag gewoon een soort uitdragerij waar ze dan allerlei troep aan de man brachten. Onder het mom van, ja, dat is heel duur en exclusief. En nou goed. Na een moeilijke periode, hij kwam onder meer in een afkikkliniek terecht, werd hij dakloos en via via kwam de 52-jarige Smit aan een wooncaravan.
0: Oh.
1: Nou, die stond op het parkeerterrein van voetbalclub VV Noordwijk. En afgelopen week werd de brandweer opgeroepen om de politie te assisteren bij het leeghalen van de caravan. Het zou gaan om een onderzoek naar explosieven.
0: Oh, ja, trekhoortjes en zo.
1: Ik heb geen idee. Uiteindelijk is de wooncaravan helemaal leeggehaald en ook weggesleept. Nou, hoe diep kan je zinken?
0: Ja.
1: Wat er nou allemaal gebeurd is, ja, het is, mensen vinden het ook niet prettig dat hij daar zit in een caravan en er gebeuren allemaal hele rare dingen. Maar nou goed, daar moeten we nog maar eens dieper op induiken.
0: Nou, raar verhaal. Dan Josje Huisman, die mag haar, ja, die mag haar regenboogjurkje weer uit de kast halen. De inmiddels 40-jarige zangeres maakt in december haar K3-comeback tijdens de Studio 100 Singalong. Nou, dat verbaast me wel, want ik had altijd de indruk dat zij niet zo goed lag bij die andere twee dames van K3.
1: Ja, maar zou het regenboogjurkje nog passen dan?
0: Dat is mij wel de vraag. Ze voegt zich bij de huidige K3'tjes als vervanger van de zwangere Hanne. Ja, en kan ze nog meekomen met die jonkies, vraagt het AD aan haar. Ze vertelt dat ze in een andere fase zitten, maar ze voelt zich goed. De aankondiging komt op een bijzonder moment. Het is namelijk precies 17 jaar geleden dat Josje Huisman werd verkozen tot K3'tje. Ja, ik weet nog dat mijn dochter was toen 3.
1: Ja.
0: En die heeft het allemaal gevolgd. Die was grote fan van Josje.
1: Jij ook, toch?
0: Ik was niet enorm een K3-fan. En alles bepalend moment uit haar leven was die overwinning, vertelt ze. In 2016 trad ze voor het laatst op als lid van de meidengroep. De Nederlandse artieste woont nog altijd in België, waar ze werkt aan haar eigen hoedenmerk en af en toe ook nieuwe muziek uitbrengt. Maar het mega-succes van K3 heeft ze de afgelopen jaren niet kunnen evenaren.
1: Ach, zou dat een regenboog goedje zijn dan?
0: Dat zou

0: Dat kan,
1: ja. Ja, ja. Nou, het is kinderboekenweek, hè?
0: Ja.
1: Ja, dus besteedt de Volkskrant aandacht aan de meest populaire schrijfster onder de kinderen, hè? Carrie Slee.
0: Ja.
1: Ja. Maar in haar schrijfhuisje in Bergen beleefde ze deze week ups en downs met al haar trouwe metgezellen. Er was een gewonde poes. Nou, daar lees je alles over in het magazine. Een ongehoorzame hond en een haperende auto. Dat hield haar allemaal bezig deze week. Nou, iedereen weet dat die hond van Carrie Slee niet luistert. Staat te lezen in dat Volkskrant magazine. Nou, ondanks alle perikelen heeft de inmiddels 77-jarige Carrie tijd om haar nieuwe boek aan te prijzen. Dat is natuurlijk altijd handig, hè, met de kinderboekenweek.
0: Ja.
1: Het heet, ja, goede titel, Juf Braaksel en de briljante wisseltruc.
0: Ja, ik heb hem genoteerd, titel. Ja.
1: Ja. Uiteindelijk liep alles in Bergen goed af. Ja, of dat ook in het boek van Carrie Slee is, ja, dat moet je maar lezen. Ja. Als je een boek koopt, krijg je het Kinderboekenweek geschenk er gratis bij.
0: Over boeken gesproken. Weet je wie ook een boek heeft geschreven?
1: Onze eigen Linda.
0: Die we net hoorden vanuit Leiden's Ontzet.
1: Ja, ik heb het boek ontvangen.
0: Jij hebt het
1: gegeven. Is mooi.
0: Ja, en dat ligt binnenkort ook. Ik weet niet of ik dat mag vertellen.
1: Ja,
0: maar
1: natuurlijk wel.
0: Oké, en dat is een jong adult roman. Dus dat is niet voor de hele jonge kinderen. Maar ook niet voor oude knarren zoals wij. Het is een beetje voor de mensen tussen de 17, 18 tot en met begin 20, denk ik.
1: Nou, misschien moeten we er eens een keer uitnodigen om daar uitgebreid over te vertellen.
0: Lijkt me een leuk idee, in de boekenrubriek of zo. Dankjewel, Dre. Dit is Simply Red for your babies.

0: Simply Red for your babies. Twee uur geleden sprak ik met Reinhard van der Born van de Weerexperts nog over kou. Dat ik zei, ik had nog even mijn handschoenen aangetrokken op de fiets. Nou, die hoef ik inmiddels niet meer te gebruiken als ik zo meteen terugfiets. Want de zon doet stralend zijn best. En dan merk je ook dat het opwarmt, denk ik. Het wordt een hele fijne mooie dag volgens mij, Reinhard.
1: Jazeker, Rogier. Dat klopt helemaal. Dat is zelfs eigenlijk al aan de gang. Je zegt het helemaal terecht. De zon die is door die hoge bewolking heen gebroken. Die hoge bewolking is, zoals ik twee uur geleden verwachtte, behoorlijk aan het oplossen. En daardoor is het op dit moment stralend zonnig in de regio. Plaatselijk al 18 graden. Dat gaat toch behoorlijk snel. En dat komt ook doordat de wind op dit moment vrijwel afwezig is. Dus ja, dat is de opmaat naar een heerlijke middag met veel zon en temperaturen die tot zo'n 20, 21 graden oplopen. Ja. Ik zou zeggen, snel naar buiten straks, Rogier.
0: Ja, je merkt wel dat zeg maar, de warmste temperaturen, dat duurt wat langer, hè, voordat die bereikt zijn. Dat heeft met de tijd van het jaar te maken, denk ik.
1: Ja, en het duurt ook korter. Hè. Het is maar 2 of 3 uurtjes dat je die hoogste temperaturen hebt, want aan het eind van de middag begint het alweer af te koelen. Terwijl in de zomer de maximum temperatuur vaak tegen 6 uur 's avonds valt. Ja. Maar dat lukt nu niet meer.
0: Nee, precies. Maar het is verder een hele fijne, aangename dag. Moeten we rekening houden met bewolking en eventueel nog wat spatjes die daaruit vallen?
1: Nee, de komende nacht zou er hier en daar wat bewolking kunnen overtrekken, maar het blijft gewoon droog. Ook morgenochtend hebben we daar eerst nog mee te maken, maar uiteindelijk net als vandaag weer veel zon, weinig wind, 20, 21 graden. Maandag en dinsdag die zijn zelfs nog wat warmer. Dan zitten we tussen 20 en 23 graden, doordat er iets warmere lucht wordt aangevoerd door een zuidwestelijke wind. Ook dan een afwisseling van zon en soms ook wel eens wat bewolking. En je ziet eigenlijk pas vanaf woensdag dat het gaat veranderen. Woensdag later op de dag passeert een storing. Daarachter krijgen we met koelere lucht te maken. En dan kunnen storingen onze omgeving ook weer eens wat makkelijker bereiken dan de laatste weken of maanden. Dus het wordt ook wat wisselvalliger in de tweede helft van de week. Maar er zitten nog een heleboel mooie dagen voor.
0: Ja, precies. En het is nu 3 oktober. Je weet dan ook van, nou ja, de laatste echt mooie dag van het jaar kan in principe elk, net als een jackpot, die kan elke dag vallen.
1: Klopt.
0: Dus vanaf woensdag een verandering. Ja. En als je dan, durf je alweer een beetje verder te kijken?
1: Nou, ik denk nog niet dat het definitieve verandering is. Je ziet dat hoogdrukgebieden nog steeds niet uit onze omgeving willen verdwijnen. Dus ik verwacht eigenlijk later deze maand nog wel 1 of 2 mooie periodes.
0: Maar dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Je moet gewoon de dagen pakken.
1: Het. Ja.
0: Geniet van de momenten natuurlijk. Hè.
1: Dus,
0: deze dagen. Dus dankjewel, Reinhard.
1: Graag gedaan.
0: Dit is Gloria Gaynor. Never can say goodbye.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.
1: De agenda.
0: We hoorden het net al toen collega Linda in Museum de Laken al was. Die meneer die had het over de tentoonstelling Tuin der Lusten, de 17e eeuw in bloei. Die kun je dus zien. Je wordt daar als bezoeker meegenomen naar een tijd waarin bloemen niet alleen werden geschilderd omdat ze mooi zijn, maar ook om wat ze vertelden over de wereld eromheen. Ook over verzamelen en ontdekken, over handel en wetenschap en over de menselijke fascinatie voor de natuur. Meer dan 300 kunstwerken vertellen dat verhaal en dat is nu in Museum de Lakenhal in Leiden. Dan de Kinderboekenweek, ook al genoemd zojuist door André. Die staat dit jaar in het teken van theater, zang en dans. En dat merk je bijvoorbeeld in het Kinderboekenmuseum en het Literatuurmuseum in Den Haag. Daar zijn regelmatig leuke voorstellingen te zien. Zo is er het Meemaaktheater van Ruud en Sjoerd. Bezoekertjes mogen zelf meespelen in een prentenboek. Er is het Verhalentheater. Kortom, heel veel extra activiteiten in dat museum vanwege die Kinderboekenweek. Dat is tot en met 15 oktober. En dan gaan we nog even naar het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. Want die hebben nu een tentoonstelling met het werk van David Huiken. Het is voor het eerst dat er werk van deze kunstenaar te zien is in Nederland. Zijn werk hangt al in collecties over de hele wereld. Hij werkt met de zogeheten granuleertechniek. Dat zijn hele kleine zilveren bolletjes die met hitte worden vastgezet. Hij ontwikkelt eigenlijk een eigen werkwijze. Dat kun je allemaal zien in het Zilvermuseum in Schoonhoven nu.
2: Tot 12 uur uit. Muziek.

0: George Ezra, Green, Green Grass. Wat er natuurlijk ook bij hoort op Leiden's Ontzet voor de Leidenaren. Dat zijn, alcoholische versnaperingen. Ik heb zelf nog nooit gehoord van een Leidenaar die 3 oktober viert met een glaasje ranja. Dat is vrij zeldzaam. Daar doe je niks aan. Linda van Dijk die was net in de Lakenhal in het centrum. Daar viel het nog wel mee met het alcoholgebruik. Maar ja, dan loop je zo'n museum uit. Dan verhuis je eigenlijk van de Lakenhal naar buiten. En dan, we horen het wel, Linda.
1: Vanuit de stilte van de Lakenhal ben ik meteen buiten weer de drukte ingelopen. In die straat zit namelijk vandaag ook een grote markt met allemaal kramen met van alles en nog wat. Noem het op en ze hebben het. Veel kleding heb ik zien hangen en allemaal andere hebben dingetjes. Ja, en als je dan doorloopt weer richting de kermis, de drukte in, dan kom je natuurlijk ook de kroegen tegen. En daarbij horen ook de nodige biertjes die worden weggetikt op deze 3 oktober. Hoeveel zit er nog in en hoeveel is er al op?
2: Ik doe geen interviews.
1: Komt dat doordat er al veel op is? Die pitcher was al behoorlijk leeg. Mag ik wat vragen? Oh, iedereen hier is een beetje radioschuw.
3: De vader van de dentonkelaar.
1: Hallo, proost. Hoeveel biertjes zijn er al op sinds gisteravond?
4: Oh, ik denk een stuk of... moet ik even nadenken hoor. Ik denk gisteravond een stuk of 10. En dit is mijn tweede, dus dat valt mee.
1: Oh, dat valt mee. En was dat ook het ontbijt?
4: Ontbijt heb ik 2 keizerbroodjes met kaas genomen.
1: Geen haring?
4: Nee, dat trekt mijn maag niet 's morgens vroeg.
1: En hoe laat gaat het nou door nog met het bier vandaag?
4: Ik hoop dat ik om 9 uur vanavond thuis ben.
1: En hoeveel bier zit er dan in?
4: Nou, daar doe ik eigenlijk geen uitspraak over.
1: Nou, dankjewel en proost nog. Ja, en waar ik doorloop zie ik nog veel meer mensen die, die hier al gezellig, proost, al gezellig staan. Niemand wil vandaag. Ik weet nou niet of het aan mij ligt of aan 3 oktober.
5: Wil je wat drinken?
1: Nou, ik wil niks drinken, want ik ben aan het werk, maar dankjewel voor het aanbod.
5: Wel de werktijd. Wij zeggen niks tegen je baas.
1: Ja, ik denk dat als mijn baas meeluistert, dat hij
5: het
1: dan...
5: Nee, die legt nog op één oor.
1: Nou, ik denk dat toen ik opstond, dat hij toen wel op één oor lag. Nog? Want ik was hier al vroeg. Waren jullie hier ook al zo vroeg?
5: 8:30.
1: Oh, dat valt mee.
5: Ja.
1: En hoe laat is het gisteren geworden?
5: Oh, 1:30. Viel mee.
1: Nee. En hoeveel drankjes zijn er al ingegaan vandaag?
5: Het is mijn tweede.
1: Oh, dat valt mee. En het hoort er ook wel bij, toch?
5: Ik ben
1: toch
5: niet zo'n drinker. Nee. Zij wel. Ik zit de hele dag aan het zuipen. Ja, je bent de tel kwijt, hè? Ja, ik kan niet zo goed tellen.
6: Nou, ik heb dit radio-ding nog nooit gezien.
1: Dit radio-ding?
6: Nee, het ziet er heel raar uit.
1: Dat is een...
5: Ga je vanmiddag ook nog bij UVS kijken, of niet?
1: Oh, nou, ik ga zo weer naar huis. Dus, maar wat mijn collega's doen, dat weet ik niet.
5: Hoe laat doe je dan?
1: Nou, dit is de laatste bijdrage die ik doe. Dus daarna kan ik wel een drankje drinken misschien.
5: Zo'n drankje krijgen? Ja. Nou, gooi die camera uit. Kom.
1: Nou, Rogier, je hoort het. Ja. Ik moet aan de slag. Dag.
0: Nou, veel plezier daar. Goh, de drank is in de man daar in Leiden. Ik wil wel even, want jij hoort natuurlijk al die studenten. En er wordt altijd gezegd over studenten van dat ze zoveel drinken. Dat wil ik echt even ontkrachten. Want ik woon zelf in Delft. Ik fietste hier vanmorgen naartoe om, 8:15. Ik kwam een paar studenten tegen. Ik zeg, jongens, hebben jullie al ontbeten? Toen zeiden ze, nee meneer Van der Zanden, nog geen druppel. Dus dat is wel het bewijs dat het allemaal wel meevalt met het drankgebruik van die studenten. Nu van Linda van Dijk naar De Dijk. Groot hart, ik ben benieuwd hoe Linda terugkomt. Die komt kachel thuis natuurlijk. Misschien moeten we het even ophalen op de brommer. Top!

0: De dijk. Groothart, we gaan van een aantal dronken leider naar de altijd broodnuchtere Sjaak Bal.
1: Broodje Bralnuchter, zou je kunnen zeggen.
0: Precies.
1: Ja, zat die verslaggever er nou om 6:00 vanmorgen al, joh?
0: Nou, ze was er wel vroeg, ja. Ik weet niet precies hoe laat ze, volgens mij vanaf 7:00, geloof ik.
1: Ja, ja, dan gaan ze een ontwaken, hè. Reveille doen ze dat.
0: Ja.
1: Reveille.
0: Ja. Reveille noemen ze dat.
1: Reveille, ja. Je hebt 3 oktober al gedraaid, neem ik aan.
0: Van Rubber en Robbie. Nee, die mag jij nog...
1: Vertellen. Dat jij op 3 oktober...
0: Die stond niet in de draailijst.
1: Nou, het is toch ongelooflijk. Kijk, ga ik naar de technicus. Aan. Zoek op dat liedje Rubber en Robbie.
0: Ik wil dat nog voorstellen om die te draaien en dat is er niet van gekomen. Dus doe jij dat zo meteen.
1: Ja, dat moet dan toch wel gebeuren, ja. Potverdorie, ja. Het is een groot feest daar in Leiden. Het is echt een volksfeest. Het hele jaar sparen en dan in 3 dagen alles proberen uit te geven.
0: Ja.
1: Het is wel wat minder dan vroeger, heb ik het idee, hoor. Maar dat heeft ook te maken met zo'n alcoholverbod. Dat hebben ze dan ook, weet je wel.
0: Ja.
1: Ze hebben toch... Je mag niet meer zuipen, dat is het ook weer.
0: Nee, maar die mensen die we net op de radio hoorden, die hebben daar zich niet aan gehouden.
1: Nee, maar ja, het is ook een raar idee. Probleemdrinker. Zeg, laatst vroeg iemand aan mij, ben jij een probleemdrinker? Ik zei, nou, ik heb er geen probleem mee. Dus
0: ja.
1: Wat raar genoeg met alcohol. Maar ja, ze gaan achter je wijntje aan, dat weet je. Dat alcohol is niet heel slecht. Schijf van 5 hebben ze ook gezegd van... je mag helemaal niet meer drinken, geloof ik. Elk drankje kan wel kanker veroorzaken. Als ik kijk er nog een paar, zeg...
0: Ja, dat schijnt weer met nieuwe inzichten te maken te hebben.
1: Precies, Rafi.
0: Maar jij hebt... wat gaan we doen zo meteen?
1: We gaan een stem raden, heb ik begrepen. Want die is nog niet geraden, hè?
0: Nee.
1: En is het lastig? Ik heb nog niet gehoord.
0: Vind het een vrij bekende stem en een heel karakteristiek geluid. Dus ik kans dat die er wel geraden wordt.
1: Nou, die gaan we in ieder geval doen. We hebben natuurlijk een prachtige smartlab. Ik zit te denken aan de Ramblers. Die bestaan 100 jaar sinds deze week. Oh. Het orkest, het dansorkest, de Ramblers. Ja. Ja, dat is natuurlijk een oude joekelverhaal. Dat weet
0: zeker,
1: ik ook wel.
0: Zeker, nee, maar
1: dan gaan we helemaal terug in de tijd. Maar misschien dat we daar iets voor kunnen draaien. Ik weet niet of het was Smartlab, dacht ik.
0: Dat lijkt me prima.
1: En natuurlijk een mooie bakplaat. En we kijken even terug op het nieuws van de afgelopen week. Waar natuurlijk bizarre dingen zijn gebeurd weer. Hè?
0: Ja, en vandaag ook iets met een vliegtuig. Ja.
1: Ja, ook op het Dubai, vlak Dubai,
0: ja,
1: bedoel je?
0: Precies,
1: ook. Dat was ik al vergeten, inderdaad. Ja. Dat is ook wel echt idioot. En die vrouw die natuurlijk 2 keer geëxecuteerd is en dat het niet lukte.
0: Ja,
1: die Amerikanen kunnen ook helemaal niks, hè, die gasten. Het is ongelooflijk. Bommen gooien, dat is het enige wat ze kunnen.
0: Ja.
1: Maar iemand een beetje fatsoenlijk executeren, dat lukt ze niet.
0: Ik vroeg mij af, er schijnen dus mensen bij te moeten zijn. Mensen, je kunt je dan als Amerikaan vrijwillig opgeven om zo'n executie bij te wonen en dat te aanschouwen. Waarom wil je dat? Dat wil je toch niet zien?
1: Nou, ik weet niet of jij dat hebt zien overlijden. Ik heb het een paar keer meegemaakt. Ook vrijwillig, maar niet vrijwillig. En dat is toch niet echt het prettigste moment van mijn leven, moet ik zeggen. Dus om daar nou vrijwillig naar te gaan zitten kijken, dat is toch heel erg... dan ben je echt wel uitgekeken op Netflix, zou ik maar zeggen.
0: Ja, precies. Dat lijkt me ook.
1: Maar goed.
0: Nou, genoeg te bespreken. Dus
1: ja, dat zeker wel, Rogier. Want jij gaat nog even door met je programma. Of ben je klaar?
0: Nee,
1: je bent klaar.
0: Ik ga een beetje afronden, denk ik. Ik ga plaats maken voor jou. Morgen ben ik er weer met nieuwe uit. En dan gaan we het onderweer hebben over het weekend van de wetenschap. En over het langlaufen. Dat kun je namelijk vanaf morgen weer gaan doen in Gouda. Die hebben de langste langlaufbaan ter wereld liggen daar. Een worstelbaan.
1: Waarvan gemaakt? Van kaas?
0: Nee, van
1: stookwafels.
0: Van borstels.
1: Van borstels.
0: Ja.
1: Goudse borstels.
0: Zoiets, ja.
1: Nooit geweten dat ze die ook hadden.
0: Met 7 heuvels en weet ik, kilometers aan loipes en zo. Dus weer wat geleerd. Nu tot aan het nieuws. Dire Straits, Brothers in Arms.

0: De hutspot werd achtergelaten door de Spaanse soldaten. Dus eigenlijk eten we Spaans voedsel ieder jaar.
1: Op 3 oktober 1574 kwam er een einde aan de belegering van Leiden door de Spanjaarden.
2: Dus hier op deze plek voeren de geuzen Leiden binnen. En was Leiden ontzet.
3: De mensen die hebben heel flink honger geleden.
4: Leiden ontzet, Holland gered. En dat is de samenvatting.
3: Het is een heel mooi groot feest in Leiden. En dat moet zo blijven.
1: Je ziet het in Sporen van 3 oktober. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Van Uffelen Broekenweek, tweede broek halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: In Delfgauw is het 18 graden, Bilderdam 18, periode met zon, droog en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. Minstens 3 jonge meisjes zouden afgelopen week in Naaldwijk lastiggevallen zijn door jongens op fatbikes. Daarover bericht mediapartner WOS. Een van de meisjes durft volgens raadslid Mireille van der Stelt niet meer alleen over straat. Haar partij, Gemeentebelang Westland, heeft naar aanleiding van de meldingen vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Westland. De hondenplons in zwembad De Horen in Alphen aan de Rijn heeft €815 opgeleverd voor dierenambulance Alphen aan de Rijn en omgeving. Het zwembad sloot zondag 27 september het buitenbadseizoen af met het jaarlijkse evenement waarbij honden samen met hun baasjes het buitenbad in konden. Mede door het mooie weer was het een groot succes. Er werden meer dan 300 kaarten verkocht, meldt mediapartner Studio Alphen. 3 oktober, de viering van Leidens Ontzet, staat bol van de tradities. Naast Hutspot en Haring en Wittebrood is er ook de Den Tonkelaarrede. Teun Snijders sprak vanmorgen zijn eerste Den Tonkelaarrede uit in het Van der Werfpark in Leiden. Tijdens de koraalzang was het de vuurdoop voor Teun en het was een succes. Hij nam het stokje over van Joost Blijen, die de rede 20 keer heeft mogen uitspreken. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
17: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Na de reclamemuziek van Emmylou Harris, meer nieuws. Blijf luisteren en gebruik de app.
18: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
19: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
20: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking. Keurig.
21: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
22: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
23: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
24: Honda, the power of dreams.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
28: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
29: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
27: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
28: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
30: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
31: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
32: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
33: Tot 2 uur, broodje bral.

wat heerlijk is dat toch. Emmylou Harris, C'est la vie. Luisteraars, een hele goede middag deze zaterdagmiddag. Het is een beetje een Indian summer, noemen ze dat ook in het Engels. Een Indian summer. Het is een beetje een zachtere oktobermaand. Ik weet niet wat het is, maar je zou verwachten dat het toch inmiddels met lange jassen rondlopen en zo. Maar het is allemaal alsof het nog een beetje zomer is eigenlijk. Een beetje lente. Ik heb het idee van lente eigenlijk. Het is natuurlijk niet zo. Straks komt er waarschijnlijk ineens keihard knalt die winter erin. Maar voorlopig is het toch heerlijk weer om buiten te zijn. Maar binnen is het ook goed toeven. Zeker als je achter de microfoon zit. Achter de microfoon van Radio West. 12:10. En ik mag vandaag het programma weer presenteren. Tot 2:00 ben ik bij je. Met natuurlijk de bakplaat, de smartlab. We gaan nog even kijken naar de stem. Want er moet de stem geraden worden. Moet je luisteren. Het spel. Van wie is die stem? Dat vraag je dan toch af. En we kijken natuurlijk altijd even met een schuin oog naar de week die achter ons ligt. En misschien wel de week die voor ons ligt. En dat was toch wel weer een, moet ik zeggen, een gewelddadig weekje. Als je kijkt wat er dan in Amerika gebeurde. Een vrouw moest daar geëxecuteerd worden. En die werd 2 keer verkeerd geïnjecteerd. Dat is ook niet te geloven dat dat gebeurt. En dat je dat niet voor elkaar hebt om dan toch iemand te laten sterven. Wat dan blijkbaar dan moet. Nou, dan. Maar dat is toch ongelooflijk, jongens. Met een injectie dan dat dat nu. Als ik te horen zou krijgen dat ik geëxecuteerd zou worden met een injectie, dan zou ik mijn cel helemaal schoonboenen. Ik zou mijn bed netjes opmaken. En als ze me dan zouden komen halen, zou ik zeggen: injectie? Ik dacht dat je zei inspectie. En dat zij zich dan schuldig voelen, weet je. Dat ze zeggen van, nou ja, dan geef hem toch maar weer levenslang, weet ik veel. Wat ik helemaal niet erg zou vinden om levenslang in de bibliotheek in de gevangenis te zitten. Want dat is de enige plek waar ik nog een fatsoenlijke bibliotheek heb. Deze week hadden we een co-piloot die in een vliegtuig zijn piloot aanviel met een bijl. Het is juist bekend geworden dat het een bijl was wat die gozer in zijn hand had. Je zou toch denken dat je aan boord, en bedoel, moet jij eens proberen om een snoepje aan boord te krijgen. Dan word je al apart gezet. Maar hij viel samen met een bel. Je zou denken met een knuppel. Want die gasten in de cockpitje de knuppel. Maar nee, hij had een bel. Hoe krijg je een bel aan boord? Enfin, de man die het overleefd heeft is een held. Hij wist op het laatste moment, ach, je kent het bericht. Hij heeft op het laatste moment toch met zijn laatste krachten de deur open weten te krijgen van de cockpit. En toen konden mensen naar binnen om die man te overmeesteren. En die co-piloot zat natuurlijk helemaal in het gips gewikkeld en weet ik het allemaal. En die werd dan gelijk te woord gestaan via een verbinding met de Indiaanse premier Modi. Want dat is tegenwoordig ook de mode als er wat ergs gebeurt. Dus duikt er gelijk zo'n president op af of zo. Die probeert natuurlijk jouw shine te stelen. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Dat mensen denken, ook ga even aan boord van dat gebeuren. Ga ik even proberen ook een beetje shine te krijgen. Afgelopen week Paulien Cornelissen, tragisch overlijden, jongens, 50 jaar oud. Daar kan je heel veel over denken, maar het is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. En toen twitterde Jette, de strijd tegen kanker mocht zij niet winnen. Toen dacht ik heel erg, wat is dat voor een kutzin? Van wie mocht ze dat dan niet winnen? Welke halve zol zeiden, ja, dan mag die strijd niet winnen. Volgens mij is het ook zo'n zin die geschreven is door AI. Geen idee wat dat is. Anyway, 75 jaar televisie gaan we aandacht aan besteden. De protesten in Frankrijk komen waarschijnlijk ook nog even voorbij. Acta aan de Munnik hebben een nieuw repertoire uitgebracht. Ze staan natuurlijk in de Ziggo Dome een paar avonden uitverkocht. Daar ga ik een nieuw liedje van draaien. Enfin, er is genoeg te vertellen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk voor de mensen in Leiden en omstreken dat het nummer 3 oktober nog niet gedraaid is. Dus wij gaan genieten van Rubberen Robbie. En dat waren Kees Bergman, Aad Mol, Geert-Jan Hessing en Erwin van Preen. Ik wil de naam maar eens even noemen, want zij gaven Leiden hun iconische legendarische lied. En daar wil ik graag het programma mee openen, luisteraars. Natuurlijk!

0: Enrique Iglesias en Whitney Houston. Could I have this kiss forever? Je hoort het aan de muziek. Het spel Moet je luisteren gaan we zo direct spelen. En dat spelen we aan de hand van een stem. Er is een stem, er zijn veel stemmen in de wereld. En wij hebben een stem van een bekende Nederlander. En de vraag is natuurlijk, raad de stem. Hoe ingewikkeld kan het zijn? Nou, blijkbaar af en toe is het toch wel ingewikkeld. Zoals met de stem die je nu gaat horen. Want die is ook nog niet geraden. Ik heb hem nog niet gehoord, dus ik ga ook even samen met jullie voor het eerst luisteren naar de stem.
1: Moet je luisteren?
2: Ja joh, ik keek het altijd.
1: Moet je luisteren?
0: Nou, dat vind ik ook wel een hele lastige stem hoor.

070-390-5454. Als jij de stem wellicht kan raden. Het is niet Irene Mors, niet Carolien Tense en ook niet Anita Meijer. De cadeaubon van 50 euro. Een cadeaubon voor Pluto Sport ligt hier. Ik heb ook nog een sjaal liggen. Misschien nog wat andere dingen liggen in de studio die ik gewoon mee ga geven. Als jij raadt van wie de stem is. Doe maar eens een gokje. 070-390-5454. En dan zou ik natuurlijk het hele intro vol kunnen lullen van The Who, Babe O'Reilly. Maar ja, het is zo'n prachtig intro. Voor die tijd was dat was toch wel sensationeel, hè? Met die sequencers en toetsen en dergelijke. Dus misschien dat ik gewoon nou even mijn klep ga houden. Dan kan je nog 30 seconden genieten van het intro van The Who, Babe O'Reilly. 070-390-5454 voor het spelletje. Bellen maar.

0: onverslijdbaar als je het mij vraagt. Astrid, Rob en Fred, wat hebben ze met elkaar gemeen? Wel, ze zijn alle drie kandidaten bij het spel, moet je luisteren. En ze zitten alle drie in de auto. Als het goed is, hebben ze die langs de kant gezet. En kan ik nu met ze gaan praten. Astrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo, jij was op weg naar Leiden natuurlijk, hè? De Leids ontzet.
1: Nee. Ik was vanuit Voorburg op weg naar Monster.
0: Naar je oester?
1: Monster.
0: Oh,
1: ja,
0: naar Monster. Sorry.
1: Ik woon in Monster.
0: Ja, sorry. Tot. Ik heb waarschijnlijk trek of zo. Ik weet niet, maar ook wel oester. Oké, je woont in Monster. Ja, dat is ook een mooie plek, toch?
1: Zeker. Vlak
0: ja.
1: Achter het strand.
0: Ja. Ben je oorspronkelijk ook een echte Westlandse?
1: Nee. Ik kom uit Den Haag.
0: Oh, jeetje. Ja, nou, dan ben je wel import. En ja, ik weet, in het Westland wordt wel vaak gemopperd dat al die Haagenezen naar het Westland komen. Maar ja,
1: ik kan het je niet kwalijk nemen. Dat is alweer lang geleden.
0: Ja, maar ik kan het je niet kwalijk nemen, hoor. Want het is hartstikke leuk om daar te wonen, lijkt mij.
1: Zeker.
0: Beetje gemeenschapszin, hè. Dat zijn we daar een beetje kwijt al zo'n beetje. Maar goed, Astrid. Leids ontzet. Ben je daar eens geweest?
1: Nee, nog nooit. Tot mijn schande.
0: Ja. Ah, jongen, het is wel leuk om een keer mee te maken, hoor. Met name de folklore, hè. Dat, kijk, dat suipen, dat kun je altijd doen. Maar die haring en die hutspot, is dat wel...
1: Oh, nou, ja, dat de haring lust ik echt niet. Dus dat mis ik niet.
0: Nou, dan ga je voor de hutspot. Dat is ook niet te hachelen.
1: Oké,
0: maar
1: dat lust ik wel. Dat lust ik weer wel.
0: Ja. Wat raar is trouwens, geen haring lust. Dat is toch...
1: Nou, helemaal niet raar.
0: Nou, dat vind ik wel. Eet je helemaal geen vis of geen haring?
1: Jawel, nee, ik lust geen haring. Ik lust wel vis.
0: Oké. Nou ja, ik eet wel haring. Maar als jij het niet eet, blijft er meer over voor mij. Dat is ook wel weer waar.
1: Zo is dat.
2: Ja. Even langs de kant zetten.
0: Ja, en er wordt iets langs de kant gezet, daar hoor ik. Is dat Rob of is dat Fred? Wie zet dat daar wat langs de kant?
2: Nee, dat is Fred.
0: Oké, Fred, dan ga jij nog even... Zet jij maar langs de kant, doe maar rustig aan. Ga ik eerst even naar Rob toe, Astrid. Ik geef naar Rob toe. Dag, Rob.
2: Okay. Hallo, met de Rob dus.
0: Ja,
2: ik sta langs de kant.
0: Jij staat ook langs de kant, ja, dat hebben we gevraagd aan jullie. En jij was wel op weg naar Leiden natuurlijk, hè?
2: Nee, eigenlijk niet. Door de week wel, want ik werk in Rijnsburg, dus dan kom ik wel in de buurt van Leiden.
0: Maar... Ja, oké. Okay, maar dan
2: heb
0: jullie...
2: ik lust helemaal geen vis, dus.
0: Jij lust ook geen vis?
2: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal geen vis? Nou, ja, wat dan, een lekker bekkie of een een stukje tarbot, nee, helemaal niks.
2: Nee, ik eet al heel lang vegetarisch, dus.
0: Oh ja, dan is het logisch. Ik dacht misschien dat je... Kijk, er zijn mensen die leren hun kinderen, als ze ze opvoeden, te eten wat ze zelf ook... Ik heb een zwager die eet geen kaas. Die kinderen eten dus ook geen kaas. Vind ik dat wonderbaarlijk. Ja. Oké, nou, als je vegetarisch bent, dan begrijp ik het natuurlijk helemaal. Maar Leids ontzet met haring en witte brood, dat is niks. Hutspot daarentegen is wel vegetarisch, hè?
2: Ja, meestal wel. Maar ze kunnen de spekjes waar je nu op zo, hè?
0: Ja, dat is waar. Daar heb jij weer gelijk in. Dan gebruiken ze het vet van die spek of zo dan. Ja, wat dat betreft is het. Wat dat betreft moet je inderdaad altijd even de thermometer erin stoppen. Vegetarische hutspot, dat moet toch ook wel bestaan, lijkt mij.
2: Ja, dat is ook wel. Kijk, als ik wel eens hutspot, als ik het zelf maak, zeg maar, dan op mijn vrouw.
0: Ja.
2: Dan is het best lekker. Ja. Ja,
0: dan is dat heel goed te doen. Maar goed, Leids ontzet ook nog nooit meegemaakt.
2: Nee, klopt. Nee.
0: Nou ja, op zo'n dag als vandaag is dat natuurlijk toch een slechte score. Twee van de drie deelnemers aan het spel hebben nog nooit Leids ontzettend meegevierd. Fred, goedemiddag. Fred, ben jij al langs de kant gaan staan?
3: Ja, ik ga langs de kant nu, ja.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Was het een opgave, Fred, om langs de kant te gaan?
3: Nou, het is niet het meest strategische plekje.
0: Oh.
3: Ik sta voor een inrit en als er iemand uit moet, dan moet ik weer weg.
0: Ja, maar goed. Nou, die wacht maar even, hoor. Dag. Ja.
3: Ja.
0: Maar goed, Fred, jij dan wel op weg naar Leids ontzet?
3: Nee. Ik vind er geen reet aan.
0: Oh, dat is natuurlijk... Nee. Dat is ook lekker duidelijk. En, ben je er wel eens geweest dan, Fred?
3: Nee, ik ben wel eens in Leiden geweest, maar ik vind het kutstad.
0: Oh, je vindt Leiden geen reet aan, sowieso?
3: Nee, ik vind er geen reet aan.
0: Oké. Okay.
3: Ik ben een Hagenaar.
0: Ja, natuurlijk. Maar ja, joh. Dat wilt u niet zeggen dat een hekel hebt aan. Ja, natuurlijk, maar dat wilt u niet zeggen dat een hekel hebt aan. Kijk, dat Leidenaar, het is een soort van volk van laaf. Dat is wat je op de Efteling hebt. Dat zijn een heel eigen aantal avondjes. Maar heb je nou zo'n hekel aan die mensen dan? Dat valt er ook wel weer mee.
3: Op zich geen hekel, maar ik vind dat Leiden gewoon helemaal niks. Studentenstad.
0: Oh ja.
3: Het is allemaal. Nee, het is allemaal niks.
0: Het is allemaal niks.
3: Maar, het is allemaal echt niks.
0: Maar als je bij de grens vandaag komt, dan ben je wel zenuwachtig, begrijp ik.
3: Ja.
0: Dat is niet te geloven. Oké. Ja. Nou ja, dan toch nog even dan de controlevraag. Haring eten we wel, Fred, of niet?
3: Ik hou wel van vis, maar niet van haring. Maar ik vind lekkerbek, die vind ik wel lekker.
0: Ja, oké.
3: Lekkerbek.
0: Een Hagenees die geen haring eet, dat is niet echt een Hagenees volgens mij, hoor.
3: Nee, zegt ze mij verschrikkelijk een haring. Nee, kijk, daar hou ik ook niet van.
4: Ongelooflijk, luisteraars. Nee, toch,
3: en dan nemen er een heleboel mensen nemen er nog heel veel uitjes ook op.
4: Mm-hmm.
3: En dat is allemaal niks.
4: Nee. Maar een jenevertje erbij is wel lekker, hoor.
3: Ja, nee, maar mijn voorkeur gaat meer naar vis dan naar vlees.
4: Dat wel.
3: Dus ik hou meer van vis. Ja, oké. Okay.
4: Dus dan heb ik hier een pectosaurier, hoe heet het ook alweer? Help eens even op, jij weet het al. Hoe heet het ook alweer? Pectosaurier?
3: Vegetariër.
4: Ja, maar als je alleen vis eet, dan heb je toch een naam, de pestisaurier of zo?
3: Oh, dat weet ik niet.
4: Pestisaurier
3: of zo.
4: Ja, daar zie je. Ja, ik dacht even dat ik een oude dinosaurus zat op te noemen, maar het is wel degelijk de naam van iemand die alleen maar vis eet. Anyway, het spel Astrid, Rob en Fred. Jullie hebben al drie gebeld, want jullie hebben een suggestie. Jullie denken te weten van wie deze stem is.
5: Moet je luisteren?
6: Ja joh, ik keek het altijd.
5: Moet je luisteren?
4: Astrid, vertel het eens. Wie keek altijd?
1: Ik dacht Saskia Belleman.
4: Oeh, dat vind ik een hele goede suggestie. Want die stem kan ik me inderdaad voorstellen dat je denkt... dat is Saskia Belleman. Vind ik helemaal geen slechte suggestie. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het is...
5: Fout.
1: Ja, oké, jammer.
4: Is niet goed, Astrid. Niks aan te doen. Maar we gaan nog even aan Rob vragen. Misschien weet hij het wel, Rob.
2: Ja, ik denk ook dat het niet goed is. Maar ik denk Astrid Joosten.
4: Astrid Joosten. Nou, die heeft wel een andere timbre in de stem, hoor.
5: Fout.
4: Dat is hem ook niet helemaal. Nou, dan gaan we naar Fred de Leidenhater. Fred, vertel het eens.
2: Ja. Nou, zo erg is het dan ook weer niet. Maar ik dacht Simone Kleinsma.
4: Wie was het ook weer? Help even, Simone Kleinsma. Dat was... de actrice of zangeres, zo heet het. Musicalster eigenlijk is het niet, hè?
2: Ja.
4: Simone Kleinsma. Goed! Ja, inderdaad. Dat kwam natuurlijk door mijn hint, hè, Fred? Want ik zei de actrice... Simone Kleinsma.
2: Ja, de actrice.
4: Ja, dat is het inderdaad. Het is Simone Kleinsma. Je krijgt een bon van €50 van Pluto Sport. Je krijgt er een sjaal bij voor het feit dat het straks toch weer winter gaat worden. En ik dank Astrid en Rob ook voor het bellen. Dat betekent, het spel is geraden. Morgen een nieuwe stem.
2: Hartstikke dank.
4: Moet je luisteren. Dankjewel alle drie voor het bellen en prettige reis verder.
2: Oké.
4: Dag.
2: Doei.
4: Hoi. Nou, is bijkomen van... Van het spelletje. Jongen.

Stewart en Ronald Isley van de originele Isley Brothers. Het was er een origineel van hun. This Old Heart of Mine. Dat was een remake. Ze hebben hem nog eventjes een keertje het oude prakje opgewarmd. En toen kwam dit eruit. Toch ook wel bijzonder aardig. Goed, luisteraars, ik had een plaatje wat ik graag wilde laten horen. Waarvan ik dacht, van potverdorie, dat heb ik heel... zat ergens in mijn hoofd. Dat heb je al zin. Dan hoor je ineens in je hoofd. Van de week was er zoveel ellende aan de gang. Ook in Frankrijk weer met die protesten. Dat je denkt, wat is dat nou weer? Ging ik maar lekker op vakantie. En toen schoot het ineens in mijn hoofd. Zat ik maar op Zanzibar. Toen dacht ik, wat was dat ook weer? Zat ik maar op Zanzibar. Want dat was zo'n liedje. Ik zat ergens in mijn hoofd en ik dacht van ja... Het was heel plezierig, dat weet ik nog wel, dat liedje. Het was een oorwurm, dat weet ik ook. Dat bleef er in je hoofd zitten. En het bleef ook deze week nog in mijn hoofd zitten. Terwijl ik aan vakantie dacht. Want het is alweer zoiets dat je denkt van... Goh, ik zou weer zo'n vakantie willen. Ik kan me herinneren dat ik vroeger op school de lerares... Die gaf dan schrijfles en dan schreef ze op het bord... Ik heb geen plezier aan mijn vakantie beleefd. En toen vroeg ze mij, hoe moet ik dat corrigeren? En toen zei ik, je moet zorgen dat je een vriend krijgt. Maar dat was niet het antwoord. Het was dus beleefd met een T in plaats van een D, wist ik veel. Kijk, vakantie heeft ook zijn ergernissen. We zeven bier dat op is. Opdringerige landgenoten. Pas gekochte slippers die al gelijk aan elkaar pleuren. Ik weet het wel. Maar op Zanzibar is dat allemaal niet aanwezig. We gaan terug naar het begin van de jaren 80. Zijn naam is de heer Hogewaard. Hij had één grote hit. Zat ik maar op Zanzibar. Marie, pak de koffers in. En ik zweer je, de hele week loop je met die melodie in je hoofd. Hier komt-ie.

Hey, prachtig liedje. Love myself. Nieuwe muziek van Agda en de Munich. Daar gaan we eens aandacht aan besteden. Nieuw repertoire. Ze staan deze week in de Ziggo Dome. 3-4 avonden achter elkaar uitverkocht. Volgend jaar in het Olympisch Stadion. Dat is een droom voor deze twee heren. Om daar een keer te mogen spelen. En dat is hartstikke leuk. Ze hebben twee nieuwe nummers uitgebracht. En vast, er komen er nog wat meer. Niets doen heet het nieuwste nummer. Schitterend nummer over de kracht van verveling. Maar ook van al die situaties waarin je terechtkomt. En waar je dan denkt, moet ik actie ondernemen? Maar dat je denkt, nou, laat ik even nadenken. Dat is een goed idee. Hè? Altijd even twee keer bedenken voordat je iets doet. En dan denk je vaak, nou, soms is het beter om even helemaal niks te doen. Wat is de remedie voor liefde op het eerste gezicht? Nog een keer kijken. Dus ik bedoel, denk er even over na. En vaak wil je dan helemaal niks meer doen. Prachtig thema voor een liedje. Niets doen. Dit is de nieuwe Agda en de Munich.

prachtig. Prachtige muziek van Agda aan de Munnik. Niet te doen, geproduceerd door de zoon van Thomas Agda. Misschien ook leuk om te vertellen dat het stokje doorgegeven wordt, maar dan in de productie. We gaan naar 1 uur, lieve luisteraars. En dat betekent even naar het nieuws. En daarna ben ik gewoon weer terug met lekker een uurtje broodje brouw. The Bee Gees, You Win Again. Dat is mijn laatste plaat van het eerste uur.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven met als solist Jozef Spacek. Het residentieorkest koffieconcert. Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
12: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
15: In Poeldijk is het 19 graden, Leiden 19, zon, droog en een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. De aanleg van de fietsbrug over het Aarkanaal in Alphen aan den Rijn loopt opnieuw vertraging op vanwege technische problemen. De gemeente maakte zich eerder dit jaar zorgen over de constructieve veiligheid van de brug en heeft de aannemer daarom opgedragen het inhijsen stil te leggen. De zorgen zijn inmiddels weggenomen, maar wanneer de brug af is, is nog altijd niet duidelijk. De opkomst bij Leidens Ontzet is waanzinnig, zegt een blije burgemeester Peter Heikoop. Het gaat ontzettend goed. De sfeer is fantastisch, het weer is goed en mensen genieten. En het is één groot feest. In het Van der Werfpark werd vanochtend uit volle borst meegezongen met de koraalzang. En daarna was het haring en wittebrood scoren in de Waag. Daar stonden weer lange rijen Leidenaars geduldig te wachten. De hondenplons in zwembad De Hoorn in Alphen aan de Rijn heeft €815 opgeleverd voor dierenambulance Alphen aan de Rijn en omgeving. Het zwembad sloot zondag 27 september het buitenbadseizoen af met het jaarlijkse evenement, waarbij honden samen met hun baasje het buitenbad in konden. Mede door het mooie weer was het een groot succes en werden er meer dan 300 kaarten verkocht, meldt mediapartner Studio Alphen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Robert Vriezen.
17: Staat file op A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 10 minuten vertraging bij Rotterdam Overschie. Op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan den IJssel. 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging als je kiest voor de N223 vanuit Hoek van Holland naar Delft. Want bij de aansluiting met de A4 kom je in 3 kilometer langzaam rijdend verkeer terecht.
15: Dankjewel Robert. Na de reclamemuziek van Sandy Coast. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
26: Tot 2:00.

Hans Vermeulen en de Sandy Coast. The Eyes of Jenny. Zo, zijn we een beetje bijgetankt. Luisteraars hebben even een bakje koffie gepakt. Ik heb zojuist een bakje koffie gepakt en de technicus heeft er een van mij gekregen. Ik heb hier een broodje liggen, dat moet ik nog even gaan benutten. En ik heb mijzelf vandaag cadeau gedaan. Een hoop geritsel. Een pain au chocolat. Oftewel een chocoladebroodje. Pain au chocolat. Zo noemen ze dat in Frankrijk. Pain au chocolat. Ik heb daar een bijzondere band mee, want ik heb in mijn jonge jaren in Frankrijk, in het zuiden van Frankrijk, ik had een vriendje, zijn tante woonde daar, heb ik daar een zomer lang geholpen in een bakkerij. Van de man waar zij mee getrouwd was. Michel heette die. En Michel was bakker, een jonge vent, rookte als een schoorsteen en was een oud autocoureur, kan me herinneren. Hij was het niet helemaal geworden, maar hij reed als een idioot. Door die kleine Franse weggetjes in de buurt van Gras was dat. Daar is hij trouwens ook tegen een boom aangereden. En dat heeft hij niet overleefd, kan ik je vertellen. Maar dat was veel later. Ik heb daar dus pain au chocolat staan maken in die bakkerij. Je moest stokbrood insnijden met een oud scheermesje. Ik kreeg van die mooie ribbeltjes erin natuurlijk. En pain au chocolat. En dat was de eerste nacht, want er werd s'nachts natuurlijk gewerkt. Dat ik dan zo'n pain au chocolat moest je dan de twee chocoladestaafjes moest je uit een grote doos pakken en die moest je dan in dat deeg rollen. En de eerste nacht heb ik me echt helemaal ziek gevroten aan die staafjes chocola. Maar de tweede nacht was ik al wel klaar mee. Maar ik heb duizenden van die dingen in elkaar staan draaien. De pain au chocolat. Enfin, dat ga ik zo direct hier nuttigen. Als jullie naar muziek luisteren natuurlijk. Van dezegene artiest. De Smart Lab heeft alles te maken met Leidsontzet en alcohol. Daar gaan we het straks over hebben. En natuurlijk 75 jaar televisie. Dat vieren we deze week. 75 jaar televisie in Nederland. Dat heeft dat precies opgebracht. En wat is dan het meest bekeken tv-programma? Daar gaan we even aandacht aan besteden. Ik weet dat deze zomer twee gigantische zomerhits zijn. Dat is Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Prachtig liedje, trouwens geschreven met onder andere Rob van Zuilen. Rob van Zuilen is de zoon van Willem van Zuilen, onze eigen Willem van Zuilen. Er zit een klein omroepwest tintje aan dat lied. Prachtig liedje, maar eerlijk gezegd vind ik dit liedje nog leuker. Justin de Wild, cheerio! Zij

Elvis Costello met een nummer over She, over zijn vrouw, denk ik. Dat is Diana Krall, hè, de beroemde jazzpianiste. Was dat een prachtig liedje. Goed, deze week bleek dat het ineens 75 jaar geleden is dat we met z'n allen voor dat grote grijze oog zijn gaan zitten. Altijd een bijzonder iets gevonden dat mensen het grootste deel van hun leven toch naar de hoek van hun kamer staren. En daar staat dan iets... een beetje wat te doen. Nou ja, dit is natuurlijk radio. Dus eerlijk gezegd zal het mij de bout hachelen dat het 75 jaar televisie is. Eén ding weet ik wel van 75 jaar televisie. Het beeld is voller geworden, maar de koppen leger. En wat is dan het beste programma in die 75 jaar, bleek uit onderzoek? Zwiebertje. En wie ben ik dan om jullie te onthouden? De tune van het programma. Ja, daar is die hoor. Daar is Zwiebertje. Zing hem maar.

je kan veel zeggen van ABBA, maar die passen bij mij toch echt in de categorie de Beatles en de Stones. Want prachtige melodieën. Andere muziek, maar prachtige muziek. Thank you for the music. Luisteraars, ik denk dat er weinig mensen zijn die eerst aan hun appelsap ruiken, behalve urologen. En daarmee dacht ik ineens aan het feit dat er toch weer veel gedronken wordt dit weekend. Leids ontzet natuurlijk. En sowieso in het weekend wordt er veel gedronken. Ja, dat is toch een feit. Ik bedoel, ja. Ze zeggen wel eens, is het glas half leeg, is het glas half vol? Ja, dat hangt ervan wat erin zit. En ondertussen zuip je eigen klem. Het brengt mij bij de Smartlab van vandaag. En die is gebaseerd op het feit dat mensen altijd zeggen dat ze willen stoppen met drinken als ze dronken zijn. Dat is eigenlijk wat er al gebeurt. Een tijd geleden mocht ik optreden in op een congres, Westeinde ziekenhuis. En dat was een congres over drank en over alcohol. In het weekend kwamen namelijk heel veel mensen binnen. Hoe verrassend is dat? Met een gebroken pols of een gescheurd oog. Van de trap gevallen. Terwijl ze zogenaamd bezig waren met iets. Maar ze waren eigenlijk gewoon dronken. En toen bleek dat ze dan, als ze dan zeiden van drinkt u niet te veel, dat mag je eigenlijk niet zomaar zeggen natuurlijk. Toen bleek dat die interventie.

Op de eerste hulp eigenlijk heel goed werd ervaren. Mensen vonden dat heel prettig als ze dat zei. Enfin, daar ging het congres een beetje over, van hoe kunnen we dat een beetje inkleden. En er was toen een arts, een leverarts uit het ziekenhuis zelf, en die kwam een lezing geven over de verwoestende werking van alcohol. Het hoeft hier geen betoog dat een drankje af en toe volgens mij geen kwaad kan. Volgens de gezondheidsraad wel, maar af en toe een drankje moet kunnen. Ik vroeg aan die arts, wat is dan wel goed drinken, hè, als ik iets wil drinken? En toen zei hij, voor de man per dag 2 eenheden... en voor de vrouw 1 eenheid. En voor een man is 2 eenheden, dat is een biertje of wijn, hè, heb ik het over. Ik denk, voor sterke drank is helemaal wat anders, maar 2 biertjes per dag, en voor een vrouw 1 biertje per dag of een wijntje. Toen zei ik tegen hem, nou, dat heb ik wel. Dat is een beetje. En toen zei hij, en natuurlijk 2 dagen in de week niet, om gewenning te vermijden. En toen dacht ik, oeh, dat is best wel eigenlijk wel lastig. 2 dagen in de week niet drinken. Tegenwoordig drink ik de hele week niet meer en drink ik alleen af en toe nog in het weekend. Wat mij ook nog bijstaat is dat deze man een paar foto's bij zich had van levercirrose, leverkanker. En die zagen er nu uit. Dat waren levers die waren zo groot als een voetbal, opgezwollen. Geel met rood erin en draden. En het was een vreselijke foto. Na afloop vroeg ik aan die man, die foto heb je natuurlijk van het internet ergens vandaan gehaald. Hij zei, van het internet gehaald. Ik heb er per jaar 3 van deze bij mij in de praktijk. 3 van dat soort levers in Den Haag. Ik schrok daarvan. Anyway, het is de fles die drinkt, dat weet ik wel. En je drinkt gezellig mee. Maar het brengt ons wel bij de Smartlap van vandaag.

op de oceaan. Wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijt dan onze marconist, het noodzijn SOS, dan gaat mijn laatste goed allemaal gestoken in een fles.

Van Train uit de tijd dat er nog geen ijzeren staven langs de treinbanen lagen, zou je kunnen zeggen. Goed, ik heb een plaatje hier staan, dat gaan we eens even draaien, van Peter Frampton. Peter Frampton was eigenlijk een sessiemuzikant, hij kon heel goed gitaar spelen, zat dus veel in de studio. Hij toerde onder andere ook met David Bowie, kan me herinneren. Maar hij had op een gegeven moment toch ook wel zelf succes. En dat deed hij heel erg goed. En met name omdat hij een plaat uitbracht die eigenlijk, vond iedereen zei ze wel goed. Maar pas toen hij het live ging spelen, toen dachten ze, hé, dat is interessant. En hij was een van de eerste die echt met een live album kwam, waarvan iedereen zei, maar wacht even, zo kan het ook. We hadden natuurlijk wel Deep Purple, hè, Made in Japan en dat soort dingen. Maar er was een bandje uit Kiss en die zeiden van, nou, we hebben eigenlijk geen succes. Maar live doen we het altijd zo goed. Ja, dat kwam als ze natuurlijk bommen en granaten hadden en al die make-up. Maar toen zeiden ze, we gaan ook een live plaat uitbrengen. Dus Kiss kwam ook met een dubbel LP, Kiss Alive. En dat was inderdaad ook een zeer groot succes, die plaat. Voornamelijk omdat ze een beetje alles opnieuw werd ingespeeld in de studio. Want Kiss kon eigenlijk helemaal niet zo goed spelen in die tijd. Overigens ook nog met andere muzikanten. Nou, dat kon je niet zeggen van Peter Frampton. Want dat was wel een goede gitarist. En had ook een mondorgeltje. Dat gaat hij zo direct laten horen. Show me the way.

0: Ja, je krijgt zin om te huppelen als je dit hoort.
1: Zeker.
0: Een beetje in een kringetje met z'n allen zo. Nou ja, we zijn met z'n tweeën. Een beetje een zielig kringetje wordt dat. Maar Ronald van der Geer is hier namelijk aangeschoven. Ronald.
1: Sjaak.
0: Vertel het eens. Jij gaat zo direct de sport presenteren. Dan hebben we altijd even een kleine vooruitblik naar wat er dan precies in het programma zit. En welke wedstrijden en zo. Jij weet dat beter dan ik. Dus brand los.
1: Nou ja, ik kan jou vertellen dat we twee wedstrijden hebben. En ook vanuit de tweede divisie. Dat is Rijnsburgse Boys tegen Kloetingen. En Rijnsburgse Boys is natuurlijk erg in het nieuws geweest. Omdat er bij vier wedstrijden onrust is geweest bij Rijnsburg. Dat er nu ingegrepen is op supporters en zo. Bepaalde jonge supporters niet meer mogen komen.
0: Oh ja, joh.
1: En we gaan kijken of dat vandaag dan enig effect heeft. Hoewel ze spelen thuis vandaag natuurlijk. En Katwijk speelde ook thuis. En Kozakken Boys is daar de tegenstander. En Katwijk zal toch echt eens een paar stappen moeten maken om bij de oude statuur terecht te komen. Dat geldt overigens ook voor Rijnsburgse Boys. Deze twee vochten een paar jaar geleden nog voor het kampioenschap. En nu,
0: nu bungen ze ergens onderaan.
1: Ze hangen ergens in de middenmoot. Ja. Dat is toch zonde.
0: Dat zijn die vochten van Katwijk en,
1: en
0: de Rijnsburg is natuurlijk ook gewoon een regio met jongens die van jongens van Stavast.
1: Dat is
0: jongens die aanpakken.
1: Ja. Moutjes omhoog, hè? Moutjes omhoog.
0: Precies,
1: ja,
0: moutjes omhoog en gaan ervoor.
1: Maar die moutjes gaan nu bij Rijnvogels omhoog. En dat is in de derde divisie. Die doen het ontzettend goed. En die spelen tegen Groene Ster. En daar zijn we ook bij, Sjaak. Het is echt... ik ging ook niet naar het Leidens ontzet. Jij wel?
0: Nee, dit jaar niet. Ik ben er vaak geweest, hoor.
1: Oké.
0: Ik heb vaak geld verdiend, heb ik ermee.
1: Nee, omdat ik hoorde jouw luisteraars, de man haten werkelijk.
0: Nou ja, joh,
1: haten je, werkelijk.
0: Ik denk, hij was een beetje bravoer.
1: Ik vond een mooi verhaal.
0: Die Fred. Maar goed, aan de andere kant kan maar duidelijk wezen. Maar ik zou niet weten waarom het allemaal lieve mensen leiden, hoor. Daar is niks, helemaal niks mis mee. Zijn er Groene Ster?
1: Ja, Groene Ster.
0: En als je daar nou tegen moet spelen en je bent kleurenblind?
1: Ja, dan speel je tegen de ster.
0: Dat wordt het lastig. Welke kleurster wordt het dan?
1: Laten we hier niet te diep op ingaan.
0: Nee, zeker niet. Nee. Wat een leuke kleur sweater heb je aan. Welke kleur is dat? Een
1: soort groene ster.
0: Hè? Ik vind het meer bruin.
1: Ja.
0: Goed, we gaan naar muziek toe luisteren. Suzanne en Frik, halverwege. Ronald Vulks hier, zo direct in het programma.
1: En jij ook met luisteren natuurlijk.
0: Ja, reken maar. Ja.

0: Daar gaat toch niks boven het origineel, hè? Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, luisteraars. Het is weer tijd voor de bakplaat. En voordat wij de jingle daarvan starten, ga ik er iets over vertellen. Want anders hoor je de hele tijd dat gespetter, maar zou ik maar zeggen. Het is namelijk een instrumentaal nummer en daar zit wel een verhaaltje achter. Want het nummer is namelijk van een tv-serie uit 1973 uit Engeland. En die tv-serie heette Van der Valk. Nou ja, dat was een Engelse televisieserie, maar het speelde zich af in Nederland met een Engelse rechercheur. En de muziek daarvan werd geschreven door ene meneer Jack Trombie. En daarmee brak hij wereldwijd door met deze tune die je zo direct gaat horen. Het nummer Eye Level, geschreven dus voor een tv-serie Van der Valk. Enig probleem is, die meneer heet helemaal niet Jack Trombie. Hij heet namelijk, hou je vast, Jan Stoekaert. En Jan was een uiterst veelzijdige Nederlandse componist. Ja, het was een Nederlander. Hij was dirigent, hij was radioproducent. Grote naam is het niet echt geworden, maar hou je vast, schreef meer dan 1200 composities en vaak ook achter een pseudoniem. Wat dacht je van het pseudoniem Julius Stefaro? Onder die naam componeerde hij de volgende muziek. Precies. Ah, dan gaat je kinderhart gaat daar harder van kloppen, hè? Zeg het maar gewoon. Jawel. Ook dit schreef Jan Stoekaert onder een ander pseudoniem. Hij schreef ook nog een compositie Homeward Bound. Die werd door Monty Python gebruikt als thema in de film Monty Python and the Holy Grail. Bij de scène met King Arthur. Kortom, de man heeft toch wel veel meer succes gehad dan je zo op het eerste gezicht zou zeggen. Schreef ook muziek voor het Metropoolorkest. De serie of de speelfilm Wat Cynic schreef hij de muziek voor. Hij was vaste producent bij de VARA. En de allereerste muziek samensteller van Vroege Vogels. Dat bekende VARA-programma. Hij schreef dan ook in de jaren 50 zeer veel muziek voor een Engels muzieklabel, dat heette De Wolven. En die waren gespecialiseerd in zogeheten library muziek, of zo muziek waar je overheen kan ouwehoeren en die gebruikt wordt als achtergrondmuziek voor radio, tv en film en dergelijke. Maar sommige muziek was te mooi om overheen te gaan ouwehoeren. Dat ga ik dan ook absoluut niet doen. Dames en heren,
1: De Bakplaat
0: is vandaag van Jan Stoekaert. Het nummer heet Eye Level en het is het thema van de Engelse serie 1973 Van der Valk. Mijn laatste plaat van de uur. Ik zeg, heb het goed, maak het mooi en hou je haags.

0: De hutspot werd achtergelaten door de Spaanse soldaten. Dus eigenlijk eten we Spaans voedsel ieder jaar.
1: Op 3 oktober 1574 kwam er een einde aan de belegering van Leiden door de Spanjaarden.
2: Dus hier op deze plek voeren de geuzen Leiden binnen. En was Leiden ontzet.
3: De mensen die hebben heel flink honger geleden.
4: Leiden ontzet, Holland gered. En dat is de samenvatting.
3: Het is een heel mooi groot feest in Leiden. En dat moet zo blijven.
1: Je ziet het in Sporen van 3 oktober. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
12: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
13: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
17: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
16: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
20: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
19: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
20: Die geur van dat water.
19: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
20: Uitvinding, die ambulance.
18: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: In Hogebrug is het 19 graden, Zwammerdam 19. Periode met zon, droog en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind.
22: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
21: Goedemiddag, het is 2 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. De riool- en afvalstoffenheffingen gaan flink omhoog in Delft, blijkt uit de begroting van de gemeente voor 2027. Voor een groot deel is dat een gevolg van beleid van het Rijk, zegt wethouder Financiën Frank van Vliet. De heffingen voor het riool en het afval gaan met respectievelijk 12% en 9,8% omhoog, bericht mediapartner Omroep Delft. De aanleg van de fietsbrug over het Aarkanaal in Alphen aan de Rijn loopt opnieuw vertraging op vanwege technische problemen. De gemeente maakt zich eerder dit jaar zorgen over de constructieve veiligheid van de brug en heeft de aannemer daarom opgedragen het inhijsen stil te leggen. De zorgen zijn inmiddels weggenomen, maar wanneer de brug nu af is, is nog altijd niet duidelijk. Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Schaapweg in Rijswijk. Door nog onbekende oorzaak kwam hij ten val en botste tegen een verkeersbord. Zijn Harley Davidson raakte flink beschadigd. De motorrijder is zonder spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Wordt nu met hem gaat is niet bekend. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriezen.
2: 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. File bij Den Haag-Zuid. Op de N223 hoek van Holland-Delft voor de aansluiting met de A4. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
21: Dankjewel Robert. Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
4: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot tot €250 aan prijsfavorieten.
4: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
24: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
25: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
26: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
29: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
30: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
31: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
1: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: Radio West Sport.
7: Ja, een hele goede middag. Het is 7:07 op deze zaterdag, de 3 oktober. Het is de dag natuurlijk van het Leidensontzet. Die hebben fantastisch weer vandaag, want het is een nazomerdag om te zoenen. Maar goed, als het Leidensontzet het heeft, dan hebben de voetballers het vandaag ook. En nog belangrijker, de toeschouwers hebben het ook. En als je niet naar het voetbal gaat, maar wel geïnteresseerd bent, nou ja, dan zit je garant bij ons. Want wij praten hier natuurlijk de komende uren volledig bij over het regionale voetbal. We hebben 3 wedstrijden waar we live bij zijn. Wat dacht je van de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Kloetingen, de nummers 12 en 16? Als Rijnsburg toch al eens wil werken aan het zelfvertrouwen, dan lijkt vandaag een uitgelezen kans klaar te liggen. De wedstrijd begint om 2:30 en om 3:00 Katwijk. Ja, Katwijk doet natuurlijk ook nog niet helemaal wat het aan de oude statuur verplicht is. Staat 8e en speelt tegen een ploeg die wel meedoet in de top. En dat is Kozakken Boys. Maar ja, het verschil is allemaal nog heel klein. Als we het echt over top hebben, hebben we het over Rijnvogels. Het is toch echt zo dat deze regio de derde divisie, de B, domineert. Rijnvogels is de koploper met 17 punten uit 7 wedstrijden. Noordwijk staat er een punt achter. En Lisse staat er een punt achter. Wij volgen Rijnvogels vandaag en gaan er gemakshalve vanuit dat zij vanaf 2:30 gaan werken aan het doelsaldo. Want zij spelen tegen de nummer 15 Groene Ster. Dat zijn de wedstrijden die wij gaan volgen. Al bezig op dit moment in de tweede divisie. HFC, de Koninklijke, tegen Quick Boys. Die wedstrijd is om 2:00 begonnen. En het is daar nog 0-0.

0: Radio West waar je naar luistert. Wij zijn er ondersteboven van. En Diane er was ook. En wij zijn ondersteboven natuurlijk van het voetbal. Dat volgen we dan ook al jarenlang op zaterdagmiddag. Je bent het zo van ons gewend. We hebben de tweede en derde divisie altijd voor liggen. En we maken mooie keuzes. We gaan eens kijken in Rijnsburg. Want Rijnsburg speelt tegen Kloetingen vandaag. Ik zei net al, ze zouden hier in elk geval kunnen werken aan het zelfvertrouwen. Rijnsburg natuurlijk de afgelopen week niet echt in het nieuws geweest wat betreft het voetbal. De knijpende bek moest het even afleggen tegen de gooiende supporter, zeg maar. Maar het lijkt allemaal een beetje opgelost. Gert Barnhorn is er dan naartoe, onze onderzoeksjournalist en verslaggever. En Gert, ja, je bent bij Rijnsburg Kloetingen. Er wordt natuurlijk heel veel over bijzaken gesproken in Rijnsburg.
1: Nou ja, veel meer dan over het voetbal. En eigenlijk is dat natuurlijk ook best belangrijk. Want ja, ook dat gaat nog niet echt van een leien dakje. 8 punten slechts verzameld in de eerste 7 wedstrijden. Of 7 punten zelfs. De eerste 7 wedstrijden. Ja, het is echt niet heel erg goed bij Rijnsburg. Dat dus al 4 keer heeft verloren. En 2 keer heeft gewonnen. Een keertje gelijk heeft gespeeld. Ja, dat is natuurlijk voor een ploeg die ambieert kampioen te worden in de tweede divisie. By far niet goed genoeg. Maar inderdaad, en dat is ook precies wat René van der Kooi zei vorige week. Ja, ik zou hier eigenlijk met de billen bloot moeten vanwege het spel en de slechte resultaten. Maar het gaat alleen maar over de randzaken, over de supporters dingen. Want ja, al 4 keer dit seizoen het geval geweest dat een wedstrijd werd ontsierd vanwege ongeregeldheden. Die supportersproblematiek. Het is vorige week gebeurd in de wedstrijd tegen IJsselmeervogels. Of in ieder geval achteraf. Het begon met uitdagen van buiten het sportpark. Daar reageerden de supporters van Rijnsburg op. Uiteindelijk is er een gevecht verderop gestart op de parkeerplaats buiten het sportpark. Daarbij is 1 supporter gewond geraakt. Is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. Ja, het gebeurde dus ook na de wedstrijden tegen Quick Boys, Kozakken Boys en de Treffers. Ja, en zo gaat het dus eigenlijk al wekenlang over supportersproblemen hier op de Middelmors. Want na 4 incidenten was dat dan toch ook eindelijk reden voor het bestuur van Rijnsburg om met elkaar om tafel te gaan. Dat gebeurde afgelopen maandagavond in een spoedoverleg. Nou, daarin is besloten dat er op korte termijn een gesprek zou komen tussen het bestuur van de club en dat van de supportersvereniging. En ook steunt de club tot dat gesprek geen initiatieven meer van de supportersvereniging op het sportpark. Dus geen spandoeken, geen vuurwerk, geen sfeeracties, verder helemaal niets. Ook worden er geen busreizen meer georganiseerd door de supportersvereniging. En ik heb het zojuist even nagevraagd. Uiteindelijk zijn er 16 schorsingen uitgedeeld aan leden van Rijnsburgse Boys. Voor hoe lang dat is nog niet helemaal duidelijk. Heeft ermee te maken dat eerst de overkoepelende tuchtcommissie van alle voetbalclubs uit de gemeente Katwijk zich erover gaat buigen. Daarna wordt daar pas meer over duidelijk. Ja, en verder dus ook dat de club geen steun meer gaat verlenen aan de supportersvereniging. Dat is allemaal afgesproken na afgelopen donderdag. Dat is namelijk het moment geweest dat de besturen van de club zelf en de supportersvereniging met elkaar om tafel zijn gegaan. Daar is dat allemaal besproken. Maar ook heeft het bestuur van Rijnsburg zich uitgesproken over de schrik die er toch was, omdat er behoorlijk wat 14, 15-jarigen bij betrokken waren. Bij die ongeregeldheden en bij het gooien van stenen en noem het maar op. Ja, dat is natuurlijk wel even schrikken, want 14, 15 jaar... Ja, dat zegt natuurlijk ook wel iets, dat er een serieus probleem is. En de club is naar de ouders, -verzorgers van die leden van de club gegaan. En heeft zich daar gemeld en ook uitgesproken dat dit echt niet kan. Alle 16 mensen die geschorst zijn, hebben daar een brief van ontvangen deze week. En zijn dus niet welkom bij deze wedstrijd tegen Kloetingen. En ook de komende weken dus niet op het sportpark. Kans is heel groot dat andere leden van de supportersvereniging daarom solidair zijn. Toen ik hier zojuist het sportpark op kwam lopen, was het een stuk rustiger dan normaal gesproken. Dus ik denk inderdaad dat dat het geval is en dat het qua supporters nog wat rustiger gaat zijn dan het eerder dit seizoen het geval was in de wedstrijd. Bijvoorbeeld tegen AFC, die wel werd gewonnen met 3-0. Ja, en ik hoorde jou net zeggen aan het begin van de uitzending, Ronald. Vandaag is dan zo'n dag dat je aan het zelfvertrouwen kan werken. Ja, voor Kloetingen zal dat natuurlijk ook gelden tegen Rijnsburg. Ja. Want zij zien natuurlijk ook een ploeg die al 4 keer heeft verloren. Dat is meer dan Kloetingen zelf heeft gedaan. Want zij hebben 3 keer gelijk gespeeld en 1 keer gewonnen. Dus ja, daar, ja, qua puntaantal niet geweldig. Maar voor een promovendus op zich een redelijke start dan. Dus als je kijkt naar het aantal nederlagen, is Kloetingen zelfs de bovenliggende partij. Dat is verder niet zo heel veel waard natuurlijk. Op de ranglijst staan ze er wel gewoon onder. Slechts 1 puntje. Maar ook Kloetingen zal toch wel de kansen ruiken voor de wedstrijd die om 2:30 gaat beginnen.
0: En we hebben dus vandaag iets de knijpende bek. Zeker de komende 2 uur in Rijnsburg. Ja. Belangrijker dan de muitende puber. Dat mogen duidelijk zijn. Zometeen gaan we ook nog naar de derde divisie. Rijnvogels Groene Ster na de Searchers.

0: De Searchers en Goodbye My Love. Even goed nieuws doen. Ja, Koninklijke AFC Quick Boys, wedstrijd die om 2 uur begonnen is in de tweede divisie, heeft een nieuwe tussenstand. En daar kunnen wij best enige tevredenheid over uiten. Het is 0-1 geworden, je hoort zo wie de goal heeft gemaakt. We gaan namelijk even naar de derde divisie. Daar komt Noordwijk vanavond om 19:30 in actie. Speelt tegen Echt. En morgen speelt FC Lisse uitwedstrijd tegen Gemert. Dat is dan morgen om 2 uur. En dat betekent dat we nog, wat hebben we nog? VVSB hebben we nog om 15:30 tegen Excelsior Maassluis. Maar ja, onze aandacht gaat uit naar de koploper. Dat is Rijnvogel, speelt tegen Groene Ster. Philip van Es is daar vandaag de commentator. Philip, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat is, ik zei net heel gek van, die werken vanmiddag aan het doelsaldo. Maar ja, als je zo kijkt naar de stand vooraf, zou dat helemaal niet zo'n hele gekke voorspelling zijn, hè?
1: Nee, zeker niet. Als je kijkt naar de vorm van Rijnvogels van de laatste tijd. Hè. 5 op rij weten te winnen. Dit seizoen nog niet verloren. De doelpunten vallen als rijpe appelen. Ja, dan tref je in Groene Ster een beetje een lamgeslagen ploeg. Een ploeg die 6 punten heeft. Maar ja, ook een ploeg die maar moeilijk het net weet te vinden. Had wel een aardig reeksje voor afgelopen week. Want toen verloren ze met 2-1 van Gemert. Maar ja, daarvoor waren ze dan 4 wedstrijden ongeslagen. Maar als je ze alleen maar gelijk speelt, ja, dit schiet je ook niet zoveel mee op, hè? Met 3 gelijke spelen in 1 overwinning. Nee, telt niet echt lekker op.
0: En dan zijn ze compleet, de mannen.
1: Ja, nou ja, niet helemaal. Want er missen aardig wat spelers. Vorige week wat blessures gehad. Zoals Glenn Zandberg er nu bij. En Jelani Helder. Die zijn allebei geblesseerd. Jamie Brute is er al een tijdje niet bij. En dan ook nog Algeray Mercera. Nou, die is dan niet geblesseerd. Die heeft dan wat heugelijkers. Want die mag met Aruba het op gaan nemen tegen Antguila. Als ik dat goed uitspreek. Maar dus er zijn wat personele wijzigingen. En daardoor staat bijvoorbeeld Tom Beyer vandaag in de basis. De man die vorige week nog 2 keer scoorde.
0: We gaan het straks allemaal horen van jou, Philip. Vanaf 14:30 is die wedstrijd van Rijnvogels. En ik hoor weer heerlijk die muziek uit zo'n mono-speakertje komen. Dat hoort toch helemaal bij het voetbal. Nog steeds, hè, anno 2026.

zijn David Bowie en Mick Jagger en Dancing in the Streets. Dat doen ze op dit moment tijdens de wedstrijden in de Nations League. Ook in Curaçao en Suriname. Omdat het zo goed gaat met die landen in de Nations League. Sterker nog, Dick Advocaat, die van de week zijn 79ste verjaardag vierde, heeft inmiddels 3 wedstrijden op rij gewonnen en 9 punten. En eigenlijk in zijn kielzog ging het ook heel goed met Henk Vrezer, de oud-coach van ADO Den Haag. Tegenwoordig dus coach van Suriname. Eerste 2 wedstrijden overtuigend gewonnen. Derde groepsduel van de CONCACAF Nations League. Ja, was iets lastiger. Guatemala was de tegenstander en er werd niks weggegeven. Dus er werd ook niet gescoord door de tegenstander. Maar helaas voor Vrezer kwam Suriname ook niet tot scoren. Dus het eerste puntenverlies is daar een 0-0 gelijkspel. Verder zijn ze niet gekomen. Mark van Bommel daarentegen doet het uitstekend met België. Dat is ook wel eens leuk om te vertellen. Een 3-0 zege op Turkije geboekt in de Nations League. Staat daar toch ook wel, goed voor de pers. Het is echt geweldig. Je moet hem even volgen. Hij staat daar heel overtuigend zijn verhaal te vertellen. Hij heeft Kevin De Bruyne heel groot gemaakt, als hij al niet groot genoeg was. En die maakte 2 van de 3 doelpunten tegen Turkije. En de derde goal was van Romelu Lukaku. En Jong Oranje tot slot heeft de kans op deelname aan het EK en ook van nog levend gehouden. Ze hebben het niet meer in eigen hand. Zijn afhankelijk van andere landen, maar moeten wel de laatste 2 wedstrijden winnen. Nou, 1 is er inmiddels gewonnen. Dat is de uitwedstrijd tegen Slovenië. Het werd 2-4 voor Nederland. Dinsdag valt dan de beslissing. Dan speelt het elftal van Reiziger tegen Bosnië-Herzegovina. Moet dus winnen. En dan kijken wat de andere uitslagen zijn. Ze staan op dit moment 3e in de kwalificatiepool op 1 punt van nummer 2 Israël. Ik moet toch gelijk denken aan, wordt u al geholpen als je dit hoort? Dat money-geluidje van Are You Being Served? Misschien ken je het nog wel met Mr. Slocum en Mr. Humphries. Ja, ja, je wordt ouder, papa. Maar 70 jaar tv, hè, daar speelde dat ook een groot onderdeel in. Maar het gaat allemaal over Pink Floyd en de Ping Ping. Money.

0: Menig muziekhistoricus likt hier de mond vanaf natuurlijk. Het water loopt uit de mond. Pink Floyd en Money. Het is iets na 2:30. We gaan gauw naar Rijnsburgse Boys Gloetingen, want daar moet Gert Barnhorn inmiddels zijn afgetrapt. En kun je ook de conclusie nu hard maken? Is het rustiger dan voorgaande weken?
1: Nou, dat kan ik sowieso beantwoorden. Dat is inderdaad het geval. Want normaal gesproken staat de aanhang van Rijnsburg, de aanhang die de afgelopen weken zo vaak in het nieuws is geweest, aan de rechterkant achter de goal. Dat is nu op dit moment de goal van Teun van Remortel van Kloetingen. Die nu gepasseerd wordt door de pupil van de week. Nee, hij schiet voorlangs. Nou, even de rebound kijken. Ja hoor, die gaat er dan wel in. Nou, dat is dan toch wel weer leuk voor, hoe heet die? Danny Driebergen. Zie ik op de schermen staan.
0: Daarachter
1: is het. Nou, dat zou ik even na moeten vragen. Misschien dat ik daar in de rust antwoord op heb. Ik zal het even opschrijven, dan kom ik daar straks
0: Kleinzoon
1: op.
0: Kleinzoon van Kees, denk ik, Gert. Kleinzoon van Kees.
1: Zou
0: Kees,
1: wel leuk
0: de oude
1: zijn.
0: Voorzitter, ja.
1: Ja, ik ken hem zeker. Ik heb Kees nog even gezien in de persruimte voorafgaand aan de wedstrijd. Nou ja, in ieder geval voetbal geen in de familie. Want dit was een prima doelpunt. Alleen dan wel in de rebound. Maar goed, kleinigheidje hou je altijd natuurlijk. Om even terug te komen op de drukte achter de goal. Want daar ging het om.
0: Ja.
1: Het is inderdaad wat rustiger qua supporters. Maar die plek is wel overgenomen door wat oudere aanhang van Rijnsburg. Als we zien dat de wedstrijd nu is begonnen. Eindelijk Rijnsburg-Kloetingen. Het is slechts 3 minuten over 2:30. Dus kleine vertraging. Toch nu de wedstrijd dus in gang gebracht met Tobias van der Klei, die de bal daar gelijk mag ontvangen. De doelman van Rijnsburgse Boys. Ja, de ploeg die dus op jacht zal gaan naar revanche. Het is sowieso, lijkt het even een nieuwe start voor Rijnsburg. Want ik hoorde bij de opkomst ook ineens een andere plaat dan die we hier gewend zijn. Namelijk niet meer Martin Garrix, maar Van Halen met Jump. Dat was volgens mij bij de wedstrijd tegen AFC nog niet het geval. Dus ja, misschien sowieso gewoon een volledig nieuwe start voor Rijnsburg. Even zo na 7 of 8 speelronden in de tweede divisie. Dat zouden ze best wel kunnen gebruiken, want de start van het seizoen is natuurlijk niet om over naar huis te schrijven. Zo eerlijk kunnen we zijn. Met dus al 4 nederlagen maar liefst. 4 tegen 2 jongploegen. En dan ook nog eens IJsselmeervogels natuurlijk. Een wedstrijd die werd verloren. En een gelijkspelletje in de wedstrijd tegen de Treffers, waar meer had ingezeten. Want dat is toch ook wel een klein beetje het verhaal. Rijnsburg speelt in het overgrote deel van die wedstrijden niet eens zo heel slecht. Maar dan gaat het, net als tegen IJsselmeervogels, 10 minuten voor tijd, uit een standaard spelsituatie fout. Dan wordt daar niet opgelet bij een vrije trap. Kan een speler van IJsselmeervogels zomaar binnenkoppen. En daarna stort het in. En dan maakt het niet eens zozeer uit of je met 1-0 of 3-0 verliest. Dan heb je die punten dus sowieso niet in de tas zitten. Ja, dat moet dus allemaal beter. Het moet langer goed gaan bij Rijnsburg. Als we hier de eerste doelpoging zien van 1,50 meter. Ja, dat is dus niet succesvol. Stefan Rooyen zag daar Van Remortel ver voor de goal staan. Maar uiteindelijk ging zijn inzet ook ver over de goal heen. Dus heeft Rijnsburg daar niet zoveel aan. Zien we wel dat de wedstrijd ondertussen 2 minuutjes onderweg is. Rijnsburg tegen Kloetingen. En dus inderdaad, het lijkt erop dat andere leden van de supportersvereniging van Rijnsburgse Boys, die niet geschorst zijn, solidair zijn. Want ook zij zijn niet op komende dagen deze wedstrijd.
0: Het zal rustig blijven vandaag bij de Uien. Laten we hopen dat dat de sportiviteit, maar dan ook de sportiviteit in het veld, ten goede komt. Geen problemen van Dien Aert bij Rijnvogels. Daar scoort men lekker, wint men lekker. En dan komt de Groene Ster ook nog eens een keer op bezoek, Philip van Es. En dan zou je zeggen, dat is een lekker middagje.
2: Ja, dat zou je zeggen. Hè? Dat is, ik heb altijd te doen met Groene Ster dan. Want dan kom je helemaal uit Heerle Heide. Ja. Dan ben je 3 uur in de bus gestapt om dan vervolgens eraf gepoetst te worden.
0: Ja.
2: In ieder geval, daar gaan we gewoon vandaag vanuit. Dat is altijd heerlijk. Mag je in de bus terug met een, ik ga er vanuit een kratje pils. En een gevoel wat je dan, die 3 uur kan proberen van je af te schudden.
0: Is eerste keer de lat is al geraakt. Topsport is ja. Het, hè? Dus, een dinerpakket.
2: Oh, is dat een dinerpakket?
0: Ja, geen kratje pils, nee.
2: Geen kratje pils? Ah, oké. Okay. Nee, ik heb ooit geleerd dat ze dan allemaal broodjes en pasta's en zo. Want dat
0: kip.
2: Is dan. Of nee, pizza's. Pizza's.
0: Ja.
2: Dat dan goed is, omdat ze dat wel eten. Want normaal schijn je heel andere dingen te moeten eten. Maar ja, dat lukt dan meestal niet en zo. En dat
0: precies.
2: Eten ze dan niet, dus is het pizza's geworden. Nou.
0: De lat
2: we zijn even afgedwaald.
0: Sorry.
2: Hebben de lat hebben we al gehad. Na een minuut aanval Rijnvogels. En uiteindelijk is het Bijen die schiet in de bal gaat in de kluts uiteindelijk op het hoofd van Valies. En per ongeluk valt hij op de lat. Uiteindelijk is de keeper daar met 1 handje die er dan nog tussen kan komen. En die bal uiteindelijk klem weet te pakken. Maar Groene Ster, die met 5 verdedigers achterop spelen, stonden eigenlijk al binnen 1 minuut gelijk zwaar onder druk. En ook net zagen we een kans van de topscorer aan de kant van Rijnvogels. Maxime van der Meer kon vanaf een metertje of 18 16 uithalen. Zijn schot was bekeken in de korte hoek. Maar alleen de korte hoek in het hoofd van Van der Meer was iets groter dan die in de realiteit. En dus ging de bal naast. Als ondertussen Rijnvogels weer bezig is aan de volgende aanval. Bijen zit daar goed tussen. Maar weet dan de bal niet in de ploeg te houden. En dus kan Rijnvogels of Groenester nu overnemen. En proberen counter te gaan zoeken. Ja, zij hebben dan met die 5 verdedigers 2 van die nieuwerwetse wingbacks. Die dan de hele kant moeten bestrijken. Daar verwachten ze dat ze daar Rijnvogels pijn mee kunnen doen. Maar ja, dit hele seizoen proberen tegenstanders Rijnvogels op pijn te doen. En dat lukt niet echt, want er is nog niet verloren door de ploeg van de Coltuin. Als ondertussen Groene Ster nog steeds blijft aanvallen, omdat Rijnvogels die bal maar niet wegkrijgt. En dus kan er vol druk gezet worden door de Limburgers. Is het achterin even rondspelen? Is het zenden met de lange bal? Zoeken naar de spitsen die voorin staan. Dat is onder andere Job Blijlevens. Dat is de clubtopscorer aan de kant van Groene Ster. Maar die verspeelt dan de bal. Hij kan Van der Meer overnemen. Een snelle aanval van Rijnvogels. Omschakelen geblazen met Asse Delft. Die weet hem aan de zijkant kwijt te raken aan het Tjaraai. Die probeert dan vervolgens op mannetje uit te kappen. Dat lukt in het 16 meter gebied. Voorzet met zijn rechter wordt dan vervolgens eruit gehaald. En zo aan die rechterkant probeert Rijnvogels er iedere keer doorheen te komen. Dat lukt best wel aardig eigenlijk. Want de eerste 3 aanvallen zijn allemaal over de rechterkant gekomen. Nu een goede crossbal van Nino Roffelsen. Linkerkant maar een keertje opzoeken. Kijken of Groene Ster daar pijn gedaan kan worden. Nou, voorlopig gaat deze bal wel naar Van der Meer. Maar die kan er net niet bij. Iets achter hem. En dus kan Groene Ster wegwerken. Maar is het Rijnvogels dat vanaf het begin van deze wedstrijd de klok slaat? De bezoekers uit Limburg die, ja, zijn hier wel heen gekomen. Maar nog niet echt aanwezig. Fysiek zijn ze aanwezig. Mentaal nog niet.
0: Kickboys is ook op bezoek bij de Koninklijke HFC. En staat daar met 0-1 voor. Leonard de Beste heeft het enige doelpunt tot nu toe van die wedstrijd gemaakt. Als ik een beetje kijk naar de klok, dan zal daar richting de rust gaan. We gaan zo meteen ook kijken naar Katwijk. Katwijk speelt vandaag thuis tegen Kozakken Boys. En daar wordt waarschijnlijk ook om 2 minuten over 3 afgetrapt. Agda en de Munnik zijn hier.
3: Ik

0: dan.
1: Ja, ze hebben een liedje gemaakt over niks doen. En ze staan in het Olympisch Stadion. Dat willen ze heel graag. Of dat wilden ze al heel graag. En ze hebben wat persoonlijke liedjes, wat nieuwe liedjes uitgebracht. Je hoorde er eentje net, niks doen bij Sjaak Bral. En ongetwijfeld binnenkort ook wel weer hier op Radio West. Als trouwvolger van ACTA in de Munnik. We gaan een rondje maken langs de velden. Maar we gaan gauw naar Gert. Eerste goal bij Rijnsburg-Kloetingen.
2: Ja, en het is de herkenbare goaltune van Rijnsburgse boys dat op voorsprong is gekomen tegen Kloetingen. Zojuist werd er al op de deur geklopt met de man die vorig seizoen heel erg in vorm was. Dit seizoen nog zoekende is, Ilias Kariou. Hij schoot een voorzet van Jean van Bohemen over de goal heen van Teun van Remortel. Maar nu na 9 minuten is het dan toch 1-0. En hij heeft zijn revanche gekregen. Want nu is het wel raak. Rijnsburg dus op voorsprong dankzij Ilias Kariou. Die dus, zoals gezegd, dit seizoen nog een beetje zoekende is naar de vorm. Niet al te spectaculaire wedstrijden heeft gespeeld. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Niet al te vaak is bediend. Want dat is wel een beetje het probleem bij Rijnsburgse boys. Het werd in de voorbeschouwing van Kloetingen toch wel aangekaart. Het is een aanvallende ploeg. Want dat zie je aan het aantal tegendoelpunten. Rijnsburg is namelijk nog altijd in de competitie de ploeg die de meeste goals heeft geïncasseerd tot nu toe. Maar ja, dat aanvallende ploeg zijn, daar is Rijnsburg tot volgens nog niet heel erg goed in geweest. Want ze scoorde slechts 1 keer meer dan Kloetingen voorafgaand aan deze wedstrijd. Nou, is dit eindelijk dan de 12e goal van het seizoen? Is het doelsaldo iets beter geworden? Want alleen hekkensluiter Roda Raalte had een slechter doelsaldo dan deed Rijnsburg. Maar goed, laten we niet blijven hangen in die slechte resultaten waar we het over hebben gehad. Dit is een prima start in de wedstrijd van Rijnsburgse boys dus tegen de Zeeuwse promovendus. Die het seizoen lekker startte tegen AFC. Namelijk won die wedstrijd, maar daarna dus geen 3 punten meer pakte. Nog 3 keer gelijk speelde. Waaronder vorige week tegen die hekkensluiter Roda Raalte. 3-3, dat was vrij teleurstellend. De trainer van Kloetingen zei ook, ja, als je 3 keer scoort moet je toch eigenlijk wel winnen. Over Kloetingen gesproken, een vrijwel onmisbare kans dit. Vanaf de rechterkant wordt de bal laag voorgetrokken het 16 meter gebied in. Alleen is het een van de aanvallers van Kloetingen die over de bal heen maait. Anders had Tobias van der Klei hier toch wel gezien geweest. Tobias van der Klei die nu even naar de grond gaat om een polletje even goed neer te leggen in zijn strafschopgebied. Ja, anders zou je zien dat hij later in de wedstrijd nog een rol gaat spelen in zijn 16 meter gebied. Hij trouwens vorige week bij de derde goal niet heel erg lekker eruit ziend. De doelman van Rijnsburgse boys, want hij leverde de bal in bij IJsselmeervogels, waardoor er een hat-trick werd gemaakt door, hoe heet hij nou ook alweer? Van den Dikkenberg.
1: Ja,
2: Jeffrey van den Dikkenberg.
1: Ja.
2: Moest even zoeken, maar hij scoorde dus 3 keer vorige week. Deed hij binnen 7 minuten in de wedstrijd tegen Rijnsburg namens IJsselmeervogels. Nou, vandaag gaat het de ploeg van René van der Kooi dus beter af. Want na 11 minuten staat het gewoon 1-0 voor de Uien tegen Kloetingen.
1: Was wel zo, Gert, natuurlijk, dat Kloetingen kwam wel terug van een 2-0 achterstand volgens mij tegen Roda Raalte vorige week.
2: Ja, dus, dat klopt. Dat is weer de andere kant van het verhaal, ja.
1: Precies. Dus de Rijnsburg, pas op je tellen, zou je bijna zeggen. We gaan naar Philip van Es. Philip, even een quizje vraagje tussendoor. Voor Rijnvogels Groene Ster. Wat is de overeenkomst tussen wie is de mol, Rode JC, Sparta en Groene Ster? Wat is de overeenkomst?
3: Nathan Rutjes.
1: Heel goed.
3: Heel snel uit mijn hoofd.
1: Ja. Hey. Jij weet ook alles, hè? Ik denk, ik ga je hiermee verrassen. Maar helaas, helaas, helaas. Nee, Nathan Rutjes, de oud-prof met dat geinige haar wat wij niet meer kunnen hebben. Maar die speelde inderdaad bij Groene Ster. Nou, jij dan weer verder met Rijnvogels Groene Ster.
3: Ja, nee, zeker. Waar we na 11 minuten ondertussen ons toch achter de oren aan het krabben zijn dat het hier nog geen 1-0 staat. Het had ook al 3-1 kunnen staan als echt alles erin gevlogen was. Zijn wat kansen geweest. De schot van Oosten na een minuutje of 6. Die schoot hem voorlangs aan de goal. En ook Tom Bijen heeft een volgende kans gekregen. Goede kopkans, helemaal vrij, maar moest een beetje achterover. Kon de bal daardoor niet drukken en kopte hem net over de goal van Groene Ster. En ook Groene Ster heeft een serieuze kans gehad. Het was een voorzet die bij de eerste paal zo binnengetikt had kunnen worden door Dippel. De man die in de basis staat en dat voor het eerst dit seizoen doet. Maar als je hem bij de eerste paal binnen wilt tikken, dan moet je wel je voeten tegenaan zetten. En dat was Dippel vergeten. Daardoor ging die bal voorlangs. Ondertussen heeft Rijnvogels wel alweer de bal. Zij de betere in deze wedstrijd, zeker qua veldspel. Maar Groene Ster, ik zei net, dat ze fysiek wel aanwezig waren, maar mentaal nog niet. Hebben de rug wel een klein beetje gerecht. Net was het op het middenveld één grote gatenkaas. konden ze bij Rijnvogels er om de haverklap tussendoor lopen. Ondertussen is dat ietsjes minder geworden. Zijn de middenvelders van Groene Ster wakker. En is het nu Valies die de bal naar voren kopt. Dan kan er een kans ontstaan. Bijen is daar goed doorgelopen. Moet Senden daar afzien te troeven. Nou ja, zijn aanwezigheid is al genoeg om Senden in paniek te laten raken. Die kopt die bal over de achterlijn heen. En dus gaan we na 12 minuten de eerste hoekschop van deze wedstrijd krijgen. Dat is een hoekschop van Rijnvogels. Maar als je dan heel snel op het veld kijkt, dan zie je eigenlijk dat Michel de enige is die echt serieus lang is bij Rijnvogels vandaag. En dat ze bij Groene Ster een soort lengteoverwicht hebben in het 16 meter gebied. Iedereen die in een rood shirt er rondloopt, heeft er wel eentje in een wit shirt naast zich staan die ietsjes groter is. Dus zou je zeggen, dat gaat een hele moeilijke wedstrijd worden als het vandaag uit standaard situaties moet gaan gebeuren voor Rijnvogels. Maar wellicht, hè, leuke variant zoals nu via Bijen, die hem teruglegt op Van Oosten. Die legt hem dan bij de tweede paal, maar die voorzet is heel slecht. Uiteindelijk is het wel Rijnvogels dat als eerste oplet. Oh, Bijen, die kan vrij doorlopen. Bijen, vlag omhoog. En dan gaat het hele feestje niet door. Is het wel nog een redding ook van doelman Vos. Maar heeft Rijnvogels hier toch weer een volgende serieuze kans te pakken gehad. Zijn we 13 minuten onderweg. Ja, die serieuze kansen te pakken hebben, je moet dan altijd een beetje je zorgen maken. Als je hem zelf niet maakt, Ronald, mag jij wel maken?
1: Ja, dan scoort je tegenstander. Dat is het bekende tegeltje. Ja, we beginnen alvast heel voorzichtig te timmeren hier, Philip. Maar we gaan eerst naar de 3 uur wedstrijden. Dat zijn er veel in de tweede divisie. Barendrecht, Jong Sparta, Roda Raalte, GVV Veenendaal en Spakenburg, waar ook al de trainer is vertrokken, tegen AFC. Maar onze aandacht gaat uit natuurlijk naar de nummer 8, Katwijk, tegen de nummer 3, Kozakken Boys. En dan hebben wij een van onze beste boys, Menno Schilder, daar ter plekke.
0: Nou, wat een mooi compliment zo aan het begin van de middag, Ronald van der Geer. Dank je wel.
1: Ik heb vanmiddag ook iets boos tegen je gezegd of iets slechts. Dus ik denk, ik maak het even goed, hè?
0: Ja, deze heb je al een uur geoefend. Nou, hij komt er vlekkeloos uit, Ronald. Nog gemeend ook, dus dat is fijn. Katwijk Kozakken Boys, dat is best wel een wedstrijd om naar uit te kijken. Twee ploegen groot natuurlijk in het amateurvoetbal. Kozakken Boys dit seizoen ietsje groter dan de tegenstander. Je zei het eigenlijk al tot nu toe, Ronald van der Geer. Want de bezoekers die spelen op het mooie Sportpark De Zwaaier, tenminste qua naam, dat is het toch altijd wel eentje in het amateurvoetbal. Staan derde, hebben al 4 keer gewonnen dit seizoen, waaronder een klinkende 6-1 tegen onze regiogenoot Rijnsburgse Boys. Dat was echt een flinke koude douche toen voor de geel-zwarte. En dat geeft ook al aan dat Kozakken Boys dit seizoen makkelijk doelpunten maakt. 1 keertje pas verloren en dus een nette derde plek. Dat hadden ze niet helemaal verwacht, denk ik. De bezoekers uit Werkendam aan het begin van het seizoen. Maar je kunt er maar mooi staan, begin oktober, tegenover Katwijk. Dat eigenlijk vorige week een van de meest matige wedstrijden van het seizoen speelde, maar wel wist te winnen met 1-0 op bezoek in Amsterdam bij AFC. Ja, Katwijk toch altijd wel attractief, zeker dit seizoen. Het is fijn dat ook Mukhtar Suleiman weer in de basisopstelling te vinden is. Hij had een prachtig uitstapje als international met Somalië. Is natuurlijk een van de mannen in vorm, zeker dit seizoen. Suleiman, die de tegenstander echt wel door kan draaien. Dat deed hij onder andere tegen de Treffers toen Katwijk hier 2 weken terug in een spectaculair duel niet wist te winnen. Het verloor met 2-1 van de ploeg van Theo Jansen. Maar Katwijk voetbalt dit seizoen met het hart. Voetbalt vooruit, wil attractief zijn. Zoals het dat eigenlijk ook altijd in de jaren van Anthony Correa was. Toen Katwijk zoveel succes boekte en de ene na de andere titel binnensleepte. Nou, dit seizoen, ja, je moet een beetje oppassen als Katwijk zijnde dat je niet heel snel weer een beetje in het grijze muisgebied valt. Want ze staan op dit moment dus in de middenmoot. Daar willen ze weg, want ze willen naar die subtop. Want ja, ze zeiden in de bestuurskamer niet voor niets. De laatste 2 seizoenen komen jullie eigenlijk vanaf maart niet meer. En wat is dan de reden daarvoor? Ja, dat het eigenlijk al een beetje klaar is voor Katwijk. Dat ze geen kampioen meer kunnen worden. En dat is dan wel positief. Ook niet meer kunnen degraderen. Dus daar willen ze wel een beetje vanaf. Nou, vanmiddag maar eens winnen tegen Kozakken Boys. Dat zal niet makkelijk zijn. Maar het is wel een heerlijke pot zo begin oktober. Met het gevoel alsof het een soort van eind augustus is. Om het dan maar te laten zien. Hopelijk komt er ook weer wat meer volk richting de Krom. Want 2 weken terug tegen de Treffers viel dat een beetje tegen. Maar het lijkt er nu al op dat het in ieder geval een stuk drukker gaat worden. Katwijk Kozakken Boys, lekker potje zo hoor, om naar uit te kijken.

0: plaatje wat je afkondigt. Zeker niet na het eten van chocola. Iron, Lion, Zion, Bob Marley was dat. Het is rust bij Quick Boys. Quick Boys speelt uit bij de Koninklijke HFC. Het is 1-2 bij rust. De goals van Katwijk's makelij zijn van Leonard de Beste en Kian Sloor. Dan Rijnsburgse Boys, Kloetingen, Gert Barnhorn.
1: Nooit door de as uitverdedigen. Dat leer je al vrij vroeg in de pupillen als je op voetbal gaat. Maar Doak van den Berg doet het zojuist. Levert daarmee de bal in bij Ilias Kariou. Die de bal niet kan controleren. En daarmee een kans verzuimt te benutten. Het was een behoorlijke mogelijkheid anders geweest hoor voor de Uien. Na 20 minuten. Want zo lang zijn we ondertussen onderweg op Sportpark Middelmors. Rijnsburg staat met 1-0 voor tegen Kloetingen. De promovendus van vorig jaar. Kampioen geworden in de derde divisie B. Dat gebeurde allemaal op die prachtige zaterdagmiddag 16 mei. Althans voor de Zeeuwen was dat een mooie dag. Er werd gelijk gespeeld tegen Noordwijk. Uiteindelijk werd Kloetingen dus kampioen. Ploeg van toen nog, Rogier Veenstra, die verkaste naar Quick Boys om daar Adrie Poldervaart op te volgen. Op diezelfde dag speelde Rijnsburg ook in Zeeland op Sportpark Den Hoek op bezoek bij HSV Hoek. En het grappige is dat daar toen een vliegtuig overvloog met een spandoek. Trots van Zeeland, ook tweede divisie. Afstemming Kloetingen. Dat was een mooi cadeautje alvast voor de andere Zeeuwse ploeg. Dus van de supporters van Kloetingen. Die zien dat hun ploeg het wat lastig heeft tegen Rijnsburg. Er niet heel erg uitkomt. Het vooral moet hebben van de counters. Dan wordt er gezocht naar de spits Ruben de Jager. Maar het is vooral Rijnsburg dat het balbezit heeft en tot kansen wil komen. Dat kan bijvoorbeeld nu over de linkerkant met Shaheen van Bohemen. Van Bohemen naar Kariou. Van Bohemen er weer overheen. Lage voorzet wordt eruit gehaald door Kloetingen. Zo houdt de Zeeuwse ploeg het niet helemaal dicht achterin. Want er is al één keer gescoord, maar voorkomt het verdere schade. Na 22 minuten daarom nog altijd 1-0.
0: Dat naar de derde divisie, waar we eigenlijk al geruime tijd wachten op de eerste goal van Rijnvogels tegen Groene Ster. Maar Philip van Nes, die laat lang op zich wachten.
2: Ja, die laat zeker lang op zich wachten. Waar het gevaar in dit eerste kwartier wel groot was van Rijnvogels, zitten we nu al 6 minuten naar een soort padstelling te kijken. Twee ploegen die proberen de aanvallers te bereiken, maar dat lukt allebei niet meer. En dus zien we heel veel lange ballen die overal overheen vliegen. Het is wat merkwaardig om te zien. Laten we daarop houden. Als nu wel een keer de aanvallers bereikt worden. Chahiri, och, die krijgt een enorme, bijna niet de minste kans. Charai die helemaal vrij het 16 meter gebied in kan lopen. En in één keer uithaalt. Ja, had de tijd wel om hem misschien aan te nemen en hem dan rustig langs de keeper te spelen. Nu wat wild schiet hij die bal na 21 minuten voorlangs. En had Rijnvogels hier dus echt op 1-0 moeten komen. Maar het had al een paar keer op 1-0 moeten komen. Het gebeurt niet. Dus wordt de Groene Ster voorlopig nog gespaard. Ja, het zal misschien een beetje een soort van bedankje van de spelers van Rijnvogels zijn richting die van Groene Ster. Dat ze die hele rit hebben gemaakt, die 3 uur lang. Dat ze maar even in de wedstrijd laten. Dat ze niet helemaal voor niks deze kant op zijn gekomen. Als Groene Ster ondertussen de bal alweer van achteruit veroverd heeft met Juri Sende. Dan proberen ze vooruit daar Dippel te bereiken en Blijlevens. Dat lukt allebei niet, want die lopen allebei een andere kant op. En dan ziet Blijlevens opeens dat die bal op tegen zijn voeten aankomt. En dan gaat hij over de zijlijn heen en mag Rijnvogel snel gaan gooien. Is het Van der Meer die de bal verovert, dan de opening vindt. Bij Charai, die moet dan binnendoor gaan proberen 2 man uit te spelen. Dat lukt niet. Uiteindelijk is het daar Roffelsen die hem dan komt helpen. Bal veroverd en dan de opening weer op Van Oosten. Die kan nu naar binnen trekken. Met zijn linker proberen te schieten. Nee, met rechts dan voorgeven. Nee, hij schiet.
0: Hey, Filip. Dat schot dat kwam recht op zijn zender, zo te horen. En, Filip is weg. Of is hij er weer? Beetje hangenwurg. Doen we, dan gaan we straks terug naar Filip. Het is daar op dit moment dus nog 0-0. Hè, bij, let op, hè, Rijnvogels tegen Groene Ster. Dit zijn de andere tussenstanden in de tweede divisie. Volendam, Jong Almere 0-1. Rijnsburgse Boys Kloetingen hoorde je net 1-0. Hoek Treffers is ook 1-0. En Hardenberg, HHC, tegen IJsselmeervogels 0-0. Het is rust bij de Koninklijke HFC. En die spelen tegen Quick Boys en Quick Boys staat daar met een 2-1 voorsprong aan de leiding. Ja, we hebben een mooie dag vandaag. Want we hebben ook nog een pole position. Grand Prix van Bahrein voor Max Verstappen. Ik noem het nog eventjes. En zometeen hebben we 3 wedstrijden hier bij Radio West Sport. En dat is na 3 uur.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
13: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: In Poeldijk is het 19 graden, Schoonhoven 19, zon, droog en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. Op de N209 bij Zoetermeer en Benthuizen zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeluk. 4 ambulances en een traumahelikopter zijn naar de plek van het ongeluk gekomen. Van de 2 ziekenwagens zijn er 2 met sirenes naar het ziekenhuis gereden. 2 voertuigen hebben veel schade opgelopen. 1 van de auto's ligt op zijn kant tegen de vangrail. Nadere details zijn nog niet bekend. De riool- en afvalstoffenheffingen gaan flink omhoog in Delft, blijkt uit de begroting van de gemeente voor 2027. Voor een groot deel is dat een gevolg van beleid van het Rijk, zegt wethouder Financiën Frank van Vliet. De heffingen voor het riool en het afval gaan met respectievelijk 12% en 9,8% omhoog, bericht mediapartner Omroep Delft. De aanleg van de fietsbrug over het Aarkanaal in Alphen aan de Rijn loopt opnieuw vertraging op vanwege technische problemen. De gemeente maakte zich eerder dit jaar zorgen over de constructieve veiligheid van de brug en heeft de aannemer daarom opgedragen het inhijsen stil te leggen. De zorgen zijn inmiddels weggenomen, maar wanneer de brug nu af is, is nog altijd niet duidelijk. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
17: Het rijdt langzaam op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn staat 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Overschie ben je 10 minuten langer onderweg. En tot slot de N223, Hoek van Holland richting Delft. Vanaf De Lier heb je 10 minuten extra reistijd.
14: Annemieke, bedankt. Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
18: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Radio West Sport.
9: Goedemiddag, Radio West Sport. We gaan gauw terug naar de velden die we even voor 3 uur verlaten hebben. We gaan eerst naar Philip van Es, want die heeft de meest recente goal bij Rijnvogels Groene Ster.
10: Ja, as we speak wordt de 2-0 gemaakt. En dan zult u als luisteraar denken, de 2-0. En na 26 minuten was het al Zeeman die de 1-0 binnenkopte. En nu is het, ja, wie anders dan Van der Meer. Goede counter aan de linkerkant. Balletje terugtrekken en Van der Meer tikt hem binnen. De Rijnvogels zitten op rozen.
9: En je hebt ook baas boven baas, want Rijnsburgse boys Kloetingen, we noemden het zelfvertrouwen nog, Gert.
11: Ja, pen en papier gereed, want wat doelpunten in te halen. Ilias Kariou, hij maakte de 1-0 al. En na 26 minuten maakte hij ook nog eens de tweede treffer voor Rijnsburgse boys. Deed hij vanuit een geweldige vrije trap in de verre hoek. Prachtig doelpunt, maar daar bleef het niet bij. Wat ook Jeffrey Buitenweg heeft gescoord. Het is ondertussen namelijk 3-0 voor Rijnsburg. En dat 10 minuten voor rust tegen Kloetingen.
9: En in deze doelpuntenregen is er een man die nog een beetje beteuterd kijkt. Maar net begonnen pas Katwijk Kozakken boys, Menno Schilder.
12: Ah, we hebben wel al een mooi vlammend schot gezien hoor, Ronald. Het is 0-0. We zijn 3:04 begonnen. Dus zijn we nu 4 minuten bezig. Sulaiman, wat heeft hij toch een lekkere rechter. En soms ook linker trouwens. Nu deed hij het met rechts net over de goal. 25 meter daar vandaan. En dit is een knappe redding van keeper Michailis. Op de kopbal aan de rechterkant in het 16 van Durlo. 2 kansen voor beide ploegen. Die na 4 minuten nog op 0-0 staan.
8: Radio West Sport met Ronald van der Geer.
9: En terug naar Rijnsburgse boys Kloetingen. Gert Barnhorn ziet een fantastisch Rijnsburg. Niet te vergelijken toch met het Rijnsburg van vorige week, Gert.
11: Nou ja, lastig te zeggen. Ook een hele andere tegenstander natuurlijk. Ja. Want de eerste 80 minuten was het niet fantastisch. Hè? Het was niet heel erg sprankelend. Aan de andere kant ook niet heel erg slecht. En dat is eigenlijk ook een beetje wat ik vandaag zie. Het is niet de buitencategorie Rijnsburg. Zoals we dat voorgaande seizoen een aantal keer hebben gezien. Maar het is zeker niet slecht. Want anders zei hij met 3-0 voor tegen Kloetingen natuurlijk. Na 35 minuten. Wat wel van de buitencategorie was. Is toch, toch wel dat rechterbeen van Ilias Kariou vandaag. Als we hier bijna. Ja, nog een vierde goal zien. Het is toch ongelooflijk dat deze niet ingaat. Ik ga even in woorden proberen uit te drukken wat ik nu zie. Want ik merk aan mezelf dat ik het nog even lastig vind om samen te vatten. Want de bal komt daar voor 2 spelers terecht. Van Kloetingen in het strafschopgebied. Met eigenlijk niemand van Rijnsburg ervoor. Van de Rijnsburgse boys dus. Een kans op 3-1 die maar niet benut kan worden. Ruben de Jager die trapt mis. En ook nog een andere aanvaller. Ik zit even te kijken naar... Volgens mij is dat niet een aanvaller, maar een middenveld. middenvelder, Klaas van Hekken, broer van, die daar ook mispeert. Het had hier 3-1 moeten zijn, dat gebeurt niet. Ik wilde zeggen, fantastisch rechtervoet van Ilias Kariou, want een vrije trap. Half metertje buiten het 16 meter gebied, hij krult hem om de muur heen in de verre hoek. Het was een prachtige goal. En ook Jeffrey Buitenweg, dat was wat meer een scrimmage, zoals we die nu 30 seconden terug ook zagen in het strafschopgebied bij Rijnsburg zelf. Dit keer aan de andere kant, voorzet vanaf rechts, uiteindelijk Jeffrey Buitenweg dus, die hem binnenwerkte. Daarom was het de derde treffer alweer van de middag. Rijnsburg staat dus met 3-0 voor tegen de Zeeuwse promovendus, die het toch maar lastig heeft in die tweede divisie. En Rijnsburg dus, je hebt het woord al een aantal keer genoemd, Ronald, is aan het bouwen aan het zelfvertrouwen. Nee, kijk eens, 4-0, nee, 38 minuten onderweg. Ja, dit is wel een hele pijnlijke middag aan het worden zo voor Kloetingen, moet ik zeggen. En dan is het Buitenweg alweer met doelpunt nummer 2. Dus twee keer Ilias Kariou, twee keer Jeffrey Buitenweg. Heerlijke middag voor Rijnsburg.
9: En dan moet het nog rust worden, mensen, daar bij Gert. Dus, nou ja, mooie middag. En ook Rijnvogels is inmiddels al telraam rijp toch tegen Groene Ster. Als het zo snel 2-0 wordt, dan is de ban gebroken, Philip.
13: Ja, dat zou je zeggen. En eigenlijk had het gewoon vandaag al 5-0 moeten staan. Ik hoorde net dat Gert natuurlijk ook al een misser had. Ik denk dat we op zondag een soort compilatie kunnen maken van open kansen die erin hadden gemoeten. Valie schoot al een keer zonder dat de keeper op doel stond op de lat. En net Tom Beijen, die keeper laat de bal los. Er is niks aan de hand. Beijen kan hem binnenpassen. Paast hem naast. Oh. Ik denk de misser van deze speelronde op naam van Tom Beijen. Maar ja, hij speelt verder een goede wedstrijd, hoor. Het is echt de motor op het middenveld die ervoor zorgt dat Rijnvogels iedere keer heel makkelijk over kan steken. Rijnvogels echt duidelijk de betere. Die twee goals waren ook zeker niet onverdiend. Hadden eigenlijk al veel eerder moeten vallen. Is die kopbal van Zeeman. Dat is nu een Groene Ster. Kans gaat krijgen, maar die gaat meters over, zeg. Enorme kans voor Dippel. Die bal voor zijn linker krijgt uit de volley. Probeert hem nog te drukken, maar wordt dan lastig gevallen en krijgt dat niet voor elkaar. Lichaam achterover, bal zo'n beetje de dichtstbijzijnde gemeente in. En dus mag Rijnvogels daar wel een klein beetje opgelucht ademhalen. Maar na 39 minuten voetballen moeten we toch zeggen, Rijnvogels veel en veel en veel beter dan dit Groene Ster. En dus ook wat effectiever voor de goal. Maar het heeft veel kansen nodig, hoor. Want de aanvallers die kregen hem er niet in. Toen dacht Zeeman, ja, dan loop ik maar een keertje mee. De voorzet perfect op het bolletje. En uiteindelijk keurig netjes binnengekopt. Dat was de 1-0. De 2-0, ja, was een heel simpel uitgetikt. Ik denk dat Van der Meer ze echt moeilijker heeft gemaakt als nu. Van der Meer misschien deze bal kan onderscheppen. Ja, bij Groene Ster weten ze af en toe ook niet meer wat ze aan het doen zijn. Verdedigers die bal terugspelen op keepers die er nog niet zijn. En het is een beetje opmerkelijk in deze wedstrijd. Maar Van der Meer die kon vanaf een metertje of 5, toen de keeper al verschalkt was, uiteindelijk de bal binnen tikken. En zo stond het dus 2-0 na een minuut of 35. Maar dat dit nog een flinke uitslag kan gaan worden, dat lijkt wel duidelijk. Als ondertussen nu Golding van de Groene Ster bezig is met een frustratieovertreding. Dat betekent dat de Groene Ster in de hoek zit waar de klappen vallen. Rijnvogels die kunnen alvast de champagne dan naar een heel klein champagnetje klaarzetten.
9: Ja, de mannen van de bediening van het scorebord hebben het druk bij Rijnvogels en Rijnsburgse Boys. Die van Katwijk zit nog even achterover geleund, want het is nog 0-0 tegen Kozakken Boys. Maar heeft Menno Schilder denk ik wel een glimlach op het gezicht?
14: Ja, zeker met dit weer. Hè. Ik bedoel, kan hij lekker een beetje kijken naar de eerste 9 minuten. Die best vermakelijk zijn, hoor, tussen Katwijk en Kozakken Boys bij de stand van 0-0. En de bal bezit voor Suleiman. En dan ga je eigenlijk altijd wel een klein beetje naar voren. Nu heeft hij een paasje richting de 16 meter. Niet helemaal op waarde geschat, maar dat wordt wel een corner voor Katwijk. Ja, dat is toch een voetballer dat als hij aan de bal is, die Suleiman, dan weet je eigenlijk bijna altijd wel dat er iets goeds gaat gebeuren. Want die heeft het dit seizoen echt wel te pakken bij Katwijk. Was 2 weken terug de grote uitblinker in een weliswaar verloren wedstrijd tegen de Treffers. Maar toen was dat echt een publieksvermaker. Met links en rechts schoot hij vanuit alle hoeken en standen op de goal. 1 keer doeltreffend, 1 keer op de lat. En dat was echt met heel veel vuur. En dat deed hij dus ook al na 48 seconden. Toen die bal net over de goal aan het zweven was. Nu mag je de corner nemen aan de rechterkant. 4-5 oranje hende tegenover een paas van Kozakken Boys. Gaat een beetje over alles en iedereen heen. Maar Maatsen zou hem nog binnen kunnen houden. De captain en de oud-prof uiteraard. Bal over de zijlijn bij de cornervlag. En dan maar even kijken of bijvoorbeeld Van Duinen, nog zo'n oud-eredivisie-speler, bediend kan worden. Die wacht nog op zijn eerste goal. Mike Van Duinen werkt wel heel hard in het oranje shirt, maar heeft nog... kijk, dat is grappig. Jij hebt het net over het scorebord, ja. Ronald. En wat gebeurt er?
9: Man, ja, wordt gewisseld.
14: De supporters aan de overkant. Nee, die zitten op het labbord, dat mag niet. Ja, dan wordt het allemaal een beetje in de war geschopt. En stel je voor dat er een doelpunt komt zo dadelijk, dan zie je die niet en dan wil je niet.
9: Ja.
14: Ja, dan heeft die man eindelijk wat te doen straks, of vrouw, en dan kan hij niet aan de bak. Nou, dat wil je niet. Corner voor Katwijk tussen aan de andere kant. Sulaiman die is overgestoken. Die gaat lekker wat stappen maken op de kilometerteller. Want hij kan niet alleen goed schieten met links en rechts, maar maakt ook wel de nodige meters. Slinger die corner nu bij de eerste paal. Korte gaat er onderdoor. En dan de schietkans die in twee instanties eigenlijk wel op doel moet van Brenna. Maar dat krijgt hij niet voor elkaar. Ook omdat de drie spelers van Kozakken Boys voorstaan. Het is een leuke openingsfase, maar het is wel nog altijd 0-0.
9: Ik hoor je daar zeggen aan de andere kant van de radio. Quick Boys dan. Nou, Quick Boys is al om 2 uur begonnen. En Koninklijke HFC is de tegenstander. Daar spelen ze ook. En het is inmiddels rust. Nou, die rust is al voorbij. Het is 1-2 geworden. Althans, dat was de ruststand. Quick Boys dus met een lekkere voorsprong de rust.
15: Ha, ha. Hey, your weather girl. Ha, ha.

0: voor de dames beter mannen regenen dan dat het echt nat regent. Het is een prachtige dag. En het is zeker, Gert Barnhorn, een prachtige dag voor Rijnsburgse boys. Want wat een voorsprong zo kort voor rust.
1: Ja, ongelooflijk hè. 4-0 als we een minuutje extra tijd hebben op de Middelmars. En die zit er ondertussen ook weer bijna op. Dus ik kijk naar de scheidsrechter. Jurie Kuipers, ja, die fluit dan ook gelijk maar voor de rust. Onnodig om daar heel veel extra aan toe te voegen. Ja, wat een dag voor Rijnsburg. Inderdaad, 4-0 alweer. Ja, dan heb je het de hele week over randzaken. En dan gaat het ook over het spel van Rijnsburg. Dat het volgens nog in dit seizoen niet helemaal fantastisch was. En dan krijg je zo'n wedstrijd te zien. Ja, dan is dat toch wel een heel ander gezicht. Weer met Ilias Kariou in de 10e minuut en in de 26e minuut met de 1-0 en de 2-0. Jeffrey Buitenweg in minuut 29 en 39 ook nog even met de derde en vierde treffer voor de ploeg van René van der Kooi. Ja. Het gaat voor de wind. Laten we hopen dat er ook nog wat doelpunten komen in het tweede bedrijf. Want anders dan wordt het wel lastig om de ogen open te houden, denk ik. Alle spanning is weg. Ja, laten we dan hopen op wat doelpunten en vermaak in de tweede helft.
0: Gert, even nog één dingetje voordat we naar Philip gaan, want daar is het ook rust. Als jij straks René van der Kooi spreekt, en die ga jij spreken, en de afloop wil je hem dan vragen of hij zijn kauwgom even uit zijn mond haalt. Ja?
1: Ja, stoor je eraan?
0: Ja, och, enorm. Enorm. Dus als je het even zou willen
1: vragen,
0: zal
1: het verzoek doorgeven.
0: Volgaan. Ja, dan morgenavond 8 uur kijken naar het interview. Gert gaat dat even vragen. Dan gaan we naar Philip van West. Philip, Rijnvogels, Groene Ster, is ook rust. Niks aan het handje voor de vogels.
2: Nee, helemaal niks aan het handje. Zijn gewoon de veel betere partijen in deze wedstrijd. Groene Ster probeerde op het einde van de tweede helft nog wel wat kansen te creëren. Maar het was uiteindelijk een schot van De Klein, die er misschien wel exemplarisch voor was. Die dacht op een gegeven moment vanaf 35 meter, ja, dan moet ik het maar doen als centrale verdediger. En die schoot hem nou nog net achter. Het was bijna een inworp. Zover naast was die bal. Dat zegt heel veel over de weerstand die Rijnvogels heeft. Het enige waar zij misschien nog kritisch naar zullen kijken in deze rust, is dat de kansen die ze krijgen, dat ze die toch iets te vakkundig om zeep helpen.
0: Twee wedstrijden waar we zijn. Rust dus. Rijnsburgse boys Kloetingen 4-0 en Rijnvogels Groene Ster 2-0. Dan hebben we gelukkig nog Katwijk Kozakken boys, waar Menno Schilder en wij allemaal trouwens. Wacht op de eerste goal nog bij deze wedstrijd.
3: Ja, die had al wel kunnen vallen eigenlijk voor een van de twee hoor. Na 16 minuten met een stand van 0-0. Met name Katwijk een paar keer dichtbij. En nu wordt een beetje gemord op de krom. Omdat ze vinden dat Mike van Duinen daar een vrije trap verdiende. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook zelf wel denk dat hij aan het shirtje werd getrokken. Maar niet volgens de scheidsrechter die dat allemaal door laat gaan. Wim Bronsvoort. Kozakken boys probeert eruit te komen. Het is in de eerste 17 minuten met name Katwijk dat de klok slaat. Maar nu is Kozakken boys er wel uit via een handig paasje. Dan kan hij teruggelegd worden richting de 16. Maar is daar een goede verdedigende actie van Maatsen, de captain. En zijn er weer zeeën van ruimte. Want beide ploegen willen het allemaal heel aanvallend doen. Maar dan wordt die bal ingeleverd door Maatsen. En dan ook al Zakken boys in de 16e weer vandoor. Na 17 minuten. Het is attractief. Het is vermakelijk. Het is snel. Bal bij de tweede paal wordt weggewerkt door Katwijk. En dus kan Zakken boys met de inworp een paar meter bij de cornervlag vandaan. Ja, het zijn twee ploegen die zich niet verstoppen. Katwijk sowieso dit seizoen op de krom vermakelijk. Het is vaak leuk om naar te kijken bij de ploeg van Luigi Bruins. Die dat natuurlijk ook graag wil. Die graag naar voren wil voetballen. Zelf natuurlijk ook altijd als prof bij Feyenoord en Excelsior een aanvallende modus had. En dat naar voren dacht. Nou, die ideeën brengt hij ook over op het oranje-zwart in Katwijk. Het levert ze alleen tot nu toe nog niet heel veel meer op dan de middenmoot. Maar wel veel amusement. Bal richting de middenlinie. Geschoten achterin bij Katwijk. Maar eigenlijk komt hij als een katapult heel snel weer terug. Omdat beide ploegen ook niet overal altijd de langste mensen hebben staan. En die langste bij Katwijk van Duinen was er net even niet. En dus is daar Kozakken boys weer. Want Katwijk en Kozakken boys leveren de bal, dat hoort u misschien wel, allebei ook wel snel in. Een seconde of 6-7. Dat is het balbezit. En dan proberen ze zo snel mogelijk de weg naar voren te vinden. Maar dat levert dan ook nog wel eens balverlies op. Nu gaat het al wat langer goed voor Kozakken boys. Dat trouwens speelt in schitterende shirts. Echt een beetje dat fel paars van Fiorentina. Daar lijkt het een beetje op. Maar deze aanval levert niets op. 18 minuten op de klok. Twee kansen voor Katwijk. Sulaiman was er nog steeds het meest dichtbij. En dat was al in de eerste minuut. Maar zijn schot ging over. En dus staan we nog altijd op de krom op 0-0. Dit is

0: Eric Clapton en After Midnight. Dit zijn de tussenstanden in de tweede divisie op dit moment. Spakenburg AFC 1-0. Roda Raalte, GVV Veenendaal 0-0. Katwijk Kozakkenborst gaan we zo heen. Barendrecht Jong Sparta 1-1. Volendam Jong Almere City 0-2. Rijnsburg Rust 4-0 voor tegen Kloetingen in eigen huis. Hoek de Treffers is 2-0. Hardenberg IJsselmeervogels 2-0. En dan Quick Boys, dat staat nog altijd met 2-1 voor in de uitwedstrijd bij de Koninklijke HFC. Dan, zoals ik zei, we gaan naar Katwijk tegen Kozakken Boys. Waar best veel gebeurt. Het enige wat niet gebeurt, is dat er een doelpunt wordt gemaakt. Er wordt wel gegild, hoor ik nu, Menno. Ja.
1: Ja, het publiek leeft wel mee hoor op de Krom. 22 minuten. Oeh, goed paasje naar Sulaiman, maar die komt er net niet bij. Twee verdedigers moeten hem daar vanaf houden. Die doen dat succesvol, ondanks dat achter de goal wel weer wordt geroepen om een mogelijke strafschop. Maar dat was allemaal veel te licht. 22 minuten, 0-0. Ja, het is maar goed dat de coach van Katwijk, Luigi Bruins, niet naar Radio West Sport luistert. Want die is ook al 22 minuten kauwgom aan het kauwen. Oh. En ik denk dat iedere coach of speler die vanmiddag luistert dat nooit meer durft te doen nu, Ronald.
0: Nou, het gaat me niet zozeer om het kauwgom kauwen. Ja, hoewel, Ancelotti deed dat ook altijd. Ja, en dat vond ik mega vervelend, omdat kauwgom gewoon met je mond dicht. Maar waarom zo open? En vorige week in het interview, misschien heb je het ook gezien, Menno, waarin hij sprak over die supporter, stond hij echt met zijn mond en ik zag die kauwgom zitten. Ik vind dat niet fris. Sorry.
1: Ja, nee, het vervelende is ook dat als je dat natuurlijk vaker ziet, dan kan het publiek er een beetje op blijven kauwen. Hè. Dan zien ze dat vaker en dan blijft dat terugkomen. En dan is dat soms inderdaad een beetje onsmakelijk. Katwijk heeft inmiddels de bal aan de linkerkant bij het middenveld. Met de kaats met Sulaiman. Hij wordt door iedereen gezocht. Want je merkt wel dat hij echt de spelmaker is. Degene die de bal opeist vanuit alle kanten. Want dan staat hij weer rechts, dan staat hij weer links. Dan staat hij in de punt. En soms verdedigt hij ook mee. Die heeft longen voor 10. Die Mukhtar Sulaiman, die rent zich rot om zijn ploeg in balbezit te houden. Maar nu is het Kozakkenborst. Het is in de laatste 10 minuten wel wat minder een kansenregen dan het in de openingsminuten was. Toen had zeker Katwijk echt wel een doelpunt moeten maken. Hadden ze ook wel verdiend met de furieuze start eigenlijk die ze hadden. Met het schot van Sulaiman. Ook nog een kans voor Mike van Duinen. Maar het is hem nog niet gegeven, de eerste goal in het oranje shirt. Hij wil zo graag. En hij werkt altijd heel erg hard. Dat deed hij in de Eredivisie natuurlijk ook altijd al. Nu moet Katwijk even oppassen, maar dat doet de keeper. Michail is goed. Daar wordt voor geapplaudiseerd. Die moest echt wel even als een kat uit zijn hok om die bal op te rapen. 24 minuten bijna op de klok tussen Katwijk en Kozakkenboys. Allebei nog 0 doelpunten.
0: Ja, en de andere wedstrijden waar we bij zijn. Ik noemde net natuurlijk al de tussenstanden in de tweede divisie. Maar we hebben er ook een in de derde divisie. Daar is Rijnvogels natuurlijk begonnen aan de wedstrijd. Ja, enige tijd geleden. Om half, daar is het nu ook rust. En Rijnvogels als koploper maakt geen fout. Tot nu toe staat met 2-0 voor in een thuiswedstrijd tegen Groene Ster. De doelpunten zijn gemaakt door Zeeman en Van der Meer. Ach, het kopje thee van René Vroger. Dat is lang geleden dat ik die hoorde. Ik ga niet zo.

0: geluk is nooit ver weg als er doelpunten gemaakt worden. Menno Schilder.
1: Ja, het geluk is voor Kazakken Boys. Die staan voor met 1-0. Die maken hem zojuist via Dion versluist. Het is Katwijk dat de kansen krijgt via Van Duinen en Suleiman. Maar Kazakken Boys slaat toe in de counter. Ik denk dat hij hem niet zo bedoelt eigenlijk, of versluis. Want hij zet wel eerst heel handig zijn directe tegenstander achterin weg. Warmedam. En dan staat hij 1-op-1 met Michailis. En dan raakt hij hem eigenlijk helemaal verkeerd met links. Maar dan rolt hij tergend langzaam. En eigenlijk nog extra lullig voor Katwijk in het absolute recht. Ter benedenhoekje staat het 0-1 na 28 minuten voor de ploeg in het paars. Die dus dit seizoen al zoveel punten heeft gepakt, op de derde plek staat. En nu op de krom dus ook met 1-0 leidt. Katwijk dat vaak op een 1-0 achterstand komt dit seizoen. Überhaupt vaak op achterstand komt. En het dan vaak moet zien te repareren. Dat is een opdracht die ze vandaag dus weer moeten uitvoeren. Want na 28 minuten en 40 seconden staat er 1 voor Kazakken Boys en 0 voor Katwijk.
0: Er worden ook nog wedstrijden gespeeld door regioclubs in de derde divisie. We kijken ze toch eventjes door. Of nemen ze even door. Vandaag om 3:30 VVSB, net dus begonnen tegen Excelsior Maassluis. En we hebben ook Noordwijk. Noordwijk speelt een uitwedstrijd, maar dat doen ze vanavond om 7:30 tegen EVV Echt. En de andere ploeg die bovenaan staat is morgen aan de beurt. En dat is FC Lisse. Die spelen tegen Gemert en dat doen ze morgenmiddag om 14:00. Alle overzichten krijg je natuurlijk ook op de televisie bij TV West. Morgenavond om 20:00 zijn alle samenvattingen te zien. En dan, dan kun je alle meningen die je nu hoort van de commentatoren zelf een beetje toetsen en duiden als je thuis op de bank zit. We gaan weer naar Gert Barnhorn. Lekker broodje kroket gegeten, bitterballetje erbij. Klein drankje, chocomelletje altijd voor Gert. En dan gaan we met het telraam weer zitten. Tweede helft, Rijnsburg tegen Kloetingen.
2: Het was appelcake vandaag op het menu in de persruimte.
0: Ik wist dat je iets te snaaien had gehad. Ik wist het gewoon.
2: Ja. Je weet dat je bij Rijnsburg altijd wel verwend wordt als je langskomt. Een goede kop koffie en dan is het of appelcake of gewone cake of...
0: Arretjescake.
2: Shortbread. Oh. Ik weet niet of je dat kent. Dat is ook tot de opties. Dus het is vandaag appelcake geworden. Het was prima, was nog warm. Dus,
0: tot op het bot gemotiveerd ben je dan in elk geval culinair niet.
2: Ja. Man, zeker. En natuurlijk ook in de persruimte toch even besproken wat we nou gezien hebben in de eerste helft. Want we hadden het erover. Want ik vond Rijnsburg nou nog niet eens zo spetterend goed tegen Kloetingen. En toch staat het met 4-0 voor halverwege. En die mening werd wel gedeeld eigenlijk door de clubwatchers van Rijnsburg. Wordt er niet bij alle doelpunten even goed verdedigd door Kloetingen. Maar lukt het Rijnsburg wel om 4 doelpunten te scoren. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Kloetingen heeft 2 kansen gehad die erin hadden gemoeten. Het had hier eigenlijk 4-2 moeten staan. Had de positie voor de ploeg van Vincent de Klerk toch iets lekkerder uitgezien. Maar goed, daar kopen ze op dit moment weinig voor. Ze hebben ook 2 keer gewisseld. Want er is natuurlijk ook wat bijvangst als je kijkt naar die slechte eerste helft. Namelijk dat Jona Bijvank het veld heeft moeten verlaten. Hetzelfde geldt voor, ik dacht, Aart de Waal. Maar dan moet ik zo even op terugkomen, want het bord van de vierde official deed het niet. Dus ik moet nog even terugzoeken hoe dat nou precies zat ook weer. Het start van de tweede helft, dan zien we een hoekschop voor de bezoekers. Kloetingen laten van zich horen. We zijn ondertussen een minuutje onderweg in het tweede bedrijf. Gaat de hoekschop daar genomen worden vanaf de rechterkant door Jeffrey Dijkstra. Dat is Jeffrey met 1 F en 1 R, zonder een E tussen de R en de Y. Een wat aparte spelling van de naam. De hoekschop, die is het belangrijkst. Niet per se de spelling van de naam natuurlijk. Die levert niets op, krijgt Dijkstra terug. Daar aan de rechterkant voorzet opnieuw. Het 16 meter gebied in lukt ook weer niet. Kan Rijnsburg wellicht gaan counteren? Nee, bal weer ingeleverd bij Kloetingen. 47e minuut, daar zitten we in. En Rijnsburg staat met 4-0 voor tegen Kloetingen.
0: Precies de helft heeft Rijnvogels voor elkaar gekregen in de eerste 45 minuten tegen Groene Ster. Maar daar gaan ze ook gewoon door. En daar hebben ze, dat is altijd wel leuk, daar hebben ze Tom bij. En dat is de enige die met een headset op voetbal, denk ik, Filip, of niet?
3: Ja, dat klopt. Die loopt hier inderdaad. Die zou eigenlijk zijn eigen commentaar kunnen doen. Dan hadden we een extra wedstrijd. Maar die heeft ook de longen, dat is niet normaal. Ja. Dus ik denk ook daadwerkelijk dat hij het zou kunnen tijdens de wedstrijd.
0: En zou willen ook, denk ik. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ik zal het even uitleggen. Filip weet dat ook. Daarom kon ik het ook tegen hem zeggen. Dat Tom Bij is ook voetbalcommentator. Maar doet ook tennis en tal van andere zaken. Maar op zaterdag moet hij niet storen. IJshockey, ja. Maar je moet hem niet storen. Want op zaterdagmiddag, dan speelt hij voor Rijnvogels.
3: Precies, dat is helemaal zo. Nee, de ijshockey de afgelopen winterspelen samen met hem mogen doen. Dus daar kennen we elkaar van. Maar Rijn Vogels heeft het in de eerste helft eigenlijk keurig netjes op orde. Het had veel fixer voor moeten staan dan die 2-0 die het nu heeft. Want onder andere Tom Beijen miste enorme kansen. Waarbij de keeper gewoon al uit het doel was. En dan werd de bal nog naast geprikt of op de lat. Ja, daar zullen ze bij Rijn Vogels toch de puntjes op de i willen zetten. Of op de j. Het is maar even hoe u het hebben wilt bij Rijn Vogels. Als ondertussen Van Oosten nu bij zijn mannetje weg is en zo de middenlijn over kan steken, dan is er ruimte. Maar hij tikt de bal te ver voor zich uit. En daardoor kunnen de mannen uit Heerlenheide de bal overnemen. Om hem vervolgens weer heel snel in te leveren. Want deze lange bal is eigenlijk op helemaal niemand. Maar uiteindelijk wordt de tweede bal nog weer gewonnen door de Groene Ster. En zo kunnen die weer in de aanval. Die hebben wel twee keer gewisseld. Het is met rug nummer 9 Jimmy Vijgen die erin is gekomen. En ook Issa Lagarde is erbij gekomen. Mis ik nog even één man die eruit is gegaan. Maar die krijgt u dan zo meteen van mij. Maar Dippel, de man die de enige kans kreeg van Groene Ster, die echt noemenswaardig was, die is eruit gehaald. En ondertussen is Tom Beijen er nu vandoor gelopen. Aan de linkerkant heeft heel veel groene weiden voor zich. Kan hem goed voorgeven. Daar dan Van der Meer. En die probeert dat heel acrobatisch te doen. Maar tikt de bal dan tegen Sende aan. En verdient daarmee wel een corner. Maar het is een aardige opening van Rijn Vogels. 3 minuten in deze tweede helft. Waar Beijen dus heel makkelijk wegliep. Bij zijn directe tegenstander de bal perfect in de loop meekreeg. Voorzet is ook alleraardigst. Alleen was hij een beetje half hoog. En dan wordt het voor Van der Meer wel wat lastig om die bal binnen te tikken. Maar het had gekund als hij hem zo acrobatisch met de buitenkant van de schoenen in de korte hoek had weten te krijgen, waren het niet dat Jury Sende daar in de weg stond. Corner gaat genomen worden. Het is Tom Beijen die dat gaat doen. Vanaf de linkerkant gaat hij die bal met rechts proberen in te draaien. Lange mannen zijn ondertussen mee. Van Assen Delft, die bal valt bij de eerste paal tegen een speler aan van Groene Ster. En dan valt hij binnen. En is het 3-0. En Tom Beijen viert hem dan vervolgens alsof het zijn goal is. Ja, tuurlijk, je moet hem wel zo strak intrappen om hem in ieder geval op de goal te krijgen. Maar hij gaat toch echt de boek in als een eigen doelpunt van Jury Sende. Hier staat het hier ondertussen 3-0.
0: Wel mooi, want jij riep al goal. En die man, ik denk dat die man van die muziek, die schrok wakker. Die was net met huis aan het bellen. En die dacht, ik moet. Er zat echt maar even een tijdje tussen. Goed, dat vind ik altijd wel grappig. Ik ben van de details, daar hou ik van. Wat minder leuk detail is overigens de goal van de Koninklijke HFC. Dan zou je zeggen, ja, wat kan ons dat bommen? Maar het is toevallig tegen Quick Boys. En daar is het nu 2-2 geworden. En ja, dat maakt ons toch weer een beetje verdrietig, natuurlijk. We houden het in de gaten. Dit zijn de Four Tops.

0: Four Tops en Walk Away, René. Katwijk, Kozakkenboys. Daar gaan we gauw naartoe terug. Want ja, Menno Schilder, Katwijk moet aan de bak.
1: Ja, er waren een paar spelers die ook al in gedachten hadden een soort walk-away te doen naar de cornervlag voor een goal. Maar dat zit er nog niet in, want Kozakkenboys leidt meteen 0 na 38 minuten. Wat een kansen zeg in de afgelopen 5 minuten voor Katwijk. Eerst een schot uit de drive van Warmerdam. Die werd knap gekeerd door de doelman. Maar ja, daarna stonden er 3 spelers van Katwijk zo'n beetje in de 5 meter bij een corner. Die bal kwam ook daar. Maar ze kregen hem er op miraculeuze wijze niet in. Er zat steeds een been voor van Kozakkenboys. Er waren scrimmage en die zijn nu in de 16 voor Katwijk. Maar dan wordt de bal weggepeerd achterin. En maar weer eens kijken wie er voorin wat mee kan. Zoals Van Duinen. Die is ook al een paar keer dicht bij een goal geweest. Maar ja, dat is hij eigenlijk het hele seizoen al. En buiten een doelpunt in de beker heeft hij er in de competitie nog geen één gemaakt. In het oranje shirt. Maar heb je toch het idee dat het een kwestie van tijd is. Maar het is een leuke eerste helft om naar te kijken. Katwijk voetbalt eigenlijk best goed. En ook best wel met veel drang naar voren. En creëert ook genoeg kansen. Maar heeft er dus wel eentje moeten incasseren. Via Dion Versluis. Tergend langzaam kroop die bal echt richting het rechterhoekje. Een van de weinige kansen van Kozakkenboys. Oeh, nu levert Katwijk in. Ja, daar komt 0-2 zou je dan zeggen. Ja, daar is de 2-0 voor Kozakkenboys. Dat is een hele harde tik voor Katwijk. Ze gaan bij Kozakkenboys helemaal uit hun dak. Want dit hadden ze natuurlijk niet verwacht. 39 minuten. En dan de bezoekers achter de goal. Die zijn meegereisd naar het werk. En dan kunnen voor de tweede keer juichen. Wat een fout achterin bij Katwijk. De bal wordt verkeerd ingespeeld door Maatsen. Wordt niet op waarde geschat door Warmerdam. Er zit iemand tussen bij Kozakkenboys voorin. Dat is Dion Versluis. Die legt de bal breed. En dan kan hij kinderlijk eenvoudig in het lege doel worden geschoten. En dan staat Katwijk na een goede eerste 40 minuten. Gewoon tussen haakjes. En dat is heel vervelend. Met 0-2 achter. Tegen de nummer 3 van de tweede divisie Kozakkenboys.
0: En dan kan ik jou vertellen en iedereen vertellen dat de koploper Quick Boys inmiddels weer op 2-3 is gekomen. Met nog een minuutje of 6 te spelen. Lucas Haman is de doelpuntenmaker bij deze wedstrijd. Dus Quick Boys staat weer op een 3-2 voorsprong bij de koninklijke HFC. Gaan we naar Rijnsburg Kloetingen. Dat is tenslotte ook tweede divisie. En ja, zij hebben nog niet echt zicht op kopposities. Maar dat zelfvertrouwen van Rijnsburg, ja, dat krijgt wel een lekkere boost. En misschien kunnen ze, als ze dit een beetje kunnen voortzetten, Gert, eindelijk weer eens een beetje ergens om mee gaan doen. Want het is anders dan een beetje doelloos, hè?
2: Ja, zeker. En nou ja, vorige week werd wel zo eerlijk gezegd door Bram Ros ook. Ja, weet je, ambities die we hebben kunnen we voorlopig even in de koelkast zetten. Daar moeten we het niet over hebben. We moeten eerst eens een reeks neer gaan zetten. Ja. En precies die zin werd ook door René van der Kooi geopperd na die overwinning op Quick Boys. We moeten een reeks neer gaan zetten voordat we aan andere dingen kunnen gaan denken. Maar nog in één keer wist Rijnsburgse Boys 2 keer op rij te winnen in deze competitie, dit seizoen. Dus nou ja, laten we daar even mee beginnen. En dan is er natuurlijk een 4-0 voorsprong tegen Kloetingen in minuut 56 wel erg lekker. Ondertussen zit ik ook al een minuut te kijken naar deze wedstrijd met het gevoel dat de 5-0 eraan komt. Want Rijnsburg hangt maar op de rand van het 16 meter gebied van Kloetingen. Kloetingen krijgt de bal daar niet weg. Sterker nog, Rijnsburg nu een vrije trap op een heerlijke positie. Het is vrijwel een vergelijkbare positie als van waar Ilias Kariou de 2-0 vandaag tegen de touwen trapte. Prachtige vrije trap was dat in de eerste helft. Muur van Kloetingen stond niet fantastisch, heb ik me laten vertellen door Marilène van het mediateam van Rijnsburg. Ja, anders kan die bal er ook niet omheen gekruld worden in de verre hoek natuurlijk. Dus dat is op zich wel het benoemen waard. Aan de andere kant betekent dat wel dat Ilias Kariou natuurlijk ook weer de ogen op zich heeft gericht. Hij staat achter de bal samen met Gene van Bohemen, die vorige week geblesseerd uitviel in de wedstrijd tegen IJsselmeer volgens, maar verder wel gewoon de hele wedstrijd of de hele week heeft mee kunnen trainen. Ilias Kariou ondertussen heeft zijn passen gemeten. 2 meter buiten het 16 meter gebied. Misschien iets verder ligt de bal. En is het dit keer van Bohemen die hem neemt. En die gaat maar net aan over. Ja, dan had er toch Kariou moeten zijn, kan je dan heel kinderachtig zeggen, in de 57ste minuut van de wedstrijd, waarin Rijnsburg dus op zoek gaat naar een uitbreiding van de voorsprong, die ondertussen al 4-0 bedraagt tegen Kloetingen.
0: Ik ben benieuwd wat jouw vriendin, je nieuwe vriendin daarvan vindt, van het mediateam, van die bal die verkeerd werd geschoten.
2: Ik hoor, is dat gelijk weer...
0: Ik hoor dat wel. Ik leg verbanden. Ik bedoel, jij bent in de rust aan het praten met de volgers. Ik denk, oh, dat zijn mannen met sigaren, weet je wel. En een beetje belegen allemaal. Maar ja, het zijn jonge deernis waar jij van gedachten mee wisselt over het voetbal. Ja, ja, nou, Gertje Barnhorn.
2: Ik dacht dit subtiel te kunnen doen, maar
0: jij kan
2: weer
0: dat niet subtiel, dat weet je toch.
2: Nee, dat blijkt.
0: We gaan naar Philip van Es. Die houdt het wel gewoon bij de oude mannen met zijn sigaren. Rijnvogels, Groene Ster.
3: Ja, nee, ja, die zijn voorlopig allemaal met de sigaren in de mond... toch aan het discussiëren over wie nou die 3-0 maakte. Want daar zijn we nog niet over uit. Het was een corner van Tom Beijen. Die claimt vervolgens ook de goal. In ieder geval, ja, hij ging nog net de hekken niet in. Maar stond het wel te vieren met het publiek. Ja, er wordt gezegd dat Zeeman hem nog aangeraakt heeft. Er wordt gezegd dat de tegenstander hem aangeraakt heeft. Ja, dat is even de grote vraag. Was de bal tussen de palen? Was die tussen de palen en heeft een tegenstander hem geraakt? Dan is die voor Tom Beijen. Maar dat gaan we zo meteen na afloop van deze wedstrijd allemaal even terugkijken. En u kunt het uiteraard gewoon op tv bij ons terugkijken. Op zondag in de samenvattingen. Dan hebben we het uitsluitsel over wie deze goal op zijn naam gaat krijgen. Ondertussen is Rijnvogels ook weer bezig aan de volgende avond. De volgende hoekschop is alweer verdiend. 57e minuut zitten we nog. Wat nog merkwaardig was de keeper aan de kant van Groene Ster. Die is gewisseld. Na 51 minuten moest hij er vanaf. Van Geul is erbij gekomen. Ja, Vos leek geblesseerd af te moeten haken. Maar was daarna wel de dugout een klein beetje aan het slopen van de gasten. Laten we maar hopen dat het dan een blessure was en niet een soort rare trainerswissel. Ondertussen is het een kortgenomen corner. Beijen trekt hem richting tweede paal. Daar staan ze al wel klaar. Waaronder Michel, die had heel graag willen koppen. Maar een goed weggekopte bal daar. Uiteindelijk van Joris de Klein. Dan is het een nieuwe aanval van Rijnvogels. Die bal wordt teruggekopt. Valt goed voor Van Oosten. Terugleggen van de Meer. 4-0. Ja, het is een beetje een klutsgoal. Maar het is wel een goal. En Van de Meer maakte zijn tweede van deze middag. En dat betekent dat hij precies 1-op-1 loopt. Heeft hij 8 wedstrijden gespeeld. 8 goals gemaakt. En zo voor Van der Meer is het een heerlijke start van dit seizoen. En voor Rijnvogels is het, gewoon door deze wedstrijd heen cruisen eigenlijk. Moeten we wel zeggen. 58 minuten zijn we onderweg. En er is eigenlijk niks aan de hand voor Rijnvogels. Groene Ster weet er niks tegenover te stellen. En zo moeten we toch al wel gaan concluderen dat het een maatje te groot was. En dat het ook een beetje zielig is. Een beetje zonde van de benzine zelfs. Dat ze vanuit Limburg helemaal deze kant op zijn gekomen.
0: Je bent wel heel hard voor ze.
3: Zij kunnen tanken in België. Dus dat is zo. Niet.
0: Ik bedoel, die zijn hartstikke goedkoop hierheen gekomen, joh. Overigens, merkt hij het verschil? Bij deze was de man met de knop en de pauzeknop veel sneller, hè? Hij zat er bovenop. Ja. Hè? Die bal ging nog niet over de lijn of hij speelde al. Ja, dat zijn dan toch de details van deze man. Goed, dat was 4-0 is het dus nu bij Rijnvogels Groenesteer. Er wordt lekker op los gescoord hier vanmiddag bij Radio Westsport. Dat betekent dat we even achteroverleunen. Even een beetje bijkomen van die goals, hoor.

0: Joan Armatrading en Rosie. Zullen we eerst even bij Menno gaan, want dan kan die aan de thee. Het is rust, hè? En ja, dat wordt een nare analyse, Menno, in de rust.
1: Nou, de muziek is hartstikke vrolijk, zoals altijd. Maar bij Katwijk liepen ze chagrijnig naar de kleedkamer. Want ze staan achter met 2-0 tegen Kozakken Boys. Dat is volledig onnodig, want Katwijk heeft echt heel veel kansen gehad. Met name in het eerste kwartier om het doelpunt te maken. Maar ook na die 0-1 nog wel, hoor. En na die 0-2 een keer dichtbij. Daarbij moet ook gezegd worden dat Kozakken Boys via een schot van Dion Versluis, die de eerste al maakte, ook bijna de 0-3 op het scorebord zette. Maar dat was al echt de wereld op zijn kop geweest. Ja, je zag bij Katwijk de spelers ook een beetje op elkaar mekkeren richting de kleedkamer. Dat is nooit echt een goed teken, maar ik snap het wel. Want er waren toch heel veel momenten waarbij Katwijk een beetje van die 3-2 situatie zat in de 16. Maar waarbij dan net een beetje de verkeerde keuze gemaakt leek te worden. Dat of spelers voor eigen succes gingen of dat ze hem niet goed breed legden, waardoor er niet een echte kans kwam. Nou, dat moet allemaal beter in de tweede helft. 0-2 bij rust.
0: Ik hoor leuke muziek bij Menno. Daar zou je ook bijvoorbeeld, nou, je doet dit niet hoor Gert, maar je zou er bij een bruiloft leuk op kunnen dansen. En Rijnsburg-Kloetingen, is dat een leuke wedstrijd?
2: Wat een vervelende man ben je toch af en toe, Ronald van der Geer. 65e minuut, 4-0 voor Rijnsburg tegen Kloetingen. Oh, wat een
0: ik ga hem zo uitleggen.
2: Bij Vlagen. Ja, doe dat. Dan hoef ik het niet te doen. Dat scheelt weer. Hoekschop voor Rijnsburg vanaf de linkerkant. Ja, ondertussen nog 25 minuten te gaan. Tijd zat om nog een aantal doelpunten erbij te gooien, zou ik zeggen. Voor de ploeg van René van der Kooi wordt even rustig aangedaan. Scheidsrechter Jurie Kuipers wil zich nog even melden bij wat spelen. 16 meter gebied. Dan nu toch eindelijk het startschot voor de hoekschop om genomen te worden. Er is een aantal keer gewisseld bij Rijnsburg. Als we zien dat Van Remortel de doelman even mistast bij die hoekschop, maar de bal in tweede instantie dan alsnog heeft. Zelf Bastmeijer is het veld ingekomen en ook Joao Simoes, de Portugees. Zij komen voor Kian Lever en Bram de Bruin. Twee mannen die dus niet op het scorebord terecht zijn gekomen. Voor Kian Lever is dat wel jammer. Die scoorde tegen AFC bijvoorbeeld. Had dat vandaag ook wel willen doen, maar niet echt in de stellingen gebracht. Niet echt de mogelijkheid dus gekregen. Rijnsburg tegen Kloetingen dus nog altijd 4-0. Ja, dan die verdomde bruiloft, Ronald. Kom er maar in.
0: Nou, niet voordat ik heb verteld dat het dansen is ook bij Quick Boys, want die hebben met 3-2 gewonnen. De uitwedstrijd bij HFC. Maar ik zei vorige week tegen Gert, wat is er met je stem, Gert? Toen zei hij, ja, ik ben naar een bruiloft geweest. Nou, je kunt ook een beetje dansen. En toen heeft Gert een filmpje opgestuurd. Ze hebben fantastisch, moet ik eerlijk zeggen, 6 avonden achter elkaar met allemaal vrienden hebben ze geoefend. En de bruidegom erbij. En het was zo ritmisch als wat. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het fantastisch. Maar dan weten de mensen ook dat jij wat dat betreft van meerdere markten thuis bent, zeg maar.
2: In te huren voor feesten en partijen.
0: Zeker weten. En dan zet Philip van Es gewoon de plaatjes op, want die danst wat minder soepel. Ja. Maar die praat dan weer heel makkelijk. Rijnvogels, Groene Ster. Bijvoorbeeld over de goals, Philip.
3: Ja, nee, bedankt. Ik ben inderdaad van gymvereniging een betonnen paaltje. Echt soepel in de heupen ben ik niet, nee. Nee. Maar 4-0 zitten we ondertussen naar te kijken. En het dans is hier dan ook al wel begonnen. Want in die komende 25 minuten hebben ze bij Rijn volgens niet het idee dat ze die 4 goals uit handen gaan geven. Zeker niet met hoe Groene Ster speelt. Die krijgen net de opgelegde kans om er 4-1 van te maken. Met z'n tweeën af op 1 verdediger. En vervolgens, ze spelen het niet eens uit. Er is er gewoon één die rent rechtdoor. En die denkt daarna, als hij het 16 meter gebied ziet, ik schiet hem gewoon naast. Nou, dat is een beetje het niveau wat Groene Ster vandaag op de mat legt. Als Rijnvogels weer aan de volgende kans gaat beginnen met Van Oosten. Die trekt naar binnen, wil hem dan kwijt. Raakt hem daar niet kwijt. En bij Rijnvogels hebben ze dan ook nog de luxe dat ze lekker door hebben gewisseld. Want bijvoorbeeld de man die er al 2 heeft gemaakt, Van der Meer, die is er al afgehaald. Zojuist dus 3 wissels gezien aan de kans van Rijnvogels. Voorlopig staat het hier nog steeds 4-0 en hebben de mannen van Groene Ster niks te vertellen.
0: Ze hadden weten bij de Mol kunnen stoppen in Leidschendam. Daar hadden ze dan ook van de tassen nog vol gehad. Zometeen meer wedstrijden. Het zijn er 3 die wij volgen hier bij Radio West. En natuurlijk ook alle rangen en standen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: Van Uffelen Broekenweek, tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
13: In Leiden is het 19 graden, Roelof Arendsveen 19, zon, droog en een zwakke tot matige zuidwestenwind.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. Op de N209 bij Zoetermeer en Benthuizen zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeluk. 4 ambulances en een traumaheli kwamen naar de plek van het ongeluk. Van de 2 ziekenwagens zijn er 2 met sirenes naar het ziekenhuis gereden. 2 voertuigen hebben veel schade. 1 van de auto's ligt op zijn kant tegen de vangrail. De nieuwe regels van huren in Holland-Rijnland worden mogelijk aangepast na druk van gemeenten en inwoners. Het samenwerkingsverband besloot om vanaf 1 september strengere regels voor mensen die een sociale huurwoning zoeken in te voeren, waardoor ze makkelijker hun opgebouwde plek op de wachtlijst verliezen. Op 15 oktober nemen ze een nieuw besluit over de coulance-regeling. De riool- en afvalstoffenheffingen gaan flink omhoog in Delft, blijkt uit de begroting van de gemeente voor volgend jaar. Voor een groot deel is dat een gevolg van beleid van het Rijk, zegt wethouder Financiën Frank van Vliet. De heffingen voor het riool en het afval gaan met respectievelijk 12 en 9,8% omhoog, bericht mediapartner Omroep Delft. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
16: Op de A4 Rotterdam richting Den Haag doe je er tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn 5 minuten langer over. En op de A20 richting Gouda tussen Schiedam Noord en Rotterdam Overschie 5 minuten vertraging.
13: Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
18: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
19: Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
22: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Radio West Sport.
25: Goedemiddag, dit is het derde uur van Radio West Sport. Het is nog rust bij Katwijk tegen Kozakken Boys. Heel goed gaat het niet bij Katwijk, want de ploeg staat met 2-0 achter. Dan naar Rijnsburgse Boys tegen Kloetingen. Ja, Gert Barnhorn, spanning terug.
26: Ja, nou ja, je zou bijna denken. Vrije trap voor Kloetingen. Bram Ross die hem denkt terug te koppen op zijn eigen doelman, maar die stond niet helemaal klaar.
0: Het was eigenlijk een prachtige goal in de verre hoek. Alleen wel aan de verkeerde kant voor de aanvoerder van Rijnsburg. Dus 4-1 en opvallend genoeg lijkt het erop dat Rijnsburg daar een beetje zenuwachtig van is geworden. Nergens voor nodig, want de marge nog altijd 3 in het voordeel van de Uien. 78e minuut, daar zitten we in. 4-1.
25: Ook geen enkel probleem voor de Rijnvogels tegen Groene Ster. Je zou bijna, gezien het armoedige spel van de tegenstander van Rijnvogels, Philip van Nes, verwachten, nou ja, geef ze maar een goal cadeau.
2: Ja, je zou het bijna zeggen, maar ja, in de derde divisie worden geen cadeautjes weggegeven. En terecht ook hoor. Wel is er flink doorgewisseld door de Rijnvogels om spelers lekker okselfris de rest van de competitie te laten afronden. Voorlopig dus nog steeds met nog 13 minuten te gaan, 4-0.
25: Mooi nieuws voor Quick Boys. Quick Boys heeft de uitwedstrijd bij de Koninklijke HFC gewonnen. Het was nog wel even spannend. Kort voor tijd was het 2-2, maar uiteindelijk was het Lucas Haman die aan alle onzekerheid een eind maakte. En dat betekent dat wat er ook gebeurt, Quick Boys de koploper is na deze speelronde.
3: Radio West Sport met Ronald van der Geer.
25: Dan gaan we terug naar Menno. Nee, we gaan niet terug naar Menno. Menno is terug. Dat is eigenlijk het taalkundige juiste. Want nou ja, de blaas is geleegd, koffietje is gedronken. Er zat vast nog wel iets lekkers bij. En nu maar hopen, Menno Schilder, dat Katwijk nou ja, de rug recht en die 2-0 achterstand een beetje kan aanvechten.
4: Wat hoger van de toren kan blazen, zou je dan zeggen. 2-0 achter tegen Kozakkenboys. Eerste minuut van de tweede helft loopt. Mike van Duin is geslachtoffer, denk ik. Want die is in de kleedkamer achtergebleven. De spits van Katwijk, die nog altijd wacht op zijn eerste competitiedoelpunt. Maar hij er niet meer bij. Voor hem El Moussaoui in de voorhoede. Om te kijken of hij iets meer kan bewerkstelligen. Ja, een beetje vervelend natuurlijk voor Van Duinen. Die heeft ook vandaag best wel weer wat kansen gehad eigenlijk. En je hebt af en toe het idee dat het ook een beetje aan geluk ontbreekt. Dat is niet het geval bij de crosspaas van Kozakkenboys richting Durlo. Want die is echt op maat. Durlo met de voorzet. Oeh, dat is al een kans op 0-3. Die gaat maar net naast. Ja, als je in de eerste minuut tegen een derde tegengoal aanloopt, dan weet ik niet of Katwijk in staat is om ook vandaag weer een remontada in huis te hebben. Dat hebben ze al een paar keer gedaan dit seizoen. Achterkomen. Soms met 2 doelpunten verschil om uiteindelijk toch een punt te pakken of te winnen. Maar ik denk als je zo snel alweer een tik op de neus krijgt met de derde goal, dat het wel heel lastig wordt. Dat blijft Katwijk bespaard. En dus hebben ze nog een hele tweede helft om iets te doen aan die 2-0 achterstand.
25: Rijnsburgse Boys wordt wat nerveuzer, begrepen wij net van Gert Barnhorn. Terwijl ze toch nog altijd met een comfortabele 4-1 voorstaan. Is dat nog steeds het geval, Gert? Of hebben ze het inmiddels verwerkt?
0: Nou, nee, ik vind het wat raar bij Rijnsburg. Want het is nergens voor nodig, maar ze nog altijd 3 inderdaad. Want het staat met 4-1 voor. Maar ja, wat achterin wordt het wat slordiger. Wordt de bal wat vaker ingeleverd. En dan ja, is het toch zo dat Kloetingen daar niet heel veel kansen uit creëert. Maar je voelt dan alles dat Rijnsburg toch wel baalt van toch maar weer een tegentreffer. Het had zo graag namelijk een schoon doel bewaard vandaag. Mm-hmm. Het zal ook sowieso gelden voor Tobias van der Klein natuurlijk. De doelman van de Uien. Die ziet dat de ploeg van Vincent de Klein, dat is Kloetingen, het balbezit heeft. En nog maar eens richting zijn 16 meter gebied zal gaan. Ja, bal weer snel kwijt. Het kan ook niet echt een vuist maken hoor vandaag op de middelmors. Waar Rijnsburg nog altijd wel wat oppermachtig is. Maar als je kijkt naar die tweede helft, ja, dan is het toch wel jammer dat er niet echt meer doelpunten zijn gemaakt. Sterker nog, op dit moment sta je in de tweede helft gewoon achter met 0-1 natuurlijk. Dat Kloetingen de enige ploeg is die in het tweede bedrijf heeft gescoord. En dat deed het niet eens zelf. Dat deed het via Bram Ros, de aanvoerder van Rijnsburg. Maar goed, om het maar even positief te bekijken voor de ploeg uit Zeeland. Is die tweede helft dus wat beter dan het eerste bedrijf. Sowieso een wat lastige seizoenstart daar. Ook als je kijkt naar ja, de trainerspositie die daar toch wat opvallend is ingevuld. Natuurlijk vorig jaar Rogier Veenstra die het ontzettend goed deed.
25: We gaan je heel even onderbreken. Gert, hou dit verhaal vast. We gaan naar Menno Schilder, ja. Want...
4: Ja, het wordt nog een mooie tweede helft misschien voor Katwijk. Want daar is de eerste, de kopbal van de kerstverse invaller El Moussaoui. Dat is nog eens een wissel van Luigi Bruins. Hij knikt hem binnen. Nog een hele tweede helft voor Katwijk. Het is 1-2. Terug naar jou, Gert.
0: Ja, waar ik dus bezig was met Rogier Veenstra, die vorig seizoen bij het kampioenschap Kloetingen heeft verlaten om Adrie Poldervaart op te volgen bij Quick Boys. Assistenttrainer Roy Hendriksen, die volgt hem op, maar die heeft dat één wedstrijd volgehouden, namelijk de wedstrijd tegen AFC. Die werd gewonnen. Daarna kwam Vincent de Klerk. Die had nog een contract bij Nieuw Lekkerland, maar uiteindelijk kreeg hij toch groen licht om de overstap te maken. En Hendriksen die is dus vertrokken na één speelronde. Een wat opvallende start van het seizoen dus daar bij de Zeeuwen. Met een aparte trainerspositie. Dus die nu door Vincent de Klerk wordt opgevuld. Maar nog altijd niet gewonnen onder hem, Kloetingen. En ook vandaag gaat dat niet lukken tegen Rijnsburg. Want het staat met 4-1 achter op de Middelmors. Nog 8 minuten te gaan.
25: Mijn vogel zal niet meer nerveus worden, Philip van Es, deze middag tegen de Groene Ster. Dat is een emotie, die kunnen we overslaan.
5: Ja, misschien dat als de sportdrankjes niet klaar zijn gezet of zo in de kleedkamer, dat het dan is, dat ze daar zenuwachtig van worden. Maar van wat er op die groene grasmat gebeurt, daar zullen ze niet heel zenuwachtig worden. Groene Ster in de tweede helft niet eens tot een kans gekomen. Ja, of je moet die wanhoopspoging van Blijlevens nog even meetellen. Die dacht op een gegeven moment vanaf een metertje of 25, ik haal eens uit. Maar die schoot op een meter of 5 over de goal van David van der Riet. En dat is dan wel weer goed nieuws voor de materiaal. Man of vrouw van Rijnvogels. Want de kleding van Daan van der Riet kan zo gewoon opgevouwen worden. En weer terug de kast in. Doelman van Rijnvogels heeft namelijk helemaal niks te doen gehad. Groene Ster heeft er weinig van gebakken in deze wedstrijd. En Rijnvogels, ja, het valt wel aan. Maar je merkt ook gewoon een beetje aan de ploeg van, ja, weet je, we moeten ook niet nodeloos hier keihard uit gaan halen. Je moet het maar eens vragen aan PSV'ers. Die wonnen ooit eens een wedstrijd met 10-0. Terwijl de coach vanaf de kant stond te roepen bij 6-0. Jongens, stop nou. En toen in de terugwedstrijd schijnt in Rotterdam te zijn gebeurd, hebben ze daar de titel verspeeld. Omdat die dachten, wij zijn uit op wraak. Nou, dat is altijd van die dingetjes die je in een seizoen een beetje mee moet laten spelen. En daar lijkt het vandaag toch ook wel een klein beetje op. Dat ze bij Rijnvogels denken, 4-0, best prima. Beetje aan doelsaldo gewerkt. Het is wel best zo. We hoeven dat Groene Ster niet helemaal op de slagbank te leggen. Als Groene Ster ondertussen achterin aan het rondtikken is en de bal ook mag hebben van Rijnvogels, die dus alle 5e wissels vandaag gebruikt hebben om wat spelers rust te geven. Ja, misschien dat Van der Meer nog een beetje van baalde. Die had er al 2 te pakken. Had natuurlijk zijn hat-trick kunnen vervolmaken. En iedere spits, als je ze spreekt, die zegt, je hebt er 2 en je wordt gewisseld. Wat is dan het eerste wat in je omgaat?
25: Ja, ik kan mijn hat-trick niet afmaken. Ik had die bal mee willen hebben naar huis.
5: Ja, die zijn eigenlijk altijd chagrijnig. Maar het viel bij Van der Meer wel mee toen hij gewisseld werd. Dus, maar het kan zijn dat hij de woede een beetje binnen heeft gehouden. Laten we het daar maar op houden. Voorlopig zijn ze weer achterin aan het rondtikken. Is dit een mispeer, zeg, van die doelman van Groene Ster? Kan Rijnvogels misschien wel over gaan nemen via Jay Zandbergen? Dat lukt net niet. Scholten probeert dan nog de bal te veroveren. Groene Ster voetbalt zich dan onder de druk vandaan. En dan is de bal over de zijlijn heen geweest. Is het Tom Beijen die dat becommentariseert? Hier zo dat die bal over de zijlijn heen was. Grensrechter die luistert daar keurig netjes naar. En dus gaat de vlag omhoog. En krijgen we een ingooi voor de Rijnvogels. Hebben we nog 7 minuten hier te gaan? Dan staat het 4-0, zijn die 3 punten wel binnen.
25: Hoopvol is het dan ook van nog voor Katwijk natuurlijk, dat zojuist een doelpunt heeft gemaakt. En nou ja, misschien kan het Kozakken Boys nog lastig maken deze middag. Blijf lekker luisteren naar Radio Westsport, dan hoor je dat. En hoor je straks ook het eindsignaal bij Rijnvogels en Rijnsburgse Boys. Hé, lekker. Dit is fijn. Earth, Wind and Fire.

0: Oh, dat moet wel een hele mooie goal zijn om Earth, Wind & Fire te mogen onderbreken, Philip.
1: Ja, nou ja, een hele mooie, een hele mooie. Het is toch dat doelpuntje waar jij om vroeg, hè? Om een beetje een genade doelpunt te geven aan de mannen die 3 uur gereisd hebben om hier bij Rijnvogels uit te komen. Het is de Blijlevens, die man die een paar jaar geleden in de 5e klasse werd opgepikt door de trainer Jordi Reneerkens. Die zag hem daar voetballen en die dacht, ik ga bij Groene Ster trainen, dan ga ik hem halen, train ik hem op. En hij is ondertussen nu eerste spits in de 3e divisie. Maar Job Blijlevens dus met de 4-1. 3 minuutjes nog op de klok. Er is eigenlijk weinig aan de hand voor Rijnvogels in deze wedstrijd. Want in die komende 3 minuten gaan ze er niet nog een paar bij maken. Sterker nog, Rijnvogels krijgt nu nog een kans. Maar Van Gul zit er nog maar net tussen.
0: En zo hebben we daar ook de spanning terug, zogenaamd. Hè? Net als bij Rijnsburg. We gaan eerst naar Katwijk tegen Kozakken Boys. Nou ja, als we het over spanning hebben, Menno Schulder, daar is wel spanning.
2: Nou, zeker. Bijna 2-2. Schot gaat net niet erin van Dalian Maatsen. De captain, Philip, doelpunt weer.
1: Ja, nou, de keeper zat er net nog tussen. Daarna levert hij hem zo in en denkt Tom bij, ach joh, dan schiet ik hem toch binnen. Staat het 5-1?
0: Nou, terug weer naar Menno. We beginnen gewoon even opnieuw. Nou, er zit nog wel spanning in, hè, Menno?
2: Ja, en hij zat er bijna in, zei ik volgens mij. Hè? Van ja. Maatsen. Ja, hij werd nog aangeraakt door de verdediging van Kozakken Boys. Ik ga hem zo afmaken, want hier is Katwijk weer in de 16. Bal gaat over de achterlijn. Ze hebben nu echt wel even de turbo aangezet bij de Oranje Hemden. Het staat 1-2 voor de duidelijkheid voor Kozakken Boys na 56 minuten. Met de aansluitingstreffer die gemaakt werd door de invaller. Die denk ik de bal voor de eerste keer raakte. Dat was El Moussaoui, die de nummer 9 van Katwijk, Mike van Duinen, heeft vervangen. En dat dus, zou je kunnen zeggen, in ieder geval goed doet met die goal. Want die knikte niet wel overtuigend binnen. Daarna ook nog wel kansen voor onder andere Sinteur. Hij zat op de bank, Bart Sinteur. Ja. En toen hij er zojuist inkwam, nou, toen hoorde je wel aan het publiek dat dat toch wel een zeldzaamheidje is. Eigenlijk altijd wel een basisplek voor Sinteur. Maar vandaag moest hij dus op de bank beginnen. Touré, die in de basis stond, hij dan weer naar de kant. En Sinteur stond er ook net in. En ook hij kreeg een kans, maar hij scoorde niet. En daarom staat er nog altijd 1-2. Kozakken Boys ook nog dichtbij met een poging van Stout. Die stuurde de bal richting de kruising, ging centimeters naast. Nou, hier is die ingevallen spits weer. Dat doet hij ook goed. El Moussaoui, want hij legt hem af op korte. Maar die draait eigenlijk een beetje, nou, ik wil niet zeggen per se de verkeerde kant op. Maar wel de kant op waardoor de aanval wordt onderbroken. En dan wordt hij bijna achterin ingeleverd. Daar heeft Katwijk in de eerste helft al een goal mee geïncasseerd. Dus daar moet je mee oppassen. Nu wordt het gevaar verijdeld. Gaat hij over de zijlijn. Dik 57 minuten. Katwijk 1, Kozakken Boys 2.
0: Dan Rijnsburgs Boys Kloetingen. Ja, Gert Barnhorn, het is wachten op het einde. En de opluchting zal er dan zijn bij, zoals ze zichzelf noemen, de Uien.
3: Zeker, 90 minuten en 33 seconden. En eindelijk is daar dan de allereerste redding van de wedstrijd van Tobias van der Kleij. Oh. Uit een vrije trap van Kloetingen. Het was een goed ingeschoten trap, hoor, in de verre hoek. Maar Toeman van Rijnsburg die zet daar zijn handschoen toch wel erg vrij tegenaan. Weet hem er goed uit te houden. Nou, dat is dan voor de doelman toch ook wel lekker. 1 doelpunt geïncasseerd natuurlijk. Maar dat was een eigen goal van Bram Ros. Kon hij in principe niet al te veel aan doen. Als Kloetingen nu de hoekschop mag gaan nemen, komt er dan misschien nog een tweede treffertje bij. Nou, dat lijkt me toch sterk. 3 minuten extra daarvan, ondertussen 1 verstreken. We hebben een wat raar moment gezien net. Dat was tussen Sel Bastmeijer, invaller aan de kant van Kloetingen, of van Rijnsburg moet ik zeggen, en de man met nummer 5 bij Kloetingen. Dat is wel grappig, want die staat niet op mijn wedstrijdformulier. Oh. Maar dat zal dan Julius Bliek zijn, want die heb ik ondanks mijn beste intenties met rug nummer 29 nog niet weten te spotten op het veld. Dus ik ga ervan uit dat hij het was. Maar die kreeg een gele kaart. Maar echt werkelijk waar niemand weet waarvoor. Er werd wat geroepen op het veldgrensrechter die zich ermee bemoeide. Maar verder echt werkelijk waar geen idee. Scheidsrechter die er sowieso in de tweede helft volgens wat supporters om me heen een potje van maakt. Ziet er inderdaad bij vlagen niet al te goed uit. Maar goed, dat maakt voor Rijnsburg ook helemaal niet uit. Want dan staan we nog altijd met 4-1 voor. En gaat deze wedstrijd natuurlijk ook gewoon winnen van Kloetingen. Want met nog 1 minuut te gaan in de blessuretijd staat er nog altijd 4-1 bij Rijnsburg Kloetingen.
0: 4-1 is ook de stand bij Rijnvogels Groene Ster, Philip van Est. Maar daar zal geen verandering meer inkomen.
1: Nou nee, 5-1 zelfs.
0: Oh, 5-1, sorry. Want, sorry. Ja, willen we dit ook opnieuw doen voor de opname?
1: Ja, is goed. Ja.
0: We gaan naar Rijnvogels Groene Ster. Ja, 5-1, daar zal geen verandering meer in komen, hè, Philip van Es.
1: Nee, dat wordt heel moeilijk als de scheidsrechter heeft afgefloten. Dan staat de uitslag vast. Het was nog even 2 goals op het einde, maar eigenlijk in die tweede helft was het op de cruise control naar het einde voor Rijnvogels. Maar wederom een winning. Al 8 wedstrijden op rij ongeslagen. 6 op rij gewonnen. Ja, dan mag je jezelf wel titelkandidaat noemen, toch?
0: Dat gaat deze meneer nu vertellen, want ik neem aan dat iedereen gewoon de kantine ingaat. En nu gaat hij een verhaal vertellen over zichzelf of zo, want dan gaat hij iets vertellen.
1: Oh, dat heb ik even niet meegekregen. We kijken even mee.
0: Nee, de speaker. Ik hoor de speaker heel lang praten, maar hij is gestopt inmiddels ook. Nee, ja, het is een korte mededeling gebleven. Dat vind ik altijd leuk.
1: Geen monoloog helaas.
0: Nee, speakers hebben altijd een heel lang einde. En die zeggen allemaal van, oh, bedankt en tot de volgende keer. En iedereen zit er al lang aan het sap en zo, dat soort dingetjes. Maar goed, dankjewel Filip en een goede reis naar huis weer. Rijnsburgse Boys Kloetingen, daar is het ook afgelopen. Ook Gert Barnhorn zit met de piepende bandjes in de auto. Hoewel, hij gaat zo natuurlijk nog eventjes René van der Kooi spreken. En dan hopen wij dat morgenavond ook te zien is. En het resultaat is dat, als Gert dat doet, dat dan zonder kauwgom zal zijn. Maar Rijnsburgse Boys wint de wedstrijd gemakkelijk met 4-1. Rijnvogels wint de wedstrijd gemakkelijk met 5-1. We hebben er nog eentje waar we bij zijn. En dat is Katwijk tegen Kozakken Boys. En Katwijk is natuurlijk de ploeg die probeert om in elk geval nog een puntje of wellicht meer uit deze wedstrijd te slepen.

0: te zijn.
1: Goedemiddag, dit is Radio West Sport. Nog tot 6 uur met straks reacties van de wedstrijden. Rijnvogels, Groene Ster geëindigd in 5-1. En Rijnsburg tegen Kloetingen. Een wedstrijd die eindigde in een 4-1 overwinning voor de Uien. Vindt u het leuk, vind jij het leuk thuis om, om even een generatiekloofje te horen? Menno Schilder, uit welk televisieprogramma was dit nummer? Han van Eyck, Leef?
2: Wat was je vraag? Welke periode?
1: Dat liedje wat we net hadden. Leef voor je eigen... Welk televisieprogramma was dat?
2: Televisieprogramma?
1: Ja? Was dat de tune?
2: Al sla je me dood?
1: Nee, dat weet ik. Daarom, ik denk, we leggen even een generatiekloofje bloot.
2: Ja. En dan ben ik... Ja, ik weet niet precies wat het exacte verschil tussen ons is, hoor. Van de gym. Deze ken ik niet.
1: Een generatie gaan we wel redden, denk ik, Menno.
2: Een generatie gaan we wel redden.
1: Dit was Big Brother. Big Brother. De eerste Big Brother ooit.
2: Maar die heb ik wel gekeken, Big Brother.
1: Maar dit is maar één jaar de tune geweest, denk ik. En toen bij Ruud, gewoon, met knuffelen Ruud, die heb jij niet meegemaakt, denk ik.
2: Nee, ik ga hem niet voorzingen, de tune. Maar ik ken gewoon de tekst Big Brother. Met een deuntje erin. Ja. Big Brother, zoiets.
1: Ja, dat is later. Nou, goed. Dat is later, ja. Toen ik niet meer keek, zeg maar. Katwijk Kozakken Boys. Daar kijken we allebei naar.
2: Ja, dat willen we ook weten. Het is 2-1 voor Kozakken Boys na 65 minuten. Opening van Katwijk naar de rechterkant. Er zijn kansen geweest voor Kozakken Boys om 3-1 te maken, maar die hebben ze laten liggen. En dus leeft Katwijk nog altijd. Maar het kan in de laatste paar minuten niet echt meer de druk op de tegenstander leggen die het wel in de eerste paar minuten van de tweede helft kon. En ze geven, en dat is logisch natuurlijk, ook wel meer ruimte weg, want ze moeten met die 2-1 achterstand toch iets. Maar hier is Kozakken Boys in het paas met Durlo naar de rechterkant van het veld. Speelt een goede wedstrijd, die Durlo. Muad is ingevallen. En zo vinden ze het wel even goed met een beetje temporiseren bij Kozakken Boys. Het is wel een ploeg dat goed in elkaar zit. Ik heb ze niet iedere wedstrijd gezien. Maar het zit toch wel stabiel in elkaar. Dit is een vervelend schot met de stuit. Maar niet vervelend genoeg gelukkig voor Michailis om die bal op te pakken. Ja, ik denk dat Kozakken Boys nog wel betere wedstrijden heeft gespeeld eigenlijk dit seizoen. Maar toch staan ze vooralsnog op een 3-punter na 67 minuten. En zullen ze proberen dat vast te houden. Katwijk heeft gelukkig nog wel even om iets te doen aan die achterstand. Maar dan moeten ze wel weer wat meer druk op de ketel krijgen. Want het lukt dus vooralsnog even niet. 67 minuten, het is nog altijd 1-2.
1: Compositie in de tweede divisie zal niet wijzigen. Die blijft voor Quick Boys. Ondanks dat de Koninklijke HFC toch een keer langs zij kwam. 2-2 eigenlijk, kort voor tijd, is er geluk daar voor Lucas Haman. Hij maakt eigenlijk vlak na de 2-2 van de Koninklijke HFC de winnende voor Quick Boys. 3 puntjes meegenomen dus uit Haarlem. En ook in de derde divisie B zal de koppositie onaantastbaar zijn. Omdat de nummer 1 Rijnvogels met grote cijfers afrekenen. Met een ploeg uit de staart Groene Ster. Het werd daar 5-1. We komen zo meteen terug op deze wedstrijden. En dan hoor je ook natuurlijk in het verlengde. Nou, dat zal nog de komende 15 tot 20 minuten zijn. Het vervolg van Katwijk, Kozakken Boys. Nu nog 1-2.

0: Enrique Iglesias en Rhythm Divine. We gaan gauw terug naar Menno Schilder. Katwijk staat nog altijd met 2-1 achter bij Kozakken Boys, of tegen Kozakken Boys in Katwijk. Menno, maakt Katwijk ook echt aanspraak op die 2-2, vind jij?
1: Nee, op dit moment niet. Want de laatste 10 minuten is Kozakken Boys eigenlijk veel dichter bij 1-3 dan Katwijk bij 2-2. Met name een schot zojuist van Durlo. Die kreeg echt vrij baan. Dat is al een paar keer zo bij Kozakken Boys. Dat ze zo eigenlijk richting die strafschopgebied van Katwijk kunnen doorwandelen. En eigenlijk viel niemand Durlo lastig. En toen dacht hij, nou dan schiet ik maar eens een keer op doel. En dat deed hij ook best goed in de korte hoek. Maar de redding van Michailis was daar ook om de 1-3 te voorkomen. Maar Katwijk is het een beetje kwijt eigenlijk in de laatste paar minuten. En de ploeg van Dennis de Nooijer, dat is de coach van Kozakken Boys. Die hebben het toch wel weer lekker voor elkaar. De Nooijer natuurlijk een oud-profvoetballer van onder andere Sparta en Heerenveen. Nu gaat de bal naar de keeper van de bezoekers, die eigenlijk ook niet echt wordt lastiggevallen. Dus de bal richting de middenlinie kan schieten. Overigens heeft Luigi Bruins gedacht, nou, we hebben mensen nodig die doelpunten kunnen maken. Dus Janmaat er maar bij. En Finn Janmaat, dat is degene die vorig jaar hier tegen Kozakken Boys 2 keer heeft gescoord. Waardoor Katwijk met 2-1 won. Dus dat is wel een verstandig idee. De bal wordt uit de 16 weggewerkt door Katwijk. Komt bij Sulaiman in de tweede helft veel onzichtbaarder eigenlijk dan de eerste 45 minuten het geval was. Ook hij kan niet echt het verschil maken. Nu wordt er een overtreding gemaakt op Korte. Maar het is allemaal op de eigen helft. Katwijk komt er niet echt vanaf. En heeft wel iets nodig nog in de laatste 18 minuten plus extra tijd. Staat nog altijd achter met 2-1.
0: Katwijk speelt dus tegen Kozakken Boys en Rijnsburgse Boys. Ja, kan het niet vaak genoeg zeggen. Heeft een zeer roerige week achter de rug. Heeft supporters eigenlijk de wacht aan moeten zeggen. En was buitengewoon benieuwd natuurlijk naar het spel tegen Kloetingen vandaag. Ik zei al voorafgaand aan de wedstrijd. Nou ja, dat is misschien zo'n tegenstander om je zelfvertrouwen een beetje tegenop te vijzelen. En dat is ook gebleken. We gaan straks horen van de trainer, denk ik, René van der Kooi, hoe hij nu in deze wedstrijd staat. En dat zal heel anders zijn als ze terugkijken vorige week, toen er A verloren werd van IJsselmeervogels, maar er natuurlijk ook allerlei supporters onrusten waren. Die bleven vandaag gelukkig uit. Hey!

0: Relight My Fire van Dan Hartman. We gaan hard richting 5 uur natuurlijk. En dan gaan we ook echt praten over de wedstrijden van Rijnvogels en Rijnsburgse Boys. Maar dat kan niet, want Katwijk speelt nog. En Katwijk speelt tegen Kozakken Boys. En zolang daar nog spanning op zit, Menno, ja, dan blijven we jou natuurlijk plagen met allerlei vragen.
1: Ja,
0: er moet even iemand niezen, hoor je dat hier?
1: Moet jij niezen?
0: Nee, iemand moest hier even niezen.
1: Maar iemand moest even niezen.
0: Dat hoorde jij gelukkig niet. Oké, okay,
1: nee, dat hoorde ik niet. Nee. Maar nu weet iedereen
0: nu
1: het.
0: Nu weet iedereen het, zeker.
1: Ja, ik weet niet of de luisteraar het hoorde, maar nou, goed, dat maakt allemaal niet uit. Nee, bal over. Nee, wel net. Doen we niet moeilijk over. 77 minuten 1-2 is de stand in het voordeel van Kozakken Boys. En er komt nu ook even geen verandering in. Omdat er bij Katwijk iemand op het gras ligt. En dus voetballen we niet verder. Kijk ik even naar de coaches. Luigi Bruins, die even gaat informeren hoe het nu een beetje gaat bij de vierde man. Die had toch ook gezien dat het best een stevige overtreding was. Werd trouwens ook een gele kaart gegeven aan een van de spelers van Kozakken Boys. Gelukkig gaat het wel weer met de invaller Sinteur. Dat was degene die op het gras lag. En die wil je niet missen. Bart Sinteur natuurlijk al jarenlang eigenlijk een vaste kracht bij Katwijk. Maar vandaag moest hij op de bank beginnen. En onder luid gejuich kwam hij er wel weer in. Is populair bij de supporters. En dat kan hij vandaag natuurlijk nog wat extra kracht bijzetten als hij wat kan forceren. Katwijk met een vrije trap. In de middencirkel. Paasje van Maatsen goed. Het lichaam gebruikt door Giovanni Korte. Voorgeven. Oh, daar is de kans. En dat is een groot ook. Oh, daar had de 2-2 best wel kunnen vallen. Wat een kans voor Van Wageningen plotseling. Ja, iedereen bij Kozakken Boys kijkt even van hoe kan het nou dat die zo vrij in de 16 op kan duiken. Want dat zag er echt heel simpel uit. Paasje aan de rechterkant van Maatsen. Goed het lichaam gebruikt door Korte. En Vogeltje vrij liep hij zo de 16 in op de doelman af. Maar hij schiet hem best wel wild en hoog over. En dan is dit misschien wel de beste kans die Katwijk in ieder geval in de laatste 20 minuten heeft gekregen. En had daar dus meer mee gedaan mogen / moeten worden door Dylan van Wageningen. Maar dat doet hij dus niet, want hij schiet de bal over. Dan de keeper van Kozakken Boys. Die schiet hem richting de helft van de tegenstander. Wordt het kopduel gewonnen door Johnny Lommers. Een van de invallers bij Kozakken Boys. Maar Katwijk heeft hem alweer met Korte, die goed speelt. Korte met een paasje naar de rechterkant de Sinteur. Ja, je ziet wel beetje bij beetje dat Katwijk het heft weer wat in handen aan het nemen is. Dat kan natuurlijk ook bijna niet anders met die achterstand van 1-2. En met dat wat er moet gebeuren. Ruim 10 minuten nog te gaan. De kans was daar voor Van Wageningen. Maar hij schoot over. En dus is het nog altijd 1-2.

0: Gezellig dat je erbij bent op deze zaterdagmiddag bij Radio West Sport, waar het 16:45 is inmiddels. En het leuke is, het is ook bij jou thuis 16:45. En het zal ook 16:45 zijn op het Leidens Ontzet, waar het nog altijd prachtig weer is en waar het fantastisch toeven zal zijn. Waar het ook goed toeven is, zeker als je houdt van spannend voetbal. En dan zit de spanning misschien niet in het goede voetbal, maar wel in de stand bij Katwijk Kozakken Boys. 1-2 nog altijd, Menno.
1: Wat heb je dit toch weer prachtig opgebouwd, Ronald. Inderdaad, 8 minuten nog te gaan. En de achterstand is niet zo groot van Katwijk, dus er kan nog wel wat aan gedaan worden. En dat had eigenlijk al gemoeten via Dylan van Wageningen, maar die schoot over een paar minuten geleden. Nu is Kozakken Boys eruit. En Katwijk heeft veel spelers voor de bal met name, want dus de paas niet zo heel goed. En niet zo heel goed is een understatement van de invaller bij Kozakken Boys Lommers. En dus kan Katwijk weer met Korte, die is gretig, hoor, Giovanni Korte, richting de 16 meter. Balletje naar Sinteur, die krijgt geen vrije trap. Kijkt even naar de scheidsrechter. Een vrije trap komt er niet. Een corner komt er wel, omdat die bal nog van richting wordt veranderd. En dan is het met name Dennis de Nooijer, de coach van Kozakken Boys, de laatste paar minuten heel boos. Die is echt driftig met zijn handen aan het gebaren naar zijn spelers. Snapt af en toe niets van de beslissingen die zijn eigen pupillen op het veld maken, waardoor de bal af en toe weer wordt ingeleverd bij Katwijk. En er nu dus een corner komt en een potentiële gevaarlijke situatie. Dus alle lange mensen mee naar voren. Mike van Duin is er natuurlijk niet meer bij. Die is er alleen even niet meer bij, want die werd in de rust al gewisseld. Maar er zijn nog genoeg smaken voor. In bal op de 5 meter. Nou, deze moet erin. Zo, wat een kans. Deze is nog groter dan die van Wageningen, denk ik net. Want deze komt echt perfect voor de pantoffel, hoor. Op een paar meter van de goal. En iedereen telde hem, denk ik, ook al wel op de krom. Maar hij wordt best hoog overgeschoten door de nummer 14, Kai van der Veld. Ja, dat is geen aanvaller. En die neemt ook al snel zijn verdedigende positie weer in. Maar baalt toch wel even. Heeft de handen even voor zijn gezicht. Want die weet dat deze er toch wel in had gemogen. Wordt ook hoog overgeschoten. Net als die kans van Wageningen. Ja, het zijn allebei geen aanvallers. Maar ook dan mag je toch best verwachten af en toe van een voetballer op dit niveau dat een bal van zo dichtbij gewoon wel in ieder geval op goal geschoten mag worden. Maar dat gebeurde nu dus ook niet. Tweede grote kans voor Katwijk in een paar minuten met nog 6 minuten te gaan. Nog altijd 2-1 voor Kozakken Boys.
0: En zo wordt spanning natuurlijk opgebouwd en hopen wij zometeen dat Menno toch nog een keer kan melden dat het 2-2 is. En dat past wel een beetje bij het succesverhaal van vandaag. Want Rijnsburg wint, Quick Boys wint. Ja, dan is het aan Katwijk. Het hoofd.

0: Radio West, wij zijn ook niet van Oranje, maar wel voor Oranje vandaag. Maar daar schieten we niet zo heel veel mee op, denk ik, Menno, hè, vandaag.
1: Nee, ze gaan geen resultaat pakken, lijkt het. 87 minuten, het is 3-1 voor Kozakkenboys tegen Katwijk. Daar ging een fout aan vooraf van Michailis, de keeper van de thuisploeg. Dat was een vrije trap met een stuit, beetje vervelend, dat wel. Maar hij leek toch ook wel te pakken te zijn voor de keeper van de thuisploeg. Maar dat was hij niet, want die bal die glipte uit zijn handen. En toen stond daar Tom Sas voor zijn neus van Kozakkenboys. En die kon de bal zo binnen tikken. Dus is het 1-3 in alle goede bedoelingen. Ten spijt heeft Katwijk dan in de tweede helft in ieder geval eigenlijk net wat te weinig geleverd, zou je kunnen zeggen. Op basis van de eerste helft is het zeker niet verdiend. De stand die nu op het scorebord staat. Ja, op de tweede helft kon Katwijk minder leveren. Hebben ze evengoed nog wel kansen gehad, hè, op die 2-2. Na die aansluitingstreffer die gemaakt werd. Want die had eigenlijk toch wel door of Dylan van Wageningen of daarna Kai van der Veld binnengeschoten moeten worden. Maar dat gebeurde niet. En dus bleef Katwijk op die 1-2 hangen. En een zeldzame uitbraak van Kozakkenboys in de laatste 20 minuten levert dan de 1-3 op. En dan heb je het gevoel dat het toch wel een beetje een gedane zaak is. Maar ja, je weet het maar nooit. Maakt Katwijk nu meteen de 2-3, dan gaat het echt nog zenuwachtig worden. En als je kijkt naar de coach van Kozakkenboys, Dennis de Nooijer, is het sowieso nog niet beslist. Want die is nog net zo aan het ijsberen als 5 minuten ervoor toen het nog 1-2 stond. Katwijk gaat het nog een keer proberen. Met nog 1,5 minuut reguliere speeltijd is het nu 1-3.
0: En dat wordt lastig. 2 doelpunten moeten er overbrugd worden. Na 5 uur gaan we over deze wedstrijd natuurlijk napraten. Doen we ook over de overwinning van Quick Boys, behaald bij de Koninklijke HFC. Daar werd het 2-3. Rijnsburg won ook vanmiddag met 4-1. Whenever.

0: Menno, vertel.
1: Het wordt een koude middag voor Katwijk. 1-4. Invaller Sidi Jalo tikt binnen. Het wordt een pijnlijke middag voor Katwijk. 1-4.

0: Womack en de teardrops, nou, die zullen er in Katwijk zeker zijn. Aan het oranje gedeelte dan natuurlijk, in het blauw-witte gedeelte, is men buitengewoon vrolijk. Want Quick Boys heeft gewonnen met 2-3. Ik zal even alle uitslagen doen. Roda Raalte, GVV Veenendaal 1-3. Die wedstrijd is nog bezig, nog 4 minuten. Barendrecht, Jong Sparta is 3-2 voor Barendrecht. Dat is een regio derby, daar in de extra tijd. Uitslagen Spakenburg, AFC 2-1. Hardenberg, IJsselmeervogels, 2-1. Hoek, Treffers, 3-1. Er wordt veel gescoord. Rijnsburg, Kloetingen, 4-1. Volendam, Jong Almere, 1-4. En de Koninklijke HFC Quick Boys, 2-3. En daar voegen wij nog even Katwijk aan toe. 1-4 tegen Kozakken Boys, Menno. Het is Billenkoek uiteindelijk nog geworden.
1: Ja, het is een beetje een vreemde stand eigenlijk die op het scorebord staat. Want als je dan dit ziet en je kijkt ernaar en je hebt de wedstrijd niet gezien, dan denk je, nou, Katwijk heeft een soort van voetballes gekregen van Kozakken Boys. Maar dat is niet hoor. Want zeker de eerste 40 minuten heeft Katwijk zelf echt heel veel kansen gecreëerd. Heel veel dicht bij een goal geweest. Met name Van Duinen die toen nog speelde. Soelijman was er dichtbij. Katwijk heeft echt een hele goede eerste helft gespeeld. Geen doelpunt gemaakt met 2-0 achter. Nou, dan komen ze daarna terug tot 1-2. En dan denk je, er is echt nog wel wat mogelijk. En dat was ook wel zo. Want ze kregen kansen via Van Wageningen van de Veld, maar die gingen er niet in. En hebben ze nu nog 2 goals geïncasseerd. En dan wordt het plotseling een beetje pijnlijk, hè? Als je naar het scorebord kijkt. En ja, we hadden het van tevoren al even over die grijze middenmoot. Katwijk komt daar dus nu niet weg. Want dan verliezen ze met 4-1. En dan blijven ze daar een beetje hangen. En dat is nou net wat ze niet willen in Katwijk, in het oranje. Want ja, de laatste 2 seizoenen waren ze ook al niet echt meer te vinden in de toprangen van de tweede divisie. En dat dreigt dus nu ook een beetje te zijn. We zitten in de laatste paar seconden van de wedstrijd, waar Katwijk nog gaat proberen om een keer een doelpunt te maken. Dat zal dapper zat. Oh, dat zou nog kunnen hier ook. Maar er komt geen kans en ook geen overtreding. Goed verdedigd, zou je dan kunnen zeggen, van Jesse Giebels. En als de scheidsrechter een beetje empathisch vermogen heeft, zou je zeggen, fluit dan nu maar gewoon af. Want dit is typisch zo'n actie. Dan is die bal een beetje op het middenveld aan het zwerven. Waarin je zou zeggen, er gebeurt niet zoveel meer. Maar ja, bij Kozakken Boys zijn er ook een paar ingevallen. Die denken, er kan misschien nog wel wat. Dus een schotkans misschien nog voor Dame. Die gaat hem niet brengen bij zijn medespeler. Lommers is dit nog het laatste fluitsignaal. Het is nog 1-5. Het is nog 1-5. Het is echt een hele pijnlijke middag nu aan het worden voor Katwijk. Dat 3 tegengoals incasseert in de laatste 10 minuten. Katwijk gaat verliezen met 1-5 tegen Kozakken Boys. En dat is een hele, hele koude, pijnlijke douche voor de thuisploeg.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
9: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
10: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
11: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
10: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: In Moerkapelle is het 19 graden, Benthuizen 19, zonnig, droog en er staat een zwakke tot matige zuidwestelijke wind.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemiddag, het is 5 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. Het is nog niet bekend of betaald parkeren wordt ingevoerd bij NS-station Sassenheim. De gemeenteraad van Teylingen had daar deze week over moeten beslissen, maar een meerderheid van de gemeenteraadsleden wil dat er extra onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen voordat een besluit wordt genomen. Als het betaald parkeren wordt ingevoerd, vrezen raadsleden dat automobilisten zullen uitwijken naar andere gratis parkeerplaatsen in de buurt. De nieuwe regels van huren in Holland-Rijnland worden mogelijk aangepast na druk van gemeenten en inwoners. Het samenwerkingsverband besloot om vanaf 1 september strengere regels voor mensen die een sociale huurwoning zoeken in te voeren, waardoor ze makkelijker hun opgebouwde plek op de wachtlijst verliezen. Op 15 oktober nemen ze een nieuw besluit over de zogenoemde coulance-regeling. Op de N209 bij Zoetermeer en Benthuizen zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeluk. 4 ambulances en een traumahelikopter gingen naar de plek van het ongeluk. Van de 4 ziekenwagens zijn er 2 met sirenes naar het ziekenhuis gereden. 2 voertuigen liepen veel schade op. 1 van de auto's ligt op zijn kant tegen de vangrail. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
15: Een autobrand op de A4 Rotterdam richting Amsterdam zorgt voor vertraging tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. Er is 1 rijstrook dicht en daardoor heb je 25 minuten tijdsverlies.
12: Dankjewel Annemieke. Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
16: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Van Uffelen. Dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Zoals ik al zei, klasse herken je. Janfransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
21: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
22: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
23: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
24: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
25: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
26: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
24: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
26: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
27: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
28: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
29: Radio West Sport.
0: Goedemiddag, het is alweer het laatste uur van Radio West Sport. Het is 7:07 in het laatste uur. Als er geen live sport meer is, dan gaan we terugkijken op de wedstrijden die vanmiddag gespeeld zijn. En er is nogal wat gescoord, zo hier en daar. We hadden 2 wedstrijden in de tweede divisie. Katwijk Kozakken Boys werd 1-5. Ja, dat heet Billenkoek. En Rijnsburgs Boys Kloetingen werd 4-1. En dan Rijnvogels nog even. Dat won ook heel dik van de Groene Ster met 5-1. We komen op al deze wedstrijden. Schrijf het terug.

0: Rob de Nijs hier op Radio West en Jan Klaassen, de trompetter. Nou, de loftrompet zullen wij zeker niet blazen voor Katwijk vanmiddag, dat met 5-1 verloor van Kozakken Boys. En dat vraagt om een reactie. En Menno Tamming staat nu, of Menno Tamming, Menno Schilder, sorry, excuus, staat nu naast een van de spelers van Katwijk.
1: Het is je vergeven, Ronald. Okay. Ik sta bij de captain, Delia Maatsen. Ja, Delian, het is nooit fijn als je met een nederlaag voor de microfoon moet verschijnen. Maar deze is nog wel hard, hè, zo op het eind.
2: Ja, ik denk dat we wel aardig beginnen. Dat er niet heel veel aan de hand is. We creëren een aantal mogelijkheden. Komen wel echt door. Heel kinderachtig komen we 0-1 en 0-2 achter. En ja, dat was heel onnodig. En dan ga je met 2-0 achter de rust in. Dan moet je wat. Komen we goed uit de kleedkamer, denk ik. En wat je zelf aangeeft op laatst is het gewoon... gatenkaas en laten we elkaar gewoon insteken.
1: Ja, het lijkt met 1-5 alsof je helemaal bij weg gespeeld, maar daar is natuurlijk helemaal geen sprake van.
2: Nee, zeker niet. Dus ja, je doet jezelf eigenlijk pijn met deze uitslag. En kijk, je kan verliezen. Had niet gehoeven in principe. Alleen ja, hoe het nu eruit ziet, ja, dat is wat jij zegt. Dat is gewoon gigantisch.
1: Je zegt, we laten elkaar in de steek. Waar gebeurt dat met name in die laatste fase? Laten jullie dan mannen lopen? Loop je niet meer mee? Waar zit dat in?
2: Ja, ik denk als je naar de wedstrijd kijkt dat je het zelf wel weet eigenlijk. Ik denk dat je het niet meer opbrengt om inderdaad mee te lopen, een duel te spelen, in duel te komen. En dan zie je ook dat zij gewoon die bal laten gaan. Want dan, ja, zij voetballen met een heel fijn gevoel. Ze stonden op dat moment denk ik 1-3 voor. En ja, dat weet je zelf ook als je dan de bal hebt en je kan de bal lekker laten gaan. Wij maken de ruimtes heel groot, ja, dan is het gewoon kassa voor hun.
1: Het is ook onvoorstelbaar dat je zelf maar 1 keer gescoord hebt. Want er waren partijkansen en ballen dicht bij de goal op 5 meter, op van alles eigenlijk.
2: Ja, we hebben het er vaak over dat we nog meer de 16 moeten aanvallen. Met nog meer bodies in de 16 moeten komen. En ja, gewoon de echte wil om te scoren moet je hebben. En ik denk als je dat doet, dan kom je al heel ver.
1: Ja, want het vervelende is, begin oktober, Katwijk 2 jaar achter elkaar natuurlijk een beetje in de middenboot geëindigd. Dan willen jullie weg. Dan helpt dit natuurlijk niet.
2: Nee, zeker niet. Ik denk dat je sowieso elk seizoen gewoon tot aan de winst op moet je gewoon erbij blijven. Gewoon je wedstrijd, ja, heel cliché, maar je moet je wedstrijden gewoon winnen. En als je dan steeds in die middenmoot blijft bungelen, ja, dat helpt niet meer. En zo'n wedstrijd helpt helemaal niet meer. Nee.
1: Je moet aan de bak?
2: 100% komt een mooie pot aan, dus we moeten wel.
1: Ja, de derby. Is dat dan tot slot een soort... Zou dat een ideaal medicijn kunnen zijn, zo'n wedstrijd?
2: Ik denk het wel, omdat je bij zo'n wedstrijd... Ja, klinkt misschien raar, maar dan hoef je niet in vorm te zijn. En kan even alles gebeuren. Ik denk dat wij stuk voor stuk in de spiegel moeten kijken. En vanaf maandag de knop op moeten zetten richting de wedstrijd zaterdag.
1: Ja, tegen Quick Boys. Ik zou zeggen, dat heb je helder verwoord. Dankjewel.
2: Yes, jij ook bedankt.
0: En die wedstrijd begint ook iets eerder. Hou Radio West en met name de website en de app even in de gaten. Voor het exacte aanvangstijdstip van deze wedstrijd natuurlijk. Tussen Katwijk en Quick Boys. Altijd beladen. Je hoorde aanvoerder Maatsen van Katwijk. Na de 5-1 nederlaag in gesprek met Menno Schilder. Just

0: samenwerking die een hoop oplevert. Barry Hay en J.B. Myers en Unconditionally. We gaan het hebben over Rijnsburgse boys Kloetingen. Ja, er was weinig aan de hand voor Rijnsburg vandaag. Althans, er waren weinig sportieve zorgen, laten we het zo zeggen. Rijnsburg, en dat is de laatste weken wel eens anders geweest. Er gebeurde niks als aan randzaken. En er werd uitstekend gespeeld en gewonnen ook met 5-1 van Kloetingen. En Gert Barnhorn heeft daarvan genoten. Als commentator heeft dat ons ook laten weten. En vertelde ons dat Ilias Kariou de eerste twee goals maakte. Nou, reden om na afloop van de wedstrijd natuurlijk met hem te praten.
1: Lekkere wedstrijd, Ilias.
2: Ja, klopt. Komt de eerste helft 4-0 voor. Lekker begin. En je hebt hem over het streep getrokken. 4-1 gewonnen, dus lekker.
1: Het waren wel twee verschillende wedstrijden. Dus kijk naar de eerste en de tweede helft. Laten we vooral even bij de eerste beginnen. Want je zegt al 4-0 voor bij rust. Het is natuurlijk een heerlijke uitslag om te hebben halverwege. Alles liep.
2: Ja, ik moet zeggen, heel veel ging er goed. Maar we hadden ook wel een paar kansen tegen gekregen. Die ze gelukkig niet hebben afgemaakt. En dat moet ook dan even meezitten, gelukkig. En het ging goed, ja.
1: Ik bedoel, ook alles liep bij jou. Twee doelpunten.
2: Ja, twee lekkere goals. Die eerste is helemaal lekker. Lekker voorzet en niemand die hem raakt en vliegt hij er zo in. En die tweede vrije trapje, dus ik klaag niet meer.
1: Is dan die eerste lekkerder dan die vrije trap? Want die zat er ook wel perfect in natuurlijk.
2: Ik moet zeggen, die eerste is lekkerder. Ja? Want daar doe je niet heel veel voor. ik kap naar binnen en ik slinger hem zo blind voor en het is een gratis doelpunt.
1: Dat is wel een onbewust doelpunt.
2: Ja, onbewust doelpunt, maar die tellen ook, gelukkig.
1: Is die dan lekkerder dan bewust in de verre hoek uit de vrije trap?
2: Ja, ik moet zeggen, die vrije trap scoren, dat begint ook een beetje te wennen nu. Nee, ze zijn allebei lekker,
1: Nou ja, tegen AFC ook gelukt.
2: Ja, klopt. Dus dat is een van mijn sterke punten, dus gelukkig.
1: Specialist.
2: Ja, dat wil ik mezelf niet noemen, maar als jij het zegt.
1: Uiteindelijk toch even die tweede helft erbij pakken. Want met name na die 4-1. Maar ik heb toch het idee, het wordt wat zenuwachtig achterin. Waar komt dat door? Want die marge was er altijd ruim in het voordeel van jullie.
2: Ja, klopt. Ik denk dat je in energie wat lager gaat zitten. Omdat je het gevoel hebt dat je het toch niet meer weg kan geven. Ik denk dat iets onbewust is. Hoort eigenlijk niet. En dat is ook iets waar we zeker aan gaan werken. En we hopen in de toekomst dat niet meer gaat gebeuren.
1: Heb jij er een verklaring voor wat er aan de hand is dan bij Rijnsburg? Nu weer een goede wedstrijd gespeeld. Vorige week verlies je dan weer 3-0. Het is echt een seizoen van uiterste. Waar ligt dat aan?
2: Ja, het gaat alle kanten op inderdaad. ik moet zeggen, vorige week verlies je met 3-0. Zo slecht waren we niet. Ik vond dat wij misschien zelfs ietsjes beter nog waren. En ja, als wij ze niet afmaken, maken hun ze wel af. En ik denk dat we gewoon in energie gewoon elke wedstrijd zo moeten beginnen als vandaag. En dan denk ik dat het goed komt.
1: Uiteindelijk dus 4 keer gescoord dit seizoen. Eindelijk begint het een beetje te draaien. Het zijn er 4, toch?
2: Volgens mij 4, ja. Ja, 4. Ja. Ik moest even terugschakelen, ja. 4.
1: Je hebt het niet helder in het geheugen.
2: Nee, ja, 4, klopt. 4, ja.
1: Dan moeten er nog wel een paar bij, toch?
2: Ja, er moet een heel hoop nog bij. Dus ik heb nog genoeg wedstrijd om nog meer te scoren.
1: Die overwinning gaat vanavond gevierd worden, begreep ik. Speel je zelf nog een beetje piano?
2: Nee. Ik sta lekker op de achtergrond en ik loop een beetje mee te schreeuwen, mee te zingen. En voor de rest sta ik niet op de piano. Nee.
1: Bij de Crazy Piano. Zullen we wel een klein overwinningsdrankje?
2: Ja, zeker. Gewoon een colaatje, dus we houden het rustig.
1: Geniet ervan.
2: Dankjewel.
3: Je luistert naar Radio West Sport met Ronald van der Geer.

Mooi hè, Irene Cara en Fame. Net als dat we het net hadden over het prachtige Big Brother. Waar Ruud nog ons leerde knuffelen. En waar Bart uiteindelijk won met een relatie met Sabine. Hadden we natuurlijk ook Fame van Irene Cara. En Fame was ook een serie waar we heerlijk naar uitkeken. We kijken vandaag ook uit naar de wedstrijd van Rijnvogels. Als koploper in 3B. En Rijnvogels speelde tegen Groene Sterren. Zou je zeggen, nou ja, Philip van Es kon er ook van zijn telra meenemen. En daar had hij ook wat aan, want uiteindelijk won Rijnvogels met 5-1 van Groene Ster. En dat was alweer de 6e overwinning op rij. Ja, dan is deze vraag van Philip aan de trainer, Danny Heijslendoorn natuurlijk.

0: Dat het in punten resulteert. Nou, dat zien we, dat doen we nu 6 wedstrijden op rij.
1: Toch kan ik me vandaag voorstellen dat je met lichte frustratie naar die eerste helft hebt zitten kijken. Vooral vanwege de enorme kansen die om zeep geholpen werden.
0: Ja, nee, dat heb ik in de rust ook gezegd tegen mijn ploeg. Dat, ik word er echt gek van dat je die kansen mist. Alleen ik kan er niet boos om worden, want er is niemand die expres een bal misschiet. Waar ik wel boos teleurgesteld over was, is dat de intensiteit gewoon te laag was in het druk zetten, in het terugschakelen. Dat we veel te gemakkelijk waren aan de bal. En misschien ging het vandaag ook wel iets te gemakkelijk. Alleen, ik zag dat heel duidelijk terug. Nou, en ik vind dat op de tweede helft dat we dat wel iets beter hebben gedaan. Ik vind niet dat we onze beste wedstrijd hebben gespeeld, maar we hebben in ieder geval wel redelijk onze rug gerecht. En nou ja, uiteindelijk denk ik wel dik verdiend gewonnen.
1: Het was denk ik vandaag ook niet nodig, gezien de tegenstand, dat je je allerbeste spel moest laten zien.
0: Nee, dat klopt. Maar we zitten nog wel in het begin van het seizoen. Je zit in een fase dat je wil ontwikkelen. En dan moet je ook dit soort wedstrijden, juist waar je wat meer ruimte krijgt dan andere wedstrijden, wel laten zien dat we goed zijn. En dat begint wel, vind ik, bij een bepaalde intensiteit op het veld leggen. En dat hebben we de eerste helft niet gedaan.
1: Nou, hoe is het dan als trainer om zo'n spits en zo'n team te hebben die zo makkelijk het net vinden vandaag?
0: Ja, ik denk dat ze er nog wel meer hadden kunnen maken. Niet per se die twee spelers. Maar het is wel lekker dat wij meerdere spelers in de groep hebben die een goal kunnen maken. En Tom en Maxime zijn er daar twee van.
1: Ja, als het zo doorgaat, dan eindigen die allebei 1-1 in dit seizoen.
0: Maxime die loopt wel inderdaad aardig op koers dan. Bij Tom ligt dat volgens mij wel iets anders. Ik gun het de jongens natuurlijk van harte. Maar uiteindelijk gaat het mij erom dat we punten pakken.
1: Maakt deze reeks jullie dan de gedoodverfde titelkandidaat nu al?
0: Ik denk niet de gedoodverfde. Ik denk wel dat... Ik heb in het begin van het seizoen heb ik geroepen van nou, laten we, zijn wij nou echt zo goed geworden? Hebben we ons echt zo goed ontwikkeld? Of is dit seizoen, of was vorig seizoen zeg maar een hoe zeg je dat?
1: De incident die goed valt. Ja.
0: Juist, dat woord zocht ik. Was vorig jaar een incident of zijn we echt zo goed geworden? Nou, ik denk dat we nu hebben laten zien dat we ons echt ontwikkeld hebben, dat we echt goed zijn. Ja, en dan zijn wij één van de favorieten. Ja, we gaan zien wat Schipstrand.
1: Dus als ze dat bij Lisse nog niet gedaan hebben, kunnen ze de borst nat maken?
0: Ja, Lisse is ook een van de favorieten. En Noordwijk is ook een van de favorieten. En Excelsior Maassluis ook. En ik verwacht dat het een van deze vier ploegen gaat worden.
1: Helder, dankjewel.

0: Kenneth Heath met dat speciale geluid van On the Road Again. Het was een rare voetbalmiddag, dat was het. We hadden natuurlijk veel goals. Rijnvogels bijvoorbeeld won met 5-1 liefst van Groene Ster. Nou ja, daar komen we zo meteen nog even op terug. Met Tom Beijen en we hadden natuurlijk ook Rijnsburg-Kloetingen. Daar ook een dikke overwinning voor Rijnsburg. En Katwijk ging weer juist met 1-5 onderuit. Bij Kozakken Boys althans, op eigen veld, maar tegen Kozakken Boys. En dat vraagt om een reactie natuurlijk van de trainer van Katwijk. En Menno Schilder praat nu met Luigi Bruins.
1: Luigi, er staat uiteindelijk 1-5 op het scorebord. Beetje vreemde uitslag. Hoeveel pijn doet hij?
2: Natuurlijk doet hij pijn. Een nederlaag alleen doet pijn, maar met zo'n grote cijfers extra. Ik denk dat we... Nou, de eerste twee goals geef je eigenlijk door eigen toedoen zo goed als weg. Duel die te makkelijk verloren wordt, waardoor je 1-0 achterkomt. En daarna aan de opbouw gaat het gewoon helemaal mis. Staat het 2-0. Kom je nog goed de rust uit, maak je snel de aansluitingstreffer en dan denk je, nou, publiek erachter, nieuwe energie. Zo zag het er ook naar uit. Ja, en uiteindelijk een rebound waar Mitch de bal loslaat, wordt 1-3. En daarna laat je elkaar eigenlijk gewoon in de steek. Dan gaat het veel te makkelijk. 1-4, 1-5, niemand loopt meer mee. En dan is het eigenlijk een soort open huis.
1: Ja, want tot minuut 84 denk je nog, nou ja, misschien zit er nog een resultaat in. Je krijgt nog best twee grote kansen, hè?
2: Nee, absoluut. Maar ook de eerste helft al kregen we genoeg kansen, denk ik. De eerste 30 minuten waren meer dan prima. Dat is natuurlijk raar zeggen als je kijkt dat 1-5 op het scorebord staat. En ook in de tweede helft heb je nog mogelijkheden en kansjes gehad om een goal te maken. Nou ja, die valt niet. En dan is het na 1-3 zie je wel dat het geloof op een gegeven moment wel weg is.
1: Ja, de wedstrijden zijn leuk om naar te kijken hier. Het publiek geniet denk ik wel van jullie aanvalsdriften. Maar moet er dan verdedigen misschien meer een soort slot op de deur of zie je dat niet zo?
2: Nou ja, ik zei net al dat bij de 0-1 en de 0-2 en eigenlijk bij de 1-3 denk ik dat we daar persoonlijk wat fout doen. En dat heeft niet per se te maken dat we ergens in de ondertal staan of in of ergens open huis hebben. De laatste inderdaad, nou, wordt er geschoten vanaf de 16e, 1-4, valt binnen. En die laatste lopen gewoon helemaal met niemand meer mee. Dat is natuurlijk ook een hele ander moment in de wedstrijd. Gebeurt dat nou in minuten 10 of zo of 12, dan kan je nog zeggen dat het misschien tactisch niet goed staat. Maar neem niet weg dat we met elkaar in de spiegel moeten kijken dat op deze manier verdedigen, dus niet als team, dat hem niet gaat worden.
1: Nee, heb jij een beetje een idee hoe je dat aan gaat pakken? Want je zult ze even bij elkaar moeten rapen. Er komt een derby aan natuurlijk, waar iedereen automatisch denk ik heel erg voor gemotiveerd is. Maar hoe doe je dat als trainer?
2: Nee, dat gaan we aanstaande maandag zien. Maar ik denk, je geeft het al aan, er komt een hele, hele, hele belangrijke wedstrijd komt eraan voor de club. Maar ook voor ons als spelers. Dus ja, ik ga ervan uit dat we daar niet extra aandacht aan moeten besteden. Met betrekking tot, oké, wat ging er vandaag fout? Ik denk dat we gewoon de volle focus moeten hebben op aanstaande zaterdag. Moeten kijken van, nou ja, wat zijn we gewend om te spelen? Hoe willen we graag spelen? Hoe doen we dat nu? En hoe gaan we Quick Boys bestrijden? Maar goed, dat is nog een week trainen. Dus laten we eerst alle neuzen de goede kant op krijgen en dan op naar zaterdag.
1: Ik wens je alvast heel veel succes erbij. Dankjewel.

0: zijn de Christians. Hier op Radio West om 6:09 zit in de eindsprint eigenlijk van deze sportshow. Waarin we nog twee reacties hebben. Je hoort zometeen Tom Bijen nog even na de prachtige overwinning op Groene Ster van Rijnvogels. En Tom Bijen is een van de aanvallers en de scorende mensen. En we hebben nu Rijnsburgse boys tegen Kloetingen. Ook Rijnsburg haalde even flink uit en kon dat wel gebruiken voor het zelfvertrouwen. Vorige week sprak Gert Barnhorn ook met René van der Kooi, de trainer van Rijnsburgse boys. Toen ging het vooral over, ja, wat moet de club doen met al die, laten we zeggen, belhamels die er zo'n zooi van maken. Nu kon het eens lekker over voetbal gaan. En dat was ook weer eens leuk.
1: René, het is wel een seizoen van uitersten.
2: Ja, dat is zeker zo. Dat klopt. Ik heb dat ook nog nooit zo gehad, hoor, zo extreem. En zo makkelijk als het vanmiddag ging, zijn we het soms ook wel even kwijt. Maar toch vind ik in de algemeenheid dat we aan de betere hand zijn. Hoor. Want ook IJsselmeervogels was wat geflatteerd, 3-0. En de wedstrijd ervoor tegen Kwikboos was heel goed. Dus ik vind echt wel dat we stappen maken. Maar het blijft een raar seizoen.
1: Laten we eerst even deze wedstrijd erbij pakken. Want in principe geen wolkje aan de lucht vandaag, toch?
2: Nee, ik was over de eerste helft niet helemaal tevreden. Ik vond dat zij toch 2-3 kansen kregen. Wat ik toch wel slordig vond vanuit onze manier van spelen. Dat we de bal toch een paar keer lelijk kwijtraakten. Ik vond dat eigenlijk, hoe gek het ook klinkt. Maar in de eerste 20 minuten van de tweede helft vond ik het eigenlijk veel beter. Veel steadier, veel meer balbezit. Als zij hem hadden, gelijk druk erop en weer inleveren. En dat was echt heel goed. En dan wordt het 4-1 uit het niets. Want het was de eerste keer kan gebeuren eigenlijk wel. Ja, en dan wordt het ook wel weer iets minder. Maar goed, je moet ook niet zeuren als trainer. Je moet ook denken bij jezelf, met 80% balbezit en met alles beter, dan is het een mooie overwinning.
1: Nou, je kraakt de kritische noot zelf al. In de tweede helft inderdaad. Uiteindelijk heb je die verloren met 0-1. Een goede eerste 20 minuten. Ik had wel het idee, na die goal van Kloetingen, die eigen goal van Bram Ros, dat het een beetje zenuwachtig werd. Terwijl het vrij onnodig is met een marge van 3 nog altijd.
2: Maar misschien is dit nou, jij begon over een beetje een onvoorspelbaar seizoen. Het zit aan een zijde draadje dat je eigenlijk heel vaak laat zien dat je misschien wel de beste voetballende ploeg weer zou kunnen zijn. Hè? Want dan moet je wel meer dingen goed doen. Maar er hoeft niet zoveel te gebeuren en het is weg. En dat hebben we natuurlijk ook al in wedstrijden als Kozakkenboys en dat soort dingen gezien. Dus het is wel broos. En dat heeft ook wel een beetje mentaal stand. En het is niet fysiek, denk ik. Het is niet vermoeidheid. Het is echt dat we dan... Want op een gegeven moment in de eerste 20 minuten hadden we daar nog zin. En dan swingt het. En dan ga je van links naar rechts spelen. En dan ziet het er zo goed uit. Maar uiteindelijk ga je dat wat minder doen. En dan ga je het allemaal anders doen. En dat doen we eigenlijk zelf. We doen niet omdat de tegenstander ineens wat doet. Dus werk aan de winkel op het mentale vlak.
1: Want waar moet Rijnsburg dan nog in verbeteren? Als je kijkt naar het spel wat je hebt gezien vandaag.
2: Nou ja, precies wat je zegt. Die momenten dat je ineens niet hetzelfde meer levert, dat moet eruit. En dat is vaak bij een bepaalde fase van de wedstrijd, dat je dat zelf doet. Maar ook wel eens bij tegenslag. Hè. Zo'n goal is gewoon pech. Hè. Bram Ros kopt hem verkeerd. Nou, prima. Hey, daar moet je dan wel even je rug rechten en iets meer gaan doen, in plaats van minder gaan doen en je gaan verstoppen. De manier van spelen wat we hebben, kan niemand zich verstoppen. En als dat wel gebeurt, dan is er niet zo'n... Dan blijft er niet zoveel van over. Dus ik denk dat het... Dat moet eruit. Als dat eruit gaat en we hebben een consequent niveau, dat hadden we tegen Kwikboos, hadden we eigenlijk geen echte verzwakking. Ja, dan kan je een hoger niveau aantikken.
1: Wat me wel opviel, en vandaag in een wedstrijd, als je 4-0 voor staat, 4-1 uiteindelijk, dan kan het. Zitten veel jonge gasten op de bank. Uiteindelijk komt er ook een debutant in. Aan de andere kant, 2 inderdaad. Aan de andere kant, ik vind het wel een vrij krappe bank. Als het nou 0-0 staat na 70 minuten. Ik zat achter ze op de tribune. Je mist er wel wat.
2: Mister 6, hè? En die 6 zijn gelukkig niet allemaal basisspelers, maar zijn wel spelers die heel dicht bij die basis zitten. Waardoor je nu inderdaad ineens een wat mindere bank had. Die je gelukkig ook allemaal kon laten voetballen. Want die kunnen wel voetballen. Maar dat is niet hetzelfde als in de top echt. Dus daar, dat klopt wat je zegt. We hebben een bredere bank dan andere jaren. Maar we hebben ook nog nooit 6 geblesseerden gehad. Dus dan komen die wel terug, hoor. Dus we zijn niet in paniek.
1: Wat fijn dat we het eindelijk een keer over alleen voetbal kunnen hebben.
2: Zeker. En wat fijn, dat moeten we zo houden. En nou nog maar hopen dat het binnen de vereniging... Want het is natuurlijk nooit leuk, hè. Want ik wil nog steeds wel één ding duidelijk maken. Wij hebben die gasten eigenlijk wel nodig. Want we vinden het fantastisch als ze er zijn. Maar we willen gewoon dat het leuk is. En ook als we minder goed spelen, moet het ook leuk blijven. En nu blijven ze waarschijnlijk allemaal weg, denk ik. Dat hoop ik niet. Want dat vinden we wel jammer. En Nou ja, het is niet aan ons. Ik wil ook echt, eigenlijk heb ik beloofd om me er ook niet meer mee te bemoeien. Ook niet ook daar iets over de pers naar jullie te zeggen. Omdat ik vind dat wij het al zwaar genoeg hebben met voetbal. En dat gaat nu wel wat beter. Dus, maar ik ben het wel met je eens. Ik hoop dat, dat het weer sfeer wordt. En dat het dan alleen ook nog eens een keer leuk blijft. En nu ja, nou is de groep een beetje weggebleven. Dus laten we hopen dat het toch de goede kant op gaat.
1: Ja, wat is er dan nog iets wat je kwijt wil over de besluiten die deze week zijn genomen? Je hebt het vorige week natuurlijk gehad over stuur die jongens weg. Er zijn nu 16 schorsingen uitgedeeld vanuit de club richting de gasten die zich de afgelopen week hebben misdragen.
2: Ja, er moest wat gebeuren. En, ik hoop gewoon dat we de goede hebben weggestuurd. Daar ga ik natuurlijk ook niet over. Ik weet helemaal niet wie het waren. Het is niet aan ons. Ik ben blij dat er wat gebeurt. Ik weet dat er altijd, als je mensen aanwijst, dat mensen er wat voor vinden. In voor, voor en tegen. Maar er moest wat gebeuren. Daar was volgens mij iedereen het over eens. Dus laten we daar ook. En laten we het nu aan de club maar. Dat ze daar goede keuze in maken. Ik weet wel, je doet ook heel veel vrijwilligers. Want dat zijn ook bestuurders. Hè? Die moeten dus nu wel dit soort beslissingen maken. Waar zij ook niet om gevraagd hebben. Dus allemaal makkelijk om te gaan schoppen. Ik weet ook niet of dat gebeurt. Maar ik hoop dat, dat iedereen ook beseft dat het voor niemand leuk is. En ook niet voor die mensen die de keuze moeten maken.
1: Klein overwinningsbiertje.
2: Ja, sterker nog, we gaan vanavond met z'n allen, zouden we al gepland staan, zouden we in Scheveningen naar de Crazy Piano's gaan en daarvoor nog heerlijk gaan eten. En dat is altijd veel leuker met een 4-0 overwinning. Dus ik ben bang dat het leuk wordt.
1: Veel plezier.
2: Ja, dat gaan we zeker doen.

0: Tweede divisie vandaag. Koninklijke AFC Quick Boys 2-3. Hoektreffers 3-1. Rijnsburgse Boys wint met 4-1 van Kloetingen. Volendam Almere 1-4. Hardenberg IJsselmeervogels 2-1. En Kozakken Boys haalt uit bij Katwijk 1-5. Spakenburg AFC 2-1. Roda Raalte verliest thuis met 3-1 van GVVV. En Barendrecht Jong Sparta. Veel goals vooral. Daar werd het 3-2. Natuurlijk blijft Quick Boys gewoon bovenaan staan. Heeft 4 punten meer dan de nummer 2, Kozakken Boys. De Treffers is de nummer 3 en staat inmiddels 6 punten achter Quick Boys. Dat natuurlijk komend weekend Katwijk treft. Katwijk vinden we terug op een 9e plaats. Rijnsburgse Boys staat met 10 punten op een keurige 11e plaats. Dan nog even kijken naar de uitslagen in 3B, voor zover ze van belang zijn voor ons. Rijnvogels Groene Ster 5-1. Hou dat vast, komen we zo op terug. VVSB Excelsior Maassluis werd 2-3. TOGB RBC werd 4-3. Dan hebben we nog wedstrijden die vanavond worden gespeeld. Bijvoorbeeld Noordwijk speelt een uitwedstrijd tegen Echt. En we hebben morgen FC Lisse, een van de koplopers ook, speelt om 2 uur. Een uitwedstrijd bij Gemert. Dan nog kijken naar de koppositie. Die zal Rijnvogels niet meer weggeven dit weekend. 8 wedstrijden gespeeld. 20 punten. Excelsior Maassluis staat er 3 punten achter. En Noordwijk kan op 1 punt komen. Dan nog even naar die 5-1. Die 5-1 van Rijnvogels. Het is leuk om nog even na te praten natuurlijk met een man die makkelijk scoort. Het was de 6e overwinning op rij. En je hoort Philip van Es nu met Tom Bijen.
1: Tom, allereerst gefeliciteerd. Dan gaan we het toch gelijk maar heel even over die corner hebben. Want jij neemt die corner en dan?
2: Ja, Sam vroeg of ik hem wilde nemen, want dat zijn niet de afspraken. En ik denk, ja, ik draai hem in en ging er in 1 keer in. Nog nooit meegemaakt, maar het is toevallig al de 2e keer dit seizoen. Eerste wedstrijd van Jacco Scholten en nu ik. En we scoren veel uit corners, dus deze is extra lekker natuurlijk.
1: Maar was dit de bedoeling? Zag je de ruimte of niet?
2: Nee, we wisten wel dat er veel te halen viel uit standaard situaties tegen Groene Ster. Maar nee, uiteindelijk wil je hem altijd voorgeven, zo'n bal. En wel indraaiend. Ja, en als hij dan niet geraakt wordt, dan kan hij wel eens binnenvallen. En dat gebeurde.
1: Ja, ik zag je ook gelijk naar de zijkant juichend lopen. Je denkt, hij claimt hem gewoon nu. En dan kijken we daarna wel.
2: Ja, scoren dat werkt verslavend. Dus ik denk, dan pak ik deze gewoon. En ik was er de eerste helft al dichtbij. Sterker nog, ik had er 2 moeten maken. Eentje echt gênant, gewoon naast. Voor lege goal. Ik was uit balans. Slecht excuus, maar die moet er gewoon in. Dus ik was blij dat ik hem vlak na rust al maakte. Anders ga je er te veel naar op zoek. En nu was ik blij dat hij erin viel al.
1: Ja, ik zat even te kijken, maar 2 op rij, 2 goals. Als je dit tempo door blijft houden, dan goaltje 40?
2: Ja, nou, daar gaan we voor. Nee, 40 is overdreven, maar ik hoop Maxime een beetje bij te houden. We moeten niet te veel afhankelijk worden van Maxime van der Meer. Dus nu 2 keer op rij, 2 keer. Ik ben fitter geworden eindelijk. Ik had natuurlijk wat blessures in het begin van het seizoen. En nu maak ik weer mijn minuten basisplaats weer terug. En nu door naar Lisse volgende week.
1: Ja, dat is sowieso een hele lekkere derby. Nog wel heel even over jullie seizoen. Wat weten jullie nog hoe verliezen voelt? Want dat is zo lang geleden.
2: Ja, we hebben het nog niet gedaan. 1 oefenwedstrijd verloren, Rijnsburgse Boys. En verder hebben we VVSB verloren trouwens in de beker. Die deed wel pijn. Aangezien, je ziet ook de loting, hè, die was nog gunstig geweest ook. Maar goed, dat is koffiedik kijken. En nu in de competitie nog wel ongeslagen. We willen ze zo lang mogelijk zo houden. En we doen gewoon mee, dat weten we. We hebben een hele goede ploeg. En hopelijk staan we aan het eind van de streep ook op deze plek.
1: Maakt dat je dan titelkandidaat nummer 1 deze reeks?
2: Met nog 2, 3 anderen. Uit de Bollenstreek en eentje uit Maassluis, denk ik.
1: Helder, dankjewel.
0: Philip van Es samen met Tom Bijen en leuke Nederlandse muziek op de achtergrond. Dan doen wij daar ook gewoon aan mee. Dit was hem. Radio Westsport voor deze dag. Deze zaterdag de 3e oktober. Alles terugzien kan om 8 uur morgenavond op TV West. En wat ook nog eens kan, op de site kun je de nodige interviews terugkijken. Reacties dus op alles wat er is. En kun je nog eens rustig alles teruglezen. Fijn weekend. De sport is er volgende week weer.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
8: Wat ga jij doen dit weekend?
9: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
8: Ik ga helpen op een festival.
9: Rondlopen met een bierpomp zeker?
8: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
9: Is dat niet eng?
8: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
9: Klinkt best wel stoer.
8: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
9: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
8: Precies. Iemand nog iets te drinken?
10: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
11: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
16: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
20: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
21: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
22: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
20: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
21: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
23: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
24: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
25: Je kunt nu luisteren naar Spuigasten. Vanmorgen tussen 11 en 12 uitgezonden op Den Haag FM. Het gesprek met de commissaris van de Koning. Dit is

0: Teddy Swims hier op Radio West, Mr. Know-it-all. Nou, dat gaat niet over deze persoon misschien, maar misschien toch wel. Dat gaan we zien. De commissaris van de Koning, die is de gast elke zaterdag. Eerste zaterdag van de maand is hij de gast. De commissaris van de Koning, Wouter Kolff.
1: Ja, goedenavond.
0: Mr. Know-it-all.
1: Nou, ben ik dat?
0: Ja, dat denk ik dan wel, toch?
1: Nou, ik weet wel wat.
0: U bent hier te gast.
1: Ik weet wel wat, dus het hangt een beetje van de vragen af die je gaat stellen. Maar
0: dat
1: ik kijk
0: waar.
1: Uit naar een goed gesprek.
0: Maar eigenlijk over alles van de provincie, dat kunnen we bespreken, toch?
1: Nou, jij mag alles vragen in elk geval. En dan kijken we
0: hoe ver we komen.
1: Zullen we het zo maar doen?
0: U bent de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. We gaan het over heel veel verschillende onderwerpen hebben. We gaan het hebben over de spreidingswet. Altijd een leuk onderwerp om hier te bespreken. De nieuwe burgemeesters. Wie worden er allemaal weer? Wie komen er allemaal weer als nieuwe hoeders van de samenlevingen in onze regio? Prinsjesdag en de provincie. En natuurlijk de start van het nieuwe politieke seizoen. Een hoop onderwerpen om te bespreken. Misschien even een goede eerste vraag. Hoe gaat het met u? Drukke week altijd?
1: Ja, nee, met mij gaat het heel goed. Het is inderdaad een enorm drukke periode. Alles start weer op natuurlijk na de zomer. Dus september, oktober zijn altijd hele drukke maanden. Dat zie je inderdaad in het provinciehuis. Maar dat zie je ook in alle 50 gemeenten die Zuid-Holland rijk is. Ja, en privé ben ik ook nogal druk. Want we zijn aan het verhuizen momenteel. En met 3 kleine kinderen is dat natuurlijk toch een hele toestand. Dus ik zal ook blij zijn als dat weer achter de rug is na de herfstvakantie.
0: Ja, kan ik me helemaal voorstellen. En is het ook zo dat u dan zoiets heeft in de zomer van... ik kan niet wachten om in september weer te beginnen? Of valt dat tegen?
1: Nou, nee, die zomervakanties die zijn best wel lang. En tegelijkertijd zit ik ook in de zomervakantie niet stil. Hè. Dus de politiek ligt dan even stil. De Provinciale Staten vergaderen niet. De collegevergaderingen zijn tot in september opgeschort. Maar er zijn allerlei werkbezoeken en allerlei andere activiteiten die wel in de zomer plaatsvinden. Dus ik hoef me niet te vervelen. En het geeft ook wel weer even ruimte voor andere dingen.
0: Snap ik. Over ruimte voor andere dingen gesproken. Tjeerd Spoor die doet natuurlijk altijd dit gesprek. Maar Tjeerd en ik die zijn overeengekomen dat ik dit mag doen. Mijn naam is Ivor Linge trouwens. Ik ben blij dat Tjeerd mij dit heeft afgestaan, om het zo te zeggen.
1: Ja, dat is wel,
0: en ik ben blij dat u met mij wil praten.
1: Nee, natuurlijk. En dat hebben we volgens mij ook al eerder gedaan. Een paar keer ben je al ingevallen en volgens mij is het ook prima bevallen. Dus via deze weg de hartelijke groeten en veel dank aan Tjeerd.
0: Zo is het.
1: En we kijken uit naar mooie gesprekken in de toekomst.
0: Zo is het. Ivor. Laten we daarmee beginnen. Namelijk de start van het nieuwe politieke seizoen. Ook nu weer zijn gedeputeerden en statenleden vertrokken en hun opvolgers die zijn geïnstalleerd zo vlak na het reces. Hoe kijkt u zelf eigenlijk naar het verloop? Hè? Er zijn best wel wat mensen vertrokken weer.
1: Ja, ik ben nu 2 jaar en laten we zeggen een maand commissaris van de Koning. Als je dus midden in zo'n periode daar binnenvalt, dan kom je in een geoliede machine, in een goedlopend team. En dan wordt er van mij ook verwacht om dat team weer verder te brengen en de plannen die we hebben verder te verwezenlijken. En dan is het natuurlijk best wel bijzonder dat je in die 2 jaar tijd 4 gedeputeerden hebt die van baan wisselen. Allemaal met hele goede redenen. Allemaal goed onderbouwd. Berend Potje ging weg. Die had natuurlijk al een flink aantal jaar in het college gezeten en in de provinciale politiek. Frederik Zevenberg is burgemeester geworden. Mariette van Leeuwen is nu weggegaan.
0: Wethouder in Den Haag geworden.
1: Wethouder geworden in Den Haag. En ja, kijk, die provinciale statenverkiezingen komen eraan in de provincie. Mariette is zelf al eerder wethouder geweest in Zoetermeer. Hij heeft enorme affiniteit met dat jeugdzorgdossier, wat nu ook bij de gemeente zit. Dus ik snap ook wel, als die kans zich dan voordoet om in Den Haag aan de slag te gaan, met haar bestuurlijke ervaring en capaciteiten, dat ze die kans grijpt. En tegelijkertijd is het voor ons natuurlijk gewoon echt een verlies. Want Mariette is een ongelooflijk goede bestuurder. En tegelijkertijd ook een heel fijn mens. En in het team had ze echt een hele bijzondere toegevoegde waarde. En die missen wij nu. Dus dat is natuurlijk gewoon jammer. Dus we hebben op een hele goede manier afscheid van haar genomen. Haar in het zonnetje gezet. Haar bedankt. En we kijken ook uit vanuit de provincie naar een goede samenwerking met de gemeente Den Haag natuurlijk. Een belangrijke gemeente in onze provincie. En dan is het ook wel weer mooi om te zien dat er ook gewoon hele goede bestuurlijke ervaring voor terugkomt. Want oud-minister Tiemann is nu gedeputeerde geworden. Ja, die stapt eigenlijk op een rijdende trein die Mariette had achtergelaten. En dat doet hij ook eigenlijk heel soepel. Dus ja, dat is heel prettig dat er dan iemand komt. Je weet hoe dit soort machinerieën werken. Zeg maar.
0: Ja. Wat ik ook fascinerend vond om te lezen was, Mariette van Leeuwen had volgens mij op LinkedIn een bericht geplaatst. over het feit dat ze eigenlijk, ja, ik parafraseer nu eventjes hoor, maar dat ze zei van ja, ik heb eigenlijk een beetje gelogen tegen alles en iedereen om mij heen, want ze, hè, mensen zagen haar in de stad in Den Haag de hele tijd op de fiets zitten en dat ze zei ja, ik werk aan mijn conditie. Nou, dat was dus niet waar, want ze was dus bezig met allerlei gesprekken voeren om tot wethouder gekozen te worden of in ieder geval voorgedragen te worden door de partij Hart voor Den Haag. Had u zelf enig idee, want ja, ik snap dat u niet de hele dag door alle gedeputeerden in de gaten houdt, maar heeft u niks gemerkt van dat zij ineens wat minder er was of dat zij wat vaker inderdaad op de fiets zat?
1: Nee, ik heb niet gemerkt dat ze er minder was, want Mariette is toch wel iemand die niet de hele dag in het provinciehuis zat, in haar kamertje opgesloten. Iemand die gewoon naar buiten gaat en kijkt wat er moet gebeuren in de Zuid-Hollandse samenleving. Dus ze was al veel op pad. Ja, en dat ze in Den Haag actief is, dat was eigenlijk ook al zo. Dus dat is niet opgevallen. Ik wist wel eerder dan anderen dat zij hiermee bezig was. We hebben het daar goed over gehad. En ja, ik ben uiteindelijk wel iemand die dan iemand zo'n stap ook gunt. Hè? Dus die ook zegt van ja, joh, ik snap dat je hier mee worstelt, want je laat ook iets achter. Maar uiteindelijk is het ook gewoon prima om je vleugels uit te slaan en de volgende stap te zetten.
0: Ja,
1: natuurlijk is het een bestuurder die zich gecommitteerd heeft aan een bepaalde job en tegelijkertijd, ja, iedereen verwisselt wel eens een keer van baan. En dat is ook eigenlijk wel weer gezond.
0: Ja, hoe ging dan zo'n gesprek? Ik snap heus wel dat u daar niet helemaal over tot in detail kan treden. Maar waarschijnlijk is het zoiets van, we moeten even praten en dan weet u waarschijnlijk al hoe laat het is.
1: Ja, als mensen mijn kamer binnenkomen en de deur gaat dicht en we moeten even praten, dan
0: dan weet u genoeg.
1: Heb ik wel wat antennes die dan meteen waarschuwen, inderdaad. Ja. En de eerste reactie is dan toch van, hè, verdorie, jammer, we werken zo fijn samen. En tegelijkertijd, ja, ik gun het haar gewoon. En dat geldt voor heel veel mensen in en rond het provinciehuis. En ik weet ook zeker dat Den Haag erbij gebaat is. Dat vind ik ook belangrijk. Ja. Het is belangrijk dat Den Haag goed wordt bestuurd. Nou, daar zit natuurlijk een goede burgemeester. Daar zitten ook goede wethouders. Maar ik ben heel blij dat Mariette daar onderdeel van uitmaakt. Want die kan zo'n heel team ook helpen vleugels geven.
0: Ja, nou heb ik de cijfers van het verloop van mensen die vertrekken, zowel vanuit gedeputeerde staten als provinciale staten, niet paraat. Ik weet niet of daar überhaupt onderzoek naar is gedaan. Maar het lijkt alsof, dat is mijn gevoel, dus correct me if I'm wrong, op het moment dat er best wel wat mensen nu vertrokken zijn, terwijl eerdere jaren had ik het idee dat het wat minder waren. Heeft u dat gevoel ook? Of
1: nou
0: niet?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk altijd een vrij stabiele bestuurslaag. En dat is het nog steeds. Hè. Het is niet zo dat als er één gedeputeerde vertrekt, dat dan het provinciehuis instort. Hè. Ik bedoel, de boel draait door.
0: Gelukkig niet.
1: En we zorgen er ook voor dat er goede opvolging is en dat diegene die dan komt ook weer goed wordt ingewerkt en goed landt. Maar het klopt. In die 2 jaar tijd 4 gedeputeerden. Ik noemde net overigens Frank Rijkaard nog niet. Die is natuurlijk weggegaan om minister te worden. En Die is nu waarnemend burgemeester. Ja, het zijn natuurlijk allemaal carrière stappen. En nogmaals, die kan ik niemand ontzeggen.
0: Zo bent u trouwens ook vanuit Dordrecht naar het provinciehuis gekomen.
1: Ik ben 7 jaar burgemeester van Dordrecht geweest. Ja. Ik vind 7 jaar ook een hele mooie tijd om iets te doen en vervolgens weer de vleugels uit te slaan.
0: Dus aan de ene kant, het hoort erbij. Ja, maar is het verloop nu niet iets te hoog?
1: Nou, wat mij betreft natuurlijk wel. Het liefst heb ik gewoon een team waarmee je echt iets bouwt en langdurig samenwerkt. Maar in maart komen de verkiezingen daaraan. Wij zijn nu de laatste punten op de i aan het zetten van deze periode. Maart komen de verkiezingen aan. Laten we zeggen dat er tussen maart en mei, juni geformeerd gaat worden. Dan krijg ik een nieuw team. En ik ga ervan uit dat dat een team is dat ook gewoon weer 4 jaar aan de bak gaat. En het kan best zijn dat een aantal gedeputeerden die nu in het college zitten dan natuurlijk doorgaat. Het kan ook zijn dat er weer wat nieuwe mensen bijkomen. Nou, dat gaan we zien. Maar ik schat wel in dat de verkiezingen een soort nieuwe start zijn, waarna we ook echt weer een tijd kunnen bouwen.
0: Ja, toch heb ik altijd het idee dat het bij de provincie veel inhoudelijker misschien is dan bijvoorbeeld als ik kijk naar de stad Den Haag, hoe de gemeenteraad van Den Haag daar over elkaar heen buitelt bij sommige onderwerpen.
1: Nou ja, goed, ik zeg ook niet dat je daar per se een voorbeeld aan moet.
0: En al helemaal niet de Tweede Kamer.
1: Nee, nou ja,
0: dat is natuurlijk zeer gepolitiseerd.
1: Laatst was er in de Statenzaal werd er een opmerking gemaakt over, ik geloof, een integriteitskader of iets dergelijks, of een regeling van werkzaamheden van de Tweede Kamer, dat we daar een voorbeeld aan moesten nemen. En toen zei ik gekscherend, nou, dat is dan ook het enige. Want ik vind inderdaad, ik hou gewoon van een goed debat. En ik hou ook van dat de verschillen goed op tafel komen. Maar het moet wel op een constructieve manier gebeuren. En uiteindelijk moet iedereen beseffen dat ze ook onderdeel uitmaken van het orgaan Provinciale Staten, dat iets met elkaar ook moet uitstralen. En dat samen ook kijkt naar de belangen van Zuid-Holland. En ik vind dat dat eigenlijk best wel goed gaat. En ik hoop dat dat richting de verkiezingen ook zo blijft. Maar ik weet eigenlijk zeker dat dat na de verkiezingen... dat we daar dan weer verder aan kunnen
0: bouwen. Ja. U noemde net Frederik Zevenbergen, die dus burgemeester is geworden in Vlaardingen, als ik het goed heb onthouden.
1: Ja, correct. Net een andere regio, maar wel onze provincie natuurlijk.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Mariette van Leeuwen werd dus wethouder in Den Haag.
1: Ja.
0: Zij zeiden beide eigenlijk wel min of meer hetzelfde. Van, we willen dichter bij de inwoners staan.
1: Ja.
0: Is dat dan iets waarvan u denkt, de provincie staat zelf dan blijkbaar niet dicht genoeg bij de inwoner?
1: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk voor de tussenlaag, tussenoverheidslaag ook best een lastige positie. Het is gewoon onvermijdelijk dat je vanuit een gemeentelijk bestuurlijke rol dichter bij mensen staat. En ik heb dat aan het burgemeesterschap, heb ik 12 jaar mogen doen, heb ik dat zelf ook ervaren. Dat is ook echt het leukste van het burgemeesterschap, dat je ervan en voor iedereen kunt zijn. Dat geldt overigens voor het wethouderschap ook. En dat je inderdaad heel dicht bij mensen, dat je elke dag bij mensen bij spreken op bezoek bent om te luisteren wat van belang wordt gevonden, et cetera. Of aandacht te geven. Vanuit de provincie ben je toch meer de overheid van de overheden. Dus je schakelt met het Rijk, je schakelt met die 50 gemeenten en onze 7 waterschappen. Maar het is wel belangrijk dat wij goed laten zien in elk geval, en daarom vind ik het ook mooi om hier vaak te komen, wat die provincie nou eigenlijk doet. En dat dat wel heel erg van belang is voor onze 4 miljoen inwoners en de bezoekers van deze provincie. Want het gaat over wegen, het gaat over woningen, het gaat over economie en over werkgelegenheid. Het gaat over natuur, over recreatie. Dus over zoveel onderwerpen heeft de provincie invloed. En heeft de provincie iets te zeggen. En daar heeft de provincie een rol. Dat het echt wel belangrijk is dat mensen ook daar toch kennis van hebben. En dat wij ook goed luisteren naar wat mensen belangrijk vinden. Dus dat een democratische laag is waar we in maart weer voor naar de stembus kunnen. Ja, dat is gewoon, staat buiten kijf. En ik vind het gewoon jammer dat het er vaak toe leidt, die Provinciale Statenverkiezingen, dat het toch weer een landelijk gesprek wordt, omdat de Eerste Kamer er ook uit voortvloeit.
0: Ja.
1: Nee, primair is het Provinciale Statenverkiezingen, waar we kiezen voor waar komen de wegen? Hoeveel geld wordt er uitgegeven aan openbaar vervoer? Hoeveel geld wordt er uitgegeven aan woningbouw? We moeten 250.000 woningen bouwen in onze provincie. Ja, dat zijn allemaal zaken waar mensen uiteindelijk heel erg veel belang bij hebben. Jongeren die een huis zoeken, ouderen die een huis zoeken op maat. Dus de provincie heeft daar gewoon een rol in.
0: En u zit nou hier, en daarmee draagt u uit. Hè? Het is belangrijk dat de provincie natuurlijk aandacht krijgt voor alle dingen die ze doen. Want het is belangrijk dat inwoners dat weten. Maar ja, wat zijn dan de andere manieren om er toch voor te zorgen dat inwoner en provincie dichter bij elkaar te komen?
1: Nou ja, wij hebben als provincie bijvoorbeeld het fenomeen burgerberaad. Dus dat is eigenlijk een soort, ik zeg het maar even, een uitgebreide mini-statenvergadering waarin inwoners random geselecteerd worden en met de provincie kunnen meedenken over bepaalde onderwerpen. Ik vind ook dat wij in de communicatie heel helder moeten zijn. Waar gaan we over? En ik vind ook dat we soms bij avonden die door gemeenten worden georganiseerd om aan inwoners uit te leggen wat de plannen zijn, of aan inwoners te vragen wat zij belangrijk vinden, dat we daar als provincie ook vaker naast kunnen gaan staan. Dus we laten dan ook zien dat we één overheid zijn, dat we allemaal onze rol hebben en dat die rollen er allemaal toe doen.
2: Je luistert naar het gesprek met de commissaris van de Koning.

0: tijdje. En ze blijven er waarschijnlijk nog een tijdje zitten vanwege de verbouwing van het Binnenhof. Maar daarover gaan we het vast nog veel en veel vaker hebben. Maar ik wil het nu graag hebben over Prinsjesdag. Hoe kijkt u als commissaris van de Koning eigenlijk naar de plannen die het kabinet heeft gepresenteerd? Waar zitten wat u betreft nou de zorgen?
1: Nou, de zorgen zitten op een paar vlakken. Kijk, ik vind het fijn dat er een constructief kabinet zit dat ook aangeeft te willen samenwerken met gemeenten, met provincies, met waterschappen, met en natuurlijk ook met inwoners en andere instellingen.
0: Ja, heeft u ooit een kabinet gehoord dat dat niet wil dan?
1: Nou, we hebben, laat ik zo zeggen, dit kabinet straalt aan alle kanten uit de handen in één te slaan, ook met de overige overheden. Ja. En daar hebben we de afgelopen jaren wel wat minder van gezien. Dat kan ik gewoon rustig zeggen. Dat is ook volgens mij niks nieuws. Dus dat is in elk geval prettig. Wat er natuurlijk zorgelijk aan is, is dat het geen meerderheidskabinet is. En dat zie je nu de afgelopen dagen ook weer. Heeft het kabinet plannen? Hartstikke goed. Komen ze door? Weten we niet. Nou, dat is iets wat ook voor mede-overheden, voor de provincie in ons geval, en ook voor onze gemeente, best wel ingewikkeld is.
0: Want je wilt weten waar je aan toe bent.
1: Dat geldt overigens niet alleen voor mede-overheden, maar het geldt bijvoorbeeld ook voor ondernemers. Ondernemers die vinden het prima als een keer een regeling wijzigt, of als ze hier of daar misschien net een keer wat meer belasting moeten betalen, of op een ander vlak iets moeten wat ze nu nog niet moeten. Als het maar voorspelbaar is, als het maar duidelijk is en als het maar consistent is. Als ze erop kunnen bouwen. En dan kun je daar ook als ondernemer weer naar toe gaan verhouden. En dat geldt voor overheden ook. Dus dat is wel ingewikkeld aan dit construct. We weten natuurlijk niet welke kant het op gaat. En in zijn algemeenheid, daar zitten absoluut goede plannen in. Daar zijn we ook blij mee. Tegelijkertijd zien we wel dat het toch allemaal een beetje schraal oogt als het gaat om de financiële middelen die we daarbij zien komen. Ja, en er is eigenlijk wel gewoon wat meer nodig. Er is ook, ik zeg het dan toch maar even op mijn eigen manier, maar er is wat meer ondernemerschap nodig in het andere Den Haag. Ik denk dat als we kijken door onze oogharen naar wat er in de wereld allemaal gebeurt en hoe China zich ontwikkelt en wat er in Amerika gebeurt en in andere delen van de wereld, hoe wij ons als Europa en zeker ook als Nederland binnen Europa aan het ontwikkelen zijn, dat is natuurlijk toch wel een klein beetje emmeren op de millimeter. Dagenlang vandaag deze week de discussie over procentpuntje koopkracht meer of minder, procentje meer of minder belasting bij de mensen die box 3 heffing krijgen, procentpuntje meer of minder in het sociale voorzieningenpakket. Het is allemaal een beetje emmer op de millimeter, noem ik het toch. Terwijl je eigenlijk zou willen dat we wat ondernemender worden, wat grootser denken, ook wat meer durven te investeren in duurzaam ondernemerschap of in woningbouw of keuzes durven te maken als het gaat om de bereikbaarheid van die woningen. Ja, daar moeten we echt grote stappen zetten. Als we kijken naar de problemen in onze provincie, er zijn hele delen van de provincie waar niks gebeurt in ontwikkeling omdat het elektriciteitsnetwerk verstopt zit. Daar moet als de wiede weerga aan gewerkt worden en in geïnvesteerd worden, want anders ligt de boel straks stil. We komen straks volgens mij ook nog wel even te spreken over de infrastructuur.
0: Zeker. Maar
1: dat kan niet anders dan dat we daarin gaan investeren. En Zuid-Holland is bij uitstek de provincie die je economisch zou moeten bestempelen als de motor van Nederland. Bijna een kwart van ons nationaal inkomen wordt in onze provincie verdiend. Als we daar niet in investeren, als we daar niet aandacht aan besteden en onderhoud aan plegen, dan gaan we gewoon langzaamaan hobbelen we achteruit. En wat je dan eigenlijk aan het doen bent met dat kruidenier op de millimeter, of dat emmer op de millimeter, zoals ik het net noemde, is eigenlijk de bestaande koek net elke keer wat anders verdelen. En die koek wordt ook nog steeds wat kleiner. Terwijl je eigenlijk wil dat die koek gewoon groter wordt. Zodat we daar allemaal profijt van hebben. En zodat we ook een land zijn waar iedereen een beetje trots op kan zijn. En waar ondernemerschap loont. En waar werkgelegenheid wordt gecreëerd. En waar mensen bezig zijn met hun toekomst. Dus ik vind wel, nogmaals, de basis van het kabinet, de houding van het kabinet is goed. Er liggen ook goede plannen, maar er moet veel meer ondernemerschap
0: in. Ja, maar die problemen die u net allemaal opnoemt, dat zijn toch eigenlijk problemen die gewoon allemaal vooruitgeschoven zijn door kabinetten hiervoor.
1: Ja, maar het heeft niet zo heel veel zin om daar eindeloos op terug te gaan kijken. Het heeft wel veel zin om te zeggen, dit zijn onze problemen. Hoe gaan we die zo snel mogelijk oplossen en aanpakken? En dat doe je volgens mij niet door eindeloos met elkaar te soebatten tussen partijen over een klein verschuivingje hier of een klein verschuivingje daar. Nee, dat vraagt om een investeringsagenda. Het rapport Wenning heeft daar heel duidelijke woorden aan besteed. Die woorden zijn overigens voor een deel ook geland in het coalitieakkoord. Maar wat er in de praktijk van terechtkomt, de uitvoeringskracht, daar gaat het uiteindelijk om.
0: Omdat iedereen zo

0: plasje erover wil doen.
1: Iedereen wil zijn plasje doen en uiteindelijk modderen wel door. En ja, dat kunnen we, dat lijken we ons nu nog te kunnen permitteren. Maar dat is gewoon niet zo. In een concurrerende wereld, waarin er in andere delen van de wereld dingen heel snel gerealiseerd kunnen worden. En waar ook heel veel goedkopere arbeid is. En daar moeten we tegenop boksen. En dan moet je dus in je kracht gaan investeren. En die hebben we absoluut, ook in onze regio. Kijk naar Delft met de kwantumtechnologie. Een Bioscience Park in Leiden. Alles wat daar rondom die universiteitsclusters gebeurt, maar ook op hbo-niveau. Dus we moeten investeren in onderwijs, arbeidsmarkt, wonen en bereikbaarheid. En dan kunnen we onze provincie en daarmee ook Nederland echt vooruit helpen.
0: Ja, tegelijkertijd, en dat is natuurlijk aan die nieuwe kabinet ook juist de taak om coalities te smeden. Dus je moet ook een beetje polderen met elkaar. Het is ook geven en nemen. Dus daardoor vragen al die partijen natuurlijk wel iets terug daarvoor.
1: Dat snap ik. Maar dat is allemaal politiek en leuk en aardig. Maar uiteindelijk moet je ook kijken naar wat in belang is van Nederland. En dan moet je dus soms echt even boven jezelf uitstijgen.
0: Maar dat zegt u dan tegen de oppositiepartijen?
1: Nee,
0: eigenlijk?
1: Dat zeg ik tegen iedereen. Dat zeg ik ook tegen de coalitie. Want de coalitie heeft daar ook het voortouw in te nemen. In het besef dat er nog meerderheden gezocht moeten worden. Maar het is eigenlijk net als wat ik zei, ook zojuist in het vorige blokje zei over provinciale staten. Natuurlijk zitten daar allerlei meningen en visies op de samenleving in. Maar uiteindelijk, aan het eind van de dag, moeten provinciale staten wel beseffen dat ze ook één politiek orgaan zijn dat samen besluiten neemt die goed zijn voor Zuid-Holland. Dat moet de Tweede Kamer ook. De Tweede Kamer moet ook beseffen, wij zijn één bestuurslaag. Iedereen kijkt naar ons. Wij mogen samen het volk vertegenwoordigen. En het volk wil ook vooruit. Dus een beetje peper erin en wat meer ondernemerschap. En dan gaan we echt een heel eind verder komen dan nu.
0: Ja, ik vond wel, als ik kijk naar bijvoorbeeld de onderhandelingen van dit nieuwe kabinet, dan denk ik, ja, dan daar kunnen ze niet echt de schoonheidsprijs voor krijgen, toch? Als je kijkt van hoe lang zij erover hebben gedaan om tot een onderhandelingsakkoord te komen, dat heeft verrekt lang geduurd.
1: Je bedoelt de totstandkoming van deze coalitie?
0: Maar ook van deze miljoenennota. Dan denk ik van dat gaat niet zonder slag of stoot. Want anders dan waren ze wel snel uit geweest. Dus ook daarvoor geldt, zij moeten gewoon samen toch een plan hebben van dit willen we. Maar daar lijkt het weer veel meer te gaan om het uitruilen van alle... Ja.
1: Nou ja, goed. Daarom denk ik dat ik ook de rol heb die ik heb. Hè. Ik ben gewoon meer een bestuurder dan een politicus. Dus ik vind politiek hartstikke goed en belangrijk. En ik vind het doet recht aan de democratie om alle meningen gehoord te hebben. Maar aan het eind van de dag nogmaals moet er wel een knoop worden doorgehakt en wat worden gedaan. In het openbaar bestuur heb je politici nodig en je hebt ook bestuurders nodig. Ik zit meer aan die tweede kant. En het maakt mij nooit zoveel uit van wie een goed idee komt als het maar een goed idee is. Dus dat is ook de reden dat ik ooit van wethouder burgemeester ben geworden en nu dit mag doen. Maar ik denk wel dat we met elkaar echt wel zien wat er nodig is in dit land. En dan kun je nog steeds accenten zetten. En je hoeft je politieke kleur niet te verloochenen als politicus. Maar je kunt wel met elkaar de stappen zetten in de juiste richting. En ook proberen eens even over de waan van de dag heen te stappen en te kijken hoe we even los te laten hoe het in de peilingen gaat. Maar gewoon 4 jaar lang dit land verder te brengen. En dat is ook de reden dat ik eerder heb gepleit voor een langere periode van regeren. Hè. Ik heb ook gepleit voor een verlenging eigenlijk van 4 naar 6 jaar. Omdat je daarmee de effectieve regeerperiode bijna verdubbelt. Omdat het eerste jaar na de verkiezingen is het nog de inkomen. En het laatste jaar is het alweer op voorbereid op die verkiezingen. Als je het van 4 naar 6 jaar zou doen, dan kom je ook in een dubbele regeerperiode eigenlijk. En dan kun je ook mensen en ondernemers en instellingen wat meer... perspectief schetsen en ook wat continuïteit bieden. Overheid moet ook een beetje saai zijn, een beetje voorspelbaar.
0: Ja. Goed idee, denken mensen misschien. Maar er zullen vast ook mensen zijn die zeggen, dat is geen goed idee.
1: Nee, wij willen graag elke dag verkiezingen.
0: Precies.
1: Maar ik weet niet of we daar echt beter van worden. En ook of we, of we daar... Kijk, we moeten ook beseffen in wat voor tijd we leven. We hebben net over de internationale context gehad. Dat gaat dan vooral over de economie. Maar we leven ook in een wereld waarin autonomie heel erg belangrijk is. Waarin je zelfstandig kunt zijn, op je eigen benen kunt staan, weerbaar kunt zijn tegen alle dreigingen van buiten. Ja, ook daar moeten we in investeren. Dus dat vraagt ook heel veel. Dus ik snap ook dat die claim op het kabinet ligt. Er moet 19 miljard naar defensie. Dat moet ergens van betaald worden. Dus dat snap ik allemaal. Maar we moeten wel proberen om niet alleen te boekhouden, maar ook een beetje te ondernemen met elkaar.
0: Ja. Een van de belangrijkste thema's is natuurlijk het afgelopen periode geweest. Dat is stikstof.
1: Ja.
0: Heeft u nou het idee dat het land echt van het slot gaat? Met dit nieuwe kabinet, de plannen daarvan?
1: Daar zijn we er nog niet. En elke provincie heeft daar ook nog weer een kijk op. En die heeft ook een belang. Alle provincies hebben daar een belangrijke rol in. En dan moet je ook kijken op maat. Hè? Want in Gelderland ligt de Veluwe. Ja, als je niet uitkijkt, is straks heel Gelderland op slot vanwege de Veluwe. Dus daar wordt maatwerk toegepast. Dat geldt bij ons ook. Hè. Dus we hebben ook het gebied bij Nieuwkoop. Daar wordt ook heel serieus naar gekeken wat we aan zonering kunnen toestaan. Maar dat er wat moet gebeuren is duidelijk. En dat we daar als Zuid-Holland ook niet voor terugdeinzen is ook duidelijk. Dus dat vraagt even goede afstemming met elkaar. Maar ik heb wel het gevoel dat er nu voor het eerst echt al wat schot in zit.
0: Ja, nou, stikstof gaat natuurlijk over bouwen, maar we hebben het ook.
1: Het gaat over precies over bouw, maar ook over ontwikkelen in bredere zin.
0: Ja. Ja. Maar wat ook heel belangrijk is, als je eenmaal iets hebt gebouwd, dat het ook onderhoud krijgt.
1: Zeker.
0: En daar lijkt de afgelopen jaren in ieder geval te weinig geld voor gereserveerd. Ja. Dat wordt echt een probleem voor onze provincie. Ja, of dat is ons al een probleem.
1: Dat zien we natuurlijk op het gebied bijvoorbeeld van de Newtowns in onze provincie. We hebben Spijkenisse, Capelle aan de IJssel, maar ook Zoetermeer. Gemeenten die eigenlijk heel snel zijn gegroeid in de jaren 60. Op verzoek van het Rijk daar heel veel hebben neergezet. En tegelijkertijd komt dat nu allemaal terug in het onderhoud. Ik vind dat het Rijk schatplichtig is en die gemeente daarbij moet helpen. Dus wij pleiten ook voor een nationaal programma Newtowns. Maar we zien het ook zeker terug, en dat ziet denk ik elke inwoner zo langzamerhand terug, in het onderhoud van onze infrastructuur, van de wegen, van het spoor, van de stations, et cetera. Ja, en je ziet ook wat er gebeurt als er zo'n brug uitklapt. Veiligheid staat voorop, hè? Dus als het moet, dan moet het. Maar ja, wat je dan ziet gebeuren is dat de boel gewoon dichtslipt. En uiteindelijk is dat ook economie als de boel dichtslipt. Want mensen kunnen niet naar hun werk of naar school, naar een opleiding toe. Vrachtwagens met goederen die gedistribueerd moeten worden, bijvoorbeeld vanuit de Rotterdamse haven. En die komen wel op de plek van bestemming, maar het duurt gewoon langer. Ze moeten omrijden. Dat wordt dus duurder. Ja, wie gaat dat betalen? De mensen thuis.
0: Precies.
1: U en ik.
0: Ja.
1: He, dus uiteindelijk niet onderhouden van je infrastructuur. En Zuid-Holland heeft nogal wat infrastructuur. Dat is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon iets wat we niet kunnen toestaan. He, dus dat moet aangepakt worden. Daar moet in geïnvesteerd worden. En het is eigenlijk het getuigt van gezond verstand. Om dan maar even je verlies te nemen. Te zorgen dat die boel op orde komt. En dat zorgt dan weer even voor overlast. Maar dan kunnen we daarna weer decennia vooruit. In plaats van dat we daar echt in gaan kaasschaven. En gaan zeggen, ja, laten we nog maar even die doen. Of dit of dat. Of die brug kan wel eventjes voor vrachtwagens gesloten blijven. Ja, ik zou daar toch echt heel snel een actieplan op zetten.
0: Ja, en dat is uw oproep aan het Rijk?
1: Ja, zeker. En ik vind het op zich goed, hè, dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ervoor kiest om nu eerst de infrastructuur die we hebben, om daar de middelen op te prioriteren. Maar er moeten gewoon meer middelen naar het hele ministerie toe. En, want we hebben ook uitbreiding nodig. Als wij 250.000 woningen moeten bouwen in deze provincie, en dat moet, hè, want mensen moeten gewoon ergens wonen.
0: Moeten ook van A naar B kunnen.
1: Moeten ze er ook kunnen komen of weg kunnen komen. Dus hè, de investering in de oude lijn die van Dordrecht naar Leiden loopt, de verdubbeling van de rails. En de ophoging van de frequentie van het spoor daar. Ja, dat kost nu nog ongeveer 2 miljard. We hebben al 1,5 miljard daarvoor gekregen van het Rijk. Maar die 1,5 miljard heeft eigenlijk pas echt waarde als je die laatste 2 miljard ook krijgt. Ja, die moet er wel komen.
0: Ja.
1: En dat is dan 2 miljard, dat is heel veel geld. Maar het zorgt er wel voor dat we niet alleen die infrastructuur op orde hebben, maar ook dat we die huizen kunnen bouwen. Want langs die oude lijn komen 200.000 van de 250.000 huizen.
0: Ja, maar het is natuurlijk geen verrassing dat u deze oproep doet. Wat zegt het Rijk dan?
1: Het Rijk zegt, ja, het staat heel hoog op ons prioriteitenlijstje. We moeten nog wel wat verkennen. Dat kan wel een paar jaar duren. En ik snap dat er nog wel wat verkenningen moeten plaatsvinden. Maar ik zou het Rijk wel willen oproepen, als het hoog op prioriteitenlijstje staat, borg het dan ook. We hoeven het niet morgen te hebben, die 2 miljard, maar wel overmorgen. En we willen het ook zeker weten dat het komt.
0: Duidelijk.
2: Je luistert naar het gesprek met

0: Earth, Winds and Fire. Met After the Love Has Gone. Dat is een heerlijk nummer. Ja, ik vind het eigenlijk bijna jammer dat ik over de outro heen praat. Wat vindt u er zelf van?
1: Ja, ik ben gek op deze periode überhaupt van deze muziek. Dus daar doe je me altijd een plezier mee.
0: Heerlijk.
1: Dank daarvoor.
0: Waar zullen we de volgende keer mee blij maken?
1: Ja, ik ben het meest fan van Billy Joel.
0: Oh ja, Billy Joel. Nou, die komt de volgende keer dan weer. Zal een soort ervoor zorgen om u hier vast te houden.
1: Ja, nee, dat lukt wel hoor.
0: Ja, gelukkig. Ja, u kan niet weg. De microfoon staat open. We gaan het tot slot nog hebben over de spreidingswet en de nieuwe burgemeesters.
1: Ja.
0: Een terugkerend onderwerp natuurlijk met de commissaris van de Koning, Wouter Kolff, hier in Zuid-Holland. En wederom ook belangrijk hè, met de gemeente Westland die vorige week hierover debatteerde. Over de spreidingswet en ook dat er nieuwe ontwikkelingen daar zijn. Ze willen mensen uitruimen. Ruilen eigenlijk, hè, asielzoekers ten opzichte van
1: statushouders.
0: Ja. Toch is dat interessant dat daar gebeurt. En dat dat mag en dat dat kan.
1: Ja.
0: Wat vind je daarvan?
1: Nou, dat vind ik op zich juist heel goed. Hè. Dus het is, Westland heeft natuurlijk heel lang gezegd, wij gaan daar niet zoveel aan doen, aan die asielvraagstukken. En nu zit daar beweging in en dat moedig ik aan. Dus voor de duidelijkheid, als commissaris heb ik een coördinerende rol als het gaat om de uitvoering van de spreidingswet. Die spreidingswet is niet om mensen te pesten, die is bedoeld om een zorgvuldig opvang. Klimaat of zorgvuldige opvang in Nederland te realiseren en te zorgen dat we van al die noodopvanglocaties afkomen. Die zijn heel duur, die geven overlast, die worden neergeplemd en die zijn eigenlijk helemaal niet bedoeld voor mensen om in te verblijven. En we moeten dus gewoon goede opvangcentra in Nederland hebben, anders loopt het in Ter Apel over. En we zien nu eigenlijk ook dat dat weer gaat gebeuren in het najaar. Dreigt er daar een tekort te zijn van 8.000-9.000 bedden in totaal. En dat is natuurlijk gewoon iets wat we niet kunnen laten gebeuren. Dus ja. Daar moeten we aan werken. We moeten alle gemeenten hun schouders onderzetten. Dat doen ook heel veel gemeenten. En ik ben dus blij dat Westland dat nu ook gaat doen. Maar het is nog niet genoeg.
0: Maar is het zo dat u dit ook echt stimuleert? Dat gemeenten dit onderling kunnen regelen op deze manier? Zodat we de doelen halen?
1: Zeker. De spreidingswet biedt ook die ruimte. Hè. Dus je mag uitruilen. Je mag zeggen. En het gaat natuurlijk over mensen. Moet je blijven beseffen. Dat snap ik ook. Maar het gaat ook om cijfers en resultaten. He, dus je mag uitruilen, je mag zeggen, als jij nou een wat groter AZC neerzet, waar je wat meer mensen kunt opvangen dan je eigenlijk zou moeten volgens de spreidingswet, dan doe ik voor jou wat aan extra opvang van statushouders. En het is heel erg afhankelijk per gemeente wat er kan. In sommige gemeenten is er prima ruimte voor een AZC. In andere gemeenten is er wat meer ruimte voor het opvangen van statushouders, omdat daar gewoon wat meer woningen ter beschikking zijn. Nou, zo kun je deals maken en dat mag volgens de spreidingswet. En dat valt ook in het pakket van mij om dat zeg maar te coördineren binnen de hele provincie.
0: Ja, en u zei het goed, het gaat over mensen. Uiteindelijk gaat het ook over de doelstelling die natuurlijk vanuit het Rijk komt. Dus daar heb ik het even over. Maar gaan we die doelstelling halen? Dat is natuurlijk de grote vraag.
1: Nou, de doelstelling voor Zuid-Holland is 18.175 plekken. Eens in de twee jaar wordt dat aantal geëvalueerd. Ik hoop dat aantal gaat dalen. Dat kan ook, want er wordt ook vanuit het Rijk heel hard gewerkt aan het laten dalen van de instroom. Op dit moment zie je het weer even toenemen, maar we hebben de afgelopen maanden juist weer een daling gezien. Ik hoop dat op lange termijn doorzet. Dan wordt die doelstelling lager, wordt het ook eenvoudiger om het te realiseren. Maar ik ga even uit van die ruim 18.000 en we zitten nu zo'n beetje op 14.000. Dus we zitten echt wel in de buurt, zijn we aan het komen. Zeker als je realiseert dat je 2-3 jaar geleden nog op 1800 plekken zat. En dat is dus gewoon eigenlijk een hele goede prestatie. Maar dat neemt niet weg dat er nog een aantal gemeenten in onze provincie is die of niks of te weinig doet.
0: Ja. Laten we dan tot slot nog hebben over de sollicitatieprocedures en de benoemingen van de burgemeesters in onze regio. Michel Bezuijen in Zoetermeer, die mag door.
1: Ja, die is net die is herbenoemd en is heb ik ook vorige week herbeëdigd. Het was een heel mooi moment. Hij had zijn moeder meegenomen en zijn echtgenote en zijn zus en zijn nichtje. Dus dat was ook echt een persoonlijk moment. Want dit ambt kun je natuurlijk alleen maar doen als je daar helemaal in opgaat en ook als mens je daarop toelegt.
0: En de steun krijgt van thuis.
1: Dus ik vond dat een heel mooi moment. Het is volgens mij ook een hele goede match tussen Zoetermeer en Michel Bezuijen. Dus ik ben blij dat hij doorgaat en dat Zoetermeer ook heeft aangegeven dat graag zo te willen.
0: Ja, en Alexander Pechtold in Delft, die zit er nu ook al een tijdje.
1: Nou, die is nog lang niet aan zijn herbenoeming.
0: Nee, dat zeker niet.
1: Die
0: maar
1: mag
0: maar
1: even, die mag nog wel even
0: beetje,
1: wat laten
0: beetje,
1: zien.
0: Een beetje tevreden?
1: Nee, zeker. Dat is natuurlijk ook een goede match. En die lijkt ook een vis in het water. Past goed bij de universiteitsstad. Ik heb ook het gevoel dat dat wederzijds is. Dus een mooie match.
0: Ja.
1: Blij mee, ja.
0: En in Noordwijk is er een zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Wat is nou de stand van zaken?
1: Ja, de opbrengst is binnen, zal ik maar zeggen. Dus we hebben 13 sollicitanten. Mijn beeld is dat we daar ook echt wel de goede burgemeester voor Noordwijk kunnen uitventileren. De komende weken maak ik de dossiers in orde zoals dat heet. Dus we doen onderzoek naar de kandidaten. We winnen referenties en inlichtingen in. We kijken of ze een strafrechtelijk verleden hebben, wat ik niet hoop. En dan ga ik de selectie bespreken met de vertrouwenscommissie. Dan gaat de vertrouwenscommissie aan het werk. En uiteindelijk moet er dan de nieuwe burgemeester, de beste burgemeester van Noordwijk, uitrollen.
0: En welke datum? Hebben we een streefdatum?
1: Ja, kijk, die procedure, we zitten nu in de fase dat ik dus met die kandidaten aan de slag ga. Uit mijn hoofd gezegd hebben we ergens de eerste kwartaal 2027 daar een nieuwe burgemeester.
0: Oh ja, dan moeten we nog even over Alphen aan de Rijn.
1: Eind eerste kwartaal.
0: Ja, dan moeten we nog even over Alphen aan de Rijn hebben.
1: Ja, eerst Teylingen nog.
0: Teylingen mag ook.
1: Eergisteravond, een vergadering gehad om de profielschets vast te stellen. En vanaf maandag kunnen kandidaten daar op solliciteren gedurende 3 weken. Dus ik zou zeggen tegen mensen die nu luisteren en daar geïnteresseerd in zijn, schrijf een brief, richt hem aan de koning, door tussenkomst van de commissaris van de koning. En dan kun je daar je interesse in Teylingen kenbaar maken. Ja,
0: het is wel handig als mensen wonen in Teylingen of in ieder geval affiniteit mee hebben, toch?
1: Kijk, je mag ook van buiten komen natuurlijk, als je maar de juiste papieren hebt en de juiste capaciteiten hebt. Maar lees die profielschets, het is een wervend verhaal. Dus ik ga ervan uit dat heel veel mensen die dat die iets met Teylingen hebben of willen krijgen, daar interesse in gaan tonen. Ja. En dan inderdaad Alphen aan de Rijn, daar hebben we natuurlijk al heel lange tijd een waarnemer. Zelfs 2 waarnemers gehad. Eerst Peter Reewinkel en nu Erik van Heiningen. En met de gemeenteraad afgelopen week samen in het provinciehuis besproken en ook besloten dat we toe zijn om daar ook een procedure te gaan starten. Dus dat betekent dat we in het najaar dat we in het najaar die profielschets klaar hebben, dat mensen kunnen gaan solliciteren en dat we dus richting volgende zomer, mei, juni denk ik, ook daar weer een nieuwe vaste burgemeester kunnen gaan krijgen na bijna 2 jaar een waarnemer gehad.
0: Ja, want waarom heeft dat zo lang geduurd?
1: Nou ja, de gemeente had zelf wat te doen. Het is natuurlijk onrustig geweest daar. Daar hoef ik denk ik niet uitgebreid op in te gaan. Daar is heel veel over bekend. Ik vond dat eigenlijk niet een geschikt tijdstip om op zoek te gaan naar een nieuwe burgemeester. Want dan krijg je ook net andere kandidaten. Terwijl je eigenlijk wil dat er een burgemeester komt die goed bij Alphen aan de Rijn past. Bij een nieuw college, een nieuwe raad die op een goede manier in de stijgers is gezet.
0: In rustige vaarwater.
1: Dus er was echt even ook een waarnemend burgemeester nodig die daar kortstondig, zeg ik dan maar even, in 1,5 jaar tijd maximaal de regie op heeft genomen. Daar ben ik ook heel blij mee. En dat is ook nog niet helemaal ten einde. Maar we kunnen nu echt alweer aan de slag met een kromenoemde burgemeester Alphen aan de Rijn. En dat is nou eigenlijk nieuws, maar dat is ook heel fijn. Want uiteindelijk is het toch de bedoeling dat elke gemeente een vaste burgemeester heeft die meebouwt aan de toekomst van de gemeente.
0: Ja, mooi nieuws voor Alphen aan de Rijn.
1: Zeker.
0: Wouter Kolff, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hartelijk dank.
1: Het was weer mooi.
0: En tot volgende maand.
1: Tot de volgende keer.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise.
3: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
10: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
9: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golf

0: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heb ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: hotspot werd achtergelaten door de Spaanse soldaten. Dus eigenlijk eten we Spaans voedsel ieder jaar.
1: Op 3 oktober 1574 kwam er een einde aan de belegering van Leiden door de Spanjaarden.
2: Dus hier op deze plek voeren de Geuzen Leiden binnen. En was Leiden ontzet.
3: De mensen die hebben heel flink honger geleden.
4: Leiden ontzet, Holland gered. En dat is de samenvatting.
3: Het is een heel mooi groot feest in Leiden. En dat moet zo blijven.
1: Je ziet het in Sporen van 3 oktober. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
2: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
1: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: hutspot werd achtergelaten door de Spaanse soldaten. Dus eigenlijk eten we Spaans voedsel ieder jaar.
1: Op 3 oktober 1574 kwam er een einde aan de belegering van Leiden door de Spanjaarden.
2: Dus hier op deze plek voeren de geuzen Leiden binnen. En was Leiden ontzet.
3: De mensen die hebben heel flink honger geleden.
4: Leiden ontzet, Holland gered. En dat is de samenvatting.
3: Het is een heel mooi groot feest in Leiden. En dat moet zo blijven.
1: Je ziet het in Sporen van 3 oktober. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Wolf Bandstudio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bandstudio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet...

bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Geert en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: de hutspot werd achtergelaten door de Spaanse soldaten. Dus eigenlijk eten we Spaans voedsel ieder jaar.
1: Op 3 oktober 1574 kwam er een einde aan de belegering van Leiden door de Spanjaarden.
2: Dus hier op deze plek voeren de Geuzen Leiden binnen. En was Leiden ontzet.
3: De mensen die hebben heel flink honger geleden.
4: Leiden ontzet, Holland gered. En dat is de samenvatting.
3: Het is een heel mooi groot feest in Leiden. En dat moet zo blijven.
1: Je ziet het in Sporen van 3 oktober. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
2: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven met als solist Jozef Spacek. Het residentieorkest koffieconcert. Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

0: De hutspot werd achtergelaten door de Spaanse soldaten. Dus eigenlijk eten we Spaans voedsel ieder jaar.
1: Op 3 oktober 1574 kwam er een einde aan de belegering van Leiden door de Spanjaarden.
2: Dus hier op deze plek voeren de geuzen Leiden binnen. En was Leiden ontzet.
3: De mensen die hebben heel flink honger geleden.
4: Leiden ontzet, Holland gered. En dat is de samenvatting.
3: Het is een heel mooi groot feest in Leiden. En dat moet zo blijven.
1: Je ziet het in Sporen van 3 oktober. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
2: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
1: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Het is 11 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters helpt na zijn arrestatie de FBI met het identificeren van andere leden. De man werd deze week opgepakt in Jordanië. De Amerikaanse inlichtingendienst zit achter de hackers aan, omdat ze anderhalve week geleden bekend maakten dat ze gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen hebben. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en aan het eind van de middag hield de politie een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie en vielen er miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht en trainde lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e. Toen werd hij na een val 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Het moet voorkomen dat er foto's gemaakt worden waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een sneldraaiend rad zitten. Daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog en dat is op veel foto's online terug te zien. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt Nederland weer tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Ster. Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
11: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
13: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. De EO stopt na 25 jaar met het programma Het Familiediner, waarin ruziënde familieleden met elkaar aan tafel gaan. Maar gelukkig hebben we daar altijd ook gewoon nog het gewone kerstdiner voor. En iets zegt me dat de EO voorlopig de stekker niet uit Kerstmis trekt. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. De aanvallen van Rusland op Kiev nemen toe. Straks Michiel Driebergen, die dat zelf ook merkte toen hij in de Oekraïnse hoofdstad was. Verder neemt de zoon van de veroordeelde oud-president Bolsonaro het morgen in Brazilië op tegen president Lula bij de verkiezingen. Oud-correspondent Garry van Pinksteren schreef een persoonlijk boek over haar 40 jaar in China. En Erik van Muiswinkel komt vertellen over zijn grote liefde voor het beroemde kinderboek De Kleine Prins. Maar we beginnen met het nieuwsoverzicht.
2: Zaterdag 3 oktober.
1: De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is opnieuw nijpend. Het Rode Kruis heeft noodopvang opgezet en dat is hard nodig, zegt de hulporganisatie.
3: Als wij morgen stoppen, dan slaapt iedereen weer buiten.
1: Minister Van den Brink geeft toe dat er weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel.
4: Wat we in het voorjaar hadden en door de zomer heen iets minder leken te hebben, is nu weer terug.
1: Het Rode Kruis vraagt aan de minister om de druk op gemeenten te verhogen.
3: We zijn op zoek naar 2 à 3 locaties in het land waar dag- en nachtopvang is, zodat mensen niet de hele tijd op en neer gesleept worden. En wij kunnen dat samen als Rode Kruis met gemeentes doen.
1: De IJsselcup, de start van het schaatsseizoen, kan mogelijk niet doorgaan. De schaatsbaan in Deventer heeft te maken met een
5: lekkage in het koelsysteem, dat niet gerepareerd kan worden en dat we daardoor niet kunnen beginnen met het maken van ijs.
1: En in Tilburg zou vandaag de schaatsbaan opengaan, maar helaas.
6: We hebben een half jaar natuurlijk gewacht om weer de ijsbaan op te kunnen. En ja, dan sta je toch voor een dichte deur.
1: Ook daar problemen met de koeling.
7: Dat vinden wij ook heel jammer.
1: Het ijs is veranderd in een hele grote plas water.
7: We kunnen misschien gaan zwemmen, maar het, helaas niet schaatsen, ben ik bang.
1: Ja, en van de ijsbaan naar het natuurijs, want een van de schaatsiconen uit de jaren 70 en 80 is overleden. Jan Roelof Kruithof, hij werd 89 jaar.
8: Ja, hij heeft zoveel wedstrijden gewonnen, maar hij heeft veel in Finland en overal heeft hij gereden.
1: Kruithof won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht, vaak onder erbarmelijke omstandigheden.
9: De wind is bar en boos, het ijs hard als graniet. De temperatuur nog steeds 15 graden onder nul.
1: Ook was de sfeer anders. Er stonden volgens Kruithof geen duizenden mensen langs de kant. En er waren ook geen dwelorkesten.
10: In Finland, daar was het allemaal. Ze nu dan een keer een ijsbeer of je zag iemand een visser daar. En verder zag je daar niets.
1: Bij de Friese Elfstedentocht in 1985 ging het mis bij het klunen.
10: Ik ben daar 2 keer gevallen en heb daar dus kramp gekregen. En daar moest ik dus de kopgroep laten gaan.
1: In 1994 verbeterde Kruithof het 24-uursrecord. In 1 dag reed hij ruim 655 kilometer zonder te stoppen.
11: Plassen, eten en alles deed dus tijdens het rijden. Want anders zouden er weer een aantal meters schelen.
1: En dat record bleef 31 jaar lang staan. Volgens oud-collega's was Jan Roelof Kruithof een harde.
12: Ik heb moeten leren afzien met hem en hij wacht niet op je.
1: En presentator Bert van Leeuwen kwam met
13: goed en slecht nieuws.
1: Want
13: het familiediner stopt, echt waar.
1: Ja, de EO zegt dat het na 25 jaar tijd is voor nieuwe concepten. Maar Van Leeuwen vertelde er wel bij dat er nog 1 laatste seizoen komt vol met ruziënde familieleden.
14: Als ik op mijn sterfbed ligt, hoef jij niet te komen.
13: Maar dat zei je bij volle bewustzijn.
15: Ja.
14: Die is wel 5 of 6 keer gezegd. Een week of 2 weken later was het zover.
15: Ja, ik ben 2 keer bijna dood geweest dus.
14: Maar ik ben niet gegaan.
13: En als eerste is de limo langs geweest bij jouw moeder, eens die vader Serge.
14: Ik blijf hoop houden.
13: Jij komt er maar uit.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Laten we dan het beste ervan maken.
1: Rusland voert het aantal drone-aanvallen op Oekraïne steeds verder op. Zo waren vandaag de bruggen over de rivier de Dnipro opnieuw het doelwit, waardoor het dagelijks leven van miljoenen inwoners van Kiev wordt ontwricht. Wat is het doel van die nieuwe Russische aanvalsgolf? En hoe kwetsbaar is de hoofdstad nu na ruim 4 jaar oorlog? Contact met correspondent Michiel Driebergen vanuit Polen dit keer. Goedenavond.
16: Goedenavond, Elisabeth.
1: Ja, is dit nou inderdaad die escalatie zoals die door Poetin begin september werd aangekondigd?
16: Ja, zeker. Dat kun je denk ik wel zeggen. Vorig jaar ging het vooral over de energievoorziening. Hè. Zat natuurlijk Kiev ook in de kou. Dat hebben we toen gezien en dat hebben de bewoners gevoeld. Ja, en nu raken de Russen eigenlijk alles in Kiev wat met de economie te maken heeft. Eigenlijk ook wat, ja, hoe zeg je dat, hè? De samenleving aan de gang houdt. Dus pakhuizen, distributiecentra, tankstations. Ik zag gisteren werd er weer faciliteit voor medicijnproductie en opslag geraakt. Dat ook dus, maar ook datacentra, allerlei infrastructuur. Dus ja, wat de stad aan de gang houdt.
1: Ja, en dus die bruggen, die zijn heel belangrijk.
16: Ja, die bruggen. Kijk, Kiev bestaat uit 2 delen. Het is een miljoenenstad. Hè? Zo'n 4 miljoen mensen leven daar. Er is een linker- en een rechteroever. Op de rechteroever is het oude centrum. Daar werken veel mensen. 100.000 mensen moeten dus dagelijks die bruggen over. Kijk, die bruggen die zijn heel erg lastig te verwoesten, hoor, zeggen experts. Maar goed, elke keer wordt het verkeer weer stilgelegd. De metro bijvoorbeeld, het is echt een levensader van de stad. Die gaat ook over die brug en daarna dus niet onder de rivier. Hierdoor, maar eroverheen. Die metro moet bij elk luchtalarm worden stilgelegd. En dan, dat is eigenlijk al weken zo. Er zijn dus tienduizenden mensen staan dan te wachten. Ergens onder de grond in zo'n metrostation. Die moeten eigenlijk de rivier over. Dat duurt dan soms wel een uur. Heel erg lastig. Vooral, het lijkt er vooral op dat de Russen de stad eigenlijk stil willen leggen. Dat is een beetje de angst.
1: Ja, en lukt dat ook? Want er wordt al steeds gezegd, het is heel ontwrichtend. Maar wat betekent het in de praktijk voor de mensen?
16: Dat je bijvoorbeeld niet naar je werk kunt 's ochtends, terwijl je er wel natuurlijk behoort te verschijnen. Hè? Dat je bijvoorbeeld niet naar school kunt. De universiteiten in Kiev die waren tot voor kort functioneerden die gewoon. De scholen ook. Er staan heel veel mensen stil. En dat gaat dus niet om werk, maar ook om kinderen. Dus Kiev lag ver genoeg van het front. Hè? Daar kon je tenminste nog naar school. Maar dat is dus tegenwoordig steeds lastiger. Ik sprak een vrouw die op een muziekschool werkt. Die kinderen waren al dagen niet op school geweest. Uiteindelijk waren ze op school, maar het was telkens luchtalarm. Zaten ze weer uren in de kelder, maar in die kelder was geen piano, dus ze konden gewoon geen muziekles krijgen. Ja, dat is echt, dat is ontwrichtend.
1: En nou is het niet voor het eerst dat Rusland Oekraïne bestookt met drones. En toch wordt er dan nu gesproken over dat het een andere fase is. En dat zou dan komen omdat het type drones anders is. Wat maakt deze nieuwe drones zo gevaarlijk?
16: Kijk, die aanval op die brug, dat kon tot voor kort niet. Dat konden de Russen niet, want die drones waren er niet geschikt voor. Die waren niet precies genoeg en die waren vooral niet snel genoeg. Die werden telkens neergehaald. Dus is een nieuwe soort drones. Het is eigenlijk al een aantal weken teisteren die de stad, maar eigenlijk het hele land. Dat zijn Geran-drones. Je had vroeger de Iraanse Shahed-drones. Ja, die hoorde je aankomen. Dan hoor je brrrr in de verte en dan wist je, oké, ik moet misschien even wat dekking zoeken. Ik moet misschien even opletten waar ik ben. En die hoorde je aankomen. Maar die tegenwoordig hebben die drones, die Geran-drones heten ze, straalmotoren in plaats van propellermotoren. Ja, die hoor je pas op het laatste moment. Dan hoor je een soort van zoef. En dan hoor je eigenlijk meteen de klap. En die vrouw, die muziekdocenten die ik sprak, die zei van je hoort ze, dan zijn ze er al. Dan slaan ze al in. Dan brengen ze ook meteen de dood. Ik sprak haar naast naast de Academie voor Wetenschappen. Een heel mooi oud gebouw in het centrum, wat dus een dag of 4 geleden geraakt is. Mm. Helemaal uitgebrand, waar ook 2 doden vielen. Zij was daarbij, zij had het gezien. En dat was voor haar toch echt wel een schok geweest. En vervolgens 5 minuten later kwam de volgende drone ook weer vlak naast haar huis terecht. En dat is eigenlijk de realiteit nu in Kiev. De dood ligt eigenlijk op de loer.
1: Ja, en je was er dus heel kort geleden, vorige week. Heb je het zelf ook meegemaakt?
16: Ja, zeker. Je hoort ze eigenlijk telkens inslaan. Je hoort klappen en dat is dan gelukkig meestal ver weg. Maar het is tegenwoordig niet alleen 's nachts, maar het is ook overdag. Ik was in een wijk, daar ben ik heen gegaan toen ik hoorde dat daar een drone was neergeslagen naast een Ja, een speelplaats eigenlijk voor kinderen. Die drone had overigens geen explosief. Dat was een soort afleidende drone, zeg maar. Maar ook zo'n Garand-drone die heel erg snel aankwam, maar gelukkig niet explodeerde. Ja, daar waren de buurtbewoners, die waren eigenlijk een beetje die drone aan het bekijken en de restant aan het bestuderen van, goh, hoe ziet zo'n ding eruit? En er zaten ook allerlei onderdelen in uit het buitenland. Je zag een tekst met Italiaans erop, maar ook een tekst met Chinees. Op die plaatjes, die onderdelen die gevonden werden. Ja, dus die drones die worden ook in elkaar gezet door allerlei onderdelen uit allerlei landen afkomstig. Die sancties werken dan ook niet. Hè? En die Garand-drones die worden dus steeds beter. En dat merk je dus.
1: Ja, en zegt Michiel, het is dan nu oktober. De winter staat alweer voor de deur. De vijfde winter sinds de start van de oorlog in 2022. Wat betekent deze escalatie nou voor de maanden die Oekraïners nu te wachten staan?
16: Tja, het kan wel eens een hele grote humanitaire ramp worden. We weten natuurlijk niet wat de Oekraïners uit de hoge hoed toveren. Misschien komen ze toch nog met afweer voor die drones. Dat moeten ze dan zelf produceren. Maar er is echt een angst, hoor. Ook bijvoorbeeld voor het platleggen van internet en telefonie. Russen zijn ook datacentra aan het raken. Nou ja, ik noemde net al die medicijnfabrikanten die geraakt worden. En die distributiecentra. Dat leidt ook tot lege schappen af en toe hier en daar in de ziekenhuizen. Of in de supermarkten, excuus. Maar ja, het is vooral ook weer het warmtesysteem, de energievoorziening die getroffen zal worden. Er is afgelopen week zo'n schema ingegaan, dat je een aantal uur per dag geen elektriciteit hebt, maar ook geen water. Ik zat zelf ook een aantal uur zonder water. Dat is tot nu toe eigenlijk vooral alleen vervelend. Het is nog een graad of 17, een graad of 19. Het zonnetje schijnt nog. Maar er is echt heel erg veel angst voor de komende winter.
1: Ja, dus als ik dan vraag hoe zit het met het moreel in Oekraïne. Dat is dus trouwens sowieso misschien een woord wat een beetje aan inflatie onderhevig is. Maar is daar nog wel wat van over?
16: Ja, kijk, het moreel is natuurlijk, er is heel erg veel angst, zei ik al. Vooral in Kiev, want dit is echt een nieuwe realiteit. Het is echt weer een andere werkelijkheid, een escalerende werkelijkheid. Ja, wat je toch merkt als je met mensen spreekt, ze geloven ook niet dat opgeven, dat hen iets geeft. Hè? Kijk, opgeven betekent bezetting door de Russen uiteindelijk. Die vrouw bijvoorbeeld, die muziekdocenten die ik sprak, die zei van ja, ik geef het liefst les aan mijn kinderen, dan maar in de kelder. Maar wellicht online, zoals ook in de COVID-tijd. Er is een soort acceptatie van de nabijheid van de dood.
1: Ja,
16: hè?
1: Ik kan me ook voorstellen dat die nabijheid van de dood misschien mensen ertoe aanzet om te vertrekken. Dat er misschien dat er toch wel eens een vluchtelingenstroom op gang komt of iets dergelijks. Ja.
16: En dat kan. Je hoort dat mensen dat overwegen. Er is een tussenstap daarin. Vorige winter zag je ook dat veel mensen in Kiev, dat is natuurlijk een grote stad, maar dan ook naar de datsja gingen, naar de buitenhuizen. Daar konden ze dan in elk geval nog een houtkachel aanmaken. Alleen daar zijn de internetverbindingen heel erg slecht. Dus kinderen zaten dan wekenlang zonder stroom, zonder internet, zonder school. Dus uiteindelijk zonder hun dagelijks leven, zonder hun vriendjes. Maar goed, dit is natuurlijk de vrees dat als zo'n grote miljoenenstad, maar ook andere miljoenensteden, echt volledig zonder warmte of volledig zonder stroom, ook volledig zonder telefonie en internet zitten, dan kan het niet anders als dat ook nieuwe vluchtelingen oplevert. En dan moet Europa zich daar schrap voor gaan zetten.
1: Ja. Michiel Driebergen, dankjewel voor dit gesprek.

0: Sweet Freedom van Michael McDonald. En die Michael McDonald die was vandaag in het nieuws omdat de zoon die hij op zijn 14e afstond ter adoptie hem weer gevonden heeft. Dus dat was mooi nieuws. We gaan naar Brazilië. Dat gaat morgen naar de stembus en kiest onder andere een nieuwe president. De keuze gaat tussen de sociaal-democratische zittend president Lula en de radicaal-rechtse Flávio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die in de gevangenis zit. En als we de peilingen mogen geloven, dan gaat het heel erg spannend worden. Correspondent Nina Jurna, jij werkt en woont in Brazilië. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heerst er al verkiezingskoorts daaronder de Brazilianen?
1: Ja, absoluut. Het is een ontzettende gepolariseerde strijd. Ook echt in families waar mensen, nou ja, de een deel is dan voor Bolsonaro, de ander deel voor Lula. En ja, dus daar is een felle strijd. En ook gewoon op tv, op straat. Nou ja, het is echt ontzettend spannend. Zeker ook omdat ze zo dicht bij elkaar liggen. En omdat er, nou ja, ook voor de Brazilianen veel op het spel staat. Maar eigenlijk ook voor de hele regio. Ja.
0: En het gaat dus tussen Lula en Bolsonaro. En kan ik zeggen dat zij allebei niet onomstreden zijn?
1: Ja, als je het vraagt inderdaad aan de mensen die voor Bolsonaro zijn, die zeggen Lula is een oplichter en die hoort in de gevangenis. Als je het aan de andere kant vraagt, dan zeggen ze ja, dan als Flávio Bolsonaro aan de macht komt, dan komt het autoritaire regime weer terug en dan laat hij zijn vader waarschijnlijk vrij. Dat heeft hij ook al gezegd, dat hij die amnestie dan gaat geven. En we weten natuurlijk dat ex-president Bolsonaro, die zit een gevangenisstraf van 27 jaar uit voor een poging tot een staatsgreep na de verkiezingen van 2022 die hij toen op het nippertje verloor. Ja. Dus ja, het is maar net aan wie het vraagt.
0: Het zijn in ieder geval heel verschillende kandidaten. Al was het alleen omdat Lula ongeveer 2 keer zo oud is als Bolsonaro. Hij wordt deze maand 81, ja, zag ik. Speelt dat nog een rol voor kiezers?
1: Ja, eigenlijk ook wel. Kijk, het is ook wel ergens een zwakte, hè, vindt men, dat Lula in al die jaren, want hij is natuurlijk al vanaf 2002, dat was toen werd hij voor het eerst gekozen, dat hij eigenlijk nooit echt voor een goede opvolger heeft gezorgd. Het is echt, zijn partij, de Arbeiderspartij, dat draait echt om hem. En aan de andere kant, ja, je ziet dus in de campagne van Flávio Bolsonaro dat hij zich daar ook echt wel op beroept. Hij zegt, ik ben de nieuwe generatie, ik ben de jonge generatie en die wil verandering. Dus het wordt in ieder geval in de campagne heel erg ingezet. Maar ja, Lula heeft toch nog een sterke aanhang die hem juist ook vanwege zijn imago, hè, iemand die zelf uit de armoede ooit opklom, heel veel doet voor met gezinsuitkeringen. De Bolsa Familia heet dat hier. Nou ja, voor de armen zich inzet. Tegelijkertijd, ja, de prijzen zijn hier wel gestegen. De kosten voor het levensonderhoud is voor heel veel mensen ontzettend zwaar. Criminaliteit is toegenomen. En daar heeft hij toch ook niet echt een antwoord op kunnen bieden de afgelopen
0: jaar. En zijn dat dan ook meteen de belangrijkste thema's bij deze verkiezingen?
1: Ja, dat zijn absoluut de thema's. Zeker als het ook gaat om veiligheid. He, de macht van de drugskartels is toegenomen. Maar ook gewoon, ja, de criminaliteit van mensen op straat, berovingen en zo. En dan zie je dat rechts, radicaal rechts, echt zegt van, nee, we moeten keihard worden opgetreden. Er moeten megagevangenissen worden gebouwd. Harder gestraft worden, politieacties. En nou ja, als daar doden bij vallen, dan ook onschuldigen, dan is het maar zo. En Lula aan de andere kant heeft veel meer zijn inzetten op preventie. Zorgen dat mensen niet uit armoede hoeven te belanden in de criminaliteit. Maar ja, de realiteit is toch ook dat, dat het land er in die zin niet veiliger op geworden is. En als we naar de economie kijken, dan zie je wel dat er hele lage werkloosheid eigenlijk is. Laagst, historisch laag. Tegelijkertijd, de prijzen zijn gestegen. Natuurlijk ook wat er in de hele wereld gebeurt met de olieprijzen. Daar heeft Brazilië ook last van. Dus ja, dat zijn toch wel de belangrijkste thema's hier.
0: En over Bolsonaro, en je zei net al van zijn vader zit dus vast, kreeg 27 jaar voor poging tot een staatsgreep. En uit het onderzoek bleek toen trouwens ook dat hij plannen had om Lula te laten vermoorden.
1: Ja.
0: Hoe kan het nou dat zijn zoon, die daar verder ook allemaal geen afstand van neemt, dus deze Bolsonaro junior, dan toch zo populair is?
1: Ja, dat zegt vooral iets over die hele stroming, die Bolsonaro, het bolsonarismo, wat hier echt wortel heeft geschoten. En daar is ook de naam Bolsonaro aan verbonden. Het is een conservatieve stroming, een stroming die heel erg ook samengaat met de groei van de evangelisch-christelijke kerken hier. Ook een hele een conservatieve kerk die ook heel erg groeit. En Bolsonaro staat daar ook symbool voor die stroming. En daarom was het ook zo belangrijk voor zijn partij om iemand uit de familie met de achternaam Bolsonaro op de lijst te krijgen. Want er waren misschien wel betere kandidaten.
0: Hij lijkt ook fysiek op zijn vader. Hè? Ik zag hem in het journaal en ik dacht, het is gewoon precies,
1: al die zonen,
0: het is gewoon een kopie.
1: Het is kopie, alle zonen lijken op vader. En dat heeft in die zin gewerkt. Want ja, wie was hij nou eigenlijk? Hij was is senator. Was niet iemand die een hele enorme track record heeft. Maar vanaf het moment dat hij zich heeft kandidaat gesteld, groeide hij in de peilingen. En het wordt echt een nek-aan-nek race met Lula. Dus dat zegt ook iets over dat mensen echt een Bolsonaro willen. Althans zijn aanhangers dus. Ja.
0: Iemand die ook een Bolsonaro wil, dat is president Trump in Amerika. Die hoopt dat hij wint. En ik las dat zelfs de Braziliaanse geheime dienst ook heeft gewaarschuwd voor inmenging vanuit Washington. Ja. Welke belangen spelen er voor Trump? Waarom wil hij dat zo graag?
1: Nou, Trump heeft vanaf dat hij weer in het Witte Huis zit duidelijk gemaakt dat hij Latijns-Amerika echt als zijn achtertuin ziet. Hij wil hier invloed. Dat gaat hem ook goed af, want er zijn heel veel landen de afgelopen tijd naar rechts opgeschoven, die voorheen linkse regeringen hadden. Het gaat hier vaak in golven. Dan is er weer een conservatieve golf wind aan macht en dan weer links. Nou, nu zitten we in die conservatieve rechtse golf. Trump die wil Brazilië heel graag ook bij dat rechtse kamp. Het is het grootste land van Latijns-Amerika. Het land met de meeste natuurlijke hulpbronnen. Het land met na China, en dat is voor Trump belangrijk, de grootste reserves aan zeldzame aardmetalen, waar hij heel graag toegang toe wil. En als Flavio Bolsonaro hier aan de macht is, ja, die wil daarin dat wel verkopen aan Amerika. Dat heeft hij al gezegd. Terwijl Lula heel duidelijk heeft gemaakt van, ik ga Brazilië niet in de uitverkoop doen. Als wij dat gaan ontwikkelen,

0: Die gaan om 10 uur Nederlandse tijd dicht. Mijn ervaring is dat er dan al vrij snel een exit poll komt. Dus het kan zomaar zijn dat we morgen al wel een beeld hebben van die eerste ronde in ieder geval. Ja. Het is wel zo dat de kandidaat, de winnaar, moet 50% van de stemmen plus 1 halen. De kans dat dat gebeurt is klein. Als dat niet gebeurt, dan is er 25 oktober een tweede ronde. Maar sowieso hebben we morgen een goed beeld van hoe de kaarten geschud zijn.
1: Gaan we horen dan. Dankjewel voor nu, correspondent Nina Jurna.

0: Buffalo Springfield met For What It's Worth. Oud-correspondent Garry van Pinksteren woonde en werkte 40 jaar lang in China en schreef daar het deze week verschenen boek Control and Delete over. Daarin schrijft ze over de geschiedenis van dit heel snel veranderende land aan de hand van haar eigen verhaal. En dat levert een opvallend persoonlijk boek op. Goedenavond, Garry.
1: Goedenavond.
0: Ja, we hebben jou natuurlijk jarenlang verslag zien doen van nieuws in China. Objectief als journalist. Maar in dit boek vertel je dus ook je persoonlijke verhaal. Had je daar zin in of waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Nou, ik had er inderdaad wel zin in gekregen. Omdat ik een afscheidsverhaal heb geschreven bij de NRC toen ik daar wegging. Dat is altijd een meer persoonlijk verhaal. En dat verhaal merkte ik, dat sloeg goed aan. Dat sloeg heel erg aan. Kreeg ik meer reacties op eigenlijk dan ik kreeg op mijn verslaggeving.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik, ja, hier zit. Dit is een vorm of een manier om over China te vertellen, die aan twee kanten prettig is. Ik denk dat het prettig is voor mijzelf. Een hele prettige vorm is geweest om te kunnen associëren. Dingen te kunnen vertellen die je als je meer afstand neemt misschien niet makkelijk vertelt, maar die toch heel illustratief zijn voor wat er in China gebeurt en gebeurde. En de andere kant is dat ik dacht van, ja, dit is ook een manier om mensen dichter bij een verhaal te halen bij een land wat voor veel mensen toch heel erg ver weg voelt en duister en gesloten, ja, en moeilijk doordringbaar.
0: Ja, dus die vorm die voelde goed voor jou. En hoe was het dan om die film eigenlijk van 40 jaar weer terug te spoelen en terug in de tijd te gaan? Heb je nog nieuwe dingen ontdekt? Ook over, misschien over jezelf?
1: Ja, het was echt wel inderdaad ook voor mij een soort verwerking.

0: Zou je kunnen zeggen van die laatste? Ja, het is inmiddels 45 jaar. Ik heb er ook niet de hele tijd gewoond hoor in die tijd, maar ben
1: je
0: er wel de hele
1: al
0: tijd
1: wel
0: geweest.
1: Ja.
0: Maar dat het een manier is om inderdaad ja, een soort ordening aan te brengen en een soort verbanden te leggen die je niet ziet als je er midden tussenin zit, als je het leeft, zeg maar. Maar als je, het was voor mij eigenlijk ook niet heel zwaar schrijven. Hè? Dat hoor je wel eens een boek schrijven. Nou, een heel, maar ik vond het in dit geval eigenlijk een plezier om dat te doen, omdat het voor mijzelf ook een soort ja, ordening aanbracht in mijn ervaringen en ook een gelegenheid gaf om dingen te zeggen die ik nog heel graag wilde zeggen.
1: En ik stel me voor, dan ga je terug in foto's van vroeger zoeken en misschien aantekeningen of artikelen die je geschreven hebt. Is er van die hele lange periode een tijd die er uitspringt voor je?
0: Nou, het hele gekke is dat het vooral het begin. Toen ik in 1982 als student naar China kwam en het jaar daarna, de 2 jaar zeg maar, dat ik als student daar heb gezeten, die bleken me nog heel helder voor de geest te staan en ook heel licht te voelen, heel kleurig, heel zonnig, heel ik denk dat ik dat een hele leuke tijd heb gevonden als ik achteraf zo terugkijk. Een tijd waarin ik, wat voor mij een ontdekken was van China, het maken van eerste, sluiten van eerste vriendschappen.
1: Mm-hmm.
0: En het diep China ingaan, wat je denk ik makkelijker doet als je jong bent. En dat merkte ik toen ik daaraan terug zat. Dat ik dacht, daar weet ik nog heel veel details van. Dat staat me nog heel glashelder
1: voor
0: de geest.
1: Ja, ik vond dat ook heel leuk om te lezen. Want het leest eigenlijk soms als een tijdreis ook. Dat China was natuurlijk toen ook zo anders. Heel arm. Leefde op de bon, jij ook zelf.
0: Ja.
1: Huh? Ja, en over die vriendschappen die je sloot, daarvan had ik het gevoel, maar je kan me corrigeren als het niet goed is, dat het best even heeft geduurd voordat dat lukte om echt vriendschappen te sluiten met Chinezen. Hoe kwam dat?
0: Ja, dat klopt. Dat eerste jaar zat ik in Shanghai. En eigenlijk heb ik toen misschien een gemakkelijke weg gekozen. Namelijk toen ging ik vooral met andere buitenlanders om. Ik denk dat veel buitenlanders in China dat overigens doen en daar ook in blijven zitten. Maar het kwam ook wel omdat er van Chinese kant de mensen die je benaderden, die je actief benaderden, die wilden eigenlijk altijd iets van je. Want het was vrij riskant. Het was niet per se goed voor mensen of gewenst voor Chinezen om contact te hebben met buitenlanders. Dus ze namen een zeker risico. En dat deden ze dan vaak om er iets uit te krijgen. Dus om bijvoorbeeld, wij hadden een ander soort geld waarmee we filmrolletjes en koffie konden kopen. En dan had je een leuk gesprek gehad en dan zei ze, by the way, kan je soms dit of dat voor me kopen? Ja. Of kan je dit of dat voor me doen? En ik denk dat een tijdje duurde ook voor mijzelf om mensen een beetje te kunnen onderscheiden van elkaar, een beetje te kunnen inschatten. Maar ook, ik ben heel toevallig eigenlijk, doordat ik contact kreeg met een lerares op de theaterschool waar ik in het tweede jaar zat, dat ik daar contact mee kreeg en dat die mij binnenbracht bij haar vrienden.
1: Dat werd jouw vriendin?
0: Dat werd mijn vriendin.
1: Ja.
0: Tenminste, in mijn ogen. Later zei dat was eigenlijk niet het geval. Maar zo herinner ik het me wel. En zij had zelf een groep vrienden om zich heen. Die eigenlijk geen enkele reden hadden om per se met mij om te gaan.
1: Dus dat werden echte vrienden. En via die weg kon je ook eigenlijk doordringen tot het echte China.
0: En dat gevoel kreeg ik toen zeker. Ik dacht, nu ben ik binnen.
1: Ja.
0: Nu kijk ik niet meer alleen maar van buitenaf. Maar nu kijk ik ook, nu kan ik binnenin dingen horen en zien.
1: Ja. Over die relatie die je kreeg met deze lerares. Dat was dus een vrouw en dat was in een tijd dat in China homoseksualiteit verboden was. Je wijdt er zelfs in je boek een heel hoofdstuk aan dat onderwerp. Homoseksualiteit en dictatuur gaat niet goed samen, heet dat. Maar hoe heb je dat beleefd? Toch ook gewoon een jonge vrouw die zelf misschien de vrijheid van Amsterdam in Nederland gewend was.
0: Ja, het was in China niet helemaal per se verboden bij wet. Zeker niet voor vrouwen, want voor vrouwen bestond homoseksualiteit niet. Net als in Engeland eigenlijk lange tijd zo was, in Victoriaans Engeland. Maar het was natuurlijk voor mij wel een enorme overgang als je kijkt naar wat ik in Amsterdam net had meegemaakt. Inderdaad, en de scene waar je dan in zit. En je komt in China, dan kom je eigenlijk van Amsterdam in een heel, alsof je naar een gereformeerde gemeenschap gaat. Een kleine gereformeerde gemeenschap waar niks kan en niks mag. Het was wel.
1: Stond je ook niet tegen? Waarom wilde je daar
0: stond
1: zijn?
0: Omdat ik heel nieuwsgierig was. Omdat ik heel graag wilde weten hoe het in een land zou zijn dat

0: zo ontzettend verschilt van, en zeker toen nog steeds meer verschilde van Nederland, heel anders was dan alles wat ik kende. Het had een ander, mensen hadden een andere geschiedenis, ze hadden een andere cultuur, ze hadden, waren van een ander ras. Ik vond dat fascinerend. Ik dacht, ik wil gewoon die wereld leren kennen.
1: Ja. Ik vond best wel, kijk, ik blijf hier een beetje bij stilstaan, want ik vond dat een aangrijpende passage die je schreef over deze vriendin. Want je beschrijft hoe jullie relatie uiteindelijk stuk liep. Jij hoopte dat jullie samen in Nederland dan een echte, gewoon relatie konden hebben. En je hielp haar om hierheen te komen. Maar zij was eigenlijk ergens anders op uit.
0: Ja, zij was, ik denk dat haar voornaamste drijfveer toch wel was dat ze naar het buitenland wilde, hoe dan ook. En daar was ik denk ik zelf nog te jong voor om te begrijpen hoe sterk die wil kan zijn en hoe, ja, hoe dat iemand kan brengen tot hoe dat iemand kan motiveren, denk ik. Hè? Ik was denk ik vrij naïef. En zij was niet per se doortrapt, maar ik denk wel dat zij heel bewust of onbewust heel duidelijk dacht van, ik moet hier weg.
1: Ja.
0: Ik moet uit dit land weg. Ik wil hier weg.
1: En dat woord naïef, dat gebruik je verderop ook. Dan zeg je van, ja, ik heb misschien naïeve gedachten gehad over China en over hoe mensen daar redeneren en handelen. En dat ging dan over bijvoorbeeld na de studentenprotesten op het Plein voor de Hemelse Vrede. Dan schrijf je van, ja, ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat het goed niet uiteindelijk zou winnen van het kwaad. En daar ben ik naïef in geweest.
0: Ja, ik ben bang dat het, dat is wel erg om dat zo achteraf te zeggen, hè? Maar ik ben bang dat het inderdaad, ik weet niet of ik dat nog ook zo hard geloof, dat het goede altijd wint van het kwade.
1: Nu niet meer.
0: Nu niet meer, als je om je heen, ik weet het niet, hè? Als je nu om je heen kijkt, zijn er ook heel veel aanwijzingen dat dat misschien wel niet zo is. En zeker als je kijkt naar wat er in China ook gebeurd is en nog gebeurt, dat je denkt van, ja, zo'n dictatuur, Het was minder dictatoriaal begin jaren 2000. Het was ook minder dictatoriaal in de jaren 80, eigenlijk voordat die opstanden er waren. Nu is het onder Xi Jinping weer steeds dictatorialer geworden. En het werkt wel. Het is effectief. En het is, China is niet, de communistische partij in China is niet gevallen.
1: Nee. En die geschiedenis van wat daar gebeurd is, die is gewoon gewist in China.
0: Die is gewist. Als je, ik heb ook met een jongen gesproken van 20 jaar. Die vertelde hoe kwaad hij was toen hij er op een gegeven moment achter kwam, maar het was dus pas heel laat, dat die opstanden er waren geweest. Want hij had dat nooit. Hij wist daar niets van. En hij zegt, ik ben niet kwaad om hoe die opstanden eventueel zijn gegaan, of wat daar precies in de hand was. Ik ben kwaad dat ik in een land leef waar ik dus mijn leven lang kan opgroeien zonder dat ik zo'n belangrijke gebeurtenis daar iets van weet.
1: Dat is denk ik ook meteen de titelverklaring. Control en delete. Hè? Dat grote vergeten van dit soort momenten in de geschiedenis.
0: Ja, dat is het grote onderliggende thema. Het grote vergeten en ook waarom dat nodig is. Wat voor nut het heeft voor de partij om dat zo aan te pakken. Waarom ze dat zo doen.
1: Ja, maar als je dan de geschiedenis op zo'n manier uitwist, als de geschiedenis in feite niet bestaat, dan kan je er dus ook geen lessen uittrekken. Of dan kan er nooit wat veranderen.
0: Nee, en dat is ook het interessante. Ik heb gesproken met een vrouw die documentaires maakt over een periode van grote hongersnood. Heeft gesproken met de mensen die dat nog overleefd hebben. Was eind jaren 50, begin jaren 60. En zij zegt, ja, ik maak die films, ik weet dat ze in China niet te zien zijn voorlopig. Maar ik moet die films maken om vast te leggen wat er in die geschiedenis is gebeurd, zodat wij er lessen uit kunnen trekken. Ja. En nu is de tijd nog niet rijp, maar dat moet in de toekomst gebeuren. Als je niet naar je verleden kijkt, als je daar niet eerlijk naar wil kijken naar wat daar mis is gegaan, dan kun je de toekomst niet beter maken.
1: Hoe heb jij nou die 40 jaar afgesloten? Met welk gemoed? Toch ook misschien wel een beetje gedesillusioneerd?
0: Misschien op een bepaalde manier wel, ja. Ik bedoel, ik ben er altijd graag geweest. Hè? En ik ben er nu weer geweest. Ik kom er ook nog steeds graag. Maar het is wel zo, het is niet de maatschappij geworden waarvan ik de potentie zag dat die er zou kunnen komen. Toen ik daar in de jaren 80 kwam. En ook niet wat ik zag begin jaren 2000. Dat, daar was een potentie voor een maatschappij die wel degelijk opener zou worden, gevarieerder. Dat is die ook wel geworden, maar politiek gezien helemaal niet. En dat is, ja, dat, ik denk dat ik dat me zeker aan mijn hart gaat. Ja.

0: Ik dank je heel hartelijk, Garry van Pinksteren. Fijn dat je hier over je boek wilde vertellen. Dus een heel openhartig en mooi boek wat mij betreft. Control and Delete. En dat ligt nu in de winkels, neem ik aan. Hè?
1: Zeker.
0: Ja. Nou goed, dat kunnen we ze allemaal kopen. Dank je wel voor je komst.
1: Graag gedaan.

0: Dit was Regina Spektor met Baobabs. En dat is een liedje vol met verwijzingen naar De Kleine Prins. En daar gaan we het ook over hebben, over Die Kleine Prins. Dat sprookje van de schrijver Antoine de Saint-Exupéry is oneindig vaak vertaald. Er zijn dus ook liedjes, maar ook films en theatervoorstellingen over gemaakt. En morgen gaat er in Nederland een kindermusical in première. Maar wat maakt deze klassieker nou zo tijdloos? Hier in de studio is Erik van Muiswinkel te gast, die de boeken verzamelt en ook een eigen vertaling maakte. Welkom.
1: Ja, ja, eigen, in opdracht van de uitgever. Ja. Ja. Ik heb hem, de vertaling was 70 jaar oud en toen waren ze toe aan een nieuwe. Ja. Een APK-keuring een beetje van die vertaling. En dat mocht ik toen doen. Dat was een grote eer.
0: Ja, en dat mocht jij doen omdat jij een groot fan bent.
1: Ja.
0: Of liefhebber van het boek.
1: Inmiddels was ik dat, ja. Ik had een stuk in mijn eigen voorstellingen uit De Kleine Prins gehaald. En daarbij verteld dat het inmiddels in meer dan 500 talen vertaald was. Inmiddels zitten we op 650 talen en dialecten.
0: Maar hoe kan dat? Er zitten ook dialecten. En, ja. Want ik dacht, hoeveel talen
1: er zijn er? Er zijn 6.500 talen, dus we kunnen nog wel even. en de Bijbel staat nog steeds bovenaan. Die is dan 2000 talen vertaald. Maar De Kleine Prins, idioot veel, 650.
0: Ja. Anne Frank. Je hebt ook heel veel van die vertalingen. Je hebt ook een stapeltje boeken meegenomen.
1: Daar begon het mee voor mij. Een jaar of 25 geleden zag ik in een Franse etalage dat er zoveel merkwaardige vertalingen waren in het Provençaals en zo. En ik ben heel erg in taal geïnteresseerd. Dus toen ben ik die gaan verzamelen. Het is een leuk verzamelobject. Vooral als mensen, weet ik veel, naar Finland gaan. Dan vraag je, neem je een Kleine Prins voor me mee? Of naar Suriname, in een Sri Tongo. En in al die talen is De Kleine Prins. Ja. Maar toen ben ik het gaan herlezen. Want ik vond er als kind, ik snapte het niet.
0: Ik snapte het ook niet. Nee. Ik heb het in het Italiaans ooit een keer gekocht. Ja. Omdat ik dacht, nou, het is een kinderboek. En misschien leer ik de taal op die manier, op een makkelijke manier. Maar ik begreep niks van de taal, maar ook niet van het verhaal.
1: Het begint met een groot misverstand dat het een kinderboek zou zijn. En dat was ook de opdracht voor Exupéry. Notabene midden in de oorlog in New York. Maar ja, zijn geld raakte op en hij was aan de alcohol. En zijn vrouwen, dat wou allemaal maar niet goed. Zijn uitgever zei, schrijf nou voor ons een kinderboek voor de kerst. Nou, toen ging hij meteen al 4 maanden over de deadline heen. Dus die hele kerst was al voorbij. En toen kwam hij met dit verhaal. Ja, die uitgevers, het is dat hij zo wereldberoemd was toen al. Maar die vonden het helemaal niks. Want die Kleine Prins die gaat dood op het einde.
0: Ja, vertel eens, want misschien, het is moeilijk na het vertellen dus.
1: Het is heel lastig
0: jij
1: na
0: kan
1: te
0: dat
1: vertellen
0: wel.
1: Ook. Jawel.
0: In een paar zinnen.
1: Nou, het bestaat eigenlijk uit 3 delen. Het begint wel als een kinderboek. Die verteller, die piloot, daar gaat de musical, begint daar ook altijd over. Ook deze versie, die morgen in première gaat. De piloot strandt in de woestijn en opeens staat de Kleine Prins voor hem. Dus je mag best aannemen dat het een hallucinatie is of een droom of wat dan ook. Maar dat is verder eigenlijk niet zo belangrijk.
0: Of dat hij dood is?
1: Ja, of dat hij al. Maar goed, de piloot overleeft het zeker, want hij heeft een soort naschrift. Oh. Maar de Kleine Prins, ja, dat is toch uiteindelijk een visioen van zijn eigen jeugd. Als je zijn leven nagaat, dat was gewoon dat mannetje. Hij werd het zonnekoninkje genoemd. Hij was de enige jongetje op een gegeven moment tussen allemaal meiden. En hij heeft een heleboel ellende van zich afgeschreven in dat sprookje.
0: Maar dat prinsje in het boek, die komt van een andere planeet.
1: Ja, ja.
0: En die is dan allerlei andere planeten al langs gereisd en die komt dan op aarde aan.
1: Het tweede deel van het boek bestaat eigenlijk, na die inleiding, bestaat uit al die planeetjes. Dat zijn er 7. En de 7e is de aarde. En die planeetjes, ja, dat is gewoon cabaret. Dat is Monty Python. Daar neemt hij de zakenman in de zeik. De businessman. En de kamergeleerden. En de dronkaards. En de ijdeltuiten. Kortom, hij rekent af met alle volwassenen waar hij een hekel aan heeft. En dan is hij op aarde. En dan begint er bijna een mysterieus filosofisch verhaal. En ze komen in grote nood in die woestijn. En de Kleine Prins wordt uiteindelijk door een slang gebeten. Heeft hij al overlegd met de slang, want er is een gesprek met de slang. Dan wordt het erg bijbels allemaal en erg filosofisch. Maar hij blijft wel die kindertoon houden. Volgens mij wist hij helemaal niet precies zelf wat hij geschreven had.
0: Het is dus best wel abstract. Laat ik eerst vragen, wat lees jij erin? Waar gaat het wat jou betreft over?
1: Het is eigenlijk een biecht en een aflaat, een gebed en een wanhoopskreet van een man die inmiddels totaal in de war was. Hij zat daar in New York en alles was eigenlijk tegen hem. Hij was heel erg tegen de Gaulle ook, waardoor hij met alle Fransen ruzie kreeg in Frankrijk. Hij mocht niet meer piloot zijn, want daar was hij eigenlijk te oud en te dik voor. Hij wilde vechten. Zijn vrouw, zijn moeder en zijn beste vriend, die zaten in Frankrijk onder de Duitse ondergedoken. Vooral die vriend aan wie het boek is opgedragen. En hij wist totaal niet wat daar allemaal mee aan de hand was, want je kon niet even bellen toen over de oceaan. Hij was echt wanhopig. En dit was zijn afleiding. En hij had wel heel veel lol in het schrijven. Dat wel. Dat is inmiddels bekend, want er waren allemaal vrienden die bij ze logeerden en die hoorden hem dan 's nachts hardop lachen om zijn eigen geintjes. En hij heeft heel veel lol gehad in die tekeningetjes. Want die tekeningen zijn natuurlijk aan de ene kant onbeholpen, maar tegelijk daardoor ook zo prachtig en naïef. En dat is hem gelukt. En hij heeft dat achtergelaten. Hij is naar Noord-Afrika vertrokken. Is hij toch nog weer gaan vliegen en aan het eind van de oorlog neergestort om onbekende redenen. En heeft nooit meer iets kunnen vertellen over wat hij hiermee bedoeld heeft.
0: Ja, dus heeft dat ook nooit kunnen uitleggen?
1: En dat is denk ik hartstikke goed. Want hij heeft het niet kunnen verpesten door precies uit te leggen waar het om ging. Het is halverwege een sprookje een allegorie. Hè? Dus een soort bijbelverhaal wat eigenlijk iets anders betekent. Daar zit het allemaal tussenin, maar het is heel fantasierijk. En die karakters, die vos en die slang en dat jochie zelf, die zijn blijkbaar, het is ongelooflijk, maar in Japan, in Rusland, in Argentinië,
0: in Finland, waarom is het nou zo dat iedereen daarop aanslaat? Ik heb jou ook ergens horen zeggen dat het bijvoorbeeld het lievelingsboek van Poetin ook is.
1: Ja.
0: Maar hoe kan het nou dat wij dit allemaal prachtig vinden? Dat iedereen dit mooi vindt.
1: Ja, het stijgt wel. Het is een soort humanisme wat boven alles uit. Het is opvallenderwijs helemaal niet religieus. Terwijl hij komt uit katholieke kringen, maar had een hekel aan die kerk gekregen. Het is niet religieus in de normale zin van het woord. Maar het stijgt wel filosofisch religieus een beetje erbovenuit. Exupéry had heel hooggestemde ideeën over de mensheid. En vooral ook over wat jouw taak als intellectueel was. Terwijl hij ook piloot was. De echte intellectuelen namen hem eigenlijk nauwelijks serieus. Dus dat was ook zijn hele leven lang een strijd. Maar wat je taak was om de wereld beter te maken, dan nam hij heel hoog op. En hij was vooral een enorm nationalistische Fransman. En hij hield zijn hart vast over wat er na de oorlog zou gebeuren. Omdat hij een bloedhekel aan de Gaulle had. Nou, draaien net ook films over de Gaulle. En dat is uiteindelijk een onomstreden held geworden van de oorlog. En Exupéry heeft ook een helden plaquette in de Dom des Invalides, maar is toch wel een beetje omstreden. Hij was niet voor de Gaulle.
0: Nee. Maar ja, goed, dat heeft hij is dus in zee gestort met zijn vliegtuig.
1: En hij was 44.
0: En dat is eigenlijk ergens ook wel mooi, want in dat boekje verdwijnt die kleine prins ook op een goed moment. Hè?
1: Het drong langzaam door tot Frankrijk, want het boekje kwam uit in New York. En dan heeft het even tijd nodig. Ja, het hele Europa lag in puin. En in Frankrijk hadden ze een afschuwelijke oorlog beleefd met dat verdeelde land met Vichy. Dus het duurde nog 2-3 jaar voor ze door hadden dat boekje er eigenlijk was.
0: Ja.
1: En toen heel langzaam drong tot ze door hoe mooi dat was. Ja. En toen werd het vertaald.
0: En hij heeft dat hele grote succes heeft hij dus zelf helaas niet kunnen meemaken.
1: Een soort Vincent van Gogh. Ja. Is een foute vergelijking, want hij was wel wereldberoemd door die eerdere romans.
0: Nou, een heel mooi boekje, ook voor het slapen gaan misschien, voor de mensen om er nog even bij te pakken. Ik dank je wel voor je komst.
1: En op het toneel ziet het er natuurlijk allemaal waanzinnig mooi uit. Ja.
0: We zijn aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de ongelofelijke radio verder op deze zender. En dan wens ik u en alle kleine prinsjes een hele fijne nacht.
2: NPO Radio 1. We doen live verslag vanaf de Noordzee. Welke zeevogels zijn er juist nu te zien? Doordat ook dit jaar weer zo droog is, daalt de grondwaterstand. En dat is geen goed nieuws voor onze bossen.
3: Ik vind dat het alarmerend is. We gaan er last van hebben.
2: Verder de column van Dolf Jansen. Een pleidooi voor dierbare taal en varkens. Die spelen op een orgel. Morgenochtend van 7 tot 10... BNN Vara met Vroege Vogels.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken.
6: Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: NPO Radio 1.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
2: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VBSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzout Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven met als solist Jozef Spacek. Het residentieorkest koffieconcert. Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

bestaat 6 jaar en dat vieren we met jou. Tjit en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.